0: Val op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984 geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Markt niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. Tenotu morowi. Mart.
3: Mart.
2: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

wil mijn collega Ra nog bedanken voor de afgelopen uurtjes. Interessant gesprek. Maar mijn naam is Henk en ik zit er denk ik tot een uur of 8. En daarna word ik weer afgelost met Benny. En die zal de nodige soulnummers en dat soort dingen afdraaien. En net komt binnenstappen een collega die ik geen jaren heb gezien. De heer Lloyd Williams. Welkom Lloyd. Ik ga zo meteen ook plaatsnemen achter een microfoon.

Maar zometeen ga ik even contact opnemen met Suriname. En wel in de persoon van de heer Jongevat. Ik ga hem even proberen te bellen nu. En dan komt hij in de uitzending.

0: Oké, luisteraars, nu heb ik de heer Jangevat natuurlijk onder de knoppen. En hij zal het een en ander naar voren brengen wat er allemaal in ons land gebeurt. Heer Jangevat, goedenavond en goedemiddag voor jou natuurlijk, hè?
1: Ai, ai, ai.
0: Ja. Hoor je mij, Roy? Hij hoort me niet, Roy. Oh. Roy. Oh. Wacht even hoor, even kijken. Roy, hoor je mij nu? Roy, hallo.
1: Ja.
0: Ja, hoor je mij?
1: Hallo.
0: Hi, hoor je mij?
1: Hoor je me goed?
0: Ja, ik hoor je goed. Mm-hmm. Vertel, hoe is het daar in Suriname? Ja, ik hoor je heel goed. Ik hoor je heel goed. Hoor je mij?
1: Ik hoor je natuurlijk
0: hoor. Oh, hoor je me nu dan? Oh, ik kijk eventjes als... ja, even kijken hoor. Ja, hoor je me nu wel?
1: Ik hoor je wel hoor.
0: Ja, oké. Okay. Hoe is het daar in Suriname? Ja, Roy, je mag praten hoor. Oh, hij hoort me niet volgens mij. Oké, okay, wacht even. We gaan het zo doen. Wacht even. Hey Roy, hoor je mij nu?
2: Ik hoor jou helder, duidelijk.
0: Oké. Oké, dan ga ik eventjes even kijken als het zo gaat lukken, want ik kun je niet een kabel hier zo hebben, wat storing. Maar in ieder geval, hoe is het daar in Suriname? Want ik heb begrepen dat het behoorlijk warm is daar zo in Suriname, of niet?
2: Ja, het valt mee hoor, want het regent ook. Dit is gisteren bijvoorbeeld die laatst geregend. Mm. Maar het kost toch. Maar mijn kompel hoor. Maar zo'n feit, meteen. Als het niet regent, is het heet. Maar ja, ik ben veel binnen in mijn airco ruimte.
0: Oké.
2: Ik heb er zo veel last van. Maar als ik buiten ben, mijn auto heeft geen airco hier, dus kapot.
0: Oké.
2: Dus daar kun je wel in de auto, dus wel te man.
0: Oké.
2: Dat wel.
0: Ja, ja.
2: Maar altijd beter dan die gemene kou van jullie daar.
0: Nou, voorlopig is het hier wel nog te doen, maar het is nog niet zo koud. Dus het valt mee, ja. Op het ogenblik.
2: Ja, ik vond ook eerlijk toen daar was.
0: Oké.
2: Okay. Over de rest hebben we een bewogen week gehad, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Met een paar dingen. Ik heb een kort verslagje gemaakt van wat het nieuws was van de afgelopen week.
0: Oké.
2: Tot en met vandaag.
0: Ja.
2: Ik ga beginnen met de jaarrede van president Simons op woensdag 30 september. Die wil ze haar jaarrede in de congres halen.
0: Okay.
2: Tijdens de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée.
0: Mm-hmm.
2: En volgens haar, volgens de president, zijn de internationale reserves van Suriname gestegen tot bijna 2 miljard Amerikaanse dollar. Ik weet niet hoe ze dat hebben bereikt. Dat is genoeg voor ongeveer 8,2 maanden import, zegt ze.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn cijfers van de regering hoor. Ik betwist ze niet, ik heb ze ook niet gecontroleerd. Ik alleen maar door wat ze heeft gezegd. Het primaire saldo verbeteren van min 5% van het BBP in 2025 naar plus 5,2% in het tweede kwartaal van 2026, een kleine stijging. De gemiddelde inflatie tot en met juni was 8,9%. En voor heel 2026 wordt een groei van ongeveer 2,9% verwacht. Ik weet op basis waarvan die cijfers zijn geprojecteerd, maar wat hier staat, voelen wij niet in ons zak. Zien we niet gebeuren in die maatschappij, maar dit zijn cijfers en daar moet je van uitgaan. Dus ik betwist ze niet, dus ik heb ze niet gecontroleerd. Niemand heeft ze doorgerekend, die heeft gezegd dat ze niet goed zijn, dus ik ga ervan uit dat dit de gegevens zijn waarmee de regering officieel werkt. Nog iets van die begroting, de ontwerpbegroting voor 2027 gaat uit van 70,1 miljard SND aan inkomsten en bijna 81 miljard SND aan uitgaven. Het tekort komt daarmee op 4% van het BBP. Ik dacht dat de internationale norm was 2,5 tot 3%. We zitten erboven, denk ik. De president noemde 2027 het jaar waarin Suriname zich voorbereidt op de olie. De commerciële olieproductie wordt in 2028 verwacht. Natuurlijk was de reactie daarop, op haar jaarreden. Met name de VAP als prominente oppositiepartij, als enige oppositiepartij. Die heeft gezegd dat... De partij wil resultaten in de praktijk zien in plaats van plannen. Wel heel veel regeringen gehad. Ze hebben ook hun plannen gehad vorig jaar. Maar ja, ze vraagt duidelijkheid over hoe het begrotingstekort wordt gefinancierd. Dat vraagt de VAP. Ook waarschuwt de VAP dat verwachte olieinkomsten geen reden mogen zijn om de overheidsuitgaven nu al te verhogen. Ander nieuws, Atompai van de Tini Atompai van de NPS. Parlementariër legt op 1 oktober het voorzitterschap neer van de vaste commissie voor onderwijs van de Nationale Assemblée. Is heel opmerkelijk.
0: Oh.
2: Hele fanatieke parlementariër hoor. Ik vind, als ik even een mening daarover mag geven, ik
0: vind
2: hij dat zien dat hij opkomt voor de belangen van in elk geval Surinamers, al is het zijn achterban, maar zijn achterban die is in achterstand. En dat moet je daar beginnen. Je kan niet beginnen bij mensen die dat goed hebben. Maar volgens hem gaat het onderwijs onvoldoende vooruit. Hij noemde het tekort aan leerkrachten in Mongo en Albina. En overvolle klas in het binnenland. En schoolrenovatie die te laat zijn begonnen. En hij blijft als assembleelid het onderwijs volgen. En daarop was commentaar, begrijp ik, van mevrouw Silos. Die vindt dat een parlementariër een minister niet kan voorschrijven wat hij moet doen. Maar dat is niet belangrijk. President tegen ontbossing. In het radioprogramma wel in licht gekregen. Zei mevrouw Simon dat ze tegen het kappen van primair Amazone regenwoud is voor grootschalige landbouw.
0: Ja, ja.
2: Het gaat om activiteiten van minoriteiten in het gebied Timiti en bij Partipassie.
0: Okay.
2: En de regering heeft opgedragen de landbouw- en bouwactiviteiten direct dus toch wel het gebied te verlaten.
0: Mm-hmm.
2: Wie geen geldige verblijfstatus had, is overgedragen aan justitie.
0: Mm-hmm.
2: En reizigers uit Mexico en Bolivia hebben nu een visum nodig in plaats van een toeristenkaart. Onze president is elders landbouwgerak beschikbaar, onder meer in Saramaca. En als het gaat om Mexico en Bolivia, dan gaat het over die minoriteiten die nationaal willen komen, dat ze nu een visum nodig hebben.
0: Okay.
2: Minister Bouva over bosfinanciering.
0: Mm-hmm.
2: Bouva zegt dat op 5 oktober de toegezegde 20 miljoen Amerikaanse dollar voor natuurbos slechts het begin is. Volgens hem is het Surinaamse bos veel meer waard.
0: Mm-hmm.
2: Ook moeten de mensen die in en rond het bos wonen profiteren van internationale afspraken. Dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Ze zijn nog niet gebeurd. Ze zijn allemaal voornemens.
0: Mm-hmm.
2: Reislading in beslag genomen. Minister Andrew Passaron van Economische Zaken liet ongeveer 385 ton rijst uit Guyana. Dat kan uit Guyana. Oh, dat uit Guyana kwam in beslag nemen.
0: Okay.
2: De reis kwam binnen met een schip MV Falk. Volgens de minister was er geen invoervergunning en geen fytosanitaire goedkeuring van het ministerie van Landbouw. Hij noemt het een economisch direct. De douane had een deel van de lading vrijgegeven. De minister heeft het ministerie van Financiën gevraagd daar tegen op te treden. Dat is ook zoiets. Douane, laat me gewoon kort zijn. Dat is een van onze instituten. Die moet worden gereorganiseerd, moet worden gereshuffeld. Volgens mij moet een groot deel van die leiding, ik zeg het met op eigen titel, een groot deel van de leiding en van het personeel dat in lagere managementfuncties zitten, die corrupt bezig zijn met mensen laten ontduiken, zichzelf verrijken. De hele rattenplan moet daar worden opgeruimd, zeg het je. Nieuwe mensen moeten worden opgeleid met andere voorwaarden, andere selectiecriteria moeten gebruikt worden. Want doordat de douane niet goed functioneert, missen ontzettend veel inkomsten. Dat is mijn mening en dat is niet gebaseerd op bla bla bla. Het is gebaseerd op ervaring. Ik ben een ervaringsdeskundige wat dat betreft. Als ik heb gezien met mijn eigen ogen hoe mensen de belasting ontduiken, invoerrecht ontduiken, omdat de douaneambtenaar linksom kijkt. Dat is geen eigenslag. Niemand kan dat tegenspreken. Dan gaan we door. Plannen voor mais en soja. Het bedrijf Braganza. Maar wacht op goedkeuring van de overheid voor de teelt van mais en soja bij Vitagron. Het plan gaat over ongeveer 34.000 hectare in 5 jaar. Met een budget van 78 miljoen Amerikaanse dollar. De oogst is vooral bedoeld als veevoer. Dan is er een illegale landingsbaan ontdekt. Op zondag 4 oktober ontdekte de politie een illegale landingsbaan in het Goliath-gebied in het district Para. Er stond een uitgebrand tweemotorig vliegtuig en de motoren waren begraven. Ook stonden er tientallen vaten en jerrycans met vermoedelijk vliegtuigbrandstof. In overleg met het Openbaar Ministerie is de brandstof vernietigd.

0: en de landingsbaan onbruikbaar gemaakt. Dus een van de honderden. Er zijn nog 99 die worden gebruikt die niet onbruikbaar zijn. Dat is informatie van insights van mensen van het parlement hebben dit bekendgemaakt zelf.
1: Okay.
0: De narcotica-brigade onderzoekt de zaak verder. Er zijn geen aanhoudingen gemeld.
1: Mm-hmm.
0: SLM met een nieuwe partner op Amsterdam. Suriname Airways vliegt sinds zondag 4 oktober met een Boeing 777-200ER van Eastern Airlines tussen Paramaribo en Amsterdam. Dit toestel vervangt de Airbus A340-600 van Universal Sky Carrier. Het contract loopt 2 jaar in december 2026. Moet een vast toestel in SLM-kleuren het tijdelijke vliegtuig vervangen.
1: Okay.
0: Zwembad Mongo weer open, die was echt waarschijnlijk. Sport, dat is het andere gedeelte van die stari van Suriname, man. Suriname, Golas, Lekwan, Lekwan,
1: Wauw.
0: Als je zo goed bent, jongen, als vrijdag tegen die eerste wedstrijd tegen Martini, tegen Guatemala in Suriname, in SS Stadion.
1: Ja.
0: Ik krijg zoveel kansen. En je moet het zien. Nou, je zegt, bij actie van Zwan tevoren, ik wil plein de Kelonia Mundabe.
1: Ja.
0: En dat was een pech gehad dat Margaret is uitgevallen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Door hij zich laten gaan. Iemand heeft een racistische opmerking gemaakt tegen het hele team. En hij heeft gereageerd. En die linesman daar stond. Heeft alleen gehoord wat Margaret zegt, want wat dat onsportief publiek heeft gezegd tegen die mannen. En dan krijg je die jongen die lekker rode kaart.
1: Ja.
0: Geef hem geen mooie waarschuwing, maar in de kaart was hij dan. Maar die stapt eruit moet. En dan heeft dat ding 12 minuten geduurd voordat die scheidsrechter die wedstrijd die laat hervatten. Dat betekent, die man was onzeker van zijn besluit.
1: Maar je kan
0: die uitslag niet ophangen aan dit voorval. Zijn naam van
1: ja.
0: We zijn jammer. Maar
1: ja,
0: we blijven ze ondersteunen. We bedanken die jongens ook voor hun geweldige inzet.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar meteen, jongen, op maar beweer. Ja, dat maar beweer. Die ernstig, maar die man donker in zijn
1: leven.
0: Maar ja, dus, dat is een van de dingen die ons in verdriet heeft gedonkerd in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb bijna gehuild toen die wedstrijd zat. Ik heb gehoord dat ze dan en dan niet bedankt. Ze is dan aan mij, jongen. Dat dus, en verder is er een heleboel criminaliteit in het land, hoor. Mijn zoet Makandra.
1: Ja.
0: Maar als ik zou zeggen, ik zie zichtbare ontwikkeling in het land.
1: Okay.
0: Dat de veranderingen zien, dat niet, maar ik moet ook eerlijk zijn. Mevrouw Simons, na een jaar dat we hebben geëvalueerd en te hebben gezien wat ze heeft gedaan, er zijn beloftes gemaakt.
1: Okay.
0: Die beloftes zijn genoteerd. Ook de beloftes die het parlement heeft gemaakt. En wanneer we kijken niet naar beloftes die zijn gemaakt tijdens de verkiezingscampagnes, hè, maar dat is takkie-takkie.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kijken wat er staat in die regeringsverklaring, in de jaarreden, wat er staat in die begroting, welke plannen er zijn, wat de tijdsduur is dat die plannen moeten worden gemaakt. Toch? En dat wordt gemonitord. Ik mag het niet verklappen. Maar ik ga toch iets zeggen. Ik lever op een andere manier een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname straks. Het gaat binnenkort openbaar worden.
1: Okay.
0: En ik hoop dat heel Suriname dat omarmt en dat ondersteunt en meehelpt om het bij te dragen aan de juiste richting voor Suriname. Waarbij het alleen maar gaat om 2-3 zaken. Beloftes noteren, beloftes checken. En beloftes natrekken waarom ze zijn als ze ingelost en als ze niet zijn ingelost, wat er voor nodig is om ze in te lossen.
1: Ja.
0: We staan niet tegen de regering, maar we staan naast het volk.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja,
0: ik verklap een klein, dat is het enige wat ik verklap.
1: Mm-hmm.
0: Maar binnenkort gaat het groot worden, gaan we groot naar buiten komen om te zorgen dat Suriname op een goede manier wordt geïnformeerd over alle ontwikkelingen op elk gebied in Suriname met een monitor die alleen maar feiten registreert, geen eigen mening heeft, snap je?
1: Mm-hmm.
0: En alles meet, we meten alles. En maar ik mag hier dieper op ingaan,
1: mm-hmm.
0: Maar er is hoop voor Suriname, geloof me, voor afreden. Mee, ik ga naar de derde ring, ben je bezig. Is het kom, dank je informatie.

0: Bos Neng, na Yesen Nang, Abra Wajra, Wispo De, Takwa Yere Seksa.
1: En,
0: het is geen, het is iets dat heeft te maken met de bewustwording van het Surinaam Zwolle, met het, het voorbeeld hoe een organisatie zich moet manifesteren als zijnde het algemeen belang dienende. Begrijp je?
1: Ja.
0: Kortom, we gaan het zien. We gaan het zien.
1: En,
0: ik ben er enthousiast over en ik werk er keihard achter.
1: En aan welk termijn kan ik daarbij denken, Roy? Roy? Een maand?
0: Voor einde van het jaar.
1: Oké. Okay.
0: Voor einde van het jaar.
1: Oh.
0: Werk in de lucht.
1: Oké. Okay. Nou, dan...
0: Je weet, als ik iets begin ik het niet zomaar. Ik heb geen enkel belang te dienen dan het algemeen belang van Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En alle mensen die daar een bijdrage aan kunnen leveren, die het product beter kunnen maken, nodigen we uit om dat te doen.
1: Okay.
0: We zijn kritisch, we zijn kritisch, we zijn eerlijk, we zijn betrouwbaar.
1: Okay.
0: En dat is het adagium van ons. Hier. En voor de rest, ja, dan ga ik je eerlijk zeggen, we moeten kijken wat de plannen van dit jaar, wat ze hebben uitgezet, wat die gaan leveren. Mevrouw Simons heeft duidelijk gezegd waar ze bezig gaat zijn. En dat wil ik zeggen voor mevrouw Simons. Ik was misschien in het begin een beetje te ongeduldig in het hebben van resultaten. Maar mevrouw Simons zit in een web van een heleboel schurken om zich heen. Dat mag ik met recht zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Zij is zelf beter. No?
1: Ja, ja.
0: En dan moet ze die schurken eerst proberen te elimineren op een strategische manier. Want ze hebben belang. Ze hebben misschien bijgedragen aan haar verkiezingskast. Dat gaan we nooit weten. Snap je? Dat is ook een van de dingen die transparant moet gebeuren in Suriname. Wie heeft bijgedragen aan je verkiezingskast? No? Heeft Koolduksing bijgedragen? Krijgen ze daarom die opdrachten? Heeft, ik noem maar een naam hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Heeft Yokohama bijgedragen? Krijgen ze daarom opdrachten? Heeft Paitali bijgedragen? Toch?
1: Okay.
0: En dat soort dingen moeten transparant gebeuren en dat doen ze niet. Ik ga je nog één ding zeggen wat nog niet is gebeurd. Er is een wet aangenomen dat alle parlementariërs en bestuurders in de regering moeten hun vermogen moeten ze opgeven. En er stond een tijdslimiet voor. Als dat niet zou gebeuren, dan waren ze strafbaar. Ik weet niet hoeveel mensen het hebben gedaan. Ik heb het laten onderzoeken. Maar niemand, pers, actie dat even hakken. Nou, burger, die naar klacht in dat die mensen hebben zich niet gehouden aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Nu ook toe de schuldig naar zijn hand. Die man noemt me denk aan door. Dus, waarom heb je dat samen doen?
1: Ja, ja.
0: Voor mijn tjauw en kracht, wat ik de mannen doe, door, want dat was beloofd.
1: Ja, ja.
0: En dat zijn simpele dingen. Daar hoef je geen geld voor te hebben om te doen. Maar dan zie je de intentie van onze parlementariërs. En degene die niet hebben getekend, die spreek ik niet aan. Jullie zijn boeven als jullie dat doen. Jullie houden iets aan jullie eetmiddelen afgelegd in het parlement. En dat is ook een van de dingen die we controleren. Je hebt een eet afgelegd in het parlement, dat je naar eer en geweten in het land gaat dienen en eigen belang gaat weglaten. Ja? Dat wij actie voor consortie, dat staat in je eigen belang. Nee, kom. Je draait erom heen. Je hebt de constantie dat je neemt. Hé, die mannen zijn, het is vreselijk, joh. Ik heb geen woorden voor deze schurk, deze schofte, man. Echt waar.
1: Ja,
0: ze zijn gewoon banale schofte. Toch? Dat doen ze alsof ze leiders zijn van ons. Een leider is wat langer, hé. En ik spaar ze niet meer, hé. Moet die dingen gewoon zeggen zoals die dingen zijn. Snap je? Het zijn feiten. Het zijn dingen die gebeuren in die maatschappij. We zien die achterstand, we zien die beloftes die gemaakt worden, die niet worden daar komen. Al 50 jaar lang. Snap je?
1: Mm-hmm.
0: En dat moet een keertje ophouden. En dat kan alleen maar ophouden als het electoraat bewust wordt dat ze niet meer moeten stemmen op deze idioten. Mm-hmm. Deze oude politieke partijen deugen niet. Geen van ze deugen ze. Geen NDP, geen VAP, geen NPS.
1: Yes.
0: Ze deugen niet.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je gewoon hard zeggen. Snap je? Want als ze deugden, was Suriname al lang op het niveau van tenminste Curaçao in ontwikkeling. Maar waar staan we?
1: Mm-hmm.
0: We staan in de afgrond van de maatschappij. We zijn een veel steden, meneer, maar dit ding had gelijk. Meneer Botbal ligt niet op bij Oraka Mama. Holland nog veel steeds. Dat is een ras aan niet.
1: Ja, ja.
0: We zijn rusten daar.
1: Uh-huh.
0: Toch, dat is een ander verhaal. Maar wij moeten naar onszelf kijken. Wij hebben ons laten ringen. Loren door die Hollanders en jullie met koloniale verleden en dat we invloeden. Wij zelf moeten ervoor zorgen dat we die koloniale invloeden en het slavernijverleden op onze manier verwerken. En als er doorwerkingen zijn, dan moet je deskundigen dat entameren en daar iets aan doen. Ik voel mezelf weet niet als ik last heb van slavernij verleden. Hoe moet ik dat weten? Van ons abi. Wie is de collega? En mijn ogen bezig dan aan biggie, de man dat de man pijn niet. De man moet gewoon de verplichtingen naden, zijn verplichten. Als ze het niet willen doen, dan moeten we maatregelen treffen om te zorgen dat ze dat wel doen. Snap je? Maar als ze niet bedelen, dus Ik heb een andere mening hoor. Ik wil zelfstandig zijn, ik wil mijn eigen land met mijn eigen mensen ontwikkelen. Ik heb genoeg deskundigen in huis, overal in de wereld. En die dingen moeten gewoon gebundeld worden. En tegenwoordig hoef je niet op de plek aanwezig te zijn om die bijdrage te leveren. Toch met die digitale ontwikkeling van AI en alles. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dus wat we missen, nogmaals, in Suriname, ik zeg het uit elke uitzending, is een Ibrahim Traoré.
1: Ja, klopt.
0: Die visie heeft, die draagvlak heeft. En die resultaten boekt omdat hij doet wat hij zegt.
1: Zeg, ja.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En dat is mijn Suriname, helaas.
1: Ja.
0: En, begrijp je? Ik blijf het zeggen tegen jullie.
1: Ja.
0: Mijn punt blijft mijn punt. We moeten in beweging worden gebracht om daadwerkelijk ontwikkeling van Suriname te brengen. Mm. En we moeten niet negatief zijn naar elkaar toe. Ik ben een beetje negatief soms, daar ben ik mee af te hebben. De verontschuldigingen daarvoor. Maar eigenlijk moet ik mijn Surinaamse, al hebben ze ook een heleboel rotsen uitgehaald. Moet ik ze niet uitschelden. Moet ik ze negeren. En kijken naar de mensen die wel in staat zijn om Suriname vooruit te brengen. Wat is energieverlies toch?
1: Ja,
0: want dat irriteert me toch. Dat alle liedjes die in mijn kota bradio, dat kwam op bouw. Terwijl je mijn voeren. Is dat weer toch? En je moet gewoon lekker uit zijn eigen bezittingen. En dan heb je geen recht van praten. Zolang je niet in je vermogen hebt duidelijk gemaakt aan het volk. Wat je hebt beloofd, wat in de wet is gegoten. Daar heb je geen recht van praten, man. Okay. Dan hou je mond. Ga thuis zitten op een bank. Toch? En krijg je 130.000 SRD elke maand. Maar we weten dat je geen enkele bijdrage kan leveren. Omdat je bezig bent met je eigen belang. Want je wil ons niet vertellen wat je werkelijk vermogen is. Daar ben je, ik weet niet wat ik moet noemen.
1: Ja.
0: Maar laat me geen vloeken.
1: Nee.
0: Ze moeten weten en ze moeten zich gewoon aan die afspraak. En het volk moet opstaan en deze mensen aanbrengen bij de PV. En dat ze ervoor zorgen dat we weten wat voor geld ze op hun bankrekening hebben. Als ze huis hebben, want aan het einde van de rit moeten ze kunnen afrekenen als ze eerlijk waren tegenover ons. En dat weigeren ze.
1: Ja.
0: Schurken, man.
1: Ja, want ik begreep dat sommige parlementariërs ook concessies hadden hier en daar. Dat ze inderdaad niet bekend willen maken.
0: Nee, Matthijs. Wat ik laatst heb gedaan, ik ben ook bezig met AI. En ik heb AI gevraagd om in alle documenten die zijn beschikbaar zijn online, van het gouvernement en van GOV.SR halen en soort ministeries en grondzaken. Maar ik heb maar een loekje mee, voor een paar uur maar, om een concessie te hebben. Dan, om het minuut te doen. Dan, minuut karamane. Maar wat is er nou maar voor? En maar bijna onder zoveel concessies. Goud.
1: Ja.
0: Praat je familie, praat je zoon of je dokters en wat is stichting alles zo zijn. Het staat hard op het net, staat hard. Journalisten hoeven er geen moeite voor te doen om die dingen te gaan opzoeken. Maar we zijn in dienst van een politieke partij, allemaal loopt Brussel, van Brussel, allemaal wanpaskoren, Brussel, allemaal barkitala, apartamen in Luku, allemaal politiek, maar allemaal een kastkrieg van die Brussel, wat dat Brussel getang is. Je bent jouw barkitala, dan zei hij, zei. Dus dat na systeem. Waardoor we hebben verslaggevers, we hebben geen journalisten. Ze verslaan iets voor je. Ze verslaan het netjes voor je, zonder kritische vragen te stellen. En dat wordt het nieuws. Voor de hoofdpunten bij alle radiostations. Ik leerde mij om. Daar heb ik mijn plein wel een geweldig journalist. Terwijl, next de buiten Sabi. De mannen amateurs.
1: Ja.
0: De man denkt dat de man een nieuwsman. We zijn een journalist, ja. Mijn programma maken met elkaar niet zo recht. Maar ik ben gewoon nieuwsbericht. Mijn nieuwsbericht moest maken. Je weet dat mijn zaak niet op balans komt. Mijn hoor en weder hoor. Dus ik wou deskundig voor collega's aan het doen. En dan wou ik boren bellen. Deskundig.
1: Ja.
0: En kijk je naar maatschappij. Je weet dat ze abonneren aan track record. Maar dat zie je niet gebeuren. Snap je?
1: Ja. Oké.
0: Dus hè.
1: En even nog een terugkerend, dan had ik nog een vraagje over die organisatie die voor eind van het jaar,
0: gaat.
1: Nee, zijn het alleen maar mensen uit Suriname of zitten er ook diaspora erbij? Dat is de enige vraag die ik
0: heb. Nee. Het is iets voor Surinamers.
1: Okay.
0: En Surinamers, onder Surinamers versta ik mijn broers overal in de wereld.
1: Oh, okay.
0: Zolang je zegt, als je weet, is geen zin, maar als je dat je zegt, je naar lid van club toe.
1: Okay.
0: Zolang je mening hebt, je naar lid van club, het is voor iedereen.
1: Okay. Nee, dan,
0: iedereen mag meewerken, iedereen mag bijdragen, iedereen moet zelfs meewerken en bijdragen.
1: Oké.
0: Begrijp je?

0: Ja.
1: En je kan het samenvatten als de monitor van Suriname. De informatiemonitor van Suriname. Zo gaan we het, zo moet ik het. Zo, dat is het woord.
0: Okay.
1: Informatiemonitor. Niets ontsnapt onze aandacht.
0: Ja.
1: En alles wat belangrijk is, kom te zien, zie je, ga je zien, ga je zien.
0: Okay.
1: En het wordt natuurlijk een website natuurlijk, ja.
0: Ja.
1: Dat mag ik wel verklappen.
0: Ja, klopt.
1: Het wordt een geweldige website. Dat mag ik wel verklappen.
0: Oké.
1: En ik ben ermee bezig intensief.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet, mijn partner gaat boos zijn dat ik dit heb gezegd, maar ik ben zo enthousiast, maar ik weet dat het goed is. Ik begin daar vast een beetje nieuwsgierigheid te kweken onder het publiek. Als we uitkomen en jullie gaan het zien, gaan jullie zeggen, ai jong. Als hij ze naar af en toe doen. Dat is wat ik voel.
0: Okay.
1: Dat is wat Mojee moet zeggen.
0: Mm.
1: En ik ben blij dat ik dit mag doen. Ik ben trots erop dat ik het mag doen. En ik ga me 100.000% ervoor inzetten dat het een succes wordt. Het gaat niet om geld verdienen.
0: Mm.
1: Het gaat puur om het Surinaams belang te dienen.
0: Yeah.
1: En als er kosten bij zijn, gaan kosten betaald worden door onszelf, yeah. Door het publiek zelf. Ik wil geen bedrijven hebben die me komen sponsoren. Nou.
0: Mm.
1: No. Je mag gewoon advertentie bedrijf, maar je nog een sponsor die je next.
0: Ja, ja.
1: Een publieke wang.
0: Okay.
1: En natuurlijk fondswerving, er zijn fondsen die je met dingen kan doen. Maar ik wil gewoon transparant zijn, eerlijk oprecht. Alles wat je doet, zie je op je staan. Ik kan fout met, ik corrigeer openlijk met naam en toenaam. Ik was aan de boom, weer zo. Met TV next.
0: Oké.
1: Een voorbeeld voor. Ja, Henk.
0: Yes.
1: Hallo.
0: Oké.
1: Okay. Luisteraar van Maat Radio. Ik wil je beloven, plechtig beloven, dat Roy Jongavat zo'n 1000% gaat inzetten om te zorgen dat de informatievoorziening die Suriname nodig heeft om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en mee te doen met die ontwikkelingen en mee te beslissen, dat ik daarmee bezig ben samen met een team van mensen die hun hart op de juiste plek hebben. En Suriname als eerste plek hebben in op hun agenda, en niet als nummer 2,
0: mm-hmm.
1: Dat we daar aan werken en dat we hopen dat we daarmee de belangrijke bijdrage kunnen leveren om die omwenteling te maken in het denken van mensen, niet alleen van het publiek, maar ook van onze bestuurders. Dat we ook hopen dat daardoor jonge leiders gaan opstaan die het belang inzien van die verandering en die ook mee gaan denken en aanwezig zijn om die verandering te laten plaatsvinden, dat het zich manifesteert onder ons allen en dat de jongeren de juiste plek innemen om straks te zorgen dat de toekomst van hun nakomelingen gegarandeerd is. Dat betekent dat we nu hebben afgesproken dat we een welvaartsfonds gaan opzetten en dat we het gaan vullen met 80%. Dan moeten we niet wachten tot volgend jaar dat we geld krijgen.
0: Mm.
1: Maar dan hebben we nieuw kan goudinkomsten, we nieuw kan inkomsten van staatsolie. Waarom wordt het geld daar niet in gestopt? Nee, omdat alle regeringen dat geld gebruiken om mooi weer te doen. Om in de zak te stoppen, om populaire projecten te doen. En dat moet stoppen. En dat gaan we monitoren.
0: Okay.
1: Dus komen er niet onderuit. Ik kom er niet meer onderuit, praat niet, beloof. Oh, sorry, dat ik het vaker. Look hoe lang ik zij staat neer.
0: Mm-hmm.
1: Zij van hoe ik dat probleem los op. Hoe dat thema dat je kan horen, dat spot dat je los op. Hoe wasabi, van je los op, de man, dat onze lijf elkaar de schuldig opkomt, met die man kan een voorstel van oplossing.
0: Okay.
1: Gaat niet meer zo zijn dat de regering zelfstandig dingen gaat beslissen en dan gaan ze aan ons verkopen, of het niet aan ons verkopen en dingen in het geheim doen. Dat is afgelopen.
0: Okay.
1: Zolang iets in een document staat van de overheid, kom ik erbij.
0: Okay.
1: En daarom die wet openbaarheid van bestuur in Suriname moet worden aangenomen, het moet worden ingericht, het moet worden op maat voor Suriname worden gemaakt. Anders gaat het niet lukken.
0: Nee, klopt. Ja. Klopt.
1: En we kunnen Aken en Keulen zijn tegen één dag gekomen.
0: Nee. Nee.
1: Dus we gaan, het kan een proces zijn van misschien 10 jaar voor we dat doel hebben bereikt wat wij voor ogen hebben. Maar er moet een begin gemaakt
0: worden. Ja, klopt.
1: En ik ben nog in leven. Ik heb een doos aan ervaring van wat moet en wat niet moet. No?
0: Uh-huh.
1: Ik heb geen bestuurlijke ervaring van een land, maar ik heb wel de intelligentie om te zien wat er gebeurt in mijn land en te analyseren wat er gebeurt in mijn land. En om een bijdrage, wat belangrijkste is, om een bijdrage te leveren. No?
0: Ja,
1: met een stukje wat ik het beste kan.
0: Uh-huh.
1: En ik ben een communicatieman, dus dat wat ik het beste kan, dat zet ik in. En als iedereen zo denkt, zonder financieel belang, even je een verdiende erbij, dat mag. Wat je nou doet, is dan gratis.
0: Mm.
1: Maar dat noemt de eerste insteek.

0: bekend moet maken of zo, dan weet je ons te vinden. Dus wat dat betreft.
1: Je weet toch, Henk, Maart is de poort van mij naar Holland.
0: Ja.
1: Maar ik heb vanaf het begin van Maart, die was nog niet eens in Holland.
0: Nee.
1: Was ik betrokken bij Maart. Het laten groeien van Maart samen met Carlos Durham. Mm. Dus Maart is voor mij een belangrijke, hoe zeg je,
0: een brug.
1: Stone, milestone. Is een belangrijke rots in de branding als het gaat om communiceren met de diaspora.
0: Okay.
1: Jullie zijn een fantastische show, jullie hebben een goed bereik.
0: Okay.
1: En hebben een goede programma.
0: Okay.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Ik voel me heerlijk bij jullie, ik voel me vrij. Niemand belet me om iets te zeggen. Mm. Ik ben mezelf helemaal. Ik kan, weet je, aan het publiek, die luisteraar van jullie, die nu luistert, die achter die buis zit, dat is de belangrijkste persoon voor mij om mee te praten.
0: Later.
1: Yes. En dat is die persoon met wie ik praat, die mevrouw, die meneer, die opa, die oma, die jongeren, die jongen, Mavis en Harold, opa Shano, oma Shano,
0: Ja, want je hebt aardig wat luisteraars hier zo van Maart die aardig op de hoogte zijn van het een en ander. En die natuurlijk ook kunnen adviseren of een dingetje, een bijdrage leveren in ieder geval.
1: Dus, en ik respecteer elke luisteraar van Maart, hoe eens of oneens het ook met mij zijn. We moeten met elkaar kunnen communiceren.
0: Ja,
1: en als ik een beetje grof overkom of een beetje oneerbiedig naar mensen toe, het is niet mijn bedoeling, oh sorry, ik moet dat veranderen in mijn stijl. Het is niet mijn bedoeling om mensen te vernederen of om mensen tekort te doen of om mensen te bespreken. Maar in mijn emotie heb ik vaak dat ik dan dat even verlies. En daar moet ik op letten, gewoon eens een tekort komen, maar dat geeft er gewoon toe. Dus dat moet ik minder doen. Ik moet gewoon op de bal spelen en niet op de man.
0: Ja, okay.
1: En ik heb soms heb ik de indruk dat ik dat te veel doe, omdat die dingen in de maatschappij zich manifesteren. Maar dan moet ik me kunnen beheersen om te zeggen van, daar is aan komt morgen genuanceerd. Dan ben je beschuldigd, maar zomaar. Dan haar conclusie. En dat is waar ik naartoe ga. Dus ik leer ook om beter te doen. En nu geef ik het gewoon aan. Ik geef je ook aan wat mijn tekortkomingen zijn. Dat moet gewoon kunnen zeggen wat je tekortkomingen zijn, brada.
0: Ja, natuurlijk.
1: Pas aan de boeien, maar die hebben je dat je nog wil lopen verandering.
0: Ja,
1: dat zijn artsen en verbetering.
0: Ja, we zijn allemaal mens. Dus wat dat betreft kunnen we nog steeds, maakt niet uit hoe oud we zijn, we kunnen nog steeds van elkaar leren. Dus
1: ik vraag de luisteraar van Maart Radio, als je commentaar hebt op mijn presentatie, graag, ik wil het horen, ik wil beter worden. Als ik mensen heb pijn heb gedaan met woorden, mijn verontschuldigingen daar misschien de bedoeling. Mijn enig doel is het belang van Suriname. En soms ga ik een beetje te ver om het belang zo hoog te zetten dat ik geen rekening hou met zaken die wel en niet kunnen. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik ga er zo goed mogelijk op letten dat ik jullie op een goede manier ook informeer als ik jullie informeer. Ik probeer ook altijd alleen maar feiten aan te halen. Ik ga niet met suggesties. En als er een suggestie is, Dan noem ik het ook als suggestie, is iets wat in de maatschappij leeft en wat iedereen vertelt, maar niemand heeft er bewijzen voor. Daar mag je er ook over praten. Alleen, je kan die persoon waar het over gaat niet criminaliseren.
0: Nee.
1: En dat is waar ik voor waak. Dat ik dat niet meer drink. Begrijp je? Voor de rest moet ik ervoor zorgen dat ik mijn werk zo goed mogelijk doe. En om ondersteuning krijg van mensen en draagvlak creëer om het werk te kunnen voortzetten. Dat is het.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, dankjewel weer voor de info. En je weet ons te vinden zodra er wat nieuws is. Dus dan gaan we gewoon in de uitzending om die mensen, zeg maar, een update te geven van de stand van zaken en zo. Maar in ieder geval,
1: ik vind het ook leuk af en toe om dat de luisteraar reageert op wat ik zeg, want dan weet ik wat aankomt en wat niet aankomt.
0: Ja,
1: en wat anders moet. Dat is heel belangrijk voor mij.
0: Okay.
1: Want het is een dialoog, het is van twee kanten. Hè.
0: Ja.
1: Ik moet ook feedback krijgen.
0: Ja,
1: als datgene wat ik doe, als dat aankomt, wat beter kan, wat beter niet kan. Snap je? Dat is heel belangrijk voor mij in de samenwerking met jullie.
0: Ja, oké. Nee, is goed. Dan, ik denk dat ik misschien over een weekje of twee dan weer eventjes contact met je opneem. Om even weer de stand van zaken door te nemen. Hoe het erbij staat.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal top. Ja.

0: Abel, hey,
1: Dag, Roger.
0: yes, en
1: Hoi.
0: ja, groeten daar zo.
1: Abel.
0: Abel, oké, okay, ja, hoi. Dat was dan onze correspondent vanuit Suriname, de heer Roy Jongevat. En zoals u het een en ander van hem heeft kunnen vernemen, dat hij dus met iets bezig is. Hij heeft nog niet alles onthuld. En dat hij er binnenkort weer op terugkomt. En dan zult u via deze zender natuurlijk het een en ander vernemen wat de stand van zaken is. Kijken naar de klok, zie ik dat ik nog 5 minuten heb, dus ik zal eventjes wat muziek inzetten. En tot zo. Want we worden zo meteen onderbroken door natuurlijk een nieuws- en een reclameblok. En dan ga ik nog een uurtje verder met wat muziek.

Welkom, lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonics heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord en ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand en ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonics is vernoemd naar de pentatonische schaal. 107.9 maakt

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja man, ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Yes man, be ready.
2: Welkom lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonix heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart.

We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn, of plannen maken, of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Hier is eerst Roberta Flack. I can see the sun in late December.

Roberta Cleopatra Flack werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You and Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af.

Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face, or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als de nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Flack onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met geloften? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes, dat bekende tijdschrift Forbes. En ze hebben een gezondheidsprogramma. En daar hebben ze onderzocht hoe Amerikanen hun nieuwjaarsvoornemens nakomen. Nou, er waren wat uitschieters. Het bleek dat het meest geregistreerde voornemen voor 2024 was fitness. Iedereen wilde weer in topvorm zijn. En dat was een tegenstelling tot het jaar daarvoor. Toen was er iets anders. Nou, in meer detail even. 62% van de mensen die ondervraagd werden, die zeiden dat ze zich gedwongen voelen tot het formuleren van nieuwjaarsvoornemens rond deze tijd van het jaar. Vrouwen schijnen dat meer te voelen dan mannen. Maar u moet weten dat over het algemeen het blijkt dat slechts 6% van de voornemens echt vastgehouden en volledig uitgevoerd worden. Slechts 6% van de mensen houden zich vast aan hun voornemens en brengen ze tot vervulling. Dus u hoeft zich helemaal niet verslagen te voelen als u de goede voornemens van vorig jaar niet heeft kunnen vervolmaken. We doen het de volgende keer beter. Hier zijn de Yellow Jackets met Go Tell It on the Mountain.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie en tot 7:30 zal ik samen hier met u zijn om nogmaals het woord van geloof tot u te brengen. En daarna het ongeveer 7:55 het gebed. Het gebed dat wij zullen opzeggen voor u, zodat God u komt versterken en uw nieuwe week komt zegenen. En samen met dat geloven wij dat

0: Ook met het levensverhaal om je te laten zien dat er is nog hoop. Er is nog hoop en God kan alles veranderen. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier ook met pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
1: Goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, beste luisteraar. Natuurlijk, wij zijn hier samen met jullie. En vanaf nu dat God u zegent. En niet alleen vandaag, maar dat deze week zal een week zijn vol van kracht en overwinningen. En wij zullen natuurlijk naar Gods woord luisteren en getuigenis en die bevestigen die Hij met ons is en Hij kan ook u helpen.
0: Ja, precies. En wilt u gisteren was het een hele mooi moment en iemand belde ook naar de kerk en de persoon is ook een luisteraar van de radio, mevrouw Victoria van, zij woont in ons dorp en zij luistert ook naar dit programma en wij gaan ook bidden voor haar in het programma. En misschien bent u aan het luisteren ook vanuit een gedeelte van Amsterdam of net buiten Amsterdam, laat eventjes weten van waar luistert u, u kunt een bericht sturen naar deze 020 nummer. Deze 020 nummer is ook een WhatsApp nummer. En dat is 020-618-1977. Dus 020-618-1977. Van waar luistert u naar? Van waar luistert u? Bent u thuis? Bent u onderweg? Laat eventjes weten. En ik weet zeker dat God u daarin zal zegenen. En wij zullen ook dit gebed voor u opzeggen. Luister naar dit hele mooie lied. En we komen zo terug bij jullie.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En wat wij aan u willen zeggen vandaag, dat je hoort het ook en in dit programma, er is hoop. Pastoor, soms maken wij zoveel dingen mee in het verleden dat wij soms deze hoop verliezen. We zijn dan sterke mensen, we houden het vast, maar op een gegeven moment worden wij moe van heel veel dingen doen en niet het resultaat zien dat wij willen. En soms kan dat heel ontmoedigend werken.
2: Inderdaad, en misschien deze persoon die naar ons luistert, pastoor, voelt hetzelfde. De moeheid, de pijn, is niet die wij niet de kracht hebben. Maar soms de problemen zijn veel te groot. En gebeuren in het leven dingen die wij niet verwachten. Wij zouden nooit denken, zo en zo zal kunnen gebeuren. En wij hebben al veel mensen gezien en met hen gesproken. Die gebeurde iets in hun leven, maakt niet uit nu wat het is, familie, liefdesleven, gezondheid. En ze hadden geen structuur om te kunnen overwinnen. En vanaf die dag, hun leven begon alleen maar naar achter te lopen. En dat is heel zwaar, heel pijnlijk. Die persoon wil wel, maar vindt de kracht niet meer. Daarom hebben wij onze hoop en leven in God, toch?
1: Ja.
2: Dan, hij begrijpt alles, hij weet alles, hij heeft alle macht. En hij is in staat om onze bezorgdheid in zijn handen te nemen en om ons te begeleiden tot een oplossing. Een oplossing die, pastoor, komt van hem. Soms wij hebben niemand meer om ons te helpen. En soms een persoon doet alles, eigenlijk van alles, en komt tot een moment die zegt, ja, laat maar, ik heb alles gedaan. En dat is mijn leven nu. Maar er is nog steeds een oplossing.
1: Absoluut. En dat horen wij ook in de getuigenissen die wij elke dag hier op Radio Moord aan jullie tonen. En wij tonen ze niet zomaar. Wij tonen om te laten zien dat u heeft recht om gelukkig te zijn. Maar natuurlijk, wij dienen daarvoor te strijden. We gaan nu luisteren naar deze verhaal. Deze bijzondere verhaal van deze mevrouw. En daarna komen wij terug met de boodschap van de dag.
3: Goedendag, ik ben Olinda Domingos. Vroeger, toen ik ongeveer 16 jaar oud was, ben ik op een betonnen vloer gevallen. Waardoor ik problemen kreeg in mijn knieën. Waardoor ik heel veel werkzaamheden niet goed kon verrichten. Zoals knielen, buigen, hurken. Dat ging helemaal heel moeizaam. En dat ging jaren zo. Ja, ik was naar de dokter gegaan. Maar die konden ook niks vinden. Waardoor het kwam, was ook niks gebroken of zo. Dus ja, ik kreeg als antwoord dat ik daar mee moest leren leven. Het was wel heel moeilijk, want er waren heel veel werkzaamheden die ik niet goed kon verrichten. Waardoor ik soms de hulp van mijn man nodig had om bijvoorbeeld als ik op de vloer was om iets te doen en dan om op te staan. Dan moest ik hulp hebben om op te staan. Of ik moest iets voor me hebben waardoor ik me op kon leunen om me dan kracht op te zetten om op te staan. En zo ging dat jaren door. Totdat ik op een gegeven moment kreeg ik

0: zag ik via de tv iets over de kerk. En waardoor ik ook getuigenissen van mensen zag die door hun geloof... ja, die werden dan geholpen en die werden dan weer gezond. Dus op een gegeven moment zag ik dat adres. Hè. Toen heb ik een afspraak gemaakt en ben ik gekomen. Ik kwam als... de eerste dag was op een dinsdagdienst, een dienst van de genezing. Dat was perfect voor mij, want dat was wat ik nodig had. En zodoende bleef ik komen en ik zag wel dat... ik kreeg veel meer rust in mij als ik de diensten bijwoonde. Ik gebruikte ook de gewijde olie om te zalven. En zo ging dat een paar maanden. Ik merkte nog geen verandering. Ik kon nog steeds niet goed mijn dingen doen, maar ik bleef komen, ik bleef volhouden. Want ik merkte wel dat in mijn innerlijk het goed deed om te komen en de diensten bij te wonen. Dus na ongeveer 3 maanden dat ik in de kerk was, was het volkomen genezen. Ik had er geen last meer van. Ik kon mijn dingen gewoon doen. Ik hoefde geen hulp meer erbij om op te staan of om andere werkzaamheden waardoor ik ervoor niet kon doen. En ja, zodoende. Het is, ik had ook andere problemen van een. Ik had eerder een burn-out gehad. En daar had ik altijd angst aanvallen als ik tussen veel mensen om me heen, dan kon ik nooit lang blijven. Dan probeerde ik altijd of achterin of helemaal niet ergens heen te gaan waar veel mensen waren. En doordat ik diensten in de kerk bleef komen, zag ik dat na een tijd ook weg was. Dus ik kon gewoon voorin zitten, tussen al de mensen. En ik had geen moeite mee, geen probleem meer met die angstaanvallen. Dus zodoende ben ik gezond en wel. En ja, wat ik het meeste wil meegeven is, kom zelf en ervaar zelf wat je... De problemen die je hebt, dat je toch door het geloof kan overbruggen. Maar het is iets persoonlijks en je moet het zelf ook ervaren.
1: Wat een hele mooie ervaring van mevrouw Linda. Zij die een situatie van het leven kreeg en zelf zo ondersteunde God daarin. Iets dat zij, een tegenslag dat zij kreeg, maar de ondersteuning kreeg zij ook van God. En nu kan zij getuigen van iets wonderbaarlijk. En wanneer wij in het woord van God lezen, en ik wil u de tekst geven voor vandaag, en wij kijken naar onze zorg, onze strijd, onze moeite, wat wij allemaal nodig hebben, dan legt God ons uit en leert hij ons dat wij niet hoeven zorgen te maken. Maar dan zegt hij zo, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus in andere woorden, wanneer wij in God zoeken, wij nemen onze problemen, onze situatie, onze wensen en wij brengen het tot hem, hij zal ons ondersteunen daarin. Zodat wij, wanneer wij de dingen doen volgens van wat zijn woord ons leert, dan helpt het ons om deze zorgen weg te nemen. Hij haalt deze zorgen weg en hij plaatst daarin de zekerheid van wat wij nodig hebben. Natuurlijk, wanneer wij zijn koninkrijk, wanneer wij hem zetten, heren, ik heb dit probleem en ik heb een hulp nodig, wat kan ik doen? En hij daarin begeleidt, dan zal hij niet alleen maar het probleem dat u heeft oplossen, maar hij zal veel meer doen. En dat zien wij heel duidelijk, pastoor, in het verhaal van mevrouw Linda. Zij heeft veel meer gekregen dan wat zij alleen nodig had.
2: Inderdaad, en zoals u heeft gelezen, het koninkrijk van God zoeken. Dus als wij binnenkomen, Gods wil, Gods woord, wij leren wat hij zegt. Hij heeft de oplossing. Ja. Hij heeft de genezing, hij heeft een nieuw hoop, hij heeft een nieuwe toekomst, hij heeft een nieuwe kracht.

0: hij doet meer dan wij kunnen ooit denken die mogelijk is. En om dat te doen is een staat van geloof. Ja. Dan die persoon die gebroken is, die soms mensen geven gewoon op, ze zijn al te moe. Dan dat die persoon zal beslissen om een stap van geloof te nemen en op deze God vertrouwen die, zoals we hebben net gehoord, mevrouw Linda net praten, deed wonderen en hij blijft doen. Want hij staat hier onder ons. Dus waar wij zijn, laten we zeggen, wij hebben geen oplossing meer. Maar in Gods Koninkrijk, wij hebben eigenlijk een nieuw leven.
1: Ja, alles eigenlijk wat wij nodig hebben. En soms zoeken wij het op veel plaatsen waarbij hij laat zien dat hij deze oplossing is. En wij willen u daarin ondersteunen en helpen. Door te zeggen, om u te leren hoe u dat te kunnen bereiken. Nou, hier in Amsterdam-West, dan zijn wij daar aan de Porschekade 23, waar wij vooral op de woensdag om 6:30, waar wij dit leren van het geloof, maar vrijdag, waar wij het geloof gebruiken, ook om 6:30, tegen alle negativiteit in de avond, hè, dus 6:30 in de avond, en op zondag om 11:00 ochtends, maar dat zijn de drie diensten die wij hebben gedurende de week in het Nederlands. Hè. En pas hoor, daar, alle diensten zijn in het Nederlands. Wat is het adres en wat zijn de tijden?
0: Inderdaad, alle diensten in het Nederlands. En ons adres is Bornostraat, nummer 40, Amsterdam-Oost, dichtbij Javesplein, Timorplein, de Dappermarkt, en bereikbaar met tram 14, 19 en 25. Dan we hebben dagelijks diensten om 10:00 ochtends, 3:00 middags en 19:30 avonds, om u te helpen om God samen te zoeken, zodat hij zal ook in uw leven zijn wonderen kunnen verrichten. Zoals we hebben net gehoord, mevrouw Linde, die heeft haar getuigenis, succesverhaal met ons gedeeld.
1: Ja, met meer informatie kunt u ook gaan naar ukgr.nl. We gaan ook zo voorbereiden voor het gebed. We gaan nu even luisteren naar dit lied. En na dit lied komen wij gelijk terug met u met het gebed. Zodat God uw water komt zegenen en u zal ondersteunen. Tot zo.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets

0: Mijn God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus komen wij tot u in gebed. Met een ieder die naar ons luistert, die mij er misschien deze avond kon niet slapen, werd vaker heel vroeg, mijn God, in de ochtend, door de bezochtheid, door de pijn, door de problemen. Problemen die door de jaren heen maken dit hart moe. Maar Heer, wij vragen u om dit leven te bezoeken, om dit hart te raken. Maar Heer, er komen momenten die wij hebben niemand meer, alleen u, om, mijn God, ons te redden. En hier zijn harten die geloven, die niet opgeven. Hier zijn mensen, Vader, die door de jaren heen in deze strijd zijn voor hun leven, voor hun gezondheid, voor hun familie. Maar mijn Heer, ze gaan door. Dan kom vandaag om hun op te richten, de kracht van u aan hun te geven, in Jezus Christus naam.
1: Ja, mijn Vader, ik wil u ook vragen voor alle luisteraars, alle trouwe luisteraars die dagelijks met ons meeluisteren. Mensen die dichtbij, ver zijn, maar dit moment nemen om u te vragen ook voor de ondersteuning. Zegen hun glas water, mijn Heer, zodat wanneer zij zullen drinken van dit water, mijn Heer, dat zij deze ondersteuning die zij nodig hebben. Misschien voelt deze persoon pijn, misschien voelt deze persoon zich eenzaam. Mijn Heer, de persoon, het hoofd is al druk, ondanks het maandagochtend is heel druk, maar zegen, begeleid. En ook al zijn de dingen rustig, mijn Heer, breng ook de zegen daar, mijn Heer. Laat vandaag een gezegende dag zijn, want vandaag gaat de goede dag zijn. Vandaag gaat de goede dag zijn. In Jezus' naam, omdat u zult ondersteunen, u zult helpen. En wanneer deze persoon zou drinken, u zult vinden. In Jezus Christus' naam, daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, ontvang Gods zegen. Zijn licht komt over uw leven, over die van u en uw familie. Zo vragen wij nu en danken wij u. In Jezus Christus' naam, u bent gezegend. Als u dat wilt, kunt u nu drinken. En geloof in de ondersteuning van de Heer Jezus. Amen. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Maar heb het geloof dat vandaag een goede dag zal worden. Zet dat in uw binnenste. Vergeet niet, zet de zorgen aan de kant. Vertrouw op hem, hij gaat u ondersteunen. En heeft u deze ondersteuning ook nodig vanuit onze kant, dan staan wij ook klaar om u te helpen. Ik zal zijn aan de Postjeskade 23 in Amsterdam-West, met tram 7 de halte Hoofdweg, of de halte Postjeskade als je komt met tram 17, of bus 15 en bus 18. En u, pastoor, u zult daar zijn, daar in de Borneostraat?
0: Inderdaad, wij zijn aan de Borneostraat nummer 40. Dagelijks, elke dag, wij zijn klaar om u te helpen. En u kunt het bereiken met tram 14, 19, 25, heel dichtbij Javesplein, de Dapper Market. En u bent altijd welkom.
1: Heel goed. En ons telefoonnummer, als u, het is ook een 020 nummer, maar ook een WhatsApp nummer. Dat is 020-618-1977. 020-618-1977 is een telefoonnummer, maar ook een WhatsApp nummer. Dan kunt u heel makkelijk een bericht sturen, zodat wij u kunnen ondersteunen. En morgen zullen wij weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens. En blijf zeker luisteren naar onze grote vriend Julio, die zometeen ook hier in deze uitzending zal zijn. En wij spreken elkaar morgen. God zegent u en een gezegende week. Halleluja!

multicultureel Amsterdamse radio en televisie. Ja, Mart verbindt iedereen. Ook te beluisteren op www.mart.nl. Gewoon op je telefoon. Gewoon je draaien, je tikka-telefoon. www.martradio.nl. En hoeft u nu op te staan, je hoeft niet naar de woonkamer. En fijn dat u in de uitzending bent. Wat gaan we doen? Natuurlijk onze Wikimedia.

En als we kijken, oh ja, sorry, vorige week maandag was ik afwezig. Ai, misref bij Abib Tjerus van Oudu. Maar ik ben er weer op deze maandag. Hallo. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen week, afgelopen weekend? Ik ben benieuwd. Na 8 uur mag u bellen. Na het nieuws van 8 uur moet ik zeggen. Mag u bellen. En dan ben ik benieuwd wat uw nieuws is. Wat is u opgevallen? U mag feliciteren. U mag deelnemen. Oh ja, over feliciteren. Mai.

Agnes Letitia Donghor, 14 oktober. Kenneth Lieveld, 14 oktober. Sonja Morrison, 14 oktober. Somme is Mavariari, 14 oktober. De groetjes aan alle bekende luisteraars. Ik ga straks proberen alle namen op te noemen. Maar wat is mij opgevallen? Ja, ik ga toch maar zeggen, die president Trump die blijft bezig. Eerst natuurlijk die dieseldeal die is aangegaan met Poetin. En dan vanmorgen hoor ik op de radio dat hij zegt, ook Zelensky is geen goede president voor Oekraïne. Zelensky, sorry. Dat die geen goede president is voor Oekraïne. En dat hij vindt dat die man moet vertrekken. Want als het aan hem lag, was er nooit oorlog geweest. En als er oorlog was, dan had hij hem opgelost. Geloof jij het? Ik kan niet. Als we kijken naar de klok, het is 13 minuten voor 8. Vandaag blijft het droog in Amsterdam. We krijgen gemiddeld een beetje 17 graden. Het zonnetje zal schijnen. En het is tijd om eruit te gaan. Opo, mama tis mi botak, opo gowasi. We zijn ook kwijtgeraakt onze Mighty Sparrow. Die is na het eeuwige licht. Maar die heeft ons nog iets nagelaten. En Milo Wapoku this boy. Hij heeft zoveel over Paramaribo gezongen. Mighty Sparrow.

Word wakker, voel die start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt die vibe met kracht. Radio Mart, verbind.

0: mee. En may his soul rest in peace. Mighty Sparrow heeft ons iets moois achtergelaten. Zeker. En niemand kon Paramaribo beter beschrijven. Like Amandisi. Ja, toch. Heel fijn. Even kijken, wat gaan we doen? Wat hebben we klaar?
1: Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt.
0: Yes, dat is start met Mart op deze maandag 12 oktober. Groetjes nogmaals aan alle vaste luisteraars. En de familie, this is time for design. Ver in het buitenland, moet ik maar zeggen. Ze hebben gisteren gemeld, ay, we gaan luisteren. Is fijn, toch? We hebben ook nog Ed in Zandam, Hortense, Favio. Ik hoop Alassane rustig naar jou. Hey, zuster Annemarie. Vawaka. Fijn dat je ook luistert. Dan gaan we je een beetje wakker schudden. Het is 8:06. En ja, toch deze ook, ne? Claudio Philips.
2: Ready? 1, 2.

En met dit muzikaal geweld sluiten we het eerste gedeelte zometeen af. Na 8 uur ben ik er weer. Heerlijk radio maken samen met u.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Omdat Mart Radio heeft gezegd, Loco, Alasma, Anasrefi, Alafinga no Langa Awang, Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alleen maar 80 jaar zo. En we moesten doen aan Sani. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we Loco Fouwe Dwing, Sayo Jere, Sayoshi en PU bijdragen kan dit erbij.
3: Arki Uma, Arki Mang, Foude Foutang. Lero, Ebaruwa Shit Odi, Vanuit Saranang. Zulik van Uyerekba, Sisa Matilda, Sausabi Fu Gado Wortu na Brede Jimmy, etap 80 jaar die 27 oktober zijn kom. Aan een one face, Masa Awandu wel, awa organiseren wa Sani, die den Bijis Majaso in Saranang, de senioren burgers Sabung. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dank je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero Ebaru Wanshit Odi en we hopen dat we Krakapis DC. Untambu.

0: Luisteraars Arki Oma Arki Mang, Foude Foutang, Oan Sweet Odi Lere Baru van Luisteranang. Selek Fa Usabi, dan binnenkort si sama Tella et Apuan Bidiyari. Ano One Face, Masa Awan Du, awa organiseruan sanji den Bidisma Fu Saranang en In Saranang. If you are leveruan financiële bijdrage, dan you kan do dat via Radio Mart. More informatie dat je kan tek via Radio Mart. Bij deze, dat met doa oproepen tapo voor uw steun en kraka op historie disi. Lero ebaru odi utambung, God bless you.
1: Wees is Mathilda bij motiveer, mediate, indicate, alla stani te abego contrari alibi makandra na je is Mathilda. Maar je is een aanschrijving van je man. Hey, verjaardag mondi, oktober 27, om 10 bij jari. Dat is Mathilda.

0: rockets ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
2: Adimi grandma ben feriari, ano be wani biji barbari, matoka oso be furu tenabaka gadri. Iya, archimang upoche sarti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan bidiari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki en oso nabi furu tabaka gadra de dati. Ala densma, dibo baby di bos bromti chajen na nga potu alo moni na ini anfolop fulanga jen we e bejunu fuka pota moni dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tapneem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka moni dati pot bij voor doen sani na den senior burgers voor afden bijzima ozofuno na in Sranang. Ja, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera. Aziza Matilda, ju na finita tei, maar je tai bigi boto, na wahi pi pi pi pi pi. Hoere! De suyere bon, u pota money na tapu NL 54 INGB 000-60-37-880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname, Dorsisa Matilda. We go away and hippie. Okay then.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Kanka triko fosteri na nga abigi day di masraka doji. Wate faf libisma, baya ino beshe. Adiswe kari kanka tri me de deure huis gevallen. Yere!

0: Mart Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: De Edith, goedemorgen, lieve zus.
1: Ik heb je verleden week gemist.
0: Jabba jam.
1: Maar weet je wat zo leuk is?
0: Ja.
1: Als je 's morgens opstaat en het eerste wat je hoort, een van je broers of je zussen stem.
0: Oh.
1: De hele dag.
0: Dat is leuk.
1: Geweldig.
0: Ja, dat is leuk. Zus, mooi.
1: Hoe was je week?
0: Goed. Ik mag niet klagen. Goede week gehad. Heerlijk. En gisteren ook even rustig aangedaan. Praktijk, oh ja, morgenochtend vroeg opstaan. Dus.
1: Ja, dat moet gebeuren.
0: En ben jij ook naar de kerk geweest?
1: Jawel, ik ben gisteren naar de kerk geweest.
0: Heb je voor mij gebeden?
1: Jawel, dat doe ik elke week. En gisteren hadden we een jarige Tramita, die was 50 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. En het was leuk in de kerk. Nee, ik was om 3:30 weer thuis. Ja
0: was mijn vriend er ook, pastor Heuvel?
1: Nee, hij was er niet. Hij kon niet komen. Nee. Maar voor de rest wil ik alle broers en zussen groeten. Oom Jules, Tante Maria, de Jussoms, wil ik groeten. En ik wil vandaag alvast Agnes van harte feliciteren woensdag met haar 71ste verjaardag.
0: Oh, na keren, aan een wanikare leeftijd.
1: Dag wie. En vandaag is Anna die van Kenneth jaren.
0: Oh ja, Sherality. Ja,
1: Sherality.
0: Hoe oud is ze geworden? Anna had 16 al tapoe.
1: 16 volgens mij is ze geworden. Ja, ik weet het niet precies.
0: Okay.
1: Maar volgens mij wel.
0: Maar die luisteren niet, hè? Kenneth en Sandra
1: nee,
0: is Ribet en
1: nee,
0: Sherality.
1: Nee, en gisteren was die van Tietje jaren, Gracielle.
0: Oh, Gracielle.
1: Die was gisteren ook jaren.
0: Okay.
1: Dus we hebben heel veel jarigen gehad.
0: Oh, mooi.
1: Ja, want
0: mooi.
1: Dan hebben we weer een week weer Michael, die 15 jarig wordt.
0: Oh ja. Week. Ja, dat klopt.
1: Ja, en dan hebben we Lloyd, die jarig wordt 19 oktober. Dus ja, de voeroe.
0: Oké, ik heb Delano ook 15 oktober, de Malay.
1: Oké. Maar broer, ik zal zeggen een heel fijne, goede uitzending.
0: Dankjewel, Edith.
1: En ook een groetjes aan onze bonuszuster.
0: Ja, onze bonuszuster Marita. Oké.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, doei.

Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Ik hoor je heel slecht, Carmen. Ik weet niet waarom het waaraan het ligt. Nee, ik hoor je nog steeds heel slecht. Wil je opnieuw bellen? Oké, okay. Thanks. Doeg.

0: Goedemorgen.
1: Ja,
0: zo hoor ik je beter.
1: Maar je kraakt nog steeds. Bel je met je oortje of zo?
0: Oh, steeds hoor.
1: Serieus? Oké. Maar je oortje is nog. Volgens mij staat je oortje nog aan. Misschien.
0: Wacht, misschien.
1: Zo hoor ik je beter, Karin.
0: Ja, zo hoor ik je beter. Ja, oké. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het? Hoe ben je de dag weer opgestaan?
1: Goed, schat. Goed.
0: Ja, met God zingen en God genade weer. We gaan hem weer danken dat we weer een nieuwe dag.
1: Ja.
0: Een nieuwe dag, een nieuwe werkweek. Want de week is gisteren officieel begonnen.
1: Oh, dat zeg je nou. Mina Mundere. Nee, maar ik jok. Christenen, voor christenen is het op zondag. Ja.
0: Officieel begint de week.
1: Op
0: de
1: zondag,
0: week begint officieel op zondag en de werkweek begint vanaf vandaag. Maar ja, aangezien ik gepensioneerd ben.
1: Serieus zo?
0: Inderdaad.
1: Na zomer jaren, ja, big ba.
0: Als ik gepensioneerd ben, ja, natuurlijk. Ja,
1: san.
0: Maar dan niet, dan ben ik gewoon dankbaar voor.
1: Mi mabotak, dai luki, Jimmy.
0: Ik heb niet genoeg woorden om dankbaar te zijn.
1: Jazeker.
0: Ik ben er enorm van.
1: Mm-hmm.
0: En hoe was je weekend? Hoe is het?
1: Fijn. Ja, Karin, ik mag niet klagen.
0: Oh.
1: Ah, het is allemaal goed geweest.
0: Ik heb
1: een mooi
0: weekend gehad.
1: Ja. Okay. En gisteren even rustig aangedaan.
0: Lekker heerlijk. Sabbatdag, hè? De zondag is echt sabbatdag, hè?
1: Even rustig aan doen,
0: dat, ja, inderdaad, even rustig aan. Eigenlijk officieel geen werkzaamheden.
1: Nee.
0: Dag, het is echt de rust. Rustdag is de sabbatdag.
1: En ben je gisteren naar de kerk geweest?
0: Nee, gisteren ben ik niet geweest. Ik heb wel via livestream geluisterd.
1: Oh, oké.
0: Okay. Inderdaad, dus ik doe mijn best. Ik hoop komende zondag te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar om te beginnen wil ik inderdaad iedereen de groeten doen.
1: Mm-hmm.
0: In het bijzonder alle broers en zussen van mij.
1: Ja, want anders ben bon ik bon laka België, taki, in om lange toemzi.
0: Lucia Dissels en de hele familie Dissels wil ik ook de groeten doen. Ik wil inderdaad onze bonuszus de groeten doen.
1: Ja.
0: Oomtjul en tante Marianne in het bijzonder. Armand natuurlijk ook die... Als het goed is, luistert Armand
1: ook nog. Ik poes van wakker. Goedemorgen.
0: Ja, want je zei toch, hij luistert de
1: Ai. Hij luistert als hij onderweg is.
0: Ja, Armand is werkzaam, zou ik zeggen, Armand.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil alle zieken heel veel troost en beterschap toewensen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom ik dan bij alle jarigen. Wil ik van harte feliciteren.
1: Mm-hmm.
0: In het bijzonder, inderdaad, Kenneth hoort ook niet. En Sandra met Shrelity, die vandaag inderdaad 16 geworden is. Even oud als Jermelo.
1: Oh, 16 en, dus. Okay.
0: Ja, ze is 16 geworden en alle andere jarigen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, onze zus die woensdag jarig is, wil ik ook alvast van harte feliciteren, Agnes.
1: Yeah.
0: En heel veel God liefde en zegen toewensen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ze vooral die goede herder binnen laat komen weer in het nieuwe levensjaar.
1: Ja, zeker.
0: En we hebben alle die een dierbare verloren hebben.
1: Ja.
0: Heel veel godstroom toewijs en heel veel sterkte.
1: Ja.
0: En voor jou ook een hele mooie en fijne uitzending.
1: Dank je wel. En je motto.
0: En dan eindig mijn motto.
1: Ja.
0: Wees iedereen vooral sterk, jong en gezond mag blijven.
1: Dus scherp, sterk, jong en gezond.
0: En gezond.
1: Daar bidden we voor. Okay. Grand Tangisus.
0: Ja, daar bidden we voor. Soso Lobby.
1: Lobby. Groetjes aan Jeremy Mati. Doei.
0: Ja. Doei.
1: Bedankt voor uw geduld. Het is fijn dat u er nog bent. Goedemorgen. U bent in de uitzending. Bonus, goedemorgen. Ik hoor je ook zacht op deze lijn.
2: Hoor je me zacht?
1: Eindelijk, niet trassa als aan nee, goboen. Wil je opnieuw bellen, alsjeblieft? Ik neem je direct aan.

0: Gaat het zo beter? Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen. Meneer Vrij, goedemorgen.
1: Hoe gaat het met u?
0: Wat fijn dat u belt. Goedemorgen. Ja, het gaat goed. Het gaat goed.
1: Iedereen, ik sluit me aan. Ook aan de, bij de vorige spreker. Van alle wensen enzovoort enzovoort. Mamo Trobi Tienzo.
0: Ai.
1: In het begin van uitzending.
0: Ja.
1: Dan praxeert dat ik dit nou een biggie patu bami dappe. Want die takkie gaat heerlijk met ons omgaan.
0: Ja.
1: Met muziek.
0: Ja.
1: Dan, aangezien me apatu no ja.
0: Ja.
1: Me draaia woord dat ja. Je met ons met gezellige muziek gaat omgaan.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Oké. Okay. Fantastisch. Grand Tang. Ja, ja, ja. Helemaal. Helemaal.
1: All the best, hè.
0: Dankjewel, meneer Vrij. Gezegende week. Thank you. Doei.
2: Familieleden, wij vragen u beleefd om de jarige bij te staan. Bekashita Kulobing.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja. Marta, goedemorgen. Je bent
3: ben ik nou duidelijk te
0: zo
3: horen?
0: Ben je helemaal duidelijk
3: oh,
0: te horen.
3: Oh ja, ik groet alvast mijn zusje.
0: Mm-hmm.
3: Ik ben blij hoor dat ik ben opgenomen. Want wat een liefde.
0: Ja toch, liefdevol toch.
3: Miga doen. Ze maakt wel fiche bakkeren. Alleen staf mim de aanwezig. Wat is die liefde. Oh,
0: ja.
3: Ik voel het gewoon.
0: Fantastisch. Heel
3: goed. Ja, ik wens jou een fijn, gezond.
0: Mm-hmm.
3: En vooral een liefdevolle familieweek. En Mattie, hè, alles aan om je heen. En
0: ja.
3: Dat je er weer voor ons bent in
0: graag.
3: De studio.
0: Jazeker.
3: Want ik heb vandaag geen jarige die ik ken. Maar
0: nee.
3: Ik vind er alvast ook mijn bonuszus die woensdag
0: Agnes,
3: jarig wordt.
0: Ja, dankjewel.
3: Ik wens haar een goede gezondheid. En lik van Sana Amotovisa.
0: Scherp, sterk.
3: Scherp, jong
0: nee,
3: en gezond.
0: Nee, scherp, sterk. Jong en gezond.
3: Ja, dus scherp, sterk, jong en gezond.
0: Dat is hem.
3: En we hebben allemaal een beetje pensioen. Ik weet niet als ik een zusje ben of een grote zus. Maar
0: nee,
3: dat maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Je bent een zus. Hoe brasa je.
3: Ik ben een zus.
0: Ja.
3: Dus we wensen allemaal mooi zijn de jaren gedaan van heden.
0: Mm-hmm.
3: En die jarig zijn geweest.
0: Mm-hmm.
3: En ook ik wens de zieken ook een heel veel beterschap. Ik stuur de groeten richting Lilian Deekman.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb meneer Vrij net gehoord. Ik groet hem en zijn vrouw, meneer Criton, Ellie, Elfriede, Hortense, Carmen B. En zo kan ik doorgaan. Mevrouw Redoet, alle stille luisteraars, want die lijken.
0: Mm-hmm.
3: Die artje scherp.
0: Mm-hmm.
3: Dus met tak de Odi, we wisten wat nieuwe werkweek. En no, ik ben een paar weken ziek geweest, dat ik nog uit. Ai, dat ik weer is bij ai.
0: Mm-hmm.
3: Dus dan koos je een pura ziekje helemaal uit niet te zien. Hoe ben je broer? Ik heb een paar dansvloer.
0: Oh ja.
3: Dus, niemand was zwaar, iedereen was dol.
0: Ai,
3: nee, ik koos je een prepo, ik had dat zei wat die er is.
0: Ik ga hem direct weer zetten, soms
3: ja,
0: af en toe.
3: En, ja, prepo, en die jongen entertaint ook.
0: Oh mooi.
3: En dat is zo mooi.
0: Ja,
3: hij komt
0: ja.
3: Altijd met een paar schetsjes ertussen.
0: Oh, oké. Okay.
3: En ik heb weer genoten. Het was een dolle minafeest.
0: Ja.
3: Een woelige feest. Hoe ben je er lief? We waren allemaal in ene de weg kwijt. Van Pokuna. Zo'n Mikey, broeia, hoe is het? Mikey, je bent de best.
0: Mooi, mooi. Direct volgt hij.
3: Ik zie dat Black Harmony ook een topshow heeft neergezet in Suriname.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
3: Ja, mijn zusje was in Thailand. Je was helemaal uitverkocht.
0: Mm-hmm.
3: En gisteren hadden ze weer één. Nou, dus dat was het een beetje. Ik heb een nieuws, maar ik kom er later mee. Of, want anders mogen we alleen te
0: Oké, okay, maar zeker bellen.
3: Wat is in je nieuws? Is vaak om 8:30, toch?
0: Tot 8:30. Ook al wordt het iets over 8:30. Anna,
3: dat is goed. Dan bel ik voor wat is je nieuws.
0: Fantastisch.
3: En ik geef eerst de mensen die willen feliciteren de ruimte.
0: Heel
3: dus
0: mooi.
3: Ik groet iedereen. En nu wat ik noem je op bijna Alasma.
0: en toch met dat ik op Alasma.
3: Dat kan. Want Alasma dan loopt niet. Dus niet normaal. Op Alasma.
0: Mami na het erop. Je met je lobby. Wie is mijn cheeseburger?
3: Dat is waar.
0: Okay.
3: Maar goed, ik bel om 8:30. Of straks als niemand belt,
0: is
3: dan
0: goed.
3: Bel ik, want ik heb een nieuws.
0: Ja, is goed, lieve zus.
3: Okay,
0: dankjewel, tot straks. Doei. Goedemorgen, bent u er nog? Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Nee.

0: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen.
1: Ik kom gelijk met mijn boodschap, hoor. Mm-hmm. Ik roep de mensen op. Mm-hmm. Zaterdag 17 oktober in het Belmerpark Theater.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Gerda Havertong en de fluitist Ronald Snijders mm-hmm. hebben een documentaire gemaakt. En dat is te zien op zaterdag in het Belmerpark Theater.
0: Mm-hmm.
1: En de kinderen van Sabiru Tuscoro mm-hmm. die zijn daarin ook opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen moet door op Bogobogo naar Belmerpark Theater.
0: Mm-hmm.
1: En afgelopen vrijdag hadden we een geweldig toneelstuk goed bezocht.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoop dat meneer Bakboord belt, want die was aanwezig.
0: Okay.
1: Om te vertellen wat hij ervan vond.
0: Okay, that's
1: en ik heb driejarige
0: mm-hmm.
1: mevrouw Yolanda Khalifa,
0: mm-hmm.
1: die was gisteren jarig.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb Linda Blue, die is ook jarig
0: geweest.
1: Oh,
0: Linda Blue, ja.
1: Ja, die is jarig mm-hmm. geweest. En Marta Tunai, Milangaroy mm-hmm. Ebarwang.
0: Piep. Ja. Hey, Tansoroy, doei. Goedemorgen, bedankt voor uw geduld. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen, meneer Julio. Geduldige vrouw, ik ben winnende vrouw.
0: Jazeker, goedemorgen. Met wie spreek ik? Elfriede, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, fijn je te horen.
2: Ja, dankjewel. Hoe is het met jou verder?
0: Ik mag niet jokken. Blessie.
2: Nou, blij dat je er weer bent.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil ook de groetjes doen aan iedereen. En ik wil even iemand feliciteren.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil alle mensen die op luisteraar zijn, wil ik even de groetjes doen ook.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga ik gelijk een grote tante van mij feliciteren. Morgen 13 oktober wordt ze 90 jaar.
0: Dan nou een hippie.
2: Hoeree. 90 dagen, ja, dat is 90 dagen.
0: Nee.
2: Dus tante Ilse Homoet Brinkveld ter Hoeve, ik zou zeggen, een hele mooie dag. En ik zou zeggen, wat ik wensen kan, is heel veel gezondheid.
0: Mm-hmm.
2: Al de kinderen uit Amerika, Nederland, die zijn bij haar. Dus het is een naam, maar ze hoort het, want de kinderen die luisteren.
0: Mm-hmm.
2: En dan wil ik alle mensen die iemand verloren hebben, wil ik ook heel veel sterkte toewensen.
0: Mm-hmm.
2: En ik wil ook de zieken, wil ik ook zeggen, beterschap. Kom mm-hmm. op, ik ben blij, ik hoor de Marta Koenders, dat is beter.
0: Mm-hmm.
2: Marta, goed zo.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil Hortense Kreesburg, wil ik ook feliciteren met de mensen.
0: Mm-hmm.
2: Want die allemaal jarig geweest zijn, wil Bakkie mm-hmm. de groeten doen.
0: Mm-hmm.
2: En Tante Loes. En nog wat voor jou. Ik mm-hmm. wil ook, als ik het goed heb,
0: mm-hmm.
2: is morgen ook onze grote man, grote leider, meneer Desi Delano Bouterse, ook jarig in Heffen. In Heffen.
0: Maar hij is 13 toch? Anno 13 oktober.
2: Ja, maar naar Tamara toch?
0: Oetie die naar 12.
2: Tamara naar 13, dat is mijn tante toch? Dus daarom mijn onthouden die. Dus met de vier en dat we in Heffen met z'n allen. En nou, dat was dus eigenlijk voor mij. Ik doe de groetjes nog even aan tante Loes. Ik doe ook een Hortense de groeten. Ik doe Bakboord de groeten. Ik doe Ellie R. de groeten.
0: Mm-hmm.
2: Ik doe mevrouw Adam de groeten. Ik doe Marta ook de groeten.
0: Mm-hmm.
2: Ik doe Rufus ook de groeten. Hij is met vakantie, een mooie vakantie.
0: Mm-hmm.
2: En verder iedereen die ik vergeten, dat doe ik de groeten.
0: Okay.
2: Want het is te veel om op te noemen.
0: Ja.
2: En dus Ayur Egwe. Ja, de groeten en bedankt.
0: Graag gedaan. Oké. Okay. Thank you. Doei.

van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo.
1: Odi, odi, lobby, brada, klo, yo, diwe, kari, me, sawe, sawo, gimme, sawo, gimme, sawo,
0: sawo, sawo, altijd op tijd, op het juiste moment, sawe, kari, me, yo. Ay, fight yes. Hour, nou.
1: Ego, gudu, ego, ego, ego.
0: Mooi.
1: Opa, opa, papa, ski, papa, ski.
0: Mina mag yo, komide. Blessy, blessy, blessy.
1: Oké, dan, oké, dan.
0: Ja, faf, you.
1: Odi, odi. Ego, ego, odi, odi na laat zee. Laat bijna mi vetanga, laat bijna mi vetanga tantaar. Tantaar schrok aan gebed.
0: Aan
1: roken dat op het laatst mi betting. Abari.
0: Dat
1: wat doet die me pijn. Je bent ontdekend. Bijna m'n gang een coach. Wat
0: ben
1: berekentak dat la erot af. En hoe dat redt ik moro materiaal ere bor. Boy, dat ben je aan de.
0: Oké, maar je bent er goed vanaf gekomen, gelukkig.
1: Juist, mam nom le, ou roke mooi.
0: Cijfer, cijfer.
1: Oma botaki, ou oké mooi, ou
0: oké. Ja, mooi, mooi, mooi.
1: Ja. Odi, odi na la se. Ay, te yo si wan yun de broko. En a sons kengi gron tapo. Vi mutaki gado tangi. Ik had dat naar Ewani. Velen zijn naar bed geweest en zijn niet meer opgestaan.
0: Dat zou Abigi maken.
1: Dominee Polanetaki. Op de Gwa Toso. Op de Gwa Berpe. Magadu me kusha de opo. Dat die Matis heeft kon aan mij indring. Even is van mij geen pai pai. Mijn broertje John. Johnny Walker. Ik kon aan mij insribi. Ja man. Ik zei nog die gang.
0: Oké.
1: Okay. Bij deze, mij versterkt ook toe een wamatip me die bij per jaar is bij in heaven. Ja, René Witt. Ja, hopen dat hij een fijne dag in heaven. Dan ga ik die guapesie. Wij maken Jimmy hoor, baka Juno die daar baka. Ja, en kripasie Juno. En ook toe Ulobi Brada, Bas Bauta. Sheriff. Sheriff. En de sheriff die bij Karen toe.
0: En dan sheriff, hij.
1: Yes, sheriff! Mijn schatje liep money pony in heaven. Ja, rest in peace. En thanks for all. Met dat memory. Die kan nog bij Appaf Bori. En verder, mijn versterkt ook toe. Moeder, een zeedorp. Die per jaar ook toe woensdag de 14e. Dan gaan jullie dus mooi, maar dan gaan gado wani. Ja, take you day. En heb een fijne dag. Met de familie. En lobby brada Julio, ik feliciteer je ook met je zus.
0: Dank je wel.
1: Ja, zij is ook de 14e.
0: Ja, Agnes.
1: En de zusters van je feliciteer ik ook. Feliciteer bakatee, mijn pasteur ook de Emma Tante Nette Dissels. VK is ook 100 geworden.
0: Oeh,
1: 100
0: okay,
1: jaar zijn geen dagen, dat ben je wel een mooi feest.
0: Ja, man.
1: Ja, opa die aan het boom, aan het tapen aan het boom. Ik ben Piet. Hoera, voor alle jarigen.
0: Ja.
1: Ik stuur ook de groeten voor, ik heb Elfriede gehoord. Ik heb Maarten gehoord. Ik stuur ook de groeten van Ed. Ja, en hoe heet ze? Lillian? Sechi? Teki Karbasi? Dat teki wat aan ons naar mij komen als hier dat zo niet moet jij bij mij komen. Dat moet Dresi. En verder doe ik Ellie ook de groeten. En Tante Loes. Ja? Die boon komt pep met mijn kinderen. Ik vind van meisje en Biggie dat meisje en Chantje Biggie maat nou. Trouwens, ik weet wat ik wat leek zo op je.
0: Oké dan.
1: Weet hij. Julio, eeluwke, ik weet eigenlijk wat ik heet. En dan zei ik me.
0: Omkami,
1: mijn tante kon ik me. Tent tegen de wakakakakje.
0: Waf la kabel, er is nog 2 mensen onder de knop, hoor, thans.
1: Ja, ik ga zo neerleggen. Want ik bel straks niet terug.
0: Nee.
1: Is heb het al, meneer Belmore, maar die karren voor Trump.
0: Ja.
1: Gelijk met kies buikgriep. Amal dat naar buikgriep, dan heb je dat aandacht. Een keer om eens maar dat hij aan berekje trouwen. Hij is gewoon een Judas. Is heb het al. Hij moet opstoten. Want hij weer hoe het is. Maar...
0: Ik ga dat.
1: Thanks for all, ja?
0: Hey, geweldig hoor, Tans. Grand tangi. Doei.
1: Lobby. Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. Bedankt voor uw geduld. Hallo. Het heeft lang geduurd, hè? Dank u wel dat u belde. Misschien wil u nog een keer bellen.

0: iedereen was heel druk deze ochtend. Ja, ik zie eentje komen. Martradio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, want je hebt me eruit gegooid.
0: Ik heb je eruit gegooid? Nee, juist niet. Thank you.
1: Mami sabi te je hoort als de alles aan je.
0: No broeia mi.
1: Broeia. Imor, da you nang hoort als na moro lek maiki.
0: No broeia mi.
1: Maar ja, me feru moeie.
0: Mi sabi. Milo ben.
1: Wat ik wil zeggen, ik heb een nieuwsje gehoord via Lim Radio in Suriname. Die meneer Moenes, misschien heb je het bericht. Dat toeman, dede om een vrouw. En een vrouw ben de een getrouwde vrouw. Dus een getrouwde vrouw. Die vriend ging met twee mannen. En die ene man, die heeft die andere man een... Ze zijn elkaar bij Telesuur ergens tegengekomen. Het is in Nikeri gebeurd. De man was de man zoet uiteraard. Dus als snoeper. Ik heb het over die soms af en toe die je tik zei wat niet. Dus een van die twee heeft die ander doodgeschoten. En dat bakka dat die exoet in schrift keer. Maar dat een echte man ook. God doe aangifte naar school toe. Dat mik de bega vrouw voor een komoren naar Oso. En dan heeft die vrouw kinderen en ze is met twee mannen, maar je weet niet wat. Ik kan de moren benden. Maar ik vind het een hele raar nieuws. Dus een vrouw trouw, hoe zat dat een vrouw trouw? Dat we keer een schrijfje om een vrouw. En nu een man gaat doen aangifte. Want een man misap nou een waarschuwing. Want zo, als zo'n vrouw thuis komt, een man kan last controle als we dat vrouw keer toe. Daar hebben ze kinderen, hè? Ik vind het een... Vind je dit raar?
0: Triest. Ik vind het heel triest. Raad? Ik vind het heel triest, heel raar.
1: Ja, ik vind het heel erg ook, want waarom je mag hoereren, maar met zoveel mannen tegelijk. In deze moeilijke tijd met al die ziekte.
0: Ja, ja.
1: Het is dus op Nikeri gebeurd, dus in Nikeri. Dus ik dacht, ik vind het een beetje... Voor alle partijen vind ik het erg, hoor.
0: Jazeker. Ik ga hem straks googlen.
1: En die kinderen ook, hè. Van al die gezinnen. Want op dit moment kan je zeggen, drie gezinnen zijn kapot gegaan in één keer.
0: Jazeker.
1: Dus, en ik hoor het dan zeggen, mevrouw Seedorf wordt jarig. Ik feliciteer haar ook alvast. En een etje heb ik nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar misschien ik ga neerleggen dat ik een etje bellen.
0: Ja.
1: En alle anderen die ik niet heb genoemd, meneer Kriton. Ik groet jullie allemaal. Dus dit was het hoor, een beetje een drama nieuwsje. En er was een Marondag, zag ik.
0: Oh ja, gisteren.
1: De mensen waren heel... Ja.
0: Zaterdag was het toch? Zaterdag Marondag.
1: Het was zaterdag volgens mij.
0: Ja,
1: en de mensen waren een... heel serieus bezig, willen zoveel doen. Alleen dat stukje vind ik een beetje voor mij verdeeldheid brengen. Want we zijn allemaal nazaten die geronseld zijn naar alle landen waar er slaven zijn geweest. En dan gaan we nog elkaar nog verdelen in andere groepen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Goed, ieder mag dus een ding doen en denken, maar dat is de manier hoe ik het bekijk.
0: Ja, ieder zijn mening.
1: En ik zou zeggen, kom wel thuis.
0: Dank je wel.
1: En geniet van je week.
0: Jij ook, gezegende week.
1: En blijf gezond. En kijk, als je loopt, goed. Want wie weet vind je een bundel met geld.
0: Maar dan mo praten ga
1: je. Ja, dan gaan we praten over een feestje. En sabaku na een concert.
0: Nadati. Oké.
1: Ik hoor mevrouw Dessos en haar man in Bali.
0: Ja, die zijn weg. Oké,
1: doei.
0: Doei.

0: Net heb ik gelezen dat Coroni 175-jarig bestaan heeft gevierd afgelopen zaterdag. En inderdaad, Patricia, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u
1: ja,
0: er?
1: Goedemorgen met Glione.
0: Glione, goedemorgen. Ja.
1: Ik wilde het hebben over iets wat ik gelezen heb. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het een mooie ontwikkeling, hè, mm-hmm, dat zo toe te juichen is. Meneer Ivan Karster, mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: is begonnen met korfbal te introduceren onder de jongeren.
0: Okay.
1: Geweldig, want okay, die jongeren die moeten toch goed bezig gehouden worden.
0: Ja.
1: Ik denk en ik hoop dat er nog meer mensen van hieruit ertoe zullen overgaan om deze jongen te sponsoren, om dit te sponsoren. Want ik denk dat dit moet blijven. Korfbal in Suriname.
0: Oh, fijn.
1: Oké, dat was het.
0: Bedankt, dank je wel.
1: Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Goeie, nog even ook met Alvire.
0: Ja.
1: Dat is je nieuws, hoorde ik, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik hoorde Marta, wat een toestand, hè?
0: Ja, wat erg.
1: Daar, Maar de man toefetsa, de man moest worden in de koel. Maar kon je vermoorden elkaar, hoe kan dat? Maar goed. Nima botak na alibi de zo. Zo kom je te weg, wel die ben. Maar goed,
0: ja.
1: Ik wilde ook een nieuwsje doorgeven.
0: Ja.
1: Ik wilde ook hebben over het vapen. Ik zag gisteravond ook dat ze die jeugd waarschuwen met het vapen. Hè.
0: Ja. Ja.
1: Na het smokken zijn, hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, en ik hoor het geeft ook dat ze het weten, erectieproblemen.
0: Ja.
1: Want de pot tap op papier en brie
0: slappe banaan. No. Misschien slaat het aan. Misschien slaat het aan.
1: Nee, God, ik hoop dat ze het meenemen. Want het is niet makkelijk. Want het is wel makkelijk om te roken, maar aan gevolg, hè.
0: Nou, precies
1: dus dat. Dat wilde ik zeggen. Oh. Ik wil de mensen ook natuurlijk doorgeven, ook met die dure energie. Want dan weer, ik kom die geen koren. Want je ziet dus, alles wordt duurder, benzine, op.
0: Ja. Is dit misdrijf 4 tak, of op haar temperatuur in haar ofzo?
1: Ja, je let even kakkel, je let even warm op.
0: Even,
1: het is nu ook akkeraad. We moeten maar ook een keer rustig doen.
0: Jazeker.
1: Dat is in onze portemonnee.
0: We gaan het merken.
1: Want ze moeten het toch ergens vandaan halen.
0: Ja, dan onderdeel altijd, nou.
1: Brada, dan is het grappig. Kijk maar op met die benzine, hè.
0: Ja, zeker.
1: €3.
0: Ja, man. Ja, man.
1: Dus, maar ja, goed. Dat was mijn nieuws. Natuurlijk is altijd heel veel nieuws. Maar, weet je, ik wil ook zeggen, al die ongelukken van de weekend op de snelwegen. Ookrijder.
0: Gisteravond ook weer, Toesma Dede.
1: Ja, gisteravond twee mensen ook. Ook Botsnibrina Bong.
0: Ja.
1: Weet je, ik vraag me af hoe hard die mensen rijden.

0: hoek zijn er
1: rustig aan in het verkeer. Ja. Ja.
0: En het zijn vaak eenzijdige ongelukken. Hè. Dat
1: ja, zeker.
0: Dat boom, die ja. Dat die dus, ja, je vraagt je af wat er aan dat is met de mensen. Of de droom, of de rijtoemt. Vooral het hard rijden.
1: Mm-hmm. Dus dat mag ook. Maar wat hoor ik je zeggen? Hoeveel jaar heb je gereden?
0: 45.
1: Ai man.
0: Ja, maar ik ben ook een pensionado hoor. Meneer Marta. Maar dat is ook dus de
1: pensionado.
0: Dus ja. We zijn de 70-plussers.
1: Ja, en dan nou, je moet kiezen blessie en keuzes ja, maken om gezond, sanning, sterk, scherp, jong en gezond te blijven.
0: Ja, dat doen we ook hoor. Dat moeten de mensen ook doen. Dat doen we ons best.
1: Mm-hmm.
0: Dus, want dat is het leven, Theo Rokkers vertragen en ik heb ook 50 jaar gewerkt.
1: En zo lang, gefeliciteerd, maar... En dan zo lang mogelijk genieten voor een pensioen, met den paio.
0: Migado, dat is
1: vooral,
0: hoe
1: gaan
0: we mooi langer.
1: Ja.
0: Al de werkers zijn zo, hoe gaan we mooi langer.
1: Zeker.
0: Dus dat, ja, zeker. En ik hoorde mevrouw Krioen, ik hoop dat die mensen het er ook gaan steunen. Dat die bij die basketbal gebeuren gaan steunen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was het. Ja, okay. Ja.
1: Grand Tangi.
0: Dankjewel, hè.
1: Hey.
0: En wel thuis.
1: Dankjewel. Zal ik doen.
0: Je ook groetjes.
1: Ja,
0: en ook gefeliciteerd met die zus.
1: Dankjewel, hè. Heel fijn.
0: Grand
1: Tangi. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, meneer. Goedemorgen, Marcel.
0: Marcel, goedemorgen.
1: Meet nieuws, dat ik met Luko uitlaat een proces voor komende donderdag voor Benny Miranda naar een zekere Pfizer. Dus minus op zagen, zo'n echter op beslissen wat die minus maar zo'n zei zagen, meneer Benny Miranda, aan mij kies troppen allemaal verleden, meneer Maku. Bij jouw interview naar DTV, jongen, maar Maku skiing, maar gewoon 100% lifestyle voor Maku dus. Ik denk dat het een nadeel gaat vallen, alhoewel nooit een karm. Meneer Tijssel neemt beginnen of zo, maar ik ben benieuwd waar echter op bepaalde Sani. Na alle jaren, ja, jaren nog steeds is, maar alle jaren mee op een man van het jaar. En voor dit jaar mee kies meneer Gilmar Maknak.
0: Oh, meneer Gilmar Maknak, oké. Okay.
1: Ja, als man van het jaar.
0: Oké. Okay.
1: Dus, dat ben ik benieuwd, meneer Goulio.
0: Ai, Grand Tani, fijn dat je belt. Oké, okay. Ai, doei.

Ja, ik heb het artikel gevonden. Coroni 175 jaar, hè? Coroni heeft zaterdag herdacht dat het district 175 jaar geleden zijn huidige naam en bestuurlijke identiteit kreeg. De herdenking stond niet alleen in het teken van het verleden. President Jennifer Simon, districtscommissaris Erik Boldewijn en parlementariër Leroy Doorson legden vooral de nadruk op de toekomst van het district met productie, onderwijs, ondernemerschap en de mogelijke offshore ontwikkeling als belangrijke pijlers. Dus Coroni 175 jaar in oktober 1885.

0: 1951. Het heette toen Opper Nikeri. Officieel opgesplitst van Nikeri. Dus ze zaten tegen Nikeri aan. En dat denk je aan in oktober 1851. Coroni. Mart Radio, u bent de laatste. Goedemorgen.
1: Oh, nee, want ik zou gewoon wachten tot wanneer u klaar was met lezen. Goedemorgen.
0: Ja, maar ik ben net klaar. Ja, goedemorgen.
1: Tante Loes, goedemorgen.
0: Tante Loes, goedemorgen.
1: Ik heb gehoord, Coroni.
0: Ja.
1: In Coroni zijn er zoveel slaven geweest.
0: Mm.
1: De mens tot slaaf gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet alle luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: Zieken wordt gewoon beter. Mensen die verdriet hebben.
0: Mm-hmm.
1: U krijgt van mij een schoudertje.
0: Wat fijn.
1: Want ja, je moet toch ergens leunen en steunen.
0: Ja. Jazeker.
1: Maar het kan zijn dat iets niet goed gaat met mijn tante. Want die is opgenomen in het zorghotel.
0: Mm.
1: In Suriname. Ik hoor geen goed woord van het zorghotel. Ik mag niet oordelen en vooroordelen. Want het is een gebouw.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hoop dat als men het hoort.
0: Mm-hmm.
1: Dat men probeert om liefde te delen met de mensen daar.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoor liever dat lied van Coroni Schwitty de hele dag.
0: Ja.
1: En de Luffy Brothers, de family who prays.
0: Ja.
1: Dat lied van Viagra. Want
0: oh.
1: Er is geen meerwaarde in dat lied.
0: Nee.
1: Je moet iets zingen waar een meerwaarde is. Of je moet een ruimte kiezen waar we bepaalde dingen zingen. Want dit is iets wat, als je kinderen hebt, wat bedoelen ze daarmee?
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan die kinderen dansen, maar ze weten niet wat ze dansen.
0: Mm-mm.
1: Ik zeg niet, het mag niet, maar ik zeg van, voor mij heeft het geen keus.
0: Nee.
1: Ik groet jullie allemaal, lieve Maarten, ik stuur je groeten.
0: Mm-hmm.
1: En Hortense, groetjes. Kom goed thuis, amigudo.
0: Dank je wel.
1: Ik heb het ook koud
0: genieuwd. Oké, doei. Bedankt voor uw mening. Ja, doei.

En we gaan deze bel inbelmomenten afsluiten. Het is 8:08. We hebben muziek tot 9:00. Dankjewel dat je erbij was. Heel fijn dat u mee heeft gedaan aan radiomaken hier bij Mart. Start met Mart. En ik heb het met veel plezier gedaan. En je weet het, ik ben Julio. Tot volgende week. Mwah.

0: Wij koto koto, wij samba.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gannegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A9 Diemen richting Amstelveen vanaf Amsterdam Zuidoost 5 minuten vertraging. Dan naar de A10 de Ring Zuid richting Den Haag. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file en daar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel.

0: salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Tropic 2020 jaar.
2: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
1: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
2: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
2: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
2: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
2: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

day 10 na 2. Dave for Kojo Anjuba. Bonnie Granny de Baka. Na you. Archidosu. Odi odi na lomtu le speki braranga sa. Mi de vinci alla. Van Blessy Day. Die de vandaag op de 12e dag van de 10e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani.

0: Dat is een mooie dag. We zijn goed opgestaan. Ik groet de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon was vroeg zichtbaar. 4 minuten voor 8 was zonsopkomst. Zonsondergang is 7:10 in de avonduren. Het geeft ons 10:53 daglicht. De maanstand die gaat doordraaien. Het was zo pas nieuwe maan. Dat was op de 10e. En op de 18e is het dan alweer eerste kwartier. En dat betekent, als we nu dan toch nog naar de avond helemaal klaar gaan kijken, zien we een dun schijfje van de maan, ongeveer 3% zichtbaar aan de avondhemel. En alle andere liefhebbers, met of zonder telescoop, wat u wel goed kunt zien als je naar de nachthemel kijkt, is planeet Mars in de nacht, Jupiter in de ochtend boven de zuidoostelijke horizon, Saturnus is in de nacht te zien. Ik denk dat je voor Uranus en Neptunus nog steeds een telescoop nodig hebt. Of een hele goede mobiele telefoon. En Mercurius en Venus zijn op dit moment nog steeds niet zichtbaar, want ze vallen onder de andere horizon. Among alla munde. Nou, een mooi Caribbean FM radiodag met programma's van eerst vroeg in de ochtend. Mart, dan Rakoki. Ik hoorde wel heel veel muziek vandaag. Maar we groeten alle programmamakers voor het invullen van de zenderuren. En nu Bonnie Grani van 11 tot 2. En deze dag sluit af met programma's van Mart op de Caribbean FM en met een mooi programma van Jaggy Draai op Razo. Dus houdt u gewoon de hele dag uw radio aan en geniet met ons mee. Zo boem, van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani u een educatief en informatief programma over politiek en samenleving van het gedecoloniseerd perspectief.
1: Amansa! Amansa!
0: En natuurlijk ook een sweet oddie aan de medeprogrammakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sissa Patricia Wilson, Sissa Ilse Diana Adams, Sissa Connie Arnoldus, Odi, Brada. Oh, de overige bestuursleden van Stichting Grani, ik zal ze niet vergeten. Nana Kwame Mensa Bediako, Gram Brada Petter Richelieu en Brada Jouw Macintosh. Odi. Want deze mensen, ze doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview neemt ze mee voorbij onze comfortzones met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet oddy aan gewoon alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Oddy, Branza. En ook groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi, hartelijk dank. En ja, at last, but not at least, ik groet gewoon alle citizens of our universe. Want u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. We zeggen samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme, in bijzonder afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amansa! Amansa!

Ja, en vandaag zit hier de conducteur en ook de machinist van de techniek, Nami Kendo. En als machinist mag ik de trein in beweging gaan zetten. En dat ga ik dus nu doen. Zo doet u gerust mee. Ga lekker zitten. Take a seat. Stap op de trein.

Shaboom. Namens het hele Ponygrani radioteam begroet ik u en speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe.

En ook toe we feliciteren jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken gewoon al onze luisteraars. Unu, ne Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom, welkom. Ja, we beginnen gewoon een nieuwe week en we zijn al beland in week 42 van 2026. Ik zeg dank voor het afstemmen in week 42. Laat er een mooie week van maken met z'n allen. En dan beginnen we ook gewoon te zeggen, gegroet week 42.

begonnen. En deze week, wel dit weekend, waren we natuurlijk weer gedenkwaardige herdenkingsdagen. Natuurlijk het vredesvoorstel van 1760, of vredesakkoord moet ik zeggen, maar 1760 wordt altijd in dit weekend gevierd van de 10e. Marondag in Suriname, in Sranang. En natuurlijk ook 10-10-10 is voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden een belangrijke dag natuurlijk. Dus er zijn heel veel herdenkingen. Maar goed, we zijn aan het begin van de uitzending. We maken interactieve community radio. Dus ik zal ook de telefoonlijnen openzetten. Ik zal mijn telefoon controleren of alles goed werkt. Nog niet, zie ik. Nu gaan we een stuk beter. Ik zie dat Salto de telefoonlijn ook weer heeft opengezet. Nummer van de studio is 020-7884-305. En dan kan ik u dus, als u belt, doorbinnen met de studio. En dan herhaal ik 020-788-4305. Zo, de lijnen blijven gewoon openstaan tot het eind van de uitzending. En ook vandaag is de 12e van de maand oktober. En in sommige, ja, hoe moet ik ze noemen, regio's, heeft men nog steeds de dag, 12e, aangetekend als Columbusdag. En ik hoef het verhaal van Columbus niet te vertellen, maar ik vertel het verhaal van Columbus via Burning Spear.

0: Hi, Burning Spear. En hij weet goed te spreken, toch? Christopher Columbus. He's a liar. En ik weet precies wat die man bedoelt. Dus vandaag is dan wel Columbusdag. Maar Burning Spear zet alles in perspectief. En weet de juiste manier hoe je een moordenaar en een uitbuiter moet gaan... niet eren, maar op zijn minst in de geschiedenis een plek moet gaan geven. Oké, dan. Ik zei, er was genoeg te doen afgelopen week, afgelopen weekend. Ik zal straks mee op terugkomen. En ja, maar wat ik ook nog heb gezien, dat afgelopen weekend eigenlijk, waren er mensen die liepen door Amsterdam te demonstreren. En het waren eigenlijk bedoeld als een groep mannen. Mannen lopen een mars tegen vrouwengeweld. Dus alleen mannen liepen dus van de Dam naar het Museumplein. En daar waren dan ook vrouwen die hun opwachten om de hele manifestatie af te sluiten. Maar juist deze mannenmars was er juist voor bedoeld, omdat er ja, gewoon te veel geweld is. Even kijken of ik nog tevoorschijn kan halen. Ik heb wel een kort berichtje erover gevonden. Ah ja, hier is het. Dan laten we gewoon even samen naar luisteren. Wat precies, hoe, wat, waar, et cetera.
1: Vandaag kwam een groep mannen samen op de Dam voor een mannenmars. De mannen maken zich hard voor de veiligheid en de gelijke behandeling van vrouwen.
2: Wij hadden zoiets van hoe krachtig is het als we het alleen met mannen, zodat vrouwen ook kunnen zien van wauw, daar loopt een hele stoet mannen die voor ons opstaat.
3: Ik denk dat de veiligheid van vrouwen gewoon heel erg belangrijk is.
4: Geen keertje in en adem uit met een geluidje.
1: De organisatie had vooraf aangegeven dat de demonstratie echt op mannen gericht was. Online kon dat op aardig wat kritiek rekenen.
3: Voelt u zich dan wel een beetje welkom als vrouw op de mannenmars?
5: Absoluut, absoluut. Dit doen ze voor ons. Dat we gelijkwaardig behandeld worden, dat we ons veiliger gaan voelen.
6: Ik ben zeker niet voor dwingende rolpatronen. En dat we mannen oproepen om meer beschermersverantwoordelijkheid te noemen, betekent niet dat we zeggen van oh, dat beschermer is een exclusieve rol voor mannen.
7: Maar in eerste instantie is het natuurlijk voor de mannen zelf wel eens een keertje goed.
1: De deelnemers liepen van de Dam naar het Museumplein.
8: Het is wel een kalme mars, heb ik het idee.
6: Ja, ik vond het net wel even leuk toen we het iemand inzetten van een echte vent, die vraagt consent. Dat is een mooie.
8: Er zijn er nog meer leuzen naar voren gekomen?
6: De mannensfeer is mega skeer. Dat vond ik ook leuk.
9: Ik sta hier voor mijn dochtertje die dadelijk staat te wachten op Museumplein. Ik denk dat alleen mannen, dus gewoon mannen elkaar aanspreken, dat een belangrijk onderwerp is.
1: Opgewacht.
10: Voor heel veel vrouwen is het heel belangrijk dat ze, om te zien dat er eindelijk mannen zijn die bereid zijn om zichtbaar op te staan.
11: Ik denk dat het vooral een heel duidelijk signaal mag zijn dat er in de maatschappij nou iets mag gebeuren in de relatie tussen mannen en vrouwen. Dat we weer dichter bij elkaar moeten groeien.
12: Dank jullie wel!
0: Ja, zeker, zeker.
13: Zo! This is a man! Where? Thank you.

0: aan het ding.
1: Welkom in de uitzending. Nu is het genoegen.
2: Hallo.
3: Welkom in de uitzending. Nu is het genoegen.
1: Oh, moet u radio iets zachter zetten, want ik hoor mezelf nu in de echo.
2: Sorry, meneer.
1: Ja, u genoot van de muziek, hè? Is goed hoor.
2: Oh ja, als ik goede muziek hoor, dan zet ik hem luider. Ook al ben ik ziek thuis. Dag meneer.
1: Welkom in de uitzending hoor.
2: Met Yvonne trouwens.
1: Oh ja, oh, Yvonne.
2: Ik heb niet begrepen dat er een mars was, jongen. Anders was ik er persoonlijk ook naartoe gegaan. Ook al mankepotend. Om die mannen te bedanken. Want vorige week sprak ik nog met een paar oudere heren en dames. Want in die groep was ik nu. En toen zei ik, is het je niet opgevallen dat er nooit een mars is geweest voor mannen die tegen het geweld zijn richting vrouwen en kinderen vooral? Mm-hmm. En toen zei die meneer, oh, dat zou ik niet weten hoor. En toen dacht ik, je bent iets ouder, dus dat zou ik moeten weten toch? Want ik heb het niet gezien. Ik weet wel dat er dingen over mannen worden verteld, mannen voor mannen, allerlei namen. Mm-hmm. Maar dit heb ik nog niet gehoord. En als het groot was of nog niet groot, dat is niet erg. Er is een vingerwijzing naar de mannen die het flikken. Hè? Constant weer. Iedere dag hoor je het. Iedere dag kinderen. Dit. Soms doen moeders het ook hoor. Omdat het steekt aan, denk ik. Of het is een duivels iets die rondwaart. En als je met die mensen in contact bent gekomen, dan ben je ook besmet. Dus soms zijn moeders waarschijnlijk ook besmet en omgekeerd. Mannen misschien ook, au. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, want ze vallen je altijd aan als ze denken dat je speciaal tegen één groep gericht bent. Dus ik probeer het nu een beetje te nuanceren. Maar hier ben ik zo blij op. En de leuzes die mannen hadden, denk ik geweldig. Eindelijk zijn sommige mannen dan niet wakker. Ik denk dat ze altijd al wakker zijn geweest. Maar dat ze durven laten zien van, hier moet het stoppen. Hier moet het eindigen. Want het begint met het gezis, het gefluit, het gescheld. Altijd schelden ze de moeders uit. Je moeder dit, je moeder dat. Maar ik hoor nooit je vader dit, je vader dat. En dat is al een teken dat het gericht is tegen de moeders van hun. En onze moeders. En nu wij die moeders zijn van hun kinderen. Hè? Mm-hmm. Want vrouwen maken geen kinderen met elkaar. Het is een man die binnen moet komen. Hè? En dan denk ik bij mezelf, wanneer gaat dat stoppen? Moeten de jonge jongens het doen? 18 en ouder? Of moeten de iets oudere mannen samen met die jongere jongens lopen? Dat zou misschien ook goed zijn. Maar goed, ik mag niet te veel willen. Ik ben blij hierom dat het is geweest. Ik heb het niet gezien. Ik kijk niet naar tv. Ik bemoei bijna met niks meer. Hè? Omdat het te veel is soms. Hè? Dus nu ik het dit van u hoorde, schrok ik. Ik denk, jeetje, waar was ik?
1: Je kunt er nog terugkijken op AT5, een klein stukje nog. Maar ze hebben een reportage gemaakt.
2: Als het die nieuwerwetse dingen zijn, die kan ik dan niet zo gauw vinden. Mm-hmm. Maar ik ga kijken op mijn YouTube. Misschien komt het in beeld en dan ga ik daar kijken. Precies. Maar proficiat voor de vrouwen en de mannen die het hebben gedaan. En hun zonen zullen naar hun opkijken en hun dochters natuurlijk ook. Dank je.
1: Alsjeblieft, mevrouw Yvonne. Wel een mooie dag verder.
2: Hetzelfde voor u. Bye bye.
1: Blessie. Doei.
2: Blessie.

0: JP's.
1: Ja, zo'n James Brown versie. Hij was toen op North Sea Jazz Festival, volgens mij. Toen hij deze live versie maakte. It's a man's world. Why do we nothing without a woman or a girl? Doe me ook altijd denken aan die quote van Thomas Sankara. Die revolutionair uit Burkina Faso. En die zei altijd... Comrades, there's no true social revolution without the liberation of women. Zeggende van ook die emancipatie. Wereldwijd kan alleen maar succesvol zijn als vrouwenemancipatie succesvol is. The revolution cannot triumph without the emancipation of women. Interessante insteek natuurlijk van Thomas Sankara. En ik denk dat zo'n... ik weet nooit de intenties van die man achter de mannenmars. Maar het kan wel een begin zijn dat andere mensen er ook op die manier over gaan nadenken. Van waarom hebben die deze mannen in dit geval dat stukje gelopen, gemarcheerd van de Dam naar het Museumplein. En ik denk juist in deze tijden waar femicide veel meer aandacht krijgt. Omdat het tenminste nu beter geregistreerd wordt. Dat het ook weer andere mensen aan het denken kan zetten. Ja, het was echt...

0: De 27-jarige Tommy was zelf jarenlang dakloos.
1: Dat was door een onstabiele thuissituatie, verslavingsproblemen.
0: Hij ging van opvang naar opvang, waardoor hij niet de rust kreeg om orde op zaken te stellen.
1: Dus geef iemand eerst een woning, dan kan diegene herstellen. En het werkt nu andersom, zeg maar.
2: Ik sta nu al meer dan 10 jaar ingeschreven. Ik heb 30 zoekpunten. Maar ja, ik krijg gewoon geen woning. Het is gewoon dramatisch. En ik word er soms eigenlijk gewoon verdrietig van.
3: Vanwege het investeringsklimaat, mensen. En de business case. En het enige wat er toe lijkt.
4: Ik woon nu in een tijdelijke huurwoning. Hier op Zeeburg Eiland in Oost. Maar dat is tijdelijk, dus ik moet er zo meteen uit. Misschien mag eens een andere woning te vinden dan. Ja,
5: moeilijk, hè?
4: Ja, zeker. Ja, het is echt onbegonnen werk. Sociaal huur, de wachtlijsten die lopen op tot volgens mij 15 jaar bijna.
0: Het eerste grote landelijke woonprotest was 5 jaar terug in het Westerpark.
6: Wat zijn we nou opgeschoten in die 5 jaar?
7: We hebben wat resultaat gehad.
8: Nee, ik heb eigenlijk alleen maar het idee dat het erger is geworden, veel erger.
7: De middenhuur is meer gereguleerd, er is wet goed verhuurderschap gekomen. Er is wat gemorreld aan de flex. Maar op dit moment, dit kabinet gaat daar weer op toegeven. Dat is niet de bedoeling. En eigenlijk zou je moeten zeggen, wij gaan gewoon elk jaar een belangrijk deel van de begroting bestemmen aan de bouw van sociale huurwoningen.
8: We hopen natuurlijk dat de gemeente Amsterdam en Den Haag luistert naar ons en dat er eindelijk een keertje, laten we gewoon gaan bouwen. Ik blijf het zeggen, laten we bouwen.
4: De kloof tussen arm en rijk die blijft maar groeien met de woningen, de koopwoningen die duurder worden en de huurwoningen die schaarser worden. Ik maak me zorgen niet alleen voor mezelf, maar ook voor wat dat doet met de stad.
2: Ik vind het gewoon helemaal kut eigenlijk. En ik vind gewoon dat er minder sociale huurwoningen moeten verkocht worden, meer bijgebouwd worden en ook gewoon fuck de hypotheekrenteaftrek.

0: Welkom in de uitzending. Met u genoegen.
1: Odi, odi, lobby, brada, amansa, amansa.
2: Amansa. Amansa.
0: Odi, odi, lobby, Sisa Hortens, mevrouw Kreesburg. Faude, faude.
1: Odi, odi, lobby, brada, Kendo. Blij je stem te horen. Vijf zal weekend, vijf zal dit day.
0: Ai, ik zal dit weekend, boom. Ai.
1: Kato man, odi, odi, na la say. Lobby, brada, Kendo. Ik ben in de buurt wat ik is en heren aan Santa Krakti dit al, want ik ben een fighter. Ja?
0: Boentori.
1: Binnenkort, jij redt me. Ja?
0: Oh, nou, nou, boem. Nou, spang.
1: Middenmeester, nou, nou, de. Mijn chatalijs. Wat mijn vrouw van woord. Mijn barrio, odi, odi, na la zee. Alibi, brother Kendo, is er lagen een traan.
0: Ai, natuurlijk.
1: Ik ben net over wandel, maar ik zei de man, dat is het gede vrouw. Wa, oma, ano, wa, ano, ano, ano, ano, ano. Ano, ano, sing je voet tot je telefoon voor een man.
0: Atef nou.
1: Een man in afvipris hier in huis. Een man noem je also fugi paracetamol. Je zegt het toch? Daar is het gat van die deur. Maar je hebt zo'n oma's naar de moestjanning. Ik heb, ik dizzy, ik dat niet dat je telefoon voor smaai ede. Nee, de een man de nou oma. Oma moet de lekwam broemtje omgekeerd aan maas, maar om te wat je oma ook te doen naar de man.
0: Ja, toch, respect moet er zijn, toch? Dus ik moest de.
1: En met hem kom ik kapen met nakas pigri, bij horen thuis. Ja, oma ook te doen in de zandel maas, maar. Dus met dit op van de zandel. Wat heb je hier, mannen dit, mannen dat, mannen zus. Maar je hebt ook vrouwen die mannen met zandel. We hebben elkaar nodig, waar gaat het heen? Uno con lo toch na u bij de wanja at ik ook ik met mijn mentaliteit. Important.
0: Ja toch.
1: Je ziet 2027 de konde kendo. Na kandra wale musukumi. Na kandra. Mine ma kandra moro lau lau. Afstaan beneden. Na de kamer ku televisie zo je dat zeggen dan. Kendo. Lipi satu. Sma mijn gorilla te mee de. 2027 hou ik me bezig met mensen van wie ik wat kan leren. Smaak je praat niet verder aan mij. En dat was de bonnen op een stijde dat ik moet uit te halen. Op donderen 2027 gaan maar ben. En boe en bos of een panja. Smaak afloop me kendo. Mim loop me schreef. En de waarheid is hard. Is dat niet toch? En ik ben aan strooi geen bloemen op mijn graf. Maar strooi bloemen op mijn levenspad. Je verstaat toch?
0: Na zo.
1: Dendilas, juist. Dendilas wel op je wang sterren te allen. In deze welke dag, wat de mara voor de baas bouwt in de money pony. Mijn pa was we deed up in heaven. Sheriff! Kijk je deed Tamara in heaven en thanks for all. Fly high! En wij maken Juno, krimpas in Juno. Je verstaat toch? En vandaag wordt ook een mijn broertje begraven. Eddie Kolf. Ja, de familie Kolf. We zitten bij Bakate. We condoleren allemaal.
0: Ah, condoleren.
1: Juist, hij wordt vandaag ter graven gedragen. Is er bij Afsinginetti? En vandaag gaat hij naar huis. Met een rest in peace. Eddie, hij was ook een deurwaarder, hè? Rest in peace, wakaboom. En thanks for all. Wij maken John die daar bakken. En groetjes aan iedereen daar. En fly high. Helikolf, ook gecondoleerd. Ja? En een papje zijn in bakken. Ik heb er ook lang niet gezien. En die houdt een tessitee bakak thee mee kondeleer. En de zieke beterschap, ja, de signora Asiana, heuse Albertina, heuse Mayella, heuse Margriet, Esther Stichting met Karka Denewan, zodat je vergiet de zari toch. Dus dat je wordt de hersen bij. Ja, de dreig, alle signoren, heuse Kraka Osewa ook toe. Ja, met zijn odigiding. En niet te vergeten de braden als in Agadam. Begrijp je? Ook te mensen
0: op iedereen. Nog een ding.
1: Ook niet te vergeten. Ook niet te vergeten. De crew van Bonnie Granny. Ja, lobby brada.
0: Ja,
1: Boga. Boga, jij drinkt geen Campari, hè, Kenny? Maar je drinkt wel poosje, kuba en sarani.
0: Ja. En gember naar wijn ook.
1: Kijk, kusie naar gember. Als ik mijn zin op die kijkkoesie, maar nooit meer mijn zin op die dimmie. De kijkkoesie te houden tegen mij. Mange ook bijna ring. Laten we maar gewoon het leven is kort. Mijn tak, mijn bobbelt, die man tak, mijn moest goed.
0: Ah, ik kan tangen, Louise, ik kan tangen, Louise. Je
1: pijn, ik ben mooi. Ga je uitje met Beggy. Ken je voor het eerst meer met een Sabien balletje?
0: En? Hij is succes.
1: Want dat is mijn ben met je, hè?
0: En was het succes?
1: Met Bayou, met Bayou, met Bayou. Met Bayou, met Bayou. Met die misreffie, wang, wang, wang, kotak, wang, wang, wang. Wat zie je? Kendo. Een zeven.
0: Een
1: zeven is een lekker aan het traan.
0: Ai, boe.
1: Hoe komt voor koei? Wat oma, ano, ano, ano, ano. De abba zei dat ik een tikje no. De bij mijn man komt op haar woord even. Maar en nee, met de collectie voet toe. Is dat je toch?
0: Laten
1: die vrouwen die mannen ook met rust laten. En omgekeerd die mannen die vrouwen met rust laten. Je vertaalt toch? En als er ook kinderen zijn die aplast voor ouders. Of zoma. Ja? Die noem vrede, het is maar een bedreiging. Als je mama zegt, ga ik mama vermoorden. Is dat niet toch? Mek de leer op de mond voor een boer en bos of een panje, want er gebeurt heel veel. Achter gesloten deur, ken je? Sa uno sabi, magado sabi. Ja, te kijk de en dance for all. Ja?
0: Ai,
1: en zo zo lobby. Amasa!
0: Awe tu!
1: Awe tu, Zalendo!
2: Amasa!
1: Ja, man!
0: Gran tangi, Luisisa. Ai, so so lobby.
1: Gran tangi, bye-bye. Bless you. Nego smoro, no, no, de.
0: Nego smoro. Take your day.
1: Je rookt niet, hè? Je
0: rookt
1: niet?
0: Mm-mm, nee, smoko.
1: Oh, no, si bofen, wa akio. Weet je, you ne smoro, we hebben sa smoro, je.

0: Eu
1: vou
0: nem acredito, sabe?
1: Avô.
0: Aqui que lapo.
1: Ai, tem que
0: Bye bye.
1: ver.
0: Tá falando de
1: Bye bye. Só chalou aí.
0: Odi, odi.
1: Ori, ori.
0: Dudu.
1: Doei.
0: Dudu.
1: I love you, Arkie. We gaan naar het eind van het eerste uur. En na het journaalblok, reclameblok, zijn we gewoon bij u terug. In de uitzending van Bonnie Grani, de Caribbean FM. En dan gaan we gewoon door met een mooi programma maken. En het begin van de week, de maandagochtend gezelligheid.

0: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Tropic
6: 2025 jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
5: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
6: Telefoon 020 41 22 595.
5: Diverse groenten en rijstsoorten.
6: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
5: Pantaaiers, geraspte gezaven en kokos voor de boeio.
6: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
5: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
6: Ai boy, van Frankie Jode, de Katerstraat. 43 Amsterdam West.
7: Hi, ori ori, hello Jarkiman. Weer terug in het tweede uur van het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En te beluisteren via het internet op salto.nl/Caribbean FM. We gaan door tot de klok van 2 uur en Mina Kendo.

Welkom bij het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM, 107.9 FM in de ether en via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En we zijn gewoon elke dag in de ether en ik ben bijna elke maandag in de uitzending van 11 tot 2. En ja, ook deze maand nog steeds hebben we de activiteiten van de Maronmaand. Die gaan gewoon door. En we hebben nu ook nog activiteiten van de Black Excellent Month. Die gaan ook nog steeds door. En continu natuurlijk ook belangrijk is een discussie die gaande is over hoe moeten we nu eigenlijk verder gaan met herstel, reparatie. En niet al te lang geleden was wethouder ook voor diversiteit in No Limit, om ook met de mensen te spreken. En de mensen kunnen ook aangeven van ja, er is weer een route naar herstel. Het document zelf, dat heeft ongeveer meer dan 70 aanbevelingen als het gaat om herstel. Alleen de stad Amsterdam heeft daar 10 van uitgekozen, waar ze aan die ze voorop willen stellen en waar mensen dan via fondsen van de stad Amsterdam daaraan kunnen gaan werken. Wat met die andere 60 gebeurt, had iedereen zijn mond over. Overigens, er is ook alweer een geüpdate 10-puntenplan van de CARICOM Reparation Commissie. Ze praten over reparations en herstel. Dus op verschillende momenten en punten zijn toch wel mensen die daar over willen nadenken, hun schouders onder willen zetten en natuurlijk hopen dat het goed uitpakt voor de mensen die geraakt zijn, getroffen zijn door de erfenis van de mensenhandel en slavernijverleden, zoals Europa dat richting onder andere Afrika heeft gedaan. En vandaag is de 12e van deze maand. In sommige landen is dat toch steeds Columbusdag. Terwijl het eigenlijk gewoon Indigenous Day moet zijn overal, inheemse dag. Want die misdaad van Columbus verdient geen herdenking. Verdient alleen treurnis. Maar goed, de hele discussie rondom herstel, herstelrecht, genoegdoening loopt nog steeds. En het is een terechte discussie die we continu met elkaar moeten voeren.

Ja, het is nu al 16 minuten over 12 op deze 12e in deze 10e maand. En ja, op weg hier naartoe, gekeken naar het weer, mijn weervoorspelling pet opgezet. En we gaan er samen even kijken wat het weer vandaag is en wat het deze week gaat worden.

Ja, en het weer vandaag. Het was ongeveer 9 graden toen ik buiten liep. En hij heeft weer online ook bevestigd. Het voelde iets kouder aan. Maar het was wel zonnig. En vooralsnog droog. Dus we hebben geen paraplu nodig of zo.

Ja, dus die ochtendzon van 9 graden. Het zal doorstijgen naar 16 graden in de middag. En in de avond loopt het iets terug met naar 13 graden. En in de nacht ook 13 graden dus. Ik kan niet meer onder een dun laakje slapen. Haal het dekbed tevoorschijn. Maar hoef nog niet de winterverwarming aan te zetten wat dat betreft. En als ik het goed zie verder, dan spreken we daarna over wat ze zeggen, zuid-zuidoostenwind. Maar het is geen hele harde wind waar we mee te maken hebben.

Ja, voor vandaag en morgen dus voornamelijk gewoon periodes met zon. Zal morgen iets meer bewolkt zijn. Met af en toe een spetje motregen. Maar het blijft gewoon code groen. Dus er zijn geen waarschuwingen volgens het KNMI in Nederland.

0: En als laatste, komende week is het van maandag tot zaterdag rond de 16, 17, 18 graden. Het zal niet heel veel kouder of warmer worden. Af en toe een spetje regen op de dinsdag, de vrijdag en de zaterdag. Met al blijft gewoon alles hetzelfde. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
1: Goedemorgen, meneer Kado.
0: Een hele goede morgen, heer.
1: Hoe gaat het, meneer Kado?
0: Heer Armand, hoe maakt u het?
1: Armand, van ja? Ja.
0: Hoe maakt u het, heer? Hoe maakt u het?
1: Ik moet gaan vandaag als juist voor mijn duim, voor foto. Vandaag.
0: Oké.
1: Okay. Voor mijn foto, hè?
0: Oké, nou, succes.
1: Ja, ja, maar je weet...
0: Kan me je haren scheren?
1: Als je oud wordt, dan heb je alles veranderd in je lichaam, ja?
0: Ja.
1: Ja, maar ja, wat ik vraag, als God over, mm-hmm. Ja, wat de Heer heeft weggemaakt, ja? Mm-hmm. Maar ik vraag, wanneer is begraven vrijdag, meneer?
0: Wanneer? Welke vrijdag?
1: In Suriname, ik begraven.
0: Oh.
1: Want meneer ging op school met de ouders, hè? Je hebt ouders, je hebt pleegzoon, je hebt ouderzoon, ja. Hij was vroeger een hoge militair in Suriname, van Malta.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij is dood, maar hij vraagt begraven in Belgrond. En als je broer is overleden, zijn zus, zijn vader, zijn moeder ook.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En mijn eigen Dave is verlamd. Helemaal verlamd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, no. Mijn eigen Dave is verlamd.
0: Mm-hmm. Ik hoor het, ja.
1: Mm-hmm. Mijn neef, mijn oom, mijn tante, allemaal.
0: Ai, naar Libiso, hè?
1: Je stem, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je lichaam, je l
0: Maar blijft u luisteren. Ja. En ja, mensen horen ook graag uw stem, hoor. Dus, Abong, bless you, heren. Fijne dag verder, hoor. Bye bye.
1: Ja, mijn naam is
0: Dank is goed. Thank you. Bye bye. Ja. Ailo Werkemang. Heeft het weer gehoord voor de komende week. Want ik kan het even doorgeven. Ik vind het leuk als bellers bellen. Nummer van de studio is 020-788-4305. Dus 020-788-4305. En u kunt gerust bellen om andere mensen te laten weten dat dit goed maakt. Of gewoon nog steeds een nieuwtje vertellen, want dat mag ook. Of reageren op dingen die u hoort in de uitzending. Et cetera. Dus ja. Het leven is soms zwaar. En we verliezen vaak geliefden. En gelukkig worden ook wel nieuwe mensen geboren. Maar herinnering blijft wel. Dat is ook belangrijk. De herinnering blijft bij ons. Nu nog geen nieuwe aflevering van de Moffo Academie. Die gaat over gezondheid en bewegen. Maar wat ik... Wacht, ik pak even een telefoontje.

0: Welkom in de uitzending, met liefst genoegen.
1: Hi, Odi Odi Lobibrara Kendo, daar ben ik even weer. Ben ik erin of ernaast of voorop?
0: U bent er.
2: Amanda!
0: U bent er in.
1: Welkom. Liebesma met mijn hart. De gim de kati, dat na mi don dia. Ke u oweger, mi wei du. Dat na mi don dia. Begrijp je dat niet?
0: Ai, mi sabi toch.
1: Swan op een na mi wat raai. Ik heb genoeg getrapt en gehuild. Ik wil 2027. Rus! Swan en weer mi edemo. Reden voor sami bel, o di ori na la sei. Omdat was en het dara mi et temi, temi guastrati. De mo broko go tek de lef de uit. Tak genom mek de rotzooi disi. I verstaan toch. Wa mina kri taka kri libi ne hoi gri. Wat ik heb meegemaakt Kenny. He de lere te paradio. Dau no mas dringi merki. Dau no mag nya voor zo uto oké. Ik begrijp het. Na vie gezondheid. Dau no mag nya voor zo kru. Begrijp je Kenny? Da laat mi gwa ana atoso. Dan bari ik atak dimik ba. Dumitori. Da mo go even ina kertena go kertina. Van Ake Bromita Kentina. Jere dan, Kenny.
0: Kantine. Ik heb er niks mee te maken. Kantine. Eh? Ik heb er niks. Kenny heeft er niks mee te maken. Kantine.
1: Met Kenny. Hey, dan boeina. Kenny. Dan boeina Kentina. Is dom. Brek me schrijven. We hebben met kinderen door die ati. Is hij toch? Dan ben ik denk, doe. Is dom in de deur, man. Met elkaar best toeren naar boeina. Des turun aning, wal malay pai belasting. Itu tak. Dalam is don, dalam bestel. Tadi mi bestel, dalam si waktu san dalam bestel. Pemberi kembot tek one, dalam tak makot tak two, dalam tek two. Mi besi ano fast fast tart neng, an apple tart. Apple tart. Me wak tadi so kenny fu broko gomi ding. Itu stand tak. Wan met Mei, kumat seni klar. Tapi stemi kona oso, dalam beri ketak. Oh yang be abi bay ani at mi problem mi fresh kenny mi ya patat mi ya ni si wire be pre ana orkal da pena amster mi strong kam waka mi ta ke ka prison number tara yere ni dadi yere walo we ma e sa e luke da mi ku de we ma bre ta ai alas ma e pre piano garo gi alas ma ano so
0: so
1: i forsta ko na so na so de weet je dat kun je de goede niet nagesproken. Ik preek naar de wan vinden, sta niet uit. De wan op hersen. Ik verstaan toch. Dat pa ik preek piano. Ken je nog als je wat doet, dan is het niet wakker weer. Steun je toch weer. Breek me vreemd. Neem vier ik bij me go takke odi. Als aan tan. Maar hoe die door ons dan bereid dat ze dan moet je me een appel taak nou. Ken je? Het was niet te vreemd. Ken je? Ik was zo pissig, ik was zo woedend. Dit pijn me trang aan money. Dat aan 1 euro, aan 2 euro. Dus me wakta dee, to broko go mit dee. Dat soms dan aan appel taak kenny. Ik denk nou aan herma ase sukro. Dus ma pot in aan kuku. Het was niet te vreten.
0: Hé, aan dan kan ik toch in ziekenhuis zelf. In hospitaal.
1: Ik dan toch, atoso, hoor me deze takke. In atoso, nee, zei de rotzooi doen. Ik blijf hier de wachtje. We midden no chiri. Do chiri me. Maar dan teka baka pisito. Tenu apotan dina ana ina kulkas. Het was gewoon niet te vreten, Kenny. Na de tete kwa eetjepel, sukru patini mofo. Kijk dan niet.
0: Anna sweetie.
1: Het moet niet zetter worden. En moet mijn katanta verstaan voor kertine. Taku de da euro ki iwa atoso. Te we vreten kwe betres met al eerst. En zo zo. Boy, na me ka ingi kaski, want da ingo wang obroi kwa woord. Maar is peki, miswaring.
0: Abu, grantang.
1: Mi wel, Kenny. Ik wil hem niet demek de sabi, zei de Sergi Kondre. En de Marons wens ik ook een fijne dag hopen tijdens een fijne dag. Ja, waar je maar aan de wang, hoe die onder wang prasoro. Ik versta toch, dat je op de even kwijt, ik ben moest op oren party. Ja,
0: asade.
1: Oké, zo zal ik mijn schmoer en mijn schmoer ook toe gaan, ja?
0: Ah, boom, bless you, Sisa.
1: Oké, odi, odi.
0: Odi, odi. Doei.
1: Bye.
0: Ai. Dus gezondheid is belangrijk, Lobby Arkimang. En ik zei, ik heb nog geen volgende aflevering van de Moffo Academie. Die gaat over gezond eten en bewegen. Maar ik heb wel die reggae-artiest Maccabi. En dit keer heeft Maccabi een andere mooie. Het gaat over thee drinken, maar niet zomaar thee. Maccabi drinkt dit keer. Hij noemt het Serasi, maar het is gewoon sopropot thee. Dat is wat Maccabi drinkt voor ons. Gaat proeven en vertellen hoe gezond het is.
2: Make a serious tea, seriously, serious herb, seriously, seriously. Makes a serious tea, as Beanie would say, seriously. Bitter, but that don't bother me. Bitter to the taste, sweet to the body. I see big man go on like little baby. Just from the taste of the seriously tea, chuh. Personally, I drink it raw. No sweetener, no sugar. Me get used to the flavor. Me offer it to some people. Them say, nah, some Jamaicans swear by it. Some people are run from it. For them even sugar can't sweeten it. But Jamaicans know about the health benefit. Chuh. Use for worms, detoxification, high cholesterol, inflammation, belly pain, constipation. Seriously, tea is a part of the nation. Chat bout, wash out, cold reliever. Good for the fever, good for the blood. Pain reliever, I've used it, I'm a believer. Can't make fear go to waste. You will get used to the taste. I have to have some on the base. Seriously, has to be in my place. Seriously, make a serious tea. Seriously, serious serve. Seriously, seriously, makes a serious tea. Serasse. I want me eat Wednesdays. Yes, I am.
0: Ai, dus Serasse is gewoon zo propos thee. Maar als je in Jamaica bent en je bestelt of je drinkt bij iemand Serasse. Is deze een beetje bitter? Maar is echt goed. Echt goed voor de gezondheid, zegt Maccabi tegen ons. Dus we nemen die boodschap mee van Maccabi. En nog eentje dan om het af te leren. Wat is nog meer een... Deze zegt hij ook. Ik weet niet wat het is. Ziet eruit als... Kale... Ah ja, dit is wel een goeie. Het lijkt op chickpea. Maccabi.
2: Chickpeas, people like these all over the world, across many seas. Them use chickpeas in a lot of recipes. Give me some, please. Chuh, chickpeas, oh, you tanso. Some people call it gobanzo. Chuh, and chana, call it what you wanna. All comes under the ital banner. Soak them, if you're in a hurry, cook them up quick. Put them in a curry, famous for hummus and the falafel. Pakora used it as well, nutritional. With a lot of power, it's a food millions of people devour. Got a mild taste, it not sour. You know them even have chickpea flour. Got a lot of popularity, as I say. Whole heap of recipe. Some people with food allergy like the chickpea because it's gluten free. Chickpeas are very nutritional, lots of vitamins, many minerals. The fiber, substantial antioxidants, yes. The polyphenol, put them in a soup, put them in a stew, roast, salad, bake them too. Wraps, saute, it's up to you. Chickpeas, respect you. Gobanzo. I want me eat Wednesdays. Yes, I am.
0: Ai, een ode aan de kikkererwten namens die reggae-artiest Maccabi. Dus dat. Dus we hebben vandaag. Dus drink sopropos thee en eet kikkererwten. En uw lichaam zal u dankbaar zijn. En nog een pokoe draaien. Goedgekeurd door de redactie. Dat vraag ik altijd nog even van tevoren. En ik heb er weer eentje die goedgekeurd is door de redactie. Dit keer geen Anita Baker, maar wel Roberta Fleck. Want iedereen houdt van Roberta Fleck.

is Roberta Flack. En ja, is een klassieker van Roberta Flack met haar gouden stem en mooie, mooie pokoe. Ed, ik zei het al, vandaag de 12e. En in veel landen maakt men er een Columbus Day van. Gelukkig wordt het vervangen door Indigenous Day. De misdaad die daar gepleegd is. De manier waarop mensen daar in slavernij zijn gebracht, uitgebuit, uitgeroeid, uitgesloten. Is iets dat niet vergeten mag worden. En maar goed, nu maakt men van deze misdaad een aparte dag. Maar goed, je kunt ook gecorrigeerd zien. Ik had het al over de CARICOM 10-puntenplan even genoemd. Een kwartiertje geleden. En wel interessant om te weten is dat een van de opstellers van het CARICOM 10-puntenplan, Sir Hilary Beckles. Hij is dan ook de rector magnificus van de West-Indische Universiteit. Hij komt naar Nederland in Pakhuis de Zwijger en zal daar over dit onderwerp praten. Hij zal een lezing houden, vermoed ik. En ik zal straks even de datum opzoeken wanneer deze man naar Nederland komt om over dit belangrijke onderwerp te praten. En deze dag van vandaag, ja, er zit toch wel historisch onrecht verwerkt in die dag. En passend dat we dit onderwerp weer even aansnijden.

Hi, en ik maak dan melding van bezoek van de Sir Hilary Beckles. En hij is een hij is een professor aan de Universiteit van de West-Indies. Misschien wel echt een magnificent.

daar. Hij is voorzitter van de CARICOM Reparation Commission. Hij is ook lid van International Committee on Reparations van Ghana. En hij zal dus op

En dit is een belangrijke beweging. Want die 10-puntenplan van de CARICOM Reparation Commission staat nog steeds centraal. En die is dus ook onlangs bijgewerkt door de commissie. En natuurlijk punt nummer 1 is nog altijd om volledige en formele excuses. En geen halfslachtige excuses die nu links en rechts uitgedeeld worden. Maar gewoon volledig en formele excuses aan alle Afrikanen, het voormalige erfenissen, slavernij, ook de mensenhandel. Voor iedereen wordt er gevraagd volledige en formele excuses binnen Europa, buiten Europa, gewoon wereldwijd. En ja, goed, dat is één stap, pas stap nummer 1, waar nog steeds aan gewerkt moet worden. En stap nummer 2, die wordt ook al gelukkig voorbereid. En die ga ik er even bij halen, want dan kunnen we daar ook nog verder over praten. En als ik hier heb staan, ja, ik zie hem al staan, stap nummer 2, maar laten we eerst even

Ja, en ik zei, stap. Tweede punt in het 10-puntenplan is zo van toepassing voor een dag als vandaag. Want het tweede punt is een ontwikkelingsprogramma voor inheemse volken. Omdat in het 10-puntenplan rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke bewoners. Wiens land ingenomen is. En wiens volk voor een groot deel uitgemoord is. Dus op wie de een van de grootste genocides heeft plaatsgevonden. En zo toepasselijk als dat is, wordt dus punt nummer 2 al direct gezegd. Een ontwikkelingsprogramma voor inheemse volken. Om op zijn minst die achterstand die daar is opgelopen ook in beeld te brengen. En ja, op zijn minst daar iets aan te gaan doen.

Ja, punt 3. En is ook weer een belangrijk punt. Gaat over repatriation en resettlement. En het gaat eigenlijk dat mensen, veel mensen zijn verplaatst van hun oorspronkelijke woongebieden. Zowel vanuit Afrika, maar ook vanuit Caribe en Zuid-Amerika. En die verplaatsing is tegen hun wil gebeurd. Dus als iemand het gevoel heeft van, ik hoor hier niet thuis, ik voel me hier niet thuis, dan zou je aanspraak moeten kunnen maken om weer gerepatrieerd te worden naar een plek waar die verbinding met de grond, met het land, er wel is. En goed, andere mensen voelen zich al lang thuis waar ze nu op beland zijn. Maar velen hebben dat gevoel van, mijn ziel, mijn geest, mijn jeje, die vinden dat ik hier niet behoor te zijn. En dat soort repatriëring, hervestiging, vraagstukken moeten ook beantwoord worden in het hele reparation plan. Natuurlijk, dat is een eis in het 10-puntenplan om erover te laten denken en erover te gaan praten. Oh.

punt 3, dat ik net noemde van repatriation, heeft ook wel een mooie link met punt 4, waar het gaat over herstel van cultureel erfgoed. En ook die culturele connectie die weer moet gaan plaatsvinden. Want ook daar is heel veel gebroken en dat moet ook hersteld worden. Punt 4, herstel cultureel erfgoed en culturele verbindingen.

0: Marokko punt 5. Marokko punt 7 eigenlijk. Nee, punt 8. Punt 5 en punt 8 die noem ik dan ook even samen. Want punt 5 is herstel van gezondheidscrisis. En je kent heel veel van die verhalen over diabetes, hoge bloeddruk, et cetera, die ook door het voedsel ingebracht zijn. Dus juist die gezondheidscrisis, waar veel mensen een erfenis van zien vanuit slavernijverleden, daar moet aandacht voor komen. Maar ook psychologische rehabilitatie, GGZ-ondersteuning. Want ook daar zijn zaken die een lelijke erfenis met zich meedragen. En als al dat soort zaken opgepakt worden, dan gaan we een stuk beter vooruit.
1: We zoeken daar een taal op je. We kunnen.

Ja, en ik noemde dus net... punt 5 en punt 8. Health crisis, gezondheidszorg en psychologische zorg. GCZ, rehabilitatie. Maar dan moet ik niet overslaan. Punt 6. En ik combineer ik even met punt 9. Want punt 6 is capaciteitsopbouw. Om ontwikkeling, voor opleiding, training. En punt 9 is dan technologie, innovatie, ondernemerschap. En het ook zelfstandig in eigen handen kunnen hebben. Na die training en opleidingen, ontwikkeling. Die ook zelf in eigen schoolformaat kan gieten. Dus al die zaken zijn opgenomen in het 10-puntenplan van de CARICOM. En... ja, er gaan nog een tweetal punten, moet ik even bijhalen. Maar laten we eerst deze paar punten van CARICOM zeker benoemen.

0: Ja, dan hebben we nu de laatste twee punten. Punt nummer 7 en punt nummer 10. Punt nummer 7 is compensatie voor gender-based violence. Dus compensatie voor geweld naar genders, geslacht en ook verbreken van familieverbanden. Daar moet ook compensatie voor komen. En tot slot op landelijk niveau debt cancellation, guldenverlossing, schuldenverlossing, financiële compensatie en decolonisatie. Prachtige punten in 10 punten van de Cabrian van de CARICOM Reparation Commissie. En ik ben terug bij u na het journaalblok en het reclameblok voor het laatste uur van de Bonnie Crani radio-uitzending vandaag.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Robbie, 2025
7: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
6: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
7: Telefoon 020-41-22-595.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Bronje met materiaal. En diverse vissoorten.
6: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
7: En ook diverse. diverse vleesproducten, van stookvlees tot geroosterde kippen.
6: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.

0: Pacific comes to Southwest.
1: Welkom terug, Archimang, bij het laatste uur alweer van Bonnie Crane op de Caribbean FM. We zijn uit de 107.9 FM in de ether voor uw wekkerradio, autoradio, desktopradio, transistorradio. Maar we zijn ook te bereiken via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En ik ben Kendo.

Ja. Dat is Poku van Ernst Meebar Odi. En oh ja, in het vorige uur, voor mensen die hebben geluisterd, heb ik de 10 punten van CARICOM Reparation Plan benoemd. Met name omdat een van de opstellers van het plan binnenkort naar Nederland komt om onder andere een lezing over te geven, met mensen in gesprek te gaan. En het is een bijzondere persoon die dat doet. Ik heb hem een paar keer horen spreken. Hillary Beckles. En die punten, ja, kijk van hoe relevant, hoe zinvol zijn ze, hoe betekenisvol zijn ze. Ik kreeg wel op de app een verzoekje. Luister ik ook graag naar. Om een paar van de pokoe die ik heb ingestart, dat ik die 10 punten benoemde, eigenlijk volledig te draaien. Dus laat ik eerst die 10 punten nog een keer noemen. En dan kies ik eentje uit die we nog in zijn volledigheid kunnen horen. Dus punt 1 was een full and formal apology. Dat betekent dus een volledig en compleet excuses. Dus niet die halfslachtexcuses die we nu af en toe om onze oren krijgen, maar compleet en volledig. Punt 2 was een Indigenous People Development Program. En belangrijk om zo hoog neer te zetten. Punt 2 gaat over een ontwikkelprogramma voor de inheemse bevolking van de regio. Over de Caribische regio. Dus Taino, Arawak, Caraïb, et cetera. Al die mensen die zijn, hun land is afgepakt, hun cultuur is vernietigd, er is genocide heeft plaatsgevonden. En daarom zegt men, een Indigenous People Development Program is passend als we praten over die 10 punten. Punt 3 gaat over terugkeer en belonging. Dus repatriation en resettlement. Dus voor diegenen die aangeven van ik wil toch graag me verbinden met het land van mijn ancestors, dan moet het mogelijk gemaakt worden. Punt 4 gaat over restitution of cultural heritage en cultural reconnection. Dat betekent juist die culturele erfenis, erfgoed en die culturele verbinding, daar is duidelijk dat die ook stuk gemaakt is tijdens de periode van mensenhandel en slavernij. En dat doet veel mensen zeer. En daar moet herstel op plaats kunnen vinden. Ik pak even kijken. Telefoontje erbij, gaat lukken. Welkom in de uitzending. Oh, het is niet gelukt. Het is niet gelukt. Sorry, Arkimang, sorry, beller. Ik dacht dat ik een telefoontje doorverbond, maar het lukte me net niet. Oké, dan gaan we door naar het punt waar ik gebleven was. Dus punt 4 was herstel van cultureel erfgoed en culturele verbinding. En punt 5 was public health crisis. Dus gezondheidscrisis, maar brede gezondheidscrisis. Daar moet aandacht aan besteed worden qua onderzoek, qua remedie. En op verschillende manieren. Medicijnen, natuurmedicijnen, medicijnen via de industrie. Daar moet heel veel aandacht aan gegeven worden. Want die gezondheidscrisis is er en is soms vertaald voor bepaalde gemeenschappen. Punt 6 gaat over capaciteitsopbouw. Het gaat over onderwijs en training. Dus capaciteitsopbouw en ontwikkeling. En daar gebruiken we daar onderwijs en training voor. Want nu is onderwijs en training heel erg eurocentrisch bijvoorbeeld. Niet passend bij de doelgroep. En daar moet aan gewerkt worden. Punt 7. Compensation for gender-based violence and assault on family. Wetende hoezeer onder andere vrouwen geleden hebben door verkrachting, afpakken van kinderen,
breken van familiestructuren, verplichte abortus, et cetera. Al dat soort zaken hebben een trauma achtergelaten. En daar moet is compensatie voor noodzakelijk. En ook assault on family. Dus juist verbinden van familiestructuren. Daar moet ook heel veel in opnieuw opgebouwd worden. En ja, daar moet aandacht aan besteed worden. Er moeten programma's voor gemaakt worden. En ook middelen voor vrijgemaakt worden. Punt 8 gaat over psychologische rehabilitatie. Het heeft te maken dat er heel veel psychologisch geweld gebruikt is in die periode. En dat heeft zijn sporen nagelaten. Dus ook punt 8 in 10 puntenplan is, is een herkenbaar iets. En dat is absoluut, daar vragen mensen ook aandacht voor. En dan hebben we punt 9 in het 10 puntenplan. Is zelfstandig en zelfvoorzienende ontwikkeling. Dus niet meer te veel leunen op het eurocentrische programma. Het vaak white supremacy, waar vaak white supremacy in verwerkt is. Nee, een eigen programma als het gaat om ontwikkeling. Een eigenaarschap voor in binnen dat programma. En het gaat over technologie, innovatie, ondernemerschap, al dat soort zaken terugbrengen in mensen hun eigen handen en niet meer afhankelijk zijn van andere structuren. En het laatste punt is door de jaren heen is mensen een schuld landen, zijn grote schulden in de schoenen geschoven. En ja, die debt cancellation, dus schuldsanering. Of niet eens meer sanering, gewoon schuld stoppen. Dan moet een eind aangebracht worden in de schuldposities. Financiële compensatie om tot ontwikkeling te kunnen komen. En decolonisatie, wat dus ook houdt in, wat ook inhoudt politieke en sociale zelfstandigheid. Dus veel van dat soort zaken die zijn noodzakelijk om vooruit te gaan als Caribische regio. Mra ha ben

0: Dus naast die 10 punten plan van de CARICOM Reparation Commission hebben we nu in Nederland ook een soort van 10 punten plan. Maar die komen we tegen bij gemeente Amsterdam. Die heeft uit het manifest route naar, uit het document route naar herstel opgesteld door Zwart Manifest. Die hebben uit die punten van dat document ook een 10 punten plan samengesteld. Waar ze zeg maar extra aandacht aan gaan besteden. En waar ze een zeker geldbedrag voor hebben vrijgemaakt. Nog precies uit gaan zoeken hoe dat precies uitpakt. Ik wil u vandaag niet lastigvallen met die 10 punten plan. Uit wat de gemeente Amsterdam uit de route naar herstel heeft gedistilleerd. Laat staan die 70 punten benoemen die daar staan. Maar bewaren we gewoon tot een volgende uitzending. En dan gaan we gewoon het 10 punten plan daar ook nog een keer benoemen. Want het is toch zeker de moeite waard om te weten waar mensen hun aandacht en hun energie in stoppen. Als het gaat juist om reparations en rechtsherstel wat dat betreft. Maar goed, ook dat plan ligt er. Is de moeite waard om te bestuderen. Ik kan u alvast al een eerste aanwijzing geven waar u het kan vinden. Lees het document Route naar Herstel van Zwart Manifest. En kijk naar het coalitieakkoord van de coalitiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad wat dat betreft.
1: Mina kap de valiba mina bo soufla da e. Oi, oi, oi.

0: Welkom in de uitzending. Genoegen.
1: Hallo.
0: Ah, heer Armand.
1: Je hebt gehoord van de salaris van iemand. Dan krijg je een station paspoort, zeg maar. Je hebt gehoord dat we een paspoort.
0: Oh, dat weet ik.
1: Ik van Nederland en ik van Suriname, zeg maar.
0: Ik weet niet of je die informatie hebt, want...
1: Nee, je hebt gehoord dat we hebben een paspoort van Suriname.
0: Mm-hmm. Ja?
1: Ja?
0: Is waar, ja.
1: Is waar?
0: Ja.
1: Weet je dat nu?
0: Aha, is waar.
1: Echt waar?
0: Denk.
1: Je hebt een paspoort van Nederland.
0: Misschien, heer Armand, ik vertel nooit te veel privézaken op de radio. Hè? Zeker niet. Misschien heb ik wel een dubbel paspoort. Ik weet het niet meer wat voor kleur mijn paspoort heeft.
1: Nee, ik vraag het nog.
0: Ja, vraag het maar.
1: Ik ben zo geleerd, hoor. Jammer, ja. Ja, goed, hoor. Ik ben een dag.
0: Is goed, hoor. Is goed. Ja, laten we al onze privézaken niet te veel op de radio bespreken, ja? Is goed. Hey, is een

0: Jawel, jawel.
1: Ja. En het is toch in de maand waar we nu in zitten, is de maand de tiende maand. En ik zei al, in deze maand hebben we nog steeds activiteitenkalender van Maron Maat die nog steeds geldig is. Dus de tiende was natuurlijk de dag zelf waar de meeste activiteiten waren. Maar er is ook meer nog steeds. Tide in Rotterdam is een docu. Ze maken docu. En ik zie ook nog op de 14e is nog steeds in Rotterdam een Marondag organisatie. Op de 17e is een theatervoorstelling in Almere. En op de 25e is er nog een activiteit hier in Amsterdam. De organisatie Pilazu van Saamaida Contest. Dus er is nog heel veel te beleven in deze maand als het gaat om de Maron Maand activiteitenkalender. En afgelopen week, mijn vorige uitzending, had ik mevrouw Clea Konijnenberg in de uitzending. En zij vertelde over drie dagen in deze maand, de 10e, de 16e en de 22e, voor om een soort community coaching te kunnen doen. En dat ging dan ook met name om diversiteit, inclusie, bewustwording, zelfredzaamheid en empowerment. Hier in mijn eigen stad Amsterdam, Surinameplein, in de buurt, hup, sup. En toen bespraken we dat er een financiële vergoeding aan gekoppeld was. Maar dat is helemaal niet zo. Die evenementen zijn gewoon gratis, vrij toegankelijk voor iedereen. Dus ieder die mee wil doen. Want de eerste sessie is al geweest. Juist een sessie om te kijken, luisteren, ontdekken. Als het gaat over diversiteit, inclusie, bewustwording, zelfredzaamheid en pitches van ondernemers. Dus nu nog de vrijdag op de 16e, donderdag op de 22e. Geheel gratis toegang. Niemand hoeft in zijn zak gegaan, in zijn zak te gaan om zaken te betalen of voor te schieten. En tegelijkertijd heb ik ook gezegd, die hele Black Achievement Month is best wel uitgebreid. Ik kan niet alle evenementen één voor één gaan lopen oplezen. Dan ben ik morgen nog niet klaar. Maar ik weet wel, ik kan u vertellen, ga naar de website van blackachievementmonth.nl als je daar iets meer over wil weten. En kijk naar activiteiten in een stad als Almere, Amsterdam, Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zeeland. Allemaal in Nederland, maar voor iedereen qua locatie valt er wel iets te vinden en iets te halen. Dus ik hoop dat ik aan de bellen tegemoet ben gekomen om de pokoesnoe volledig, alle pokoe volledig te draaien. Ja.

Hay muy poco en Sangrafu. En oh, ik heb het net een paar keer gehad over die 10 punten plannen. En ja, soms tollen onze oren van al die plannen die mensen maken. Met de vraag: wanneer wordt er eigenlijk uitvoer gegeven aan al die plannen die mensen maken? En als we het toch wel plannen hebben, zeg maar 60 jaar geleden, had je al een 10-puntenplan van de Black Panthers. Die groep van Huey Newton en Bobby Seale. En hun 10-puntenplan is door de artiest Paris in zijn rap verwerkt. Want hij vond het zo belangrijk dat hij het op die manier op plaat heeft gezet, zodat er veel meer mensen van konden genieten. Maar je moet heel goed luisteren. Wil je dat 10-puntenplan kunnen volgen? Die Amerikanen, die praten snel. Die hebben geen geduld in hun stem. En die razen doorheen. Maar goed, ik kan het niet vertragen helaas. Maar laten we Paris even luisteren hoe snel hij praat en door het 10-puntenplan van de Black Panthers gaat.

0: clothing, justice and peace for the black nation.
1: En was een Amerikaanse artiest, de naam Paris. En die had ook een 10-puntenplan op muziek.

gezet met het 10-puntenplan van de Black Panthers. Maar om steeds maar plannen te maken en dat de uitvoer een beetje achterblijft, uitblijft, is niet waar aan mensen op zitten te wachten. Maar het is op zijn best wel goed om dingen te plannen. Want alleen daardoor kan je een gemeenschap vormen die gemotiveerd aan dezelfde missie en visie wil werken. En rondom die hele planning een strategie gaat ontwikkelen.

Jullie worden al die plannen steeds weer hetzelfde terugkeren. En daar kunnen we veel over zeggen, maar ik denk dat het gewoon een menselijke behoefte is. Land, bread, house, education, peace and justice for the Black Nation. Zoals dit nummer afsloot. Ik denk een mooi toepasselijk einde aan al die plannen die gemaakt worden. Die op papier gezet worden. Waarvan beloofd wordt dat ze uitgevoerd gaan worden. En waar we nog steeds op een mooie uitkomst wachten. Well, keep hope alive. Uitspraak van Jesse Jackson in deze. Ook interessant natuurlijk, want in het stuk van de CARICOM Reparation Commissie werd wel verwezen naar iets ook heel belangrijks. The right to sovereignty and development. En dat gaat over technologie, innovatie en entrepreneurschap. En op dit moment is er heel veel technologie die op ons afkomt. En een van die technologische ontwikkelingen gaan over AI. Artificial intelligence. Ik hoorde iemand ooit roepen, maar ancestor intelligence is net zo krachtig. Laat het in het midden laten. Maar goed, artificial intelligence is de technologie van het moment. En soms is het bijna science fiction wat we tegenkomen. Maar ik keek naar die artificial intelligence omgevingen en je kan gewoon je eigen muziek maken. Je vraagt een systeem: bedenk een leuke tekst over dit onderwerp. Je krijgt een tekst. Je zegt het systeem: pak deze tekst, maak er een mooie pokoe van. Geef een reggae beat of een beat met een koor erachter. En binnen no time heb je een pokoe die je kan rondsturen. Maar, en dan komt dus die combinatie met die 10 punten plan van de CARICOM Reparation Commissie. Men zegt, die soevereiniteit en ontwikkeling, die moet in eigen

structuren en wat ze dan als onderliggend, dat noemen mensen een large language model. Dat die large, grote talenmodule begrijpt wat de structuur van Stranatonga is en om die reden ook een mooie tekst in Stranatonga kan maken. Als dus je tegen die computer kan zeggen en gooi je nou een kaseko ritme onder en breng het uit. En juist omdat dat soort technologische mogelijkheden niet gefaciliteerd worden in het bestaand systeem, is het dus belangrijk als je eigenaarschap wil hebben, je ook dat soort technologieën binnen handbereik brengt. Het is een interessante ontwikkeling, al die AI, maar je ziet ook weer dat je op die manier heel makkelijk en heel snel mensen gaat uitsluiten. En ja, dat betekent dat als we dus niet echt ingrijpen op wat gebeurt er en hoe gebeurt het, voor je het weet, sta je weer aan de zijkant.

Yes. Okay, het nummer van de studio is gelukkig nog steeds 020-788-4305. Ik herhaal nog een keer 020-788-4305. En mochten mensen ideeën of gedachten hebben over al die verschillende 10-puntenplannen die in de loop der tijd geproduceerd worden voor route naar herstel, voor de CARICOM Reparation Commission, zelfs Black Panther 10-puntenplan. Ik weet niet hoeveel verschillende

0: 10-puntenplannen er al niet ontwikkeld zijn? En ja, wat heeft het allemaal opgeleverd? Of wat zou het eventueel nog kunnen gaan opleveren in de toekomst? Is natuurlijk de vraag. En ja, hoe ga je er zelf mee om? Hoe ga je er zelf je schouders mee om te zetten? Want juist veel dingen worden gedaan voor de toekomst. Niet voor nu, maar juist voor de toekomst. Toch praten over de toekomst. Een liefhebberij van mij was altijd science fiction verhalen lezen. Dus boeken die gaan juist over het leven in de toekomst. Of juist een mooie toekomst. Of juist een toekomst die echt tegenvalt. En een belangrijke schrijfster over van science fiction verhalen was een mevrouw die heet Octavia Butler. Een Amerikaanse vrouw van Afrikaanse afkomst. En haar zei zij altijd: als je wilt er zijn in de toekomst, schrijf jezelf dan in de toekomst. Want het viel haar op hoe weinig verhalen over mensen van Afrikaanse afkomst geschreven werden als het ging over toekomstverhalen. Welkom in de uitzending, met u genoegen. Oh, ik zie dat ik het niet helemaal goed heb gedaan of het fout gegaan is. Sorry luisteraar, sorry beller. Ik doe mijn best. Het kan ook zijn dat bellers ophangen, hè? Maar dat weet ik niet zeker. Maar als het fout aan mij, de fout hier lag, bel dan gerust terug. En als je gewoon wilde bellen, mag ook. Maar dan weet dat ik dan toch ga proberen om in die uitzending te halen. Maar ik wilde net gaan vertellen over deze grote schrijfster, mevrouw Octavia Butler. En het is een Amerikaanse vrouw. En van Afrikaanse afkomst. Ik geloof het. Welkom in de uitzending. Met u genoegen.
1: Afrikaanse afkomst, no, dat ben ik wel, ja. Goedemiddag.
0: Hele goedemiddag.
1: Je bent zo bezig geweest met je plan, je bent leesbakken. Herstelplan, no?
0: Ja, ik was net mee bezig met het CARICOM 10 puntenplan.
1: Juist, CARICOM, dan gaan hersteld. Mm-hmm. Maar luister nog, maar eigenlijk zijn we een beetje laat, hè. Kijk wat Amerika heeft gedaan met die Liberianen.
0: Mm-hmm.
1: Zijn we niet laat dan?
0: Ja, er zijn heel veel momenten in de geschiedenis geweest waar mensen hadden kunnen doorpakken, andere dingen kunnen doen. Maar tot nu toe is er wel beweging geweest, maar niet zo groot als een eigen land in Afrika of een eigen staat of een eigen economie. Zo ver is het nog niet geweest, nee.
1: Zo ver is het nog niet geweest. Maar de geschiedenis leert ons, mm-hmm. Je kent het verhaal over Liberia, toch?
0: Mm-hmm.
1: Als je naar Liberia gaat, die mensen die daar zijn, ze zeggen dat ze geen Afrikanen zijn. Ze zijn Amerikanen en ze spreken alleen maar Amerikaans en Engels. Terwijl hun voorouders komen uit Afrika.
0: Ja, maar goed, als we het hele verhaal van Liberia in oogschouw nemen, natuurlijk. Ze waren ook Afrikaans afkomst, ze waren ontvoerd, tot slavernij gebracht, sommige mensen. En toen zijn ze teruggekeerd, maar niet iedereen is teruggekeerd.
1: Mm-hmm.
0: Naar de regio waar hij vandaan kwam. Want, zeg maar, mensen werden uit alle landen van West-Afrika gestolen. Mm-hmm. En als ze teruggebracht werden naar Liberia, kan het zijn dat iemand van Angola denkt van, hè, wat doe ik hier?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is al één stap die zeg maar echt een eenheid dwarsboomde. En het land Liberia is echt gesticht onder toezicht van de Verenigde Staten.
1: Nigeria, toch?
0: Nee, Liberia.
1: Liberia. Ja, we hebben het over Liberia. Ja,
0: precies.
1: Klopt,
0: ja. Het is gesticht onder toezicht van de Verenigde Staten.
1: Van Amerika. Dat
0: precies.
1: Klopt.
0: En de mensen die daar toen woonden, op dat moment dat het land gesticht werd onder toezicht van de Verenigde Staten, die moesten een stukje van hun land afstaan aan de mensen die terugkeerden uit die slavernijperiode. Dus ook daar is natuurlijk af en toe wrijving dat de bevolking die er toen was, en de volk die toen naar binnen is gekomen, toch denkt van, hè, we zijn geen familie van elkaar. En wie zijn jullie? Dus toch,
1: ik heb ook een collega gehad op het werk. Hè. Ze keek me een keer aan, ze zegt tegen mij van, er was iets in de avonddienst gebeurd, die pensies waren op. Toen zei ik van, en je moet neem nog zo'n koordje en een lapje en dan net een hangmat.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg maar, dat zo doen ze het ook in Afrika. Ik zeg, en zo doen we het in Suriname ook. Weet je, vroeger die mm-hmm. kinderen die pas ongesteld werden, dus ze deden maar beter in beren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb zo'n meisje tegen me. Je ziet het, je lijkt helemaal niet op een Afrikaanse.
0: Mm.
1: Ik was zo boos op haar. 2 jaar lang heb ik niet met haar gesproken.
0: Maar dat zijn mensen die onwetend zijn, want kijk, als je kijkt naar heel Afrika, het is zo groot. Aan de mm-hmm. oostkust heb je die Somaliërs, die lijken niet op Ghanese.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus hoe ziet een Afrikaan eruit als je op die manier gaat praten? Want in Zuid-Afrika heb je die mensen van de Khoisan, die lijken niet op mensen uit Senegal of mensen uit Sudan. Dus in heel Afrika is zo'n grote diversiteit. Als iemand zulke domme dingen zegt, mm-hmm. kan je alleen maar je schouders ophalen en denken van,
1: ja,
0: zo,
1: wat een dom persoon. Ik vond het een belediging, hè? Ik vond het echt een belediging, want je hoorde niks anders in Suriname van wij stammen af van de Afrikanen, die zijn dat.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom jij, die is in Ghana geboren, mm-hmm. en dan kom jij mij dit zeggen. Nou, ik vond het echt een belediging, hoor.
0: Ja, maar...
1: Nog wat. Mm-hmm. Kijk, wij willen heel veel dingen herstellen, toch?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Waarom is er nooit gedacht aan een Afrikaanse school in Suriname? Jij en ik, we praten geen Afrikaans, of spreek jij dat wel?
0: Mm-hmm. Ik ben...
1: Ik
0: ga geen Afrikaanse taal. Helaas.
1: Ik bedoel,
0: ik moet er wel oefenen.
1: Terwijl staan is, maar abde een score naar Wanika staat volgens mij, of Lapin en Potin, Ono, Dibna, Sabi. Isabi toch, dat is aan dat interview. Ja, in Holland, alles willen we in Nederland hebben. Waarom gaan we niet beginnen in Suriname? Toch? We
0: maar hebben ja, ik denk ook wel.
1: Sabi Rutte scoren, maar in Suriname hebben we niks.
0: Ja, maar kijk, er zijn heel veel stappen voor herstel, want ook qua herstel betekent dan, welke Afrikaanse taal geef je de
1: Juist.
0: Voorkeur aan? Er zijn echt veel, er zijn wel
1: precies.
0: duizend talen.
1: Met dat soort dingen moeten we beginnen.
0: Daar ga je over nadenken, precies dat.
1: Ja,
0: laten we eerst daarover nadenken.
1: Kenneth, nog wat, die quiz waarmee je mee bezig was, hè?
0: Ik heb het even op pauze gezet, want ik moet even kijken. Want ik had in een nieuwe studio, toch? Kijken hoe we het gaan doen.
1: Maar
0: ik ga het wel weer even oppakken. Maar ze hebben hier niet meer precies dezelfde apparatuur als vorige keer.
1: Oh.
0: Dat maakt het dan iets lastiger voor mij om het te doen. Maar
1: Stuur maar een berichtje naar mijn secretaresse.
0: Ja? Nee, dat is goed hoor. Dank
1: jij
0: je wel.
1: Hebt een nummer, toch?
0: Jawel, nog steeds.
1: Oké, dankjewel.
0: Nou, ook bedankt,
1: een fijne week verder en doe goed je best op je werk.
0: Ja,
1: laat iedereen je werk waarderen. Blijf zoals je bent, oké? Verander niet voor niemand, oké?
0: Tamboem, dankjewel.
1: Tamboem, bye-bye.
0: Blessie, fijne dag.
1: Jij ook.
0: Blessie, doei. Ja, Lobby Arkimang, we gaan weer naar het eind van ons programma. En... Ik moet afronden, want er zijn andere programmamakers die na 2 uur gaan beginnen. En u kent de programmamakers die na 2 uur komen. Op de Caribbean FM is dat natuurlijk programmamakers van de Radio Mart met die mooie programma's. En op Razo zijn programmamakers van Chatty Drive met die mooie programma's. Rick en Marilene, Oddy. Maar sowieso ook dank alle mensen die hebben bijgedragen aan het programma. Met name de bellers. Maar ook de donateurs Grand Tangi. En natuurlijk ook toe Kunu de Arkimang voor Potje Jesse Arki. Dank u wel. Lobbyman. Morgen to de Roko. Boni Grani. Grani Boni de Bakka. Met Sisa Ilse. Diana Adams aan de microfoon. En je kunt ons bereiken via comitéboni@gmail.com. Ik ga zeggen veel dank aan het redactieteam Sisa Abena. En deze 3 uren werd u aangeboden door Comité Boni en Stichting Grani. Odi, Braransa, mi na kendo, wakankoni.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Faudea. Het is 14 minuten over de klok van 2:14.14. En u bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Maat Radio, via Academy FM ook te beluisteren. In de ether 107.9. www.radiomaat.nl voor degenen die digitaal beluisteren. En 020-471-4291. Het welbekende nummer waarop u mag reageren in de uitzending die ik 2 uurtjes voor u ga presenteren. Mijn naam is Etienne Wicks, zoals u hoort al. Veel bekend. En wat ga ik doen? Ik ga een beetje muziek maken. Ik ga kijken wat het nieuws is. Wat er in de wereld allemaal gebeurt. En natuurlijk samen met u gaan we 2 uurtjes lang een leuke uitzending van maken. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. Want er was een korte vertraging hier. Zo vanwege een vergadering die gewoon moest worden. En vandaar dat we dus ietsje later in de uitzending zijn gekomen. Maar wees gerust. We blijven voor de komende 3 kwartier het eerste uurtje van Faudea. Een programma die ik verzorg dan op de maandag om de week. En ik hoop dat u er wat profijt van heeft. Zo niet, nou ja, daar heb ik wel wat trascenden. Maar trafas nodig. Mijn okaie pito. Ik doe mijn best en God doet de rest, zeg ik altijd. En dat bent u ook een beetje eens met me. Dus bel op even jou aan jou zo. Doctor in Nagami. En dat we winnen naar Faudea. Zo, Sautaki, Asade. Laat eens even naar nog een muziekje. Dan kan ik me nog wat voorbereiden op wat nieuwtjes. En dan hoop ik zo snel mogelijk bij je terug te zijn. Atanso. En ik heb gekozen voor een rustige. Smokey Robinson and the Miracles. You really got hold on me. Atchibum.

Yes, you really got a hold on me. Dat is natuurlijk van Smokey Robinson en de Miracles. En ja, wat is het eerste nieuws wat mij ook opvalt, is dat de prijs voor een vat brandolie is maandagochtend, dus de ochtend, met 1,5% gedaald na een dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Amerikaanse president Donald Trump wil lagere brandstofprijzen in aanloop naar de tussentijdse verkiezing. Zo wil hij zijn eigen hakje natuurlijk proberen te redden. Maar of het gaat lukken, dat is nog de vraag. Want ik heb begrepen dat de NAVO zich voorbereidt, dat hoorde ik net op het nieuws, op een escalatie met Rusland. Vrijdagochtend lag de prijs van vat brandolie nog boven de $100, bijna €90 per vat. Maandagochtend zakte de prijs met zo'n 1,5%, waarna de handelsprijzen alweer omhoog kropen. Trump hoopt waarschijnlijk op meer na zijn deal met de Russische president Vladimir Poetin. De VS krijgt op korte termijn 300.000 ton diesel van Rusland. Daar komen op termijn nog miljoenen tonnen bij. De VS heeft zelf genoeg diesel, maar kan op deze manier de prijzen beïnvloeden. Shame and scandal in the family, zou ik zeggen. Dus laat eens maar naar een pokon gaan luisteren en kijk ik verder naar wat nieuws. En dan moet ik het wel doen. En waarom doet dit niet? De kruis staat in de speaker.

0: Ja, daar ben ik dan weer dan moet ik opschieten en misschien ik nog wat tijd heb in te halen om wat muziek voor u te zoeken en af te draaien. Loopt mijn programma ietsje in de war. Maar dat heet het niet, we komen wel bij. Ja, als je spaargeld hebt en je denkt van nou, dat laat ik voor mijn dochter of zoon achter. En dat de andere partner dat nu, daar niet aan kan komen, dan heb je het glad mis. We luisteren naar het volgende. Je laat je spaargeld aan je dochter en zet in je testament dat de erfenis alleen voor haar is. Daarmee leidt je schoonzoon buiten beeld. Toch kan hij later alsnog van geld erven als je dochter na jou overlijdt. Een uitsluitclausule beschermt tegen het delen van de erfenis bij een scheiding, maar regelt niet automatisch wat er gebeurt bij haar overlijden. Dit verschil staat centraal in een nieuw praktijkkolom van erfenis in Bereizen. Hij beschrijft ouders die dachten dat hun testament voldoende bescherming bood tegen ervaring naar hun schoonzoon. Bij nader uitleg bleek hun regelmatig minder ver te gaan dan zij verwachten. Het gaat om een praktijkvoorbeeld met fictieve namen en bedragen, niet om een nieuwe rechterlijke uitspraak. Dus let goed op wat u doet, want in de clausule bepaalt dat de erfenis buiten de huwelijksgemeenschap van de ontvanger blijft. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie legt uit dat de erfgename het ontvangen vermogen daardoor bij een scheiding niet met de ex-partner hoeft te delen. Voor ouders kan dat precies de bedoeling zijn. Hun dochter ontvangt bijvoorbeeld geld uit de verkoop van de ouderlijke woning, eindigt na haar huwelijk, dan moet de geërfde vermogen voor haar blijven. Bij huwelijken die sinds 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden zijn gesloten, vallen erfenissen en schenkingen in beginsel al buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Ook dan blijft de volgende vraag bestaan: wie krijgt het vermogen? Nou, dat mag je dan verder met de notaris. Ik heb een deeltje van voor u voorgelezen. Dit is hot nieuws in de krant van vandaag. En ik hou van de actuele toestanden. Dus wilt u het verder lezen, kan u ook gaan naar wat is de dagelijkse standaard van Google. En daar kunt u wat meer hierover lezen. En het volgende nieuws, dat komt zo aan. Maar ik ga eerst weer naar een pokoe. Pokunja, pokundapi.
1: Tebikis mai takangai. Nana rustig imde. Im sapi presi. Sno rustig bij Arkidori.

0: you aider.
1: Ja, dan blijven we even in Suriname natuurlijk. Gaan we de plas even oversteken. En dan en zien we dat de heer Lau een opvallend bericht gepubliceerd heeft. Of een discussie op gang heeft weten te brengen. Lau wil de grens aan invorderingskosten. Ja, dan krijg ik even wat berichtjes binnen. En dat hindert mij om te lezen. Van 100.000 SAD voor een dwangbevel ter discussie stellen. Een vergoeding van 100.000 SAD voor de betekening van een dwangbevel. Dat voorbeeld gebruikt NPS-parlementariër Jeffrey Lau vrijdag om de voorgestelde invorderingskosten ter discussie te stellen. Tijdens de behandeling van de invorderingswet en de kostenwet invorderingbelasting in de Nationale Assemblée vroeg hij om duidelijke maxima. Minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning erkende dat de voorgestelde berekening aandacht verdient. Volgens Lau gaat het ontwerp uit van een tarief van 1% van de openstaande schuld met een minimum van 500 SAD en zonder maximumbedrag. Bij een belastingsschuld van 10 miljoen SAD komt de vergoeding voor een enkele betekening daarmee uit op 100.000 SRD. Hij vroeg waarom dezelfde handeling zoveel duurder moet worden uitsluitend doordat de schuld hoger is. De NPS pleitte voor een maximum en bij voorkeur een tarief waarbij het percentage afneemt naarmate het bedrag groter wordt. Ook wil hij voorkomen dat verschillende invorderingskosten zich nodig opstapelen. Volgens hem ontbreekt een algemeen verbod op dubbele kosten voor dezelfde werkzaamheid. Zijn kritiek richtte zich daarnaast op de positie van kleine bedrijven. De voorgestelde regels maken volgens Lau onvoldoende onderscheid tussen een eenmanszaak, een middelgrote onderneming en een multinational. Vaste kosten kunnen bij een kleine schuldtarief relatief zwaar drukken, terwijl grotere bedrijven over meer financiële en administratieve mogelijkheden beschikken. Dat klopt natuurlijk. Die kunnen het makkelijker betalen als de kleine man. Dat zien we hier ook met de ZZP'ers uiteraard. Nou, verder kan u dat lezen in de West. In de Raymond Sapoen van de NDP maakte een andere afweging. Volgens hem zijn de invorderingskostenvergoeding voor juridische en administratieve werkzaamheden en kunnen die niet zonder meer worden gelijkgesteld aan belastingtarieven. Weinerman sloot zich in haar beantwoording bij dat onderscheid. Volgens de minister is artikel 155 niet rechtstreeks van toepassing op deze kosten als zodanig. Weinerman erkende wel dat een percentage bij hoge schulden aanzienlijk bedragen oplevert en dat het minimum juist zwaar kan uitpakken bij kleine schulden. Zij noemde de begrenzing van zeer hoge kosten, het voorkomen van onnodige stapelingen en een begrijpelijke specificatie als aandachtspunt. Ja, maar ik heb ook wel op je inzetten en dan zou ik zeggen, maar Alkiwang was Spanjore volgens mij. Ja, laten we even naar de Cubaanse kant gaan en dan heb ik tijd om weer even wat bij te komen. Yes, Artemis.

Yes, dat was even de Spaanse vertaling. Prachtig nummer. Beelden bewijzen matchfixing bij Feyenoord AZ. Voor degene die zich een beetje van de sport beleven. Dan koppelt de krant vandaag met Ronald Bulthuis. Dat alles wijst op een matchfixing met de wedstrijd AZ, of Feyenoord AZ moet ik zeggen. Feyenoord won zaterdag met 2-0 van AZ zoals u weet. En veroverde daardoor de koppositie in de Eredivisie. Toch was er heel veel te doen om het penalty moment met Max Merdink. Danny Makkely gaf in eerste instantie een strafschop zoals u zag. Maar na inmenging van de VAR ging de bal toch niet op de stip. En dat zorgde voor verbazing bij Kenneth Perez. Perez, AZ had recht op strafschop, meent hij. Dit was het weekend waar dan ook de, nou een beetje fout geschreven hier, beelden getoond van de situatie tussen Feyenoord-doelman Tjark Ernst en AZ-aanvaller Max Merdink. Het uitstekende been van de goalie raakte Merdink en volgens Kenneth Perez had de strafschop moeten blijven staan. Ik zeg dat het een penalty is en moet blijven. Volgens Perez ligt de schuld nog niet eens zozeer bij de arbiter. Ik meen dat Makkely niet zo kwalijk, maar wel het vaarmannetje die hem niet het juiste beeld heeft laten zien. De analist lijkt vervolgens te insinueren dat het bijna kwade de wil zat bij de videoassistent. Het lijkt hier bijna alsof het ergens naartoe wil sturen. Vink toonde wel meer begrip voor het besluit van Makkely. Hij staat daar en geeft het je te doen een beslissing te nemen die nadelig is voor het legioen. Perez is van mening dat hij toch

rustig weer naar de poekong en dan kijken we verder of wat nieuws is. En u mag bellen op 020-471-4291. Het welbekende nummer van Radio Mart. Dan ga je even naar de jaren 70. Toen ik nog, meedeed met de Dance Engine Young Hearts. Let's go for it.

Super, super, super. De jaren 70 in Amsterdam heb ik mogen meemaken. Af en toe een keertje naar Rotterdam en Haarlem en Zandvoort. Nou, ja, mooie tijden was dat. En een rijtje dansen op deze prachtige muziek die nooit verloren zou gaan. Ik verzeker u dat, want het was een van de mooiste tijden. Weinig drugs en veel meer dansen, gezellig met elkaar. Dansen en af en toe een bokschalen, dat hoorde erbij ook, toch? Ja, zo was het leven toen in de jaren 70. Ik mag niet jokken, waren mijn bloeiende jaren en ik heb er best van genoten. Ja, SLM heeft ook weer een beetje pech gehad met het nieuwgehuurde vliegtuig van Eastern Airlines, zoals u misschien wel vernomen, dat hij een klapband kreeg en dat kan elke maatschappij overkomen. En als je geen reserve bij je hebt, wat de meeste maatschappijen niet doen, en dan, ja, dan gaat het tijd kosten voordat er een ander band naar de plaats van bestemming is gekomen. Hoe ze het hebben opgelost, dat weet ik niet precies, maar hebben geen persoonlijke ongelukken voor gedaan of zo. Het was puur en dat tijdens de landingdag, als ik het goed begrepen heb, en die kist een klapband kreeg. Als gevolg van de ontstaande situatie vertrok de heenvlucht naar Amsterdam met ruim 2 uur vertraging. Oh, daar hadden ze nog snel aan een nieuwe band kunnen komen. Waarschijnlijk hadden ze die in het ruim. Het toestel vertrok omstreeks 10 minuten voor de klok van 12 vanuit Paramaribo en heeft een verwachte aankomsttijd van 9:01 op Schiphol Airport Amsterdam. Ja, ja, dat is jammer voor zo'n nieuwe maatschappij, maar het kan elke maatschappij overkomen. Seedorf, die wordt hoofdtrainer van Corinthians. Dat is de ploeg van Memphis Depay. En daar gaat hij de hoofdtrainer van worden. Het gaat vrij slecht met de Corinthians. Dus wij hopen dat het hem lukt om een betere tijd voor ze te... En Bouffa wil diplomaten ook voorbereiden op kunstmatige intelligentie. Zo, ik hoop dat hij het zelf ook wel kan. Brand in pand met Cubaanse bewoners aan de Prinsessenstraat en DNA dit plein. We weten wie verantwoordelijk is voor de vervuiling van de Saramaca-rivier. Stank leidt politie naar lichaam in verre staat van ontbinding in Ikeri. En man vastgezet na doodsbedreiging aan zus en familie in Albina. Ook minister Moharjo, die oude papa, die is ter sprake. En hij vertelt dat hij de politiek niet vaarwel zal zeggen. Hoe oud ik dan ook ben, ik kan bijna niet meer lopen en praten, maar ik blijf gewoon de politicus, zo Moharjo. Nou, we wensen hem veel succes. Alles houdt een keertje op en ook voor u, minister Moharjo, dus doe je best en neem niet te veel hooi op je vork, want dat kan je nog ten nadele komen te staan. Lucky Joop, Back to My Roots. Ook al een lekker nummer hoor, luistert u maar.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 maar radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, niemand anders. Oh, de samenbox is nog aan. Sorry voor dat. Ja, Ewald Koroelis natuurlijk met Karasima. Prachtig nummer. Het swingt, het laat het leven bovenop komen. En hebt u genoten ervan, dan horen we straks misschien nog meer van deze legende. Hij is er niet meer tussen ons, maar zijn muziek die zal lang tussen ons blijven. Vooral voor mijn grote vriend Wijngaarde. Die houdt van dit soort muziek, dat weet ik. En als hij luisterde, had hij me zeker een compliment gemaakt. Van Etienne Draai nog wat van dat prachtige muziek. Rivolino, met deze de groeten. En we hebben iemand aan de telefoon en ik groet. Wees welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, heer.
0: Hé, hey, dag meneer Jan.
1: Goedemiddag, luisteraars. Ik wil.
0: Mooi.
1: Mooie muziek en nieuwsberichten.
0: Ja.
1: Ik zag net een bericht. Meneer Macnak roept iedereen ter verantwoording die zijn lintje en hoorkonde niet hebben ingeleverd.
0: Oh? Bizar. Dat vind ik bizar.
1: Van meneer Isaias.
0: Ja.
1: Volgens mij, de mensen die dit lintje een groot deel hebben gekregen, mm-hmm, hebben op voordracht van Surinamers die lintjes gekregen.
0: Dat weet ik zeker. Eentje ken ik 100% en daar was ik ook blij mee dat hij het geaccepteerd heeft, want hij heeft het ook verdiend. Meneer, ja, die beste man, die ken jij ook.
1: Op verschillende manieren kreeg je het.
0: Ja, maar deze man heeft veel voor de Surinaamse gemeenschap betekend.
1: Maar de mensen die Surinaamse hoek, die een lintje hebben gekregen, ja, waren voorgedragen door Surinamers zelf.
0: Oh ja?
1: Ja, meneer, een jaar of 20, 30 geleden volgens mij, maakte meneer Lewin nog campagne voor.
0: Oké.
1: Okay. Om ons draaghoofdhoes maar voor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En nou vraagt meneer
0: Macnak,
1: waarom de mensen, met name, hij noemt namen, de bobo's van Ninsee hun lintje niet hebben ingeleverd.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik vind, mensen moeten zelf weten of ze een lintje willen accepteren. Die,
0: ja,
1: voorgedragen is door Surinamers zelf.
0: Ja, maar hoe zou je het vinden als ik je voordraag en dan zeg je van nee, ik wil het niet? Hoe zou jij dat vinden?
1: Ja, moet je het voor. Kijk, je weet het niet als je voorgedragen wordt. Meestal gaat het buiten je om.
0: Dat weet ik 100%, ja.
1: En als je daar bent, dan kan je zeggen nee, ik wil het niet.
0: Dat ben je vrij in, ja. Dat
1: ben
0: is zo.
1: Je vrij in. Je hoeft het niet te accepteren zonder dat je iemand beledigd is.
0: Maar minder leuk vind ik dat je mensen gaat oproepen om te zeggen van ja, dat moet je, ja, teruggeven. Ik bedoel, dat is iets wat de persoon zelf moet uitmaken.
1: Ik vind, als meneer Isaias het inlevert.
0: Dat is zijn goodwill.
1: Maar dan heeft hij de mensen die hem voorgesteld hadden, heeft hij met die mensen
0: een beetje beledigd.
1: Hij moet die mensen eerst raadplegen, toch? Waarom had u en waarom had hij het toen? Iedereen weet de geschiedenis van Nederland tijdens de slavernij en sinds Nederland en voordat Nederland een koninkrijk was,
0: ja,
1: waren die stadhouders, families van de Oranjes. Iedereen weet dat,
0: ja,
1: die geschiedenis, dat ze dat meedragen.
0: Nee, de Prinsengracht die bestond ook uit slavenhandelaren, dat weet ook iedereen.
1: Ja, ja.
0: West-Indische Compagnie, noem maar op.
1: Ja.
0: Kijk, je kan voor alles een probleem maken, maar is het, het leven waard?
1: Ik vind, als mensen het niet willen inleveren, moeten ze zelf weten.
0: Ja.
1: Maar je kan mensen niet ter verantwoording roepen als meneer Macnak dat doet.
0: Nee, ik mag me niet mee bemoeien. Ik ben een radioman.
1: Ja, nee, ik heb mijn mening. Ik heb het.
0: Ja, ik heb ook mijn mening gegeven net. En, omdat het me toch. Het doet me toch een beetje wat hoor.
1: Over Michel Isaias. Ik vind dat hij. Dat recht ontneem ik hem niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is toen voorgedragen door mensen rondom hem heen. En heeft hij die mensen nu niet beledigd?
0: Ja, oké. Okay.
1: Zonder die mensen in te lichten, terug te geven. En in een groot artikel en parool dat kenbaar te maken. Maar goed, het is zijn, standpunt.
0: Ja.
1: Terug te geven.
0: Meneer Magnak is ook vrij om het te doen, hè? Hij kan iedereen oproepen.
1: Ja, maar ja. Kijk. Je kan mensen oproepen of wel of niet te doen. Maar je kan mensen niet zeggen om die geschiedenis. Iedereen kent de Nederlandse geschiedenis in de wereld. Niet alleen in Suriname.
0: Ja, ik weet het.
1: En de slavernij in Suriname. Nederland was toendertijd een wereldmacht.
0: Ja.
1: Nederland heeft een van de grootste islamitische land als kolonie gehad.
0: Ook dat.
1: Vandaag kijken ze neer op de islamreligie, ja, hier. En noem maar op. Maar Nederland was een grote kolonisator van een van de grootste islamitische.
0: Ja, weet je, Jan, je ziet het niet meer, maar vroeger liepen ze ook met een ketting met een zilveren munt van, volgens mij was het Wilhelmina, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik me niet vergis. Dat vind ik nog wel gelukkig.
1: Nou, niet alleen zilver, ook goud, toch?
0: Oh ja?
1: Gold money die werden gemaakt in Suriname van Juliana Wilhelmina.
0: Nou, dat zou ik nooit aan mijn nek dragen, echt niet.
1: Ik heb een ketting, maar ik weet niet waar het is.
0: Ja, nog?
1: Ja, ik had het ooit gekregen van mijn moeder.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik heb wel een ring. Aan mijn vinger.
0: Ja.
1: Dat is het ding. Dat is een goedkope, hoor. Dus het is geen dure van 50 miljoen euro.
0: Nee.
1: Dat was net.
0: Nou, Jan, hoe vind je dat de NAVO-generaal presenteert? Wat hij vandaag gepresenteerd heeft.
1: Dat is bluffpoker.
0: Nou, maar hij laat Trump wel een beetje op zijn bek gaan, natuurlijk, hè?
1: Trump is een. Trump is gaar genoeg om naar. Hoe zeiden we het vroeger? Naar de LPI te gaan in Amerika.
0: Nee, maar kijk, als je als NAVO-generaal hier een hele andere versie gaat ophangen, terwijl Trump bezig is zaken te doen met Poetin,
1: ja,
0: over olie.
1: Trump.
0: Nou, dan snap ik het ook niet meer, hoor.
1: Maar Poetin zegt dat hij geen afspraak heeft.
0: Hij zegt dat hij geen afspraak over de het opheffen van die oorlog, bedoel je?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar over die olie heb ik het.
1: Olie heeft geen enkele invloed gehad op de prijs.
0: Nee, nou ja, ik las net wel dat het invloed heeft.
1: Nee, een paar centjes.
0: Nou, ik vind dat van die NAVO-generaal wat hij vandaag gezegd heeft.
1: Dus, ik ben niet kaal geplukt door die toestanden met de olie in de wereld.
0: Ja.
1: Alleen mijn gas-elektra-rekening. Die krijg ik eind van de maand,
0: een
1: rekening. Misschien moet ik deze keer, ik verhoog het altijd elk jaar, dan krijg ik iets terug. Maar dit jaar zit het niet in.
0: Niet in?
1: Nee, want de prijzen zijn enorm hoog. En deze regering heeft het voorbeeld niet gevolgd van toen corona, toen de olie ook duur en gas was. Kreeg iedereen een steun.
0: Weet je wat ik zo jammer vind? Als
1: maar die minderheidskabinet die we nu hebben, dictatorkabinet, die denkt er niet aan.
0: Ja, het is toch geen dictator.
1: Een minderheidskabinet is een dictatorkabinet.
0: Okay.
1: Ze steunen op 66. Kijk, die andere partijen slaan hun slag tot nu toe. Hoe heet die meneer? Die pro, hoe heet die meer? Jesse Klaver.
0: Klar.
1: Omdat ze even oud zijn, houdt hij zijn hand nog boven het hoofd voor van
0: Jette. Nou, het zou kunnen,
1: dat zie je toch? Deze generatie politici, die hebben lak aan wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Ze houden elkaar dan. Ja, een minderheidsregering. Kijk, je kan het niet eens zijn met de politiek van Wilders.
0: Ja.
1: Maar Wilders heeft vanaf dag 1 gezegd, ik steun geen minderheidskabinet.
0: Ja, maar hij steunt geen enkel kabinet, want hij is al in drie gestapt.
1: Hij was in twee. Dus hij heeft twee kabinetten gesteund.
0: Ja, maar hij is er al uitgestapt. Dat is
1: ja, oké, okay, dat mag.
0: Een beetje heet onder zijn voeten werd en dan loop je weg.
1: Iedereen mag uit een coalitie stappen.
0: De grootste lafaard die in de politiek ooit heeft
1: dat
0: gezeten
1: is
0: van Nederland.
1: Hier, ik weet nog, Ten Uyl, toen hij premier was. Toen was de CDA boos en zijn ze uit de coalitie gestapt toen, toch?
0: Ja,
1: om die grondhuurprijs of weet ik
0: niet. Dat kan anytime gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat de manier hoe Wilders het doet, dat het goed is. Kijk, ik heb sowieso niets met die partij.
1: Nee, ik ook niet, maar die man is duidelijk. Die man zegt, ik heb geen boodschap aan een minderheidsregering.
0: Ik vind het maar een zielig mannetje.
1: En die andere zielige mannetjes, als Klaver en Dassen en weet ik veel hoe ze allemaal heten. Dassen met één zetel in de Kamer. Die maken handig gebruik nu om hun partij een beetje...

0: Voodoo Patten spelen en zeggen dat ze binnenhalen zaken voor de werkende klasse.
1: Maar ik las net dat je Zilgers ook lijsttrekker blijft.
0: Ja, dat zegt ze.
1: Ja, maar ik kan me niets bij voorstellen.
0: Nee, kijk, dat moet ze nog zeggen. Zolang ze politiek leider is, zegt ze dat. Maar zodra het kabinet gevallen is, dan gaat er een VVD haar opzij schuiven.
1: Maar denk je dat dit kabinet valt?
0: Ja hoor.
1: Ja?
0: Ja, tegen januari. Men wil niet in de... Kijk, een aantal partijen zeggen...
1: Zou jammer zijn.
0: We willen niet in de winter een verkiezing. En als die niet nu valt, dan is het net als het kabinet Schoof. Mm-hmm. Dat je te lang de missionair kabinet. Dus men gaat dus januari zo een beetje... Moeten we kijken of die valt of niet. Dus januari is een cruciale...
1: Ja.
0: Je weet...
1: Ja, uiteraard. Na december wordt het dan heftig. Ja. Maar nee, ik hoop het niet, ik hoop het niet. Laat me eerlijk zijn.
0: Ik vind dat er een verkiezing moet komen. Nederland om
1: de VVD, maar je kan ook zeggen, waarom gaat Jette niet samenwerken met Klaver en Neden?
0: Nee, dat mag, maar hè? Daar zie je dat Jette zwak is. Jette heeft Zulges dictaat geaccepteerd.
1: Ja.
0: Dat zie je.
1: Dat is een zwak punt geweest, ja, inderdaad.
0: Dat is die zwakte van Jette.
1: Hij had al lang moeten optreden en zeggen
0: Jette
1: van...
0: en hoe heet die daar, die Bolleboos, hoe heet die?
1: Bolleboos?
0: Ja, die van CDA.
1: Bontebal.
0: Bontebal. Nee, Bontebal is om te kauwen. Je hebt toch die Bontebal kauwgums.
1: Ja, ik moest even hoesten, sorry.
0: Ja, gezondheid.
1: Dank je. Maar goed, ik denk met Bontebal en nog twee andere partijen, zal hij weer...
0: De opiniepeiling geeft al een seintje naar de drie minderheidspartijen in de coalitie flink in de peiling omlaag gaan.
1: Ja, maar als je kijkt naar rechts, dat is ook alleen maar ruzie maken met elkaar.
0: Ja, daar rechts is... Kijk, heb je ooit een rechtse kliek? Links maken ook ruzie, want...
1: Maar niet op dat niveau, hoor. Ik vind dat links het toch beter doet.
0: Denk en PvdA maken ook ruzie. Denk hoe heet die andere... aantal partijen die maken ook ruzie, want Denk zegt dat hij links is. Ik zie geen linkse partij in Denk.
1: Ja, maar als ik naar die BBB kijk, dan vraag ik me af, wat willen die mensen precies?
0: BBB?
1: Alles keurig af. En dan komt dan die Mona Toetje, die begint ook al. Ja. Dan word je toch helemaal ziek
0: Toetje
1: van.
0: Toetje was gisteren uitgejouwd.
1: Ja, mensen liepen weg, hè.
0: Toetje dacht dat ze een slag zou slaan bij NSC heet het, hè?
1: Ja, ja, NSC.
0: Wat overgebleven is.
1: Ja.
0: En de helft van de zaal was weg. En het bestuur is nadien afgetreden.
1: Hey Jan, ik heb nog iemand onder de knoppen.
0: Oké.
1: Okay, bedankt voor het meedoen. En we spreken elkaar gauw weer.
0: Ik heb een liedje voor je net gestuurd.
1: Ja, maar ik kan nu even niet in mijn telefoon gaan.
0: Oké.
1: Okay. Kijk het thuis wel. Okay. Bedankt, hè.
0: Doei.
1: Dag Jan. Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Dag meneer.
1: Kijk, de meneer met een mooie rustige stem. Hoe gaat het met u, meneer Lisse?
2: Aan omstandigheden best. Mag
1: kijk,
2: ik mopperen?
1: Dat willen we horen.
2: Nee, tuurlijk, het is zo.
1: Ja.
2: Weet u, ik ben van plan te emigreren.
1: Naar Nikeri?
2: Nou, omdat ik van het ieder hoor van al die kabinet, geen ene kabinet vanaf dat ik hier woon in dit land.
1: Ja.
2: Dan heb ik het over premier De Jong, Den Uyl, Van Acht, Lubbers, noem maar op.
1: Ja.
2: Hoor ik altijd de mensen klagen, dit is niet goed, dat is niet goed.
1: Dat klopt.
2: Ja. Ja?
1: Dat klopt, het lijkt alsof het steeds erger wordt.
2: Ja, maar we redden het wel, toch?
1: We redden het, maar het is niet leuk meer. Weet je, vroeger...
2: Bijvoorbeeld?
1: Vroeger sprak men direct over hetgeen voorgedragen werd in het kabinet. Wetvoorstellen, noem maar op. Maar nu vallen ze elkaar op een manier aan dat je denkt van nou... Is dit wel de moeite waard om naar te luisteren?
2: Nee, dan gaat het praten over wat anders. We hebben het bijvoorbeeld over de economische situatie van de mens zelf in dit land. Is dat zo erg?
1: Nou, dat ben ik met u eens. Maar als ik kijk hoe mevrouw Jusselges, dit heb ik echt voor het eerst in Nederland meegemaakt.
2: Nee, maar sorry dat ik je onderbreek, maar dat is weer politiek. Maar ik heb het over... De mensen zelf die hier wonen in dit land,
1: ja.
2: Die naar de winkel toe gaan en wat kunnen kopen, hun hoofd boven water kunnen halen, is dat zo slecht?
1: Nou, dat zeg ik, dat valt door mee. Ja, Nederland behoort tot een van de rijkste landen. Het zou erg zijn. Hè?
2: En dat bedoel ik namelijk, en dat wil ik namelijk horen, want kunt u nog heugen, dat was een man van mij zogenaamd, dat was meneer Kok. Kwartje van Kok.
1: Ja.
2: Iedereen vond het verschrikkelijk. De eerstvolgende regering die zou komen, die zou de kwartje van tafel vegen. Die heeft dat niet gedaan.
1: We wachten er nog steeds op.
2: Nee, bij wijze van spreken. Dus We hebben altijd wat. Maar u mag het weten van mij, heel kort. Ik ga toch nergens. Ik mag klagen. En we mogen allemaal klagen. Want als er ergens anders was dat heel goed was, denk ik dat we naartoe zouden gaan.
1: Ja, kijk, ik las vanmorgen toevallig dat 15% van de Nederlanders woont in het buitenland en die brengt zijn kapitaal ook mee. Dus dat is ook geen goede zaak, dan is er toch iets aan de hand.
2: Nee, dat ben ik. Dat, ze mogen dat doen.
1: Ja, ik weet niet tegen.
2: Wij, een land van de 19 miljoen inwoners, hè?
1: Ja.
2: Is ongeveer 44.000 vierkante kilometer groot. Moet u zorgen. Daar heeft men 18 miljard spaargeld.
1: Ja.
2: Men heeft de pensioen 16 miljard. Ja, dus wat klagen we? Onze pensioen worden betaald. Uitbetaald. Nergens is het te horen of te zien dat je bijvoorbeeld van tevoren krijgt over de 19e wordt je AOW gestort of de 22e. En als je s'avonds een uur of kwart over 12 kijkt, is je werkelijk al gestort.
1: Mm-hmm.
2: Kunnen we niet wat anders doen?
1: Maar
2: probeer het leven vrolijker te maken.
1: Meneer Lisse, u weet hoe Nederlanders rijk zijn geworden dan? Door klagen.
2: Ja, nee, en dat klein, maar kijk, luister, ik zeg niet dat je niet zou mogen klagen. Dat weet ik heel goed. Mijn grootmoeder klaagde.
1: Klagen, maar het is eigenlijk commentaar leveren. En door commentaar te leveren bereik je heel veel.
2: Ja, maar dat is het. Dan moet je wat verbetering inbrengen en duidelijk maken waar je de verbetering kunt brengen.
1: Ja.
2: En dan moet je een handje helpen om die verbetering te brengen.
1: Uiteraard.
2: Of niet?
1: Dan ben ik het helemaal met u eens.
2: Ja, nee.
1: Je mag klagen, maar je moet ook meewerken natuurlijk.
2: Ja, zonder meer, dan ben ik met u helemaal eens. Mijn grootmoeder die klaagde. Als ik een manja ging halen voor mijn grootmoeder, ging ze het 6 keer voelen. Pap, nee, die wil ik niet hebben met de papa. Begrijp wat ik bedoel?
1: Ja.
2: Zit in de mens.
1: Ja. Maar het werkt wel. Want als ik kijk naar mijn eigen geboorteland en dan denk ik van mensen, jullie moeten wat meer opkomen voor je rechten.
2: Ja. Dus
1: iedereen klaagt van, ja, dit land is zo corrupt, is zo dit. Maar je komt niet op. Je kan klagen, maar je moet ook een beetje gas geven.
2: Maar
1: ja, toch?
2: Meneer Etienne,
1: ik luister naar u.
2: Die brengt mij ergens naartoe waar ik helemaal niet over zou willen praten. Nee. Ik heb...
1: Is hij toegestaan bij Radio Mater?
2: Pardon, nee, dat zal ik vertellen. Ik heb iemand hier die blijft tot en met februari hier.
1: Ja.
2: Die wil de winter doorbrengen. Die was naar zijn zoon geweest in Valencia. En dan gaat hij met de maatschappij beginnen met een T komende woensdag naar Curaçao. En dan komt hij weer terug. Hij heeft wel wat tegen mij gezegd. Hij zegt, ben jij professor Hendry? Ik zeg, ja, als jongens zeiden. Hij was een goochelaar. Ik zeg,
1: waarom?
2: Heeft u van die naam gehoord, professor Hendry?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Ik zeg, waarom zegt u zo wat dan tegen me? Hij zei, Johan, in Suriname worden gegoocheld. Hij zei, een directeur heeft sleutel, alles afgesloten.
1: Ja.
2: En toch gaan dingen gewoon weg. En de sleutel is bij die man. Hij zegt, Johan, ik wil helemaal niks horen over Suriname. Alhoewel ik zelf in dat land woon. Dus dan vraag ik u, meneer Etienne, met in die beetje, zullen we over wat anders praten dan niet over dat land waar ik geboren ben.
1: Ja, maar we moeten klagen toch? En dan van klagen komen dus nee, maar, oplossingen.
2: Meneer, ik ben helemaal met u eens. Maar ik woon niet daar. Vraag u mij wat. Kijk, ik heb daar gewoond in dat land. U mag het weten.
1: Ja, dat weet ik.
2: En toen die tijd dat ik daar woonde, en ik heb het over mijn leven daar, okay. Was een buitengewoon land. Ik heb buitengewoon scholing gehad. Ik heb buitengewone vrienden gehad. Leuke dingen meegemaakt.
1: Yeah.
2: Voordat ik naar de bioscoop ging, Bellevue, dan ging ik naar Vervuur boven, weet je wel, de lift, en dan ging je zitten. En dan keek je op je klok en dan ging je naar de bioscoop. Dat zijn dingen wat... Ik heb mijn vriend Tony, was van hun bestaanskomma. Tony nam me mee, dan gingen we naar Kleine Salamanca-straat, naar Yasodra. Kent u wel de bioscoop?
1: Ja, de Yasodra, ja, die ken ik.
2: Ja. En zondagmiddag gingen we naar Poelenpantje.
1: Tingi Oekoe toch? Yasodra was toch bij Tingi Oekoe?
2: Pardon?
1: Yasodra was toch bij Tingi Oekoe?
2: Nee, Kleine Salamanca-straat.
1: Ja, dan noemden ze toch Tingi Oekoe?
2: Nee. Tingi Oekoe is dat stukje van de Timmermansstraat. Tussen Zwartenhovenstraat en Prinsenstraat.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, Tingi Oekoe, dat is dat stukje daar.
1: Ja.
2: Waar later dat stukje hebben ze ook doorgetrokken. Had je Antillian Bar. Kent u dat?
1: Nee, die heb ik niet gekend.
2: Oké, als Frank Creton luistert, dan weet hij wat ik bedoel.
1: Ja.
2: Antillian Bar had je, dat is Tingi Oekoe. Ja, dat gedeelte.
1: Maar stonk het echt zo erg?
2: Nee, hoe het namelijk komt, meneer de meeste van die erven van de Saramaca-straat. Ja. De wc eindigde daar in die straat.
1: Oh, dat werd gedumpt.
2: En een bekende mevrouw, dat vaak allemaal mensen daarover hebben, Maxi Lindo, haar moeder, heeft daar gewoond, precies tegenover dat huis van meneer Convalius. Als je de erf inliep, Saramaca-straat, dan kwam je precies uit bij dat huis van meester Convalius.
1: Oké.
2: En dat was Tingi Oekoe. Ik weet dat een mevrouw luistert die haar voornaam begint. Die heet Vonne, dat weet ik.
1: Ja.
2: En ze luistert, ze heeft daar gewoon, ze weet heel veel van die dingen. En een andere mevrouw die vaak bij u maandag zit in het programma.
1: Lucia.
2: Ik noem geen naam op.
1: Nee, maar Lucia mag je noemen, want ze luistert, dat weet ik.
2: Nee, ik weet het wel. Haar oren klapperen, dus dat weet ik. Nee, dat is Tingi Oekoe, dat is het hele gedeelte. Ja. En u mag het weten, meneertje, en wordt niet kwaad op mij. Ik wil niet over Suriname praten. Ik luister naar u of die mensen dat vertellen, maar dat doe ik niet.
1: Weet u dat ik altijd dacht dat Tingi Oekoe was, Saramaca-straat, aan het begin, bij de Zwartovenbrugstraat? Daar had je toch ogen? En dat stonk altijd ook, hè?
2: Jawel, wacht even, dan kom je te Kleine Saramaca-straat. Want op dat hoek daar had je een politiepost.
1: Klopt.
2: Politiepost. Want als je de Kleine Saramaca-straat ging, luister eens goed, meneertje.
1: Ja.
2: Dan had je abattoir. En naast abattoir, een meneer hoorde ik een keer over de radio wat vertellen. Dat als die mensen uit het binnenland naar Suriname kwamen, dat er geen opvang was. Dat is een leugen. Dat is een speciale plaats daar in de buurt. Dat de mensen, als ze uit het binnenland kwamen, werden ze opgevangen. Dat waren de binnenlandse Creolen.
1: Ja, dat zag je vaak bij Yasodra, toch?
2: Pardon?
1: Je zag ze vaak daar bij Yasodra.
2: Ja, dat was dat daar. Want als je doorging, dan kom je bij het Soekiebakka. En die mensen, luister eens goed, meneertje, van Indians komaf, de oudste bewoners van dat land Suriname, Als ze naar Paramaribo kwamen, dan werden ze opgevangen waar nu Torarita Hotel is. Dan had je bijvoorbeeld een busstation daar.
1: Ja, ja.
2: Rietbergplein heet het.
1: Rietbergplein, zo. Lange middel weer als aan dat. Ja, mijn vader had het altijd over.
2: Meneer Jemma, daarom zeg ik. Ik heb in Suriname gewoond. En ik ben op school geweest in Suriname. Vaak hoor je mensen vaak over de radio van horen zeggen. En de mensen die verder gingen studeren, die uit het binnenland kwamen, die verbleven daar, weet je waar de grote stadkerk is?
1: Ja, tuurlijk.
2: De Steenbakkerijstraat.
1: Die staat er nog, toch?
2: Ja, daar werden ze opgevangen. En precies ook op de hoek van de Steenbakkerijstraat en de Domineesstraat, ja, had je een huis van de Evangelisch Broedergemeente. Want een goede vriend van mij, Simpson. Ja, Leo.
1: Bekende naam.
2: Ja, die was daar, want zijn broer is toen opgeleid als gevangenbewaarder.
1: Ja.
2: Hij was vrij groot. Ding.
1: En Ben Simpson,
2: een man van 1,90 meter en steen.
1: Zo.
2: Die type waren ze. Meneer Etienne, ik groet u.
1: Ja, wanneer komt u weer een keertje langs, gezellig?
2: Mag het?
1: Altijd. Hierbij bent u uitgenodigd. Speciale VIP-positie.
2: Dan bij deze dan. Ik groet u en ik luister naar u.
1: Ja, groet aan uw vrouw en ik wens u een hele fijne avond.
2: Wederzijds.
1: Bedankt voor het bellen.
2: En dankjewel, hè.
1: Dag meneer Elisse. Dag, dag. En we gaan luisteren naar Mitori van Sawako. Sawako. Van de zomer, Mitori, hè. En dus dit is gepland. Maar ik krijg tegelijkertijd ook een beller. Dus we gaan die methodiek, die gaan we even stilzetten. En we gaan naar de volgende.
3: Meneer,
1: oh, dat is Jan. Jan, welkom.
3: Ik hoorde meneer Lisse praten over een politiepost. Die is er niet meer, hoor.
1: Nee, die is er niet meer. Nee, we hadden het over...
3: Daar hebben ze nu Louis Doedelplein...
1: Genoemd, hè?
3: Genoemd. En een borstbeeld of zo van... hoe heet die? Wambong.
1: Oh ja, ja, ja, van Raveles Dobroe.
3: Volgens mij is een...
1: Wambong somme viviri.
3: Wambong somme viviri, maar de viviri kon drie. Het is een mooie buurt.
1: Mooi gedicht, hoor. Heel mooi.
3: Ik ging daar op de Leonardo school. En na school 12 uur dan met een medeleerling. Met z'n tweeën. We woonden naast elkaar.
1: Ja.
3: Dan gingen we kriskras zo via Prinsenstraat, soms Timmermansstraat.
1: De manja stelen, hè?
3: Nee.
1: Dat kan je nog doen, Sander.
3: Nou ja, manja stelen deed iedereen.
1: Knippa, Pommerak.
3: Manja, Knippa, Pommerak.
1: Mooie tijden.
3: Ja,
1: dat noemde geen steden, dat was stroop.
3: Granaatappel.
1: Ja,
3: maar ik was met mijn 8e jaar naar Wageningen en daar had je helemaal geen vruchtbomen. Net Paramaribo is de rijkste, het rijkste plaats van vruchtbomen.
1: Ja, omdat ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja.
3: Ja, ja.
1: Al die Indonesiërs in de staan, mensen uit India.
3: Had op zijn minst 2 tot 3 vruchtenbomen.
1: Ja, ja.
3: Knippa, manja, sinaasappel. Ja, noem maar op. En toen had je die schuttingen, die zinken.
1: Ja.
3: Plaatsschuttingetje trokken, zo'n zetting.
1: Van oude vaten gemaakt.
3: Want ik woon aan de dokters naast Müller Jari. En op Müller Jari had je een manjaboom.
1: Mm-hmm.
3: En ook bij, weet je waar ook? Bij Rijssel, Burenstraat en Waldijkstraat.
1: Nou, dat minder zo weer. Meneer Rijssel heb ik wel nog even gekend, geloof ik.
3: Een tontje waar we tontje gingen kopen.
1: Een tontje, no?
3: Ja, ja,
1: daar. Met die zweep.
3: Rijke manjas. Rijpe manjas gingen we daar.
1: Zorg en hoop ook, hoor.
3: Groene manjas.
1: Zorg en hoop, kombi.
3: Stelen.
1: Je had ook Ingi Notto daar langs de waterkant, hè?
3: Ja, ja.
1: Die lekkere grote noten, man, heerlijk.
3: Ja, die notenboom, ik weet niet of het nog is.
1: Ja, er waren meerdere, toch? Was niet één.
3: Bij
1: dat meneer Lissanus,
3: Marina Trap daar.
1: Ja, precies.
3: En dan had je ze...
1: Maar dat denk maar er is eens op dat, Jan. Denk je dat hij het weet?
3: Dat had je die grote Amandra...
1: Ja, die amandelen. Die staan er weer, hoor.
3: Staan ze weer?
1: Ja.
3: Ik dacht dat Bas dan ze weggehaald.
1: Nee, ze hebben het tijdelijk weggehaald. Ze hebben het helemaal rondom uitgegraven. Deskundigen.
3: Oké. Dus Bas dan heeft ze toch niet...
1: Het was in het, zat in het plan. Zat
3: en
1: in het plan.
3: Hoe heet die? Kropatu gedaan.
1: Nee. Nee, wat ik gisteren las, is dat er een aanvang wordt gemaakt met het verwijderen van Goslar, hè? Weet jij daar wat van?
3: Dat hoor ik al 80 jaar.
1: Ik ook.
3: Ik word 80 en Goslar is ook zo'n 80 jaar daar.
1: Nee, maar ze hebben nu deskundigen ingehuurd?
3: Nou, Goslar is 83 daar gezonken.
1: Oh ja?
3: Of laten zinken, 83.
1: Dan. Ja. Gisteren stond er een heel stuk in de krant.
3: 1943.
1: Maar wat er nu gebeurt is dat hij uit elkaar valt, hè? En dat is,
3: ja, dat is
1: levensgevaarlijk.
3: Dat is al lang, maar ik hoorde, er was zoveel. En meneer die vroeger hier was, had een stichting opgericht. Had,
1: ja, dat kan ik me ook nog herinneren, ja.
3: En had met de Duitsers afgesproken.
1: Ja, klopt.
3: Premier Pengel had ook met de Duitsers afgesproken.
1: Niets van terechtgekomen.
3: Er was een keer een Duitse prinses op bezoek in Suriname. Had meneer Pengel gezegd, premier... En die mevrouw een Duitse prinses was.
1: Ja.
3: Maar dat kwam niet. Maar ja, goed. Je kan toch... men is bang dat je het weghaalt. Dat die vaargeul...
1: De stroming, hè? Nee, maar nu hebben ze de onderzoek laten doen. En omdat grote brokken nou... En scherpe randen... De scheepvaart ook bemoeilijken, dus je moet wat doen.
3: Dan, ik ben vlak daar in de buurt geboren. Meerzorg.
1: Meerzorg.
3: Van mijn huis kon je zo een Goslar zien.
1: Ja.
3: Mijn ouderlijke huis toen.
1: Ja, het staat vol met vlaggetjes van NDP, toch?
3: Ja, en VAP en NDP. Dat is het symbool van NDP.
1: Ja, toch? Ja.
3: Een vervallen schip als symbool.
1: Jan.
3: VAP. Volgens mij, NPS heeft ook zijn naam erop.
1: Nou, ik heb het niet gezien. Niet dat ik weet.
3: Zag het,
1: nee, dat ik zag het, NDP, had ik het zeker die frambo gezien. Nee, die frambo staat er niet op, echt niet.
3: Maar als ik het zag, dat is al een tijdje dat VAP en NPS daar staat opgeschreven. Ik zei een keertje 10 jaar terug, dat is het symbool van deze twee partijen, vervallen.
1: Hmm, ja.
3: Ze komen toch om de 5 jaar zo weer aan de macht.
1: Ja.
3: Op dit moment is mevrouw de president hard bezig te kijken. Hoorde ik meneer gisteren bij Apinti. Nee, niet Apinti. ABC.
1: BBC.
3: Meneer Sunder zegt, de president heeft zich nu uitgesproken voor... het standpunt van CARICOM over het kolonialisme en slavernijverleden van Nederland.
1: Ja.
3: Dus daar komt de rekening vanuit CARICOM.
1: Oké.
3: Okay. Dus maak je borst maar net.
1: We zien het, ja.
3: En al die mensen die een lintje hebben, gewoon nu zeggen wij eisen geld voor het lintje voordat we het teruggeven.
1: Ja. Oké, okay, Jan. Hey, ik bedank je nogmaals.
3: Ik had het net zo Kibaka. Een nicht van mijn vader woonde daar. Daar gingen we vaak daar tussen de middag.
1: Daar kon je fruit toch halen, zo Kibaka?
3: Ja, zo Kibaka kon je citrusfruit.
1: En ja, grapefruit, sinaasappel.
3: Ja, maar ze brachten daar bij Zwartovenbrugstraat en Dochtersopier. En dan kon je daar met je mandje gaan of zak.
1: Ja, klopt.
3: Dan haalde je... daar die fruit.
1: Ja, soms kwam een vrachtwagen op Zorg en Hoop en die gooide op het veld. Ja. En dan kon je net zoveel meenemen als je wil.
3: Maar nu is het allemaal verwaarloosd, die plantages.
1: Ja, dat is...
3: Weet je waar veel vruchten zijn, maar de transport is heel moeilijk in het binnenland.
1: Oh ja?
3: Ja, in die Marondorpen heb je veel... Mango's of manjas noemen we het.
1: Ik dacht dat ze alleen naar goud dachten.
3: Nee. In inheemse dorpen, ik weet nog, En toen ik in Wageningen woonde, gingen we naar Japan, een aantal inheemse dorpen en aan de Nikkei-rivier.
1: Ja.
3: En toen gingen we daar, bleven we 1 of 2 weken, als het vakantie was. Het was echt leuk met de vruchten. Awara, maripa, al dat soort vruchten.
1: Awara is een echte Surinaamse vrucht, hè?
3: Ja, ja.
1: Want die vind

0: Dat zie je hier ook in mijn tuin, heb ik er ook last van.
1: Van wat?
0: Van die vogels die het anker uit eten en dan poepen ze tussen mijn tegels.
1: Ja, ja, dan moet je die tegels weghalen.
0: Nee hoor, echt niet. Dan moest wakker naar het tokotokoyo. Ja, je bent te groot.
1: Helaas. Ja. Weet je dat als je rugpijn hebt en je blote voet op je erf of je tuin loopt waar geen tegel is, is beter.
0: Dat is waar, dat ben ik met je eens.
1: Automatisch masseert dat je je rug via het lopen op zo'n tuin.
0: Ja, ja, ja.
1: Met aarde. Niet meer op die.
0: Het werkt mee, hè?
1: Ja, ja,
0: het werkt. Ik heb weer een andere beller, Jan.
1: Okay.
0: Dus ik ga deze even oppakken om het af te ronden.
1: Okay.
0: Bedankt voor het bellen nogmaals en tot de volgende keer.
1: Kom meneer Norman straks.
0: Ja, sowieso.
1: Okay, dan
0: hij staat naast me, dus hij hoort je.
1: Eén telefoon voor hem.
0: Ja, okay. Twee mag ook toch. Ah, boom. Te wantraal is bakka. Dag Jan. En u bent aan zet. Goedemiddag.
2: Maar Jan staat hier alweer toe.
0: Uiteraard. Ik ben altijd blij als ik u hoor.
2: Meneer, alle koper en goede metalen hebben ze uit Goslar al verwijderd.
0: Oké. Okay.
2: Ik was als jonge zijde, dat was ik een jaar of acht. En dan had je de Marktestraat Hotel van Trudy Labat naast John Bianchi. Kent u die?
0: Ja.
2: Nou, ga ik vertellen. En ze waren bezig de Marktestraat te asfalteren. Ja. En
0: ja.
2: De Amerikanen verbleven in het hotel van Trudy Labat. Die was naast John Bianchi.
0: Klopt.
2: En naast Trudy Labat, daar woonde Sne Jules. Jules, die kwam altijd bij Jim, de Kinkerstraat. En die man leeft niet meer. Hij woonde in Kinkerstraat. Die Amerikanen toen die tijd dat gingen duiken, dan zou je dat weten. Dat waren de grote ijzeren tappen met een draaikop.
0: Ja.
2: En dan hadden ze een cilinder aan boord, want wij als jongens zeiden, laten we kijken met heel lange slangen en dan zakten ze naar beneden. En al die metalen hebben ze verwijderd en die zijn allemaal weggegaan naar Brits Guyana en verder, ik weet, Amerika.
0: Oké. Okay.
2: En dan praat ik over 1952.
0: Ja, dan was ik 2 jaar oud.
2: Ja, 52.
0: Dat heb ik niet echt mee. Dat heb ik niet mee.
2: Luister eens, dan ga ik u weer wat vertellen. Want in datzelfde jaar hebben ze die man die ze noemde Anumang.
0: Anumang, ja, die heb ik nog gekend.
2: Ja, doodgestoken daar, de Marktestraat.
0: Oké. Dus ik weet niet dat hij zo aan de einde komt.
2: Vlak voor John Bianchi. Ik heb het zelf niet gezien. Ik kwam van school met mijn vriend Fedor. Fedor, hoe heet van zijn familienaam, nee, daar kom ik op terug met Fedor. En wij waren precies bij de slagerij.
0: Mm-hmm.
2: Voordat je bij Baby Persaat komt.
0: Ja.
2: En toen hoorden we de politieauto, toen vroeger heette het Sixofor.
0: Sixofor. Dat was die jeep. Dat was die grijze jeep, toch?
2: Ja. Het was slagerij Boerden.
0: Slagerij Boerden, ja.
2: En toen hoorden we dat, maar we konden het niet zien. Want die mensen van John Bianchi, die hadden lakens naar beneden gegooid.
0: Oké. Okay.
2: Maar we gaan even terug. Dus de Amerikanen, die hebben al die metalen, die hebben ze uit het schip gehaald. En later, midden jaren 50, brak dat schip. Want vroeger
0: hij is in tweeën gespleten.
2: Toen is hij gebroken.
0: Klopt.
2: Ja, nou, dat wil ik even zeggen.
0: Ja, maar ze willen nu de metalen gaan smelten.
2: Ja, dat is al, ja. En ik ben kwaad op u, hoor, meneer Jim.
0: Echt waar? Vertel.
2: Ja, tuurlijk, zal ik vertellen. De lekkere amandelbomen, die waren te dof. Als inbakkersgraf, abrasevo, abrasoso, waar de haakringbank staat. Dan had je de grote pepas, noemen ze dat, hè?
0: Pepas, ja. Pepa amandra.
2: Ja, die amandelboom. Dus u moet oppassen, hè?
0: Maar ik heb niet gezegd dat u die amandels niet kende. Ik zeg, u kende die Inginotto niet. Hè? Hebt u die Inginotto nog gekend?
2: Hey, wat

0: Inginotto.
1: Ik heb noten gegeten, maar die ging ik met
0: soda. Oh, ze waren lekker, man.
1: Nee, maar ja, oké, van die amandel. Maar die echte noten, dan ging ik zondagmiddag met mijn vriend Tony en Wilfred, gingen we naar Bakakul.
0: Oh, oké.
1: Ja, dan moet je vragen, daar had je de echte noten van de bomen.
0: Ja, ja.
1: En dan moesten we, want als we op de hoek stonden waar de familie Belfort woonde, in de straat op de hoek van de Gravenstraat, dan moesten we een sprint nemen tot over de brug, de Sommersdijksbrug. Want men had ons bang gemaakt dat een paar van die mensen daar verbleven ons zouden pakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nou, dus dat zijn die dingen. Kijk, en soms zondagmiddag gingen we naar CCS, want dan hadden ze wat muziek van de heer Turnim. Zegt het u wat?
0: Nee, nee.
1: Ja, gingen we naar CCS.
0: CCS heb ik gekend, maar die naam die u zegt, nee.
1: Ik moet u influisteren, want mijn broer had gedacht dat ik heel goed was.
0: Ja?
1: Het was niet waar hoor, het was niet zo goed. Dus
0: speelde u een instrument?
1: Nee, gewoon te luisteren naar muziek en al die dingen. Ja, dat moesten we doen. Maar dat deed ik niet, want dan ging ik van Einsbergenstraat of zo heet het, waar mijn vriend Belfort woonde. Dus dan ging ik bij mijn vriend Belfort totdat ik verraaid ben geweest.
0: Oh.
1: Ja, dat weet je.
0: Ja. Dat waren de leuke tijden, toch?
1: Nee, kijk, en daarom, meneertje, en als ik vaak mensen hoor praten over Suriname, dan denk ik, meneertje, en als ik naar mijn vriend liep, dan hoefde ik niet te eten, want al die bomen daar, die druivenbomen, die manjabomen, ik vroeg het verleden aan iemand die bij mij hier geweest op visite, ik zeg, zijn die dingen nog? Hij zei, Johan, nog, dus en dat nog de morgen.
0: Nee. Nou, die amandelboom hebben ze weer geplant, hè, langs de waterkant.
1: Waar Jan gewoond heeft, en dan had je tamalendeboom.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dan ging ik de tamalende halen, 's middags voor mijn zuster, en dan ging mijn zuster drank maken voor ons.
0: Oké.
1: Dat is het ook niet meer.
0: Nou, op het gouvernementsplein, zoals het nu is, het onafhankelijkheidsplein natuurlijk. Daar heb je nog tamalendeboom, hoor.
1: Maar
0: ze zien er ziekelijk uit.
1: Dat gedeelte vanaf de Zwartenhoofdbroekstraat tot de, hoe heet die andere straat?
0: Dominicaan?
1: Nee.
0: Malibatum?
1: Nee. Zwartenhoofdbroekstraat tot Russenvredestraat.
0: Ja.
1: Dat was allemaal naar Malindeboom.
0: Oh ja?
1: Want ja, ik ging met mijn vriend Does, die woonde daar in de buurt, en familie Held. En dan gingen we gingen we dat allemaal zoeken. En ik had daar tegenover een vriend van mij bel voor. Mm-hmm. Dus die klom de boom in, ik niet. Ik was half bang voor.
0: Ja.
1: Als ik die dingen vertel, dat is mijn Suriname.
0: Ja, dat zijn mijn mooie tories. Dat is geschiedenis.
1: Ja, kijk, je hoort die mensen die terugkomen. Jongens, en als zoiets is, dan vraag ik, wat heb je meegemaakt dan? En dan niks.
0: Help, ellende.
1: Dat zeg ik niet, dat zijn uw woorden, want zo direct word ik...
0: Ik word bang zelf van mijn auto te rijden in Suriname. Als je iets verkeerd doet, die mannen schelden je verschrikkelijkheid.
1: De meeste mensen moeten goed opletten die bellen.
0: Yeah.
1: Niet om mensen onderuit te halen. Vertel een verhaal over. Ik heb niet gewoon te van denken. Maar ik kwam daar. De Heines, de Boldewijn, de familie Vroom, die ken ik allemaal daar.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Echt waar, ik kwam overal waar Jan gewoond heeft. Bij de ambachtschool. Daar hadden we s'avonds, als die auto's kwamen, dan gingen we stiekem de Cocorico, want de Cocorico fabriek was daar. Dan hadden ze de auto niet alles weggehaald. Oh jee, ik moet oppassen dat ik niet gearresteerd word. Nee, kijk, dat is leven in Paramaribo geweest.
0: We gaan er een dagje, twee uurtjes aan wijden. Alleen maar over de geschiedenis van Suriname praten met de leuke dinges.
1: Meneer Etienne, ik heb als jongen zeiden, mijn broer heeft het voor mij geregeld. André heb ik met een landmeter gewerkt.
0: Ja.
1: Daar heb ik van Rukenau, Mungo Tapu, heb ik helemaal door naar Albina. En die mensen gingen verder.

0: naartoe heb en gedacht, ik niet. Toen ben ik met Alfred naar de stad gegaan. Dat gedeelte tot Fort Nieuw-Amsterdam. Ik geloof dat ik 2 dagen onderweg ben geweest.
1: Ja.
0: Ik hoor tegenwoordig ben je 1 uur.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, dan vraag ik aan bepaalde mensen wat ze hebben over Suriname. Nou, niks.
1: Ja. Ja.
0: Net als deze tijd, meneer Etje, dan gingen we schoolspullen halen te Varenkamp, de kersen, de Domineesstraat. Het is toch zo? Ja, die mensen weten helemaal niks meer over. Wat ze weten de hele dag is van, nou, PG moet weg. Sorry dat ik wat ga zeggen. Sorry. Ja, de koelie, dit. Dan denk ik, ja, je hebt dus niet waar. Je vertelt onzinnige dingen.
1: Ja, ter andere tijden ben ik helemaal het eens. Volgende keer gaan we wat meer tijd aanwijden. Ik ga de zoetjes aan eruit.
0: Tamboem.
1: En ik wens u ook nogmaals een hele fijne avond.
0: Ik zeg tamboem.
1: Dank voor het bellen. Hodi hodi. De mantelad is wakker. En Mitori, wie werd die Mitori? Zo gaan we dit programma nou noemen. Mitori. Mitori, dat komt van Sabaku. Dan tak Mitori, Mirot, Robi. Mitori.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestaat.

0: tellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

0: Luisteraars, Arki Oma Arki Mang, Foude Foutang, Wan Sweet Odi Lere Baru vanuit Saranang. Selek Fa Ursabi, dan binnenkort si sama Tella et Abuan Bigiari. Ano Wan Fis, Masa Awan Du, awa organiseer Wan Sanji den Bigisma, Fu Saranang en In Saranang. If you are leave Wan financiële bijdrage, dan u kan doen dat via Radio Mart. More informatie dat u kan tek via Radio Mart. Bij deze daarmee doen we oproep tapu voor uw steun en kraka op historie DC. Lero ebaru odi utambung. God bless u.
1: Wees is Matilda be motiveer, mediate, indicate, alastani te abego contrari alibi makandra na yu sa Matilda. Maar je is een aanswit van je man. Ey, verjaara mondi, saai oktober 27, om 10 bidje jari. Dat is Matilda tak hierin no. Alla den cardoso den envelope so den Samson Juan Jimmy om Archibon Juan mo Juan bankrekeningnummer NL 54 INGB 0006 03 7880 ten naam Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Matilda, Matilda, Sisa Matilda, we here, we bid you waka na fesi, fever yade, Master God bless you, achibri you, and tandu de prince pasani. Ipi, ipi, ipi, ipi. Blessing.

0: Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Adimi grandma ben feriari, ano be wani bidji barbari, matoka oso be furu tenabaka gadri, iya artimang upoche sarti baya. Sisa Matilda, onze mediator, motivator, o tapan bidjari na tap 27 oktober de konde. Ma abi wan pesrutu bedi, ataki en oso nabi furu tabaka gadra de dati.

0: Desma. Dibo Baby di boss brom teacher jeng nanga potu alo money na ini an for lop fu langa jeng we e beju nu fu ka pota money dati natapu NL 54 INGB 0006 037880 tap neem fu stichting multiculturele communicatie maart bika da akateka money dati pot bij voor doen sani naar den senioren burgers voor afden bidisma ozofuno na in sranang ja zij leven lang hoera hoera zij leven lang hoera als is amatelda ju na finita te maar je tij bidi boto na wahi pi pi pi pi pi hoere. De suyere bon upota money na tapu NL 54 INGB 0006037880 ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Daar wordt er iets nuttigs mee gedaan voor onze senioren burgers in Suriname door Sisa Matilda. We go wayan. Hippie, hippie. Oké dan.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

80 jaar, anno 80 day. En anno zomaar was ma etapu a big jari disi. Nanga a genade fugado. Wam bigi missi etapu aiti tenti jari. Sisa Matilda Rellum. Dag lieve luisteraars van Maart, waar u zich ook bevindt. 27 oktober wordt onze geliefde Sisa Matilda 80 jaar. Velen van u kennen haar als de vertrouwde stem van het zondagprogramma Gado Wortu na Abrede Fulibi. Maar haar inzet gaat veel verder. Al meer dan 30 jaar zet Sisa Matilda zich in voor Radio Maart. En 25 jaar lang was ze betrokken bij Huize Lydia. Ook binnen verschillende kerkgemeenschappen heeft ze zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor anderen. Haar liefdevolle inzet voor de gemeenschap bleef niet onopgemerkt. Sisa Matilda werd daarvoor onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. Sisa Matilda, wie kent haar niet? Een gelovige vrouw met een groot hart voor ouderen, maar ook voor kinderen. In Nederland, maar ook in Suriname. Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft zij één grote hartewens. Geen zilver, geen goud, geen biggie vissa voor zichzelf, maar nee, zij wil iets terug doen voor de biggismas in Suriname. Een biggismadé, een prachtig feest voor de senioren burgers in Suriname. Wij van Radio Maart doen daarom een beroep op u, de luisteraars van Maart Radio. En iedereen die Sisa Matilda een warm hart toedraagt, waar u zich ook bevindt. Want Sisa Matilda live fans. De na China, de na Dubai, de na Marokko. Alla safe grond tapu de Amerika ook toe. Dus iedereen die haar een warm hart toedraagt, vragen wij van Maart of u haar wilt zegenen met een speciale gift. Dan helpt u mee om haar hartewens werkelijkheid te maken. Elke gift maakt het verschil. En met uw steun kunnen de senioren burgers in Suriname genieten van een mooie en een feestelijke dag. Ik wil u alvast hartelijk bedanken namens de directie van Maart Radio. En wilt u een gift overmaken, dat kan ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Het bankrekeningnummer is NL 54 INGB 000 6037880. Ik herhaal, ING Bank NL 54 INGB 000 6037880. Voor zij die niet in de gelegenheid zijn om over te maken, maar Sisa toch willen zegenen met een gift, dan kan dat door contact op te nemen op het telefoonnummer van Maart 020-471-4291 of op telefoonnummer 06-4095-3507 van ondergetekende mevrouw Heliante Landbrug.
En wij van Radio Maart bedanken u alvast.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: Oké, lieve luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Maarten Radio, Norman hier in het programma Marticipatie. Vandaag, zoals eerder gezegd, in het bijzonder, Cisa Matilda in de spotlight, 80 biggie jari. En ik heb wederom uitgenodigd mevrouw
1: Jolante Landsberg.
0: Hoe is dat? En een steekkracht is zomaar uw zakken volume, ja. Want ze heeft afgelopen zondag mooi werk verricht samen met Raymond. Ze heeft Roevers vervangen. En de vraag is natuurlijk bij haar, hoe is het overgekomen? Wat zijn de reacties uit je eigen misschien vrienden, familiekring, luisteraars misschien, mensen op straat? Hoe heb je dat ervaren, Jolante?
1: Goedemiddag alle luisteraars van Mart Radio. Ik heb het afgelopen zondag als zeer plezierig ervaren om hier in de uitzending te mogen zijn. Ik was enorm verbaasd over hoeveel mensen er daadwerkelijk luisteren naar Mart, want wij konden dat zien online. Maar hoe weinig mensen er bellen. Dus er zijn echt heel veel stille luisteraars.
0: Ja.
1: Desalniettemin vond ik het heel leuk.
0: Dat zijn we gewend hoor. Je mag een beetje afstand nemen van de microfoon. Want ik zie dat je geen microfoonvrees hebt.
1: Nee, totaal niet.
0: Je moet je headphone opzetten. Okay. En dan kan je zo zitten. De afstand is prima zo hoor.
1: Prima.
0: Maar je bent goed te verstaan.
1: Okay,
0: ja, dus je hebt gezegd, weinig bellers. Maar de bellers zeggen van ze hebben niet de gelegenheid gehad, omdat het meestal tussen half negen en negen uur is er psalmochtend. En daar komen ze in met hun eigen teksten, psalmen ook nog.
1: Yeah.
0: Mensen sterkte en geluk toewensen, alles doen ze in een half uur tijd. Maar goed. Deze zondag ben je er niet, is gezegd.
1: Nee, helaas.
0: Dus dan gaat Raymond of Henk het zelf moeten doen.
1: Ja.
0: En dan krijgen ze daar volop de gelegenheid. Maar de reacties zijn goed binnengekomen. Ik hoor op straat en ze heeft het goed gedaan hoor. Aboom, aboom, morning. Megagodoro. Prima. Dus vandaag, wat staat op het spel? Wat gaan we doen vandaag?
1: Wat gaan wij doen vandaag? We hebben straks meneer Rapengel in de uitzending. Die heeft heel lang gewerkt met mevrouw Cisa Matilda. Dus die kan ook heel veel over haar vertellen. Daarna hebben wij ook een bericht van mevrouw Carmelita Doest. Die wij ook laten horen. En vervolgens interactief met de luisteraars. Welke verhalen over Cisa Matilda hebben wij nog niet gehoord en moet gedeeld worden. Wat wilt u vertellen over Cisa Matilda? Wanneer u de naam hoort Cisa Matilda, wat komt er in u op? Luisteraars, naar die verhalen zijn we benieuwd naar. Als eerbetoon aan deze geweldige vrouw, Cisa Matilda Rellum.
0: Zo is dat. En als Ra Pengel nu al ready is, dan kan hij inkomen, want ik had hem gesproken. Hij zegt, ja, ik kan er niet lijfelijk aanwezig zijn. Maar op afstand, ik kan leveren om bijdragen. Dus ping ping, pengel, if je arki, kom in, no there. Wat is de relatie tussen you en Cisa Matilda? En ik moet tegen dat ik nog jaren qua cultuur TV. Goed. Cisa Matilda naar Mart. Nee, verstaan, boem, boem. Maar goed, we gaan komen. Nee, Cisa Matilda is vrij. En overal waar ze een steentje kan bijdragen, voor Takentori, Aponboskopu. Want je zei me ook wat tussendoor, die tak Agotena minister, no?
1: Ja, dat klopt. Onlangs zag ik een foto van een vrouw met de voorzitter van het DNA, meneer Ashwin Adin. Dus ik heb meteen een bericht gestuurd naar haar. Ik zeg, Cisa Matilda, zag ik het goed? Ze zegt, ja, migo takanga voorzitter, want luku omenes ma ina diaspora, ik is koninklijke onderscheiding. Minetak over mis rivière, maar wat los malik mi, Maar in Suriname, ja, zo de neer doen niks na aan dat hij dus mijn accent aki, ifano kango takanga Jenny Simons, Geerling Simons overas aan dat hij. Dus dat vond ik heel mooi, want dat laat ook zien dat Cisa Matilda nog echt Cisa Matilda is. Een vrouw die ja, sociaal-maatschappelijk en politiek bewogen is, maar niet alleen in Nederland, ook in Suriname.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ze is actief.
1: Ze is actief?
0: Ja,
1: yes.
0: En, ze is jong van geest.
1: Absoluut.
0: Ook toen hij de foto snel aan hij wacht snel, maar het solliciteren en fietsen. Dus hij durft rijfiets daarbij in
1: te maken. Ik denk dat ze rijfiets dat ze daar Ducati. Ik snap dat nou een vrouw aan de Ducati, maar ik zou dat niet adviseren daar.
0: 020-471-4291 voor de luisteraars die Cisa Matilda willen neerzetten.
1: Ja.
0: San Sabeng volging afgelopen 25, 30 jaar lang aan de markt. Wat heeft ze gedaan? Kan dat raak je ook toe? Wat leest ze nou een verhaal? Want ze had veel verhalen uit het leven gegrepen.
1: Yes.
0: Ook. En dan bij Comen, daar even Terry. En sommige verhalen die blijven hangen bij sommige mensen. Dus komt u maar in. Laatst een keer zo'n triest bericht ook toe. Van mij is een dame die ook bij Cisa Matilda ging hoor, af en toe. Minder zou ik me mag verteren, maar Rinia Fiend heeft me het bericht gestuurd van een dame met de zeker dat Cisa Matilda bij Sabeng. Die, ja, heb ik alweer die van die Nadji Abra.
1: Oh jeetje, daar nog bij Takanga Cisa Matilda lang.
0: Zo, dus.
1: Want if you Takanga Cisa Matilda, want ik heb mijn verhaal ook gedeeld, hè. Dat ik als 23-jarige vrouw met duistere gedachten rondliep nadat ik een kind kreeg en met een studie aan de hogeschool. En me ook toe bij Abdoemro Prakseri, me nog bij Sapsanf doe. Maar toch door een bemoediging voor Cisa Matilda, de bemoedigende gedachten moppen. Tim bij Arkisisa Matilda, Tim pot me in de tapakonsu met Sribi Vredig. Dus dat is ook de kracht van Cisa Matilda, hè? Dat ze je kan motiveren, inspireren.
0: Ja, ik vond het erg jammer.
1: Maar wat jammer.
0: Het is een dame die ook op de bijeenkomst van Maart kwam. Ach. Altijd wanneer we iets hadden,
1: jeetje,
0: was ze er. Maar u heeft het verhaal misschien gelezen, Geldershoofd.
1: Was het een oudere mevrouw?
0: Ja, mevrouw op leeftijd.
1: Oh, 76.
0: Heb je het gehoord?
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, het is een trouwe luisteraar en ja, donateur volgens mij van Mart ook nog.
1: Oh jee, ja, het heeft me ook geraakt toen ik het hoorde, ja.
0: Ze kwam vaak op de bijeenkomsten, dus misschien kreeg je die Micha bericht en Micha foto met aqua geven. Nou, geloof je het niet?
1: Ja.
0: Je schrikt even van, ja. Ik zag het niet achter de maar zo lees hij zei.
1: Ja.
0: Prei
1: in
0: je hoofd.
1: Ja.
0: Je wordt radeloos en je hebt niemand om mee te praten.
1: Juist, ja.
0: Dan neem je soms de onjuiste beslissingen. Ja. Of misschien een verlossingsreven, ik weet het niet.
1: Cisa Matilda Botak, Teddy Dibritik Abra. Dan zie je niks meer.
0: Nee.
1: En we hebben fighting.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Maar goed gecondoleerd aan de familieleden,
0: ja,
1: iedereen die haar heeft gekend.
0: En vooral mevrouw Rinia Fiend, die ik ken. Ze liepen samen. Daartoe dat die waren vaak te zien.
1: Jeetje.
0: Op de activiteiten van Mart. Dus
1: nou, sterkte iedereen.
0: Sorry.
1: Ik heb nog een belangrijke bericht. Of hebben we iemand? Want Cisa Matilda was altijd omringd door een heel team van krachtige vrouwen. Maar er waren ook mannen. Mannen die haar altijd steunden en die een steuntje bijdroegen aan alle activiteiten. Ik heb een aantal namen doorgekregen. Meneer Creton. Die wordt ook wel haar koffiemaatje genoemd. Want hij drinkt koffie nanga in de dappermarkt. Heb ik meneer Bakboord was ook een van de mannen die regelmatig bij huizen Lydia kwam. En die ze geleerd heeft van de mikmoksalesi en nasi met bulgur.
0: Zo.
1: Dus meneer Creton hadden we. We hadden nog een andere meneer Overman. Ook een van de helpers. En we hadden meneer, zo, ik kan even niet op de naam komen van die meneer, maar daar kom ik straks wel weer op. Maar zo waren er heel veel mannen die ook door de jaren heen Sisa Mathilde hebben bijgestaan.
0: Ja.
1: En actief deelnamen aan activiteiten. Meneer Orlando Braafheid, ja, die naam zocht ik. Ook een van de mannen, Ricardo van Eethuis Ricardo. Dus al die mannen.
0: Ik ken een paar andere mannen die ook een oogje hadden op een vrouw.
1: Oh, ja, oké. Okay. Dat tegen, vertelt want, ze niet.
0: De vrijposten kwam bij daar weer drie van die mannen die gingen naar Huizen Lidja. En Loko, dat kan de Sisa Mathilde kan geven en schrijf over. Dat was een taaie, wat dat betreft. En we maken grap. S'nachts van ik hoor en als potro zomaar. Maar ze zag er goed uit, altijd ook. En ze,
1: nog steeds?
0: Ja, je weet het. En mannen zullen ze goed wakker van je. Zij bewegen. Ze gaat het. Ze gaat het. Ja. We draaien, skibel draaien.
1: Zo,
0: zo. Ja, maar ik maar nu in mijn kardening.
1: Nee,
0: want
1: nee, nee, nee, nee.
0: Zeker niet. Zijn er maar toen waren we met loeren. Maar we nemen vrij post.
1: Nee, neem ik vrij
0: post. Nee, we nemen vrij post. 80 biggie jari.
1: Yes.
0: Biggie jari. 80. Laat me raar bellen voor
1: ja,
0: mij.
1: Inderdaad. Ja.
0: Voor mij raar nou af de vrij post gewoon toe. Ja, dat zijn we loeku loeku.
1: Sisa Mathilde.
0: Ja, ja, ja. Je weet het. Soms zie je maar. Moet je nou zeggen, man. Kom naar taxaan zo maar voor die school te komen. Ja. Nou, Sisa Mathilde was ook altijd in voor een grap.
1: Ja.
0: Want Tori. Altijd dat werd er. En dan loop je af toe gezelligheid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want hier is wel een soul party bij hoor. Ja. Ook toen jij zei, maar ja. Niet op deze locatie, maar.
0: Ja, is dat wat je dat bent, zo'n solis.
1: Ja.
0: Wie daar? Welkom in de uitzending. Is dat meneer Pimping?
2: Dat is waar.
0: Oké.
2: Ik in de uitzending.
0: Je bent in de uitzending en ik hoor je kouwen op een stuk bonjo. Meneer de Jereboe,
2: nog? Nee, nou Jereboe, ik heb met je geen kou zo net.
0: Oh.
2: Maar ik heb die bonjo wel in gedachten.
0: Oké, okay, we hebben het over Sisa Mathilde.
1: Goedemiddag,
0: ja.
1: Meneer Pengel.
0: Oh ja.
2: Goedemiddag. Hoe is het met u?
1: Goed, met u?
2: Nou, ik mag het niet klagen hoor. Het kan altijd beter.
1: Ja.
2: Maar het gaat wel goed. Ja.
0: Oh. Ja, ik zou wensen dat je luider kon klinken, maar met Lukujafu versterken geluid vie. Maar ik krijg het niet. Maar als je zelf naar de studio belt, dat is nog beter, toch?
2: Oké, okay, dan ga ik dat doen.
0: Ja.
2: Dat lijkt me beter. Ja. Nou, ik
0: klok.
2: Doe het met die.
0: Ja. Oké, okay. Ja. Dan wachten we het af. Raapengel gaat zo bellen.
1: Okay.
0: En dan gaat hij vertellen hoe hij Sisa Mathilde heeft leren kennen.
1: Ja, ben ik benieuwd naar.
0: Wat ze allemaal, welke indrukken nog achter zijn gebleven.
1: Ja.
0: En wat hij heeft al een bericht ingesproken hoor, voor Sisa Mathilde. Trouwens, we hebben het gehoord net, dat hij ook mensen oproept. Want daar gaat het uiteindelijk om,
1: ja,
0: luisteraars. Misschien moet je het voor de nieuwe luisteraars herhalen.
1: Doen.
0: Wat is de bedoeling van deze speciale uitzendingen?
1: Nou, de bedoeling van deze speciale uitzendingen is dat Sisa Mathilde Rellem Weekend haar niet 80 jaar oud wordt. Ik mag niet zeggen oud, jong wordt. 27 oktober. En daarom roepen wij de luisteraars van maart op en iedereen die haar een warm hart toedraagt om haar te zegenen met een speciale gift. En dat kan op rekeningnummer van maart NL 54 INGB 000-6037-880.
0: Mooi.
1: Ja?
0: Mooi.
1: Duidelijk. Ja.
0: Ja, straks gaan we het nog eens een keer herhalen.
1: Gaan we doen, ja. Maar ik dacht misschien is meneer Pengel al in de uitzending.
0: Nee, je hebt goed geraden.
1: Oh.
0: Je bent ervaren.
1: Ja.
0: Je ziet niet.
2: Pardon. Ja.
1: Ik leer snel.
0: Ja, we hebben in de studio, misschien ken je haar nog niet in de chat. Ze heet
1: Heliante Landbrug.
2: Ja, volgens mij. Die naam.
1: Ja.
2: Doet een belletje rinkelen, maar het is waarschijnlijk een belletje van papier, dus het rinkelt niet te luid. Maar, Landbrug, Heliante Landbrug, ja. Die naam, volgens mij wel hoor.
0: Ja.
2: Het is in een grijs verleden. Maar laten we ervan uitgaan dat het zo is.
0: Oké, maar binnenkort ga je dat treffen. Een landbrug kan je sowieso. Je zou toe tangen.
2: Ja.
0: Die heren van Johan Tide, Eliante. En dat trouwens, zei Sabi. Wat dat neemt?
2: Seni, bakabonyo, midru, bakabonyo,
0: seni. Ja. Maar hoe, Sisa Mathilde, als je aan dat denkt, wat komt er in je op?
2: Nou, in ieder geval hebben de luisteraars ook alvast groeten. Altima voor de Voutang. En aan dat nou als special toen, als ik aan dat denk, dan moet ik denken aan iemand die uit alle macht probeert om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen hier in dit land. Een vrouw die echt haar uiterste best doet om langs de weg van vrede en ons te vragen, onze gemeenschap te vragen, om langs die weg tot de Heere te komen. Wat vrome vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, dat is terecht. Nou, een boel omschrijving, ja. Maar, nog vergis je op een bagage toe, hè? Want ik moet uit een trasot Libi, contra vroom.
1: Ja, cultuur.
0: Zo.
2: Toch, maar daarom, des te meer, des te groter, en ze zegt het ook altijd, ze zegt, onaf kon, niemand hoeft me dingen te komen vertellen over wie watra. Nanga was watra. Want mi sap sana was watra.
0: A geboren idee ataki.
1: Geboren ini.
2: Dat hij taki. Hij taki dus, dit is een bewuste keuze. Ik heb voor dit pad gekozen, omdat a pad disi zegt ze, hij licht san dit a pad disi, me verstaan me moro betere. Dat maak je, dat je dus nog eens met hem voeten had, nog eens met afgetrokken wat hij niet beter hem voeten.
0: Hey, baby, in je hoofd, hallo him, hello him, ik kan al een soort ding komen.
2: Ja,
1: yes,
0: ja, toch? Hello him,
1: ik heb mee hier. Yeshua, ja, Jehovah Seba, Ot El Gabor, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi.
0: Allemaal lekker.
1: Hendi, Bende, Sakom. Naar mijn mentor, onder mijn grappige mentor.
0: Goed hoor, heel goed. Ja.
2: Het is fantastisch.
0: Mm-hmm.
2: Omdat, Luko, ik heb, tenminste denk ik, Matteo, dat me vergelijk wat los aan niet toch?
0: Mm-hmm.
2: Dat mag gewoon een stapje omhoog varen toch, directeur naar Heliante.
1: Ja.
2: Maar Luko was aan niet voor professor Lumumba. Dat een man taki gado, no kan de wan christen. Maar gado no kan de wan moslim. Gado no kan de wan vader kaarde geweldig man. En no me grap professor Lumumba na wan christen, hè? Ama na wan christen. Dus amataki gado bigi tumsi fude den sandati. En no ama no kan clean wan libis matse libenyang alisa nga bachawa nga sane blo ala de nooit ino kan taki you abo ino kan claim gado ika din gado me ino kan claim gado si sa matele takasere sani you no sabi sotu steng gado e yere moro e si sotu steng espri gado moro betre an atak data libis mataki dus te elkare je hofa disi dati ala sot neng no onderskatte ere. Onderschat het niet. Ze weet precies waar ze het over heeft.
1: Ja, klopt.
2: En alameta gade ati emoro betre. Ajuta gado sani. A Christen tak zo, a Moslem tak duf en tu. Alameta duf en maar welke dan?
0: In
2: elk geval is Matilda levert voor mij een ontzettend grote bijdrage aan ons hier voor Tron alle neuzen dezelfde kant op. Sisa Matilda, je meen na boem voor tas, maar ook toe in haar geestelijke vikon tot die schreef, vikon tot rust.
1: Klopt.
2: En Sisa Matilda is ontzettend belangrijk. In Nederland voor ons, maar ook in Suriname voor ons.
0: Zo.
2: Want ze beperkt aan de Hollandse hoa. Ook toen ze aan een bekende sma in de samenleving.
0: True.
1: Ja.
0: True. En je interviewde laatst aan Jesmeri, want je had een qua cultuur TV. Dat ligt daar patroonie of vadon tussen mij en jou. Ligt daar bij Asano vadon.
2: Nee.
0: Want Mart hebben afdelingen in Suriname ook toe, zijn de Sabete.
2: Dat is waar.
0: Dus, maar zei je dan een bespreek laatst?
2: Mathilde heeft al aangegeven dat Marta versie Abaka. Dus zo. Zoals men afdenkt, Sisa Mathilde dat aan Mart. Dat niks komt ertussen.
0: Mm.
2: Maar wat we besproken hebben, dat de Goan president, de regering naar het parlement voor ze aan bij de drapen, dan hebben we wachten occasie voor de president. Maar terwijl hij snap je wacht aan president, dan een visman voor het parlement, dus voor de Nationale Assemblée voor Senang, bij wacht aan president.
1: De heer Ashwin Adin.
2: Ashwin Adin, dat Karing, dat meneer Adin gehoord dat tegen dat hier, meneer Atakangen, dat meneer Adin accepteert, maar wat kan ik voor je betekenen? Wat wil je nou precies? Wat is je vraag? Dat at je maar adin takere uno de liba Holland e aksu schreef altijd af voor zijnde meki sranang neji desmafeng maar ook toen na uno in na zogenaamde diaspora na grani die Holland e juno bij tijd en wijle bijvoorbeeld. Te was maar roko tranga in een samenleving, ja, dat hij wordt geridderd. Op voordracht, hij wordt geridderd, hij kiest aandacht, hij kiest wang speltje of wang. In elk geval, het is grani. En tangi voor een roko zou hij doen. Waarom is dat in mindere mate in Suriname en vooral ook wanneer het gaat om de mensen die hier die grani krijgen. Waarom zijn ze in Suriname niet bekend? Niemand weet wie ze zijn. Kijk, ik ben een van de personen. Dus ik praat nu met Tak Abrahamis Revidus Dakilt. Aan meneer voorzitter Dakjong. Lukumi moest dat heel eerlijk. Nooit meer nog denken aan dat is. Maar we promise you bij deze Japot Nabde dat we teken mee wante in alle die tak makandra. Dus we nemen het mee in de vergaderingen. We gaan erover brainstormen.
0: Oké.
2: We gaan beloof verbetering aan de takverandering.
0: Nee.
2: Verbetering.
0: Nou, dus een stap in de goede richting. En dat naar de Eurocopsie, San Matilda. Loopt troost door op.
2: Jammer.
0: Mi no takas kopa doro opo ma truse opo.
2: Truse opo ya wanta doro nomboroko.
0: Nee.
1: Ik heb ook een vraag aan Ra.
2: Ja.
1: Is er een moment met Sisa Matilda dat je nooit bent vergeten? Een bijzonder moment? Of een bijzondere herinnering?
2: Ja, maar dat zou tekort aan Sisa Matilda. Ik ben mijn visie een moment in nomen. Omdat alle de momenten prespari. Al die momenten zijn zo ontzettend van belang,
1: yeah,
2: dat ik niet meteen één uitzonderlijk moment kan oproepen.
1: Herinneringen.
2: Maar ik weet ook wel, oh ja, ik heb bijvoorbeeld, die vrouw is zo puur,
1: mm-hmm,
2: ongemaakt, zo, ik heb toen wij nog bij de koning, hè, af en toe hadden we dus om geld te genereren, bij dansen.
0: Ja, bij organiseren feesten inderdaad.
2: Feesten, alleen om geld te genereren voor zo'n gemeenschap dat we een beetje, maar we hebben moeite voor kan op de nodige middelen voor Tjara station wakker. Dan, Sisa Matel, dan had ik wat stierade dat bij toe. Na eerste maand heb ik die reserveren kaarten aan Sani. En toen mocht ik ontzettend gezellig met haar dansen.
0: Zo.
2: Op de tonen,
0: Een foto dat me denkt niet aan hè?
2: True.
0: Ja. Excuse van me, want ik heb een attack, maar ik kom nog wat om zien. In toen. Maar je bent exclusief, je mag horen in je armen.
2: Geweldig, geweldig, super geweldig, fantastisch, magnifiek bingo.
0: Mooi.
2: Dat blijft me bij tot in lengte van dagen.
0: Heel goed, mooi moment.
2: Net alleen.
0: Met alleen.
1: Paula Merali?
0: Nee,
2: Renkarot.
0: Kom Luko, zo maar naar Beller.
1: Oh,
0: naar Cici. Kom Luko, even. Dan alleen er, hè? Want you're not staring to the staring.
1: Staring rapping al.
0: Welkom in de uitzending, wie bent u?
3: Goedemiddag met Aloe Vera.
0: Aloe Vera? Dit is niet Sabi.
1: Goedemiddag, Aloe Vera.
0: Waarom lacht u zo mooi?
3: Madeleine is een markante vrouw. Ze is de aorta van ons allemaal. En we waarderen haar. Wanneer is ze jaren 17?
1: 27
2: oktober.
3: Oké. Okay. Ja, maar ja, het is nog een beetje ver weg, hè? Voor feliciteringen, kom maar.
0: Feliciteren. Nou, we zijn bezig met een actie. We zijn bezig met een inzamelingsactie.
3: Maar goed, anyhow, ik hoop dat ik al een mooi day. Dat me begin tegen wel. In Suriname. Want we doen aan de biggest map Suriname.
0: Klopt, helemaal.
3: Ja. Nou, mijn waardering is aan de biggest map draperen. Echt waar. En mijn loop zo. Mijn loop dit, maar hij doet dit zandat. Volgens mij rapengel bij Dwa zandat ook. Toen die hebben daar Suriname naar impact. Maar goed, anyhow, een Rafafio. Ik had niet eens goed, hè?
2: Ja, met de zelf het gaat. En als ik een stem hoor, dan durf ik niet eens iets anders te zeggen.
3: Oké, okay, ik wacht nog steeds op die trouwring.
0: Rekoko horen als je Matilda.
3: Nee hoor, maar serieus. En Sissa Matilda, volgens mij ken ik haar van haar van de Rust- en Vredekerk. Ik dacht dat ze op de Blijdschool zat. Ik weet niet zeker meer hoor, maar ik ben ook naar een kinderkoor voor Rust- en Vredekerk. En volgens mij heb ik hem ook zien optreden daar. Of ze zat in de zaal, maar ze komen bekend voor, ja.
1: Ze is wel van die buurt, want ze is wel van...

0: nummer steeds.
1: Ja, zal ik zeker
0: en
1: doen.
0: En dan komt het wel goed hoor. Ja. Want ze doet echt de best voor absoluut allemaal. Ze lijkt wel moeder Theresia.
1: Ja,
0: van India.
1: Helemaal.
0: Ja,
1: Vera.
0: Ja, no? Is goed. Tambo, ja, allemaal.
1: Dankjewel mevrouw Aloe Vera.
0: Oké, okay, doei, doei.
1: Doei.
2: Odi, odi.
1: En inderdaad, ik zal het rekeningnummer weer herhalen van Mart. NL 54 INGB 00060370880. Ter dame van Stichting Multiculturele Radio Mart. En onder vermelding van Sisa Matilda, 80 jaar. Als u overmaakt. Yes.
2: Owaka.
1: Zeker. Amuswaka. Nora, en ik heb ook nog een andere verzoek. Als Sisa Matilda nu naar jou zou luisteren, wat zou je haar dan willen zeggen?
2: Sisa Matilda, heren, een vrouw getrokken, zoals maar in staal, zoals maar in Odisan, dat is maar deze in goud.
1: Wauw.
2: En we bidden Mazaragado en met die man vlokt aan een grond tapu naar een alasande libine nifa tibri yujunu ete aiti tinti yari omdat die a passi die je zo runu fwaka na passi anoma kriti maar de seike tak makano denen de suka waka fri fri da wodoro na apramisi kondere sobun. If Master Gado ka artunu da tibriu moro langa junu fiu tandu den buroko diedu grantani.
1: Wow,
3: mooi,
1: mooi, mooi. Ik ben er helemaal stil van.
2: Kijk eens aan.
3: Dat is Ra, zoals we hem kennen.
1: Het is Matilda. Het is nooit te laat voor draai Libi Sisa Matilda takje. Anulati.
2: Ik hoor er zo hebben oren.
1: Toch? Helemaal.
3: Hallo doei. Heb je ook of draad is om eventueel?
1: Alles is mogelijk voor zij die geloven Sisa Matilda takje.
3: Bino, als je past aan Domini dat je van paus. Samen steken horen ik dat niet op.
2: Nee, Sisa Matilda. Dan
3: na handbeweging aan klaar. Oh, oké. Okay. Nee, maar leuk. Dankjewel, jouw bijdrage, Vera.
2: Genoeg bedankt.
1: Ja, yes, dankjewel.
2: Allebei succes. En met een juice refsing, met een toon, ja, dat we het ook kunnen.
1: Yes.
2: En een bijdrage leveren, want Sisa Matilda heeft een nobel doel. En dat doel moet bereikt worden. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Prachtig. Heel doei, goed. Doei. Mooi zo. Dankjewel, mooi zo, Rapengel en Helianto, wat je hebt haar nog niet ontmoet, maar je heren, Tori Lai, ja.
1: Tori Lai, ik heb hem niet live ontmoet, maar je heren van Lotori en van mooie berichten ook,
3: ja,
1: in een samenwerking met Sisa Matilda.
3: Je dan als Sisa Matilda, naar Skiers King, in omkamer in de jaren, nog een mooie dag.
1: Daar hangen, Jantje.
3: Nog een mooie.

0: te informeren.
1: Natuurlijk, je moet opletten te a leraar, a docent, te takanga.
0: Mooi, met een goede. Dat is een andere meneer, maar dat is een andere Tori.
1: Oh.
0: Hij is bij mij gekomen, we hebben een afspraak, maar hij wacht even rustig. Na 5 uur ga ik met hem praten.
1: Ah.
0: We hebben hier nog 10 minuten. Wat heb jij in gedachten? We hebben nog een bijdrage van mevrouw Does.
1: Oh ja, misschien kunnen we die dan alvast in de uitzending komen.
0: Mevrouw Does die heeft ook gezegd van luister, Adelici, Fusisa Matilda, minima vergieting. En ze heeft haar bijdrage volgens mij al geleverd. Maar dat ik luister, ik wil er toch toespreken en naar Bosco Purisum herhaling. En omdraait die de wang. even kijken hoor, ik ga het vandaag doen, maar eens even zeg. Om herhaling, zoveel mogelijk als het kan.
1: Nou, mooi.
0: Mooi, dus gewoon, we gaan ernaar luisteren.
1: Yes.
2: Oh, Sisa Matilda en ik kennen elkaar al jaren. Ze verzorgde activiteiten voor vrouwen in huizen Lydia. En het was altijd gezellig met de uitstapjes en kampdagen. Zeer ontspannen en leuk. Op gezette tijden ook een bijbelstudie, want het geloof komt bij haar altijd op de eerste plaats. Ook de uitzendingen van Radio Maart, erg opbouwend. Matilda staat bekend om haar spontaniteit en gulle lach. Kortom, een vriendin om trots op te zijn. Matilda, ik wil je bij deze gelegenheid een hele fijne dag toewensen. God bless you. In Jezus' naam op je 80ste geboorte levensjaar. Maar

0: Mooi hoor, mooi,
1: heel
0: mooi, mooi. Dat is mevrouw
1: mooi.
0: Carmelita Martens Toest.
1: Toest, oh, ja. Prachtig. Ik had zelf ook gehoopt dat een van de kinderen... waar Sissa Mathilda zich voor heeft ingezet, inmiddels volwassenen... dat misschien een van hun zou kunnen of willen bellen. Met Kouyere ook, Toesa Sissa Mathilda betekent. Give Sofuru Ching. Afgelopen zondag hebben we dan een verhaal gehoord over een dame... die vertelde over jazzballet. Ze was een meisje van 14 jaar. En Sissa Mathilda bij Opowang Groep in Amsterdam-West bij de Klerkstraat.
0: Uh-huh.
1: Daar dame ben ik ook naar jazzballet. Zo leerde zij op 14-jarige leeftijd Sissa Mathilda kennen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en zo zijn er nog veel meer. Een andere dame belde ook dat ze bijna afstudeert als arts. En dat ze ook... bijles kreeg ergens, Sissa Mathilda bij Sitcom. Heel veel van die verhalen.
0: Dami vergetief actie, Rama Efei Arki ete. Laat hij ons vertellen, Suma de Chara Bakafutuboy konda pena Mart. Amanera, jongeman. Marita kent hem ook volgens mij, maar Marita is niet hier nu.
1: En wat was dat voor?
0: Nou, Ram moet het even vertellen, want hij kent die jongeman. Volgens mij is hij via Sissa Mathilda binnengekomen.
1: Ja.
0: Ra, je Jeremy, heb je tak bak af en toe? Nee, zou ik maar zomaar mee bedoelen. Zo'n jongeman, heel klein, was hij ook actief bij Mart.
1: Okay.
0: Sissa Mathilda had hem gebracht voor ons, ja, om te leren werken.
1: Ja, ja.
0: Vrolijke jongeman. Opgewekt tot en met, maar volgens mij is hij nu opgegroeid tot een bijimang.
1: Ja, ja,
0: en hij,
1: ja,
0: doet zijn ding.
1: Ja.
0: If hij aarki asabet is, maar we taki ube karing, dan zo be karing dan. Dan hij belt naar akavoteri, Sissa Mathilda betekent.
1: Ja, dat zou heel,
0: heel mooi
1: zijn.
0: Heel,
1: ja,
0: mooi. Maar we gaan hem opsporen. Hoe?
1: Ja.
0: Hoe zoek je het over?
1: Ja, en luisteraars. Ja, 27 oktober. Een geweldige vrouw die zie. De jongere botak, de GOAT. Greatest of all time. Sissa Mathilda, godmother met Karing.
0: Mm-hmm.
1: Hij tapu 80 jaar. Dus ja, wij roepen alle luisteraars op. Taki, hoe denk je Sissa Mathilda? En ook toe aan mooi san. Sa awan du da penasaranang. Organiseer wan bigisma day. Dus sumamang, lever wan bijdrage. Een gift eigenlijk, zo in Karing. Dan dat bode me denk ik op zijn plaats. Voor alle den bigiroko sa abigisma dis do. Meer hala bankrekeningnummer itewalesi.
0: Zeker.
1: NL4.

0: 54 INGB 0006037880. De naam van Multiculturele Radio Mart. Maar, uno vergetief pot erbij, Sisa Matilda, 80 jaar. Want dat is precies dat no, adisnaf Sisa Matilda.
1: Klopt. Dat dingen moest vergeten. Ja. Want sowieso krijgen we al donaties. Ja, en het niks nog de, dan we denken dat naar uno. Dus als je een pot Sisa Matilda, dan maakt je denk dat naar Marto en naar Sisa Matilda je bedoelt. Niet vergeten dat erbij te zetten.
0: Yes.
1: 80 jaar Sisa Matilda. Of gewoon Matilda Sari Toma. Ik heb dat 80. Voor yes. Alle duidelijkheid.
0: Oh,
1: dan
0: ja,
1: weten we het. En er is al een beweging, hè? We zien het. Er is iets in op gang gezet.
0: Yeah.
1: Dus we merken dat we zijn niet
0: beweegd.
1: Een mooi cadeau.
0: Yes.
1: Van mijn taking, onvergetelijk. Dat gaat gebeuren.
0: Yeah.
1: En ze moeten de radiostations in Suriname ook in de gaten houden. Want we zijn niet zit dapper. En die auto's, de radio man.
0: Ja, en die auto's, ja, absoluut.
1: Wat is dat bijna een penti ook toe?
0: Zat
1: dat oké dan? Nou, Sabi.
0: Oké.
1: Dus ze moeten dat ook in de gaten houden.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Oh, jere. 5 minuten voor tijd, Heliante.
0: 5 minuten, ja.
1: Ja, het gaat hard, hè?
0: Het gaat heel hard, ja, Missari. Maar goed, volgende week dan ben ik er niet, helaas.
1: Op de maandag niet, hè?
0: Maandag ben ik er niet. Nee, zondag en maandag niet.
1: Okay.
0: Ik ga lekker genieten. Dus ik weet niet wie we dan in de uitzending hebben. Maar dat laat ik over aan jou.
1: Ze zich al aangemeld. Dus ja, doe je nou ook daarbij.
0: Oh, meneer Henk.
1: Henk, adoro.
0: Yes. Nou, dat is helemaal geweldig. Dus wins me no day. Het gaat gewoon door met de olievlek. We never get it, Matilda.
1: Ja.
0: A training wangen lange tot en met 26 oktober. Dus mocht er een luisteraar zijn die nog een verhaal hebben, wat verteld moet worden, wat nog niet is gedeeld, doe dat vooral. Want anote wans mano demoro, dat we verteer sofoer shani. Nee, geef ere wie ere toekomt. Nu ze nog leeft, geven we haar de erkenning en eerbetoon en alagrani wegi abigisma di sisisa Matilda Rellum.
1: Mooi. Voor de nieuwe luisteraars die net zijn ingeschakeld, vertel ze waarom we hier bij elkaar zitten en gedurende een periode, want à la wiki, we doen en ook op de zondag, deze zondag ben je er niet, maar maandag, volgende week maandag,
0: yeah.
1: Dat we Godoro, naar Sisa Matilda, waarom?
0: Absoluut, waarom niet? Sisa Matilda is een vrouw die meer dan 30 jaar, maar in ieder geval voor jaren hebben we betrokken naar en tangen nu hebben betrokken naar Maart Radio. Want vrouwen hebben ook toe betrokken naar Huizen Lydia. Vanuit Huizen Lydia afgeleide medewerking dat welke kerkie ontstaat dat bij de Rotsministry onder leiding van Oswald Hart. Dat dat de begin ook toe eten want terug kerkie ben demi brim beschrijving een kerkie met een moro van ding, maar onder leiding van Wilfred Held, onder leiding ook toe van pastoor Uwasi, zoiets. Want nu kerkie dus is aan Matilda verleen in medewerking naar Sofur Shani. A jeb Sofur Sma die na Dungru Fushi a Krimbaka. Dus heeft heel veel gedaan. Dus daarom doen wij dit bij Maart om haar te eren. En ook te voelen om Timoni op voor Abigis Sma deze awa hoor naar Sernang. Dus met elkaar alle de luisteraars op. Vouw uw gaven. En geef wat, maak wat over naar de rekening van Maart.
1: Prima. Dankjewel Heliante en
0: yes,
1: we spreken
0: gedaan.
1: Elkaar gauw weer.
0: We spreken elkaar gauw. Groetjes iedereen.
1: Daar.
2: The strength is going to Mount Zion.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi ating somun soma no so December. Esse nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Omdat Mart Radio heeft gezegd, loco, alasma anasrefi, alafinga no langa awang. Sisa Matilda die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog al 80 jaar zo. En we moesten doen aan en Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken voor wat dwing, zij jere, zij she en PU bijdragen kan dit erbij.
5: Arki Uma, Arki Mang, Foude Foutang. Lero e baro wa shit odi fanel saranang. Selek fa uye rekba, si sa Matilda, sa usabi fu gado wortu na berede jibi, etap 80 yari 27 oktober se kong. Ano one face, masa awan du wel, awa organiser wa sani jiden bijis majaso in saranang, de senyora burger sebung. En daarbij deze je financiële bijdrage de van harte welkom voor steun naar Krakapis DC. En dan je bijdrage, je kan leveren, morofara, je kan volgen informatie via Radio Mart. Lero e baru wanshit odi en me hoop dat ook Krakapis DC. Untambu.

0: Ergo Solutions zijn.
1: We zitten fijntjes.
0: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmeren.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
3: This is your captain speaking.
4: Fuck.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Oké, lieve luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio. Daarnet heeft u geluisterd naar een Mathilda special in verband met haar 80-jarig verjaardag. Dat is 27 oktober, onthoudt u het. En wij vragen om een bijdrage omdat ze iets groots wil doen in Suriname voor de oudere bewoners daar. Mensen die soms ook hulpbehoevend zijn. Maar nog een feestgenserevi. Oh, vier en je trouwen. En veel mensen doen dat de laatste tijd. Doen ze iets terug voor de samenleving. En het liefst voor ouderen die ook een rol van betekenis zijn geweest voor Suriname. Marticipatie is een programma waarbij we ingaan op de actualiteiten. Dingen die gebeuren in de samenleving. En we bespreken van alles en nog wat. Dus mijn gasten zitten aan tafel nog. Mevrouw Heliante is er, maar in de tussentijd is een nieuwe gast erbij. En zijn naam is Dennis Crawford. Dennis is geïnteresseerd in radio, one leraarvak, gewoon doe mee. En hij is al into de muziekwereld, muzikant is hij. En ik heb hem kennen via Claire, ja. Zo is dat gegaan, toch? Naar Claire.
1: Ja, Claire.
0: Ja. Goed, dan nieuwsgierigheid en actie. Uno, direct naar de luisteraars naar Osso. Wie is Dennis Crawford? Zwanning.
1: Zo, Dennis Crawford is een van jongeman uit. Ben ik geboren op Paranam. Ik ben verhuisd naar de stad. Mijn vader is ex-viralkoenier. Goede opvoeding gehad. Met padvinder geweest, ben welp geweest. En daarna ben ik beland in de muziekwereld via Johan Sebeda.
0: Zo.
1: En dan weet je al hoe lang geleden dat is.
0: Ernstig, man.
1: En eigenlijk Amanda T, meneer Johan Sebeda zalig, nam aan het met Mikolopoku. Omdat ik vanaf begin af aan bepleipoku op een bepaald niveau. We speelden voor ambassades, we speelden voor diplomaten, via cultuur in Suriname. En zodoende Mikolopoku. Mij begin je aan voor pokoe werd betaald. Je komt mensen tegen. Je weet niet waar je terechtkomt. En daarom heb ik een familie op Vianti.
0: Oh.
1: Want je weet niet waar je terechtkomt. Want het is heel leuk. Ik ben weg van muziek. En ik ben ook, in mijn jonge jaren ben ik ook DJ geweest. De tijd van Rappers Delight. De tijd van, ik heb ook een DJ achtergrond.
0: Okay.
1: Maar dat heb ik een beetje verwaarloosd. Ik ben meer naar muziek gaan, op de muziek gaan focussen. En dat daarbij nog een brede mata, om het zo te noemen in het Surinaams. En die muziek, ik ben nu hier komen wonen in Nederland. En ik heb besloten, mijn muziekcarrière is eigenlijk, heeft zijn plafond bereikt. En dan denk je van, migado jongen, wat moet ik doen jongen? En ik sprak toevallig met Claire. En die andere dame, we zaten aan tafel een ontbijt te doen dan tijdens Matakboy. Ze spraken over radio. Matakboy, mijn man, goeie naar radio. Het is me ook vaker gezegd, zeg Dennis, je hebt een vlotte babbel.
0: Ja, dat zei
1: je. Je oriëntatievermogen is nogal op peil. Isa Pokutori. Je weet wat muziek is. Je weet hoe je mensen kan strelen en troosten met muziek. Trouwens, daarvoor is muziek eigenlijk bestemd.
0: Ja.
1: Dan met dat Claire, heb ik in contact met
0: Norman.
1: Norman. Met dat Norman heb ik ook jaren gevolgd. Norman heeft eigenlijk ons ook aangekondigd ten tijde van Sukursani. En ik heb Norman ook meegemaakt in Club Caribbean.
0: Zo.
1: Ja, dus anonomisch. Norman is sap niet boem, maar mis sabamang.
0: Zo, dat nasani, hè?
1: Je loopt hem niet voorbij. Mm. En daarmee taki, dan hoor je wel iets van een warme stem, een mooi dikke, diepe stem. En daar zullen wel menig een mee eens zijn. Hij heeft echt een radiostem. En dan is Abjara Radio. Je hebt ook andere hoor.
0: Ja.
1: Maar Norman, ik zeg graag, wil ik met deze man in zee gaan.
0: Oké.
1: Okay.
0: Dat is een beetje grani. En ik moet tegen dat keer, Norman moet ook naar Paraná.
1: Echt waar?
0: Ja. Norman, mijn papa, dan heb ik een foto zien komen.
1: Jongen, is het dat in mijn pijantie? Ja.
0: Ik probeer ook, ik zie alcohol ook toe.
1: Ja, no?
0: Ja, maar in 1968 was mijn vrouw eens kon een foto, hè? Dus dat hier is. Maar goed, die taxa dan met even man, zo kan ze bij daar. En die bij die jonge jaren. Ik ben gewoon 80-jarige toen ik zie Matilda. Maar dat, je ziet er niet zo uit.
1: Nee, ik ben jong begonnen toch?
0: Oh.
1: Ik ben jong begonnen. Ik word nu 63 jaar.
0: Oké, okay. Je ziet er goed uit.
2: Zal je niet zeggen?
0: Nee, je moet horen zo. Je weet goed toch?
2: En als ja, u, zeker.
1: Als we ietsje verder kunnen gaan, kan de Josap niet panoezalig. Die man was drumbandleider.
0: Drumbandleider.
1: Hij was metteren, de man bij Kara.
0: Metteren, nee, dat kom je bekend metere, voor, ja.
1: Man bij Drijwan Boas.
0: Ja.
1: Weet je? En op het plein, dat is een van de grootste evenementen die ik kan me heugen. Ik was toen nog heel jong. Het strijken van de oude vlag en het hijsen van de nieuwe vlag, daar stond mijn vader ook daar. Hmm. Met zalig inspecteur Jong Looy.
0: Zo.
1: En dan was ik als kleine jongen, dan was ik toen verkenner geworden, drumband. En dan kan ik erop met papa plein je beefje, want het was het grootste evenement ooit in het verleden van Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan ik me goed heugen, want ik was toen al 12 jaar of 13 jaar. En dan was ik, trouwens wel ook met de hele familie hoor, waren we in de drumband. Het was een damesheren drumband gemengd.
0: Okay.
1: En dan mocht ik daar ook tussen die anderen staan, die ouderen, Lek Chimang.
0: Mm-hmm.
1: En daar is mijn carrière begonnen. En dat is een hele leuke, nostalgisch moment waar je over kan praten. En dat mij zie alles aan mijn visie eten.
0: Mooi.
1: Dus dat was het zo een beetje.
0: Maar wat doe je nu? Zou je doen nou? Het is een soort bandje play. En welke bandjes ken je? Heb je laatstelijk nog?
1: Ik heb met Kotis King laatst gespeeld.
0: Kotis King?
1: Ja, Kotis King met Stoffie en Carlos en die anderen. En ik was voor een tijdje naar Suriname vanwege omstandigheden. En toen ik terugkwam, daar heb ik door. Dus daar heb ik...
0: Oh, hier een kano. Hoe je dat nou?
1: Ah, ja.
0: Zijn
2: geen idee.
0: La long long, la puten doroja.
1: No, maar no doroja. Ja, maar no doroja.
0: Wil je nog wat geluid?
2: Nee, was een beetje beangstigend.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Maar leuk dat je er bent. Ons Lukova, peo passie in, want natuurlijk poko altijd goed hier bij Mart. Hoe lang een poko man.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus maar het kan niet genoeg zijn, want Juru de poko moest draaien, inderdaad. Eliante, jij zegt van nee, me aan een poko man, me naar Tori. Verhalen, inspiratie, motivatie.
2: Ik ben verhalen. Ja, maar me loopt poko ook toe, want mijn vader was DJ in Suriname.
0: Oké. Okay.
2: Met samen heb ik draaien aan een DJ Lesje Wolf. In Suriname is Massasap dit en dat. Dus ik hou zeker wel van muziek, maar ik heb wel een vraag aan Dennis. Dennis, welkom trouwens. Je hebt aangegeven dat je het gevoel hebt dat je jouw muzikale plafond hebt bereikt. Dat zei je net.
1: Ja.
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Kijk, met de generatie van nu, daarom ben ik maar blijven kunnen een young boy.
2: Mm-hmm.
1: Ik ben van een andere generatie. Weet je, ik ben ook jong begonnen. Ik heb een muziekcarrière van hier tot kinder.
2: Mm-hmm.
1: En de muziek die ik ken, het is helemaal veranderd.
2: Yeah.
1: En als ik moest spelen op het, dan wil ik met mijn gelijken spelen of weet je, een beetje bigisma. Een beetje mocho poko, een beetje lekkere kaseko.
2: Mm-hmm.
1: Kamalama kawina.
2: Mm-hmm.
1: Niet te gehaast.
0: Kabula.
1: Kabula hoort erbij.
2: Okay.
1: Kijk, het hangt ervan af waar je terechtkomt. Want ik vind dat mevrouw Matilda Friari.
2: Yeah.
1: Mevrouw Matilda kan niet meer misschien dansen.
2: Uh-huh.
1: Maar de kleinkinderen, die gaan de boventoon voeren daar. Dat in elkaar geplaatst is ook oma poko.
2: Oké, okay, dat bedoel
1: dan
2: je.
1: Dan ga je 16-jarige oma lijken aan de grandchien. Je gaat je aanpassen
2: aan het publiek.
1: Aan het publiek.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Dus dat is mooi dat je oma vrije, maar je rest aan mee. Je moet je ogen goed de pas geven als je op de bühne bent.
0: Ja.
1: Met wie kom je in aanraking? Wie staat daar?
2: Ja.
1: Weet je? Oma, ik ben vriendin. Oma, ik ben clubje. Oma, ik ben... Maar de kleinkinderen gaan de boventoon voeren.
2: Yes.
1: En dat naam is psychologie voor een poko man.
2: Ja.
1: En dan loopt een jarige wang.
2: Ja.
1: Een jarige is dan geniet.
2: Mm-hmm.
1: En ze gaat zij kijken nu van... Mijn kleinkinderen, van heb je een kopje die dans nu, die oma.
2: Ja.
1: Maar vele mensen focussen op de jarige. Okay. De jarige is belangrijk.
0: Sowieso.
1: Maar daaromheen moet je ook focus leggen.
2: Ja, oké. Nou, helder, duidelijk.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Mooi. Luisteraars, u bent ook aan zet, hè? Want dat programma die is meestal interactief. We roepen ze op om aan te geven wat ze hebben meegemaakt op straat. Je kan lezen van jongens, je kan de inkrantie. Je hebt een verzoek. Je hebt een takwant te horen naar ONU. Je hebt een boskopo door. Kan de jongens zo. Kan ons al jaren net kunnen op de hoogte staan, maar kan de jongens ook. De bel voor Teru, zei ze. Dus nieuws, internationaal ook hoor. Breed, Suriname, Poetin, Trump. Alles maar we volgen. En we volgen vooral Sernang ook toe op de voet. Heeft u informatie? Wilt u wat met ons bespreken? Welkom. Heeft u een vraag aan Eliante of aan Crawford of aan Norman? Hoe deed je? Nou, u is gewoon wachtie. Zomaar langer, we wachtie. Dus komt u maar in. 020-471-4291. Alleen Crawford, ik kom je bekend voor. Ik ken Lillian Crawford, daar heb ik mee gewerkt. Maar alleen dat ik kom voor in Paranam werkelijk. Dus die de dadelijk moet bellen, saf, misan, saf. Alles aan die Paranam. Alles aan saf voor Paranam. Leuk. Oké, wat is er nog meer te bespreken? Zijn heb je interesse, het boeit poko, want dat naar je lifestyle, maar misschien heb je nog andere hobby's, dingen waarmee je bezig bent. Wil je met kennis met elkaar?
1: Ik hou van mode.
0: Modo?
1: Modo mi lobby.
0: Oké.
1: Okay. Modo mi lobby. En ik ben de hele dag bezig met mode.
2: Oké.
1: Ik hou van mooie kleding, zowel dames als heren hoor.
0: Ja.
1: Als een dame bij me voorbij loopt, zeg ik, waarom heb je je haar niet naar achter gekamd?
2: Oh, okay.
1: Dat zou je beter staan.
2: Nou.
1: Waarom heb je met zo'n kapsel heb je niet een gewone een shirt aangetrokken met een opgestoken kapsel?
2: Zo.
1: Dus ik ben een soort modoscoto.
2: Met een stylist, zouden ze nu zeggen.
1: Ja, een modoscoto.
0: Heeft een mooie naam ervoor. Modoscoto.
1: Modoscoto.
2: Oké. Dan kan ik naar je
0: kapsel.
1: Modepolitie.
2: Ja, modepolitie.
1: Ja.
2: Ja? En als je zo naar mij kijkt, wat advies zou je me geven? Want dan ben ik een modoscoto dit jaar.
1: Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk.
2: Nee.
1: Ik heb... Soms kijk je met een bepaald blik naar iemand.
2: Mm-hmm. Maar ik zit nu hier tegenover.
1: Ja, die bril staat u heel goed.
2: Oké, de bril staat
1: heel chic.
2: Oké. Okay.
1: En dat maakt dat je performance ook upgrade.
2: Okay.
1: Upgrade up.
2: Dank je.
1: Je bril is heel modern.
2: Ja.
1: En het staat u.
2: Oké.
1: Je hebt een klein gezicht.
2: Qua kleding kan het mee door of mee.
1: Ja, tuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Je bent heel chic en deftig gekleed. Ja.
2: Dank je wel, dat is de bedoeling. Dat is
0: mooi hoor, dat is cool toe. Maar die kon je gewoon, inderdaad, misschien dat ik zo'n naam moet doen, maar zei kon ja. De eerste idee is gewoon in meer dan dat ik, ja, maar het is dress to impress. Maar inderdaad, het staat je goed ook hoor, trouwens, die fresh
1: ik
0: op.
1: Ik verklappen hoor, ik hou niet van dure kleding. En dat ik laatst nog iets heb kunnen tracen op social media.
2: Mm-hmm.
1: Zeg, als je bijvoorbeeld een Dolce & Gabbana koopt. Ik denk idee, die is maar takkie. Maar je
2: nee.
1: Want in het land van herkomst is het misschien 4 euro.
2: Juist.
1: En het wordt verduizendvoudigd.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga je in een shop, hier aan de Kalverstraat of noem maar op.
2: Ja.
1: Ik vind iemand die dure kleding aantrekt, je hebt een tik. Je bent niet goed wijs.
0: Maar ik ga boeien meer hier.
1: Nou.
0: Zo zijn er mij weer de gimpies voor bijna voor.
1: Als ik naast jou zou staan met je dure kleding, dan kijk ik mij 3 keer naar mij in plaats van jou.
0: Ja.
1: En dan heb je minder dan ik.
2: Ja.
1: Maar niet zei bij dure kleding, dan koop ik 10 keer verschillende kleding en dan heb jij 1.
2: Mm-hmm.
1: Is iets dat mijn moeder me ingeprent heeft.
2: Ja.
1: Zeg, koop 3. Nou, koop niet maar 1. Want je bent op Kiki toch? Is dat Kiki als Surati?
0: Nee.
1: Het was een dure schoen.
2: Oh.
1: Kiki. Misschien komt dat je bekend voor de oude, weet je het?
2: Ja, ken ik niet.
1: Maar best naar Italsjoe, naar de administratie Kerpelani. Die winkel is nu opgedoekt.
2: Ja.
1: Dan ben je mee dat koop 3. En dat heb ik vastgehouden.
2: Yeah.
1: En dat is mijn levensles geleerd vanaf toen.
2: Yeah.
1: Dus daarom ben ik Rosie. Niemand dat jongen, ik zou een meid jongen. Nu kom je zo aan mijn Abby. Nu kom je Rosie aan mijn.
0: Ja. Ik heb het jaar ding, bij ons zo in Sernang. Ik kies 90 euro.

0: Fortnite. Gulden. Gulden.
1: Oh, zo hoor ik zeggen.
0: 90 gulden Fortnite. Dan ik bij ons zo naar Intermode. Kan het kloppen? Steenbakkerijstraat.
2: Ja, Intermode. Ja, dure grap. Oh.
1: Dure grap.
0: 110 gulden. Dus ik bereken dat ik mijn salaris. Juist. Mijn loopzaam salaris. Dan. Ik kon aan het zoenen of zo. Dan ik me dacht, oh, mooi zo, mooi man, mooi, mooi, mooi. Ja. Dan ik pak ook nog. Dan maak ik dat ik. Nee, mijn peter, mijn meter. Nee, look, mooi man, mooi zo, man. Mooi. Maar je loopt ook bij een CI, maar je stak niet naar een dier. Dan maak ik actie omening. Dan ik haar bedrag. Dan maak ik een tjuri, ik ga maar bij 10 voet in. Dan ga ik mooi next, dan een wat.
1: Je betaalt
0: niet meer ook weer. Maar dat gebeurde toen, je wordt beïnvloed.
1: Ja.
0: Door reclame op de televisie.
1: Ja,
0: en vooral de jongeren van nu. Die hebben het moeilijk hoor.
1: Heel moeilijk.
2: Het is heel moeilijk.
0: De maat heeft dan weer een merk, dan heeft hier boom.
2: Ja,
0: en wat kunnen we eraan doen, jong? Voor draaien boy en meisjes, eten voor gebij, bond, dieren, soe, en MP, allerlei dingen kopen ze.
1: Ja. Om het beter te
0: horen. Taki, een productie is verduizendvoudig,
2: Taki. Ja.
0: Terwijl dat het kost 2 euro in een winkel, een kondre per een mekkie.
1: Ja. Maar ook onder invloed van social media. Hè?
0: De artiesten vooral, ook.
1: Ja, en de artiesten, ja precies. Mm-hmm. Dus ze zien het op social media, op TikTok, vooral jongeren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en als jongeren wil je er dan bij horen, je wil meedoen, je wil niet buitengesloten worden. Dus dan willen ze die dure kleding.
2: Spullen, ja.
1: En ik denk dat het ook van hun huis uit begint om je kinderen daarin ook... te onderwijzen en op te voeden.
0: Mm-hmm.
1: Van ano, een merk in Mika Akrosi mooi of is tayu. Het gaat erom van hoe je je kleedt en wat kies je uit. Want soms kan je een merk kopen, net wat Dennis zegt, maar nee, doe niks niet.
0: Ja. En zo lees dat aan de stayu.
1: Nee,
0: maar is dat wat trouwens wel?
2: Ja, ergens een heel kleine logo zodat we dat inpaaien. Ik vind het zonde, man. Echt waar. Minder greedy. Want. Je moet het ook kunnen permitteren, hè?
1: Juist,
2: ik koop tijdloze kleding.
1: Ja, dat is heel goed, ja.
2: Als ik je een hemd wijs van 20 jaar geleden, kan je... Je denkt dat papa is die braa empie, maar kan empie mooi zo eten, jongen.
1: Ja.
2: Maar als je veel... Je moet kleren steeds dragen.
1: Ja.
2: Dus je gaat in je kast... Die weer aan stelde je op het innovatie.
1: Juist.
2: Die weer aan stel je op het innovatie. Dus een soort relatie.
1: Ja.
2: Je roleert met je kleren.
1: En dan ontdek je je eigen kleding.
2: En goed bewaren, schoonmaken, netjes zijn met je kleding.
1: Ja.
2: Dan ga je veel hebben.
1: Ja.
2: Daarom heeft mijn bioan, gramtje heeft mijn wansen, moet dat waarderen.
1: Waarderen. Maar waar komt die passie vandaan, van, voor stijl en mode bij jou?
2: Van kleins af aan.
0: Ja. Ja.
2: Vanaf mijn pyjama.
1: Ja.
2: Dan ben ik weer een hemd en broek. Mijn slaapkleding met hemd en broek.
1: Hemd en broek, oké.
2: En ik heb dat behouden.
1: Zo.
2: Weet je hoeveel moeite ik heb om mijn kleding buiten te laten?
1: Want als je het buiten laat, wat doet het dan?
2: Voel ik me niet lekker.
1: Ah, oké.
2: Okay. Het moet in mijn broek.
1: Hemd in broek.
0: Heel
2: fanatiek hoor.
0: In de modebewuste broers en zusters van ons. De telefoon rustig, ik vind het verdacht.
1: Verdacht rustig.
0: Ah,
3: het is vakantie, hè?
1: Oh ja,
0: is dat zo?
2: Dit is vanuit Spanje volgens mij.
1: Oh ja, nee, Wallos mag weer herfstvakantie.
0: Oh,
1: ja, het is herfstvakantie.
0: Oh, ik had het niet eens door. Maar toch wil ik niet geloven dat er luisteraars naar de zang en hier in de toren zouden zeggen, nou, dat er nog maar komt in tap de toren. 020-471-4291. En we vinden het leuk wanneer u ons ook corrigeert. Hè? Het kan zijn dat we dingen hier zeggen, zijn het klopt. Dat juist dat also hier ons aan zijn klop, dat is door mijn arki. Nee, kom erin en corrigeer ons. Breng ons op andere gedachten en van de klop zou we tak dat idee. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Wie of wie? In afwachting. Dennis, waar woon je in de buurt? Zo'n biertje je tang, want om hoor rekenen aan dat hij toe en...
2: Ik ben op 3 minuten afstand van hier.
0: So, 3 minuten afstand.
1: Dat is niks. Thuiswedstrijd.
2: Thuiswedstrijd.
0: Ja. Nou, wat rabber ook die maas doen. Ja, nou, abrasie. Nou, kapot in de nachtelijke uren.
1: Goeie combinatie met Remo.
0: Mooi man, mooi, mooi. Deze auto ook 2 minuten verwijderd van hier.
2: Dat is een uur, ja, jongen. Ja.
0: Die andere ook niet zo ver, want binnen 5 minuten is hij op zijn 6 minuten is hij op zijn fiets hier.
1: Dan heb je Wiley bijzonder.
0: Ik mag op West.
1: Oh, en ik ja. Uit Almere.
0: Oké, okay. U bent erin. Wees welkom in de uitzending. Goeiedag, wie bent u?
3: Ja, goedemiddag. Ik spreek met meneer Meijnaf, Albert. Als een trigger met de meer, ik kijk hier naar de standaard, want ja, zijn dingen van mijn tijd. Ik ben van 1968, dus die meegro kon dat ik hier kan een kerstensrefbezering. En ik ben op money attend dat die.
2: Ja.
3: Ik ben op money.
0: Voor weer keki.
3: Ja, want ik ben op bata, maar ben moest me gewoon in. Ja, dus mijn moeder, ja, ik ben dan aan mijn ma en mijn pa ben een mantra vrouw. Dus dat zo lees je dat in mijn serie, gewoon een boer op patata, kijk pa, go bij wat, ga naar je vader. Dus dan houdt hij me door op vader. Ja, vader, dat maak je man ook kan. Dan de soort biggie winkri. Of na Kerpelani, of na San Imko. Mata. Of yo go aan Yamsi, wan Snazy.
0: Ja.
3: Ja, dus het is leuk om die verhalen terug te horen. En die loopt een programma.
0: Mooi.
3: En power dan Assa, die konder bij Nanga Brada.
0: Mooi zo. Graag aan je jouw bijdrage, Vito.
2: Dank je wel. Dank je wel.
0: Mooi.
3: Arman is op zoek, maar toch rasta.
0: Oh, naar jou. Mooi zo. Ja. Leuk.
3: Abo,
0: hè?
3: Abo,
0: hè? Hai, dag. Zo houden we u bezig, luisteraars. En we roepen soms herinneringen op, zoals nu. En u heeft dingen gehoord. Komt u erin, verteer Uno, breng ons ook bij. Zij u met mee, van uw voeden op, van uw grekombiji. En waar moeten we op letten? En hoe kunnen wij voorkomen dat a traditie nogodoro van ouders op kinderen? Want soms, vele miljoen of duizenden, ik weet onnodig nakrozi,
1: ja.
0: Zou we weer wel eens noemen,
1: ja.
0: Bagadeune weer een moro.
1: Klopt.
0: Want hoe lopmodel, ja. Hoe fresh, eventjes. En sterker nog, sommige kinderen zijn zo radeloos dat de goberof trouwen voor een zoen en voeten. Omdat bij jij kon, aan weer een zoetje, desnoods doen ogri voor kon aan monif bij een zoetje of een MP of wat dan ook. Wie of wie? Heeft u ook zo'n dochter, zoon of neef? Binnen de familie. En je wordt daar geen rechtstreeks via radio met dat tientje. Kom in de mindset. Dan horen wij u ook graag. 020-471-4291. U kunt ook zeggen van nou. Liebe de boy en de meisjes met de weer en dierzaam of ding. Klari. Next den afspaar. Met de formosu. Liebe de en nou denk Tamara. Of zeg je ze van nee. Laat ze zo goedkoop mogelijk leven. Kijk je een buffer, dat je dan kan worden bij je collepie, terwijl je ook zo bij of een tras aan moest bij, scoreboek of noem maar wat, dat je op waren serven. Wie zijn die mensen? Of zegt u van, we moeten naar Aniti Dromidap en naar Radio Utrecht, naar Srevi, dat we vertellen is, maar nee, een radio we gebruiken voor corrigeerde fouten zou ik in het verleden en zoeken voor tjachentjiko in Alibi Makandra. Dat is het. Maar u mag ook inkomen. 020-471-4291. Dennis Crawford in de studio en Heliante
1: Landbrug.
0: Landbrug is meer hier namens Sisa Mathilda. dat hebben we al verteld.
1: Ja.
0: Maar Tussendoor mag je een rekeningnummer nog noemen hoor, want er zijn mensen, ja zeker, er zijn mensen die zeggen van, Mikol laat die jongen, mijn nummer, doe nog maar herhalen Jimmy, graag.
1: Ja, dan doe ik dat graag, als er mensen zijn die nog iets willen bijdragen aan de verjaardag van Sisa Mathilde.

0: graag onder vermelding van Sisa Mathilda, 80 jaar. Het rekeningnummer van Mart is NL 54 INGB 0006037880. Sisa Mathilda, 80 jaar. Dank je wel alvast.
1: Mooi. En Dennis, de vraag is je misschien niet in de uitzending gesteld. Of je naar Pokémon, een soort instrument om denk je?
2: Oh, ik denk, ik ben een zanger.
1: Zanger?
2: Ja, ik kan een beetje voorzang doen, maar mijn specialiteit is in het koor staan.
1: Mm.
2: En dat is ook niet makkelijk.
1: Nee.
2: Is ook niet
1: dat
2: makkelijk.
1: Dat is wel onderschatten, hè? Ja. Een
2: want
1: koor.
2: Meestal denk ik aan voorzanger, yeah. Morgen veilig, morgen een koorman. Maar in een koor moet je ook rekening houden met je omgeving, met je mede. Koorleden.
1: Oké.
2: Maar als je zingt van trouwens, dan krijg je valse herkoor. Als je trouwens zingt van valse, dan moet je op kunnen vangen.
3: Ja.
2: En er is constant een equalized model in het koor. Als je bijvoorbeeld, nee, let op, je zingt van trouwens, dan moet je zingen je partij. Dus je bent ook constant bezig in het koor.
3: Ja.
2: Koor is makkelijk toe.
1: Nee, nou, lady. Ja. Want een saxofonist in opleiding, daar zie je weer dat.
3: Ja.
1: U bent erin, welkom in de uitzending. Goeiedag.
4: Goeiedag, ik vind het leuk dat jullie over die kleding hebben van jongeren. Ik vind dat het iets is dat ze elkaar gewoon beïnvloeden. Want als ouder hoef jij geen dure kleding aan te trekken. Maar je kinderen zien het op school in hun vriendenkring. Ja. Heb je ze volgens elkaar gewoon op. Hmm. Dus het is wel moeilijk om dit te corrigeren. Ik heb een kleinzoon in het verleden boeide bij mij dat hij aantrok. Op het moment dat hij vrienden had die gericht waren op merkkleding. Nou, hij kocht gewoon een schoen van 1200 euro af en ik denk, Mikado, ik heb er nooit over gedroomd. Maar na een paar keer dacht ik van, hey, ik heb die schoen maar 2 keer gedragen zonder van mijn geld. Dus toen is hij wel tot zijn eigen inzichten gekomen. Maar het is wel heel moeilijk om kinderen te begrijpen wat ik me opvang. Kinderen die een hoger opleidingsniveau hebben, die richten zich meestal op andere bezigheden, andere interesses. Kinderen met een lagere ontwikkelingsniveau, die gaan zich echt richten op kleding, zodat ze ook gezien kunnen worden.
1: Hmm. U zegt hier iets wezenlijks, ja.
3: Ja,
2: ja klopt.
1: Ze dragen die dingen om gezien te worden, geaccepteerd te worden.
3: Juist, ja.
1: Dan gaan ze duur.
3: Ja. Kinderen worden ook gepest, hè, op school.
1: Gepest,
3: en, ja.
1: Ja.
4: Inzicht en denken wat ik dus meemak van jongeren over kleding, merk. Ik heb soms ook oudere mensen die denken van, ai, nu ben je die kroosie, dat hoor ik erbij, met een lege portemonnee, terwijl ik ervan uitga, een volle portemonnee. En maar een tijdloze Japon. En daar voel ik me zo gelukkig in. Dus
1: dank u wel, ja, voor uw bijdrage.
3: Doei, doei.
1: Ja. Ja, ja, klopt.
3: Het is helemaal waar wat die mevrouw zegt.
1: Klopt.
2: Ik wil erop ingaan, hè. Hoe je het. We gaan beginnen, we gaan een start maken, we gaan een aanzet geven. Om kinderen. Je wil een duur een gimpje hebben, je wil een duur pakje hebben. Dan moet je ervoor werken.
1: Mm-hmm.
2: Werk voor je ouders. Je maakt elke week de berging schoon. Je maakt elke week de tuin schoon. Dan ga je meer waardering hebben voor dat geld dat je uitgeeft aan dure kleding. Daar heb ik er geen moeite mee. Maar werk ervoor. Je naaf go, dikkie van olo of dikkie skopo, maar doe wat ervoor. Dat ja. Dan ben je ook trots. Dan heb je meer waardering voor wat je koopt. Dat e miro koffing. En dat heb ik ook geleerd. Wil je uitgaan, dan krijg je geld. Begin was afvat.
1: Ja.
2: Begin was een ossosting.
3: Ja.
2: Begin klima praatje.
1: Vervaskotu.
2: Vervaskotu. Dan ga je merken ja. Dat je uit eigen middelen die je voor gewerkt hebt,
3: ja.
2: Dat je ook beter gaat letten op je centjes.
3: Ja.
2: Dat is een van de clues waar we in de eter kunnen sturen.
1: Ja,
2: werk zelf voor je geld, dus wat dan?
3: Sparen ook, hè? Want als een kind iets vraagt, hoef je het niet meteen te geven. Maar nee, nu niet, maar we gaan ervoor sparen.
2: Ja.
3: Elke week zetten wat aan de kant. En als, want je leert het kind sparen, je leert het kind uitstellen. En je leert het kind van niet alles wat je met vraagt, hoef je meteen te krijgen.
2: Klopt, helemaal, ja.
3: Maar van hem check is Alassandja zo, of tegenwoordig meer. Heb je actiekinder bijslag, waar is mijn geld?
1: Waar is mijn geld?
3: Waar is mijn geld?
1: Maar waar is mijn geld? Papa, waar is mijn geld, mijn kinder bijslag?
3: Ja.
1: Mijn geld.
3: Mijn geld. Ja, die dat heb

0: thuis ook ja, gehad.
1: Terwijl dat bij Tagrade is dat
0: pardon?
1: En dan breng je Herbie op een ijskast.
0: Ja, klopt helemaal hoor.
1: Leuke tories.
0: Ja.
1: 020-471-4291. Misabet, als Susan of Atori zou verteren, van 7 jaar achtervolgd hoor.
0: Ja.
1: Alleen stem je met Pachasu, hé, Borgoskera, hé, met Kisatibron. Tijdong, je moet checken, dit maakt tissue. Maar goed, op een gegeven moment, dat vond ik ook leuk, en dat PSI was er dan bij de ook toen aan mijn weer een dag kon slijten, want mijn afvoer. Dan hebben we de bruine soe. Dan ben ik aan het weer, dan ben ik stenen, kom blakken. Want dat ben ik gesleid, hè. Dat de matief mij laf me nou, dat ik denk ik val, ik denk ik kon niet. Dat is er even stoel.
2: Ja, ja.
1: Stenen, dan gaan we zo blakken zijn hier bij.
0: Ja, stenen, ja, ja.
1: 020-471-4291, we tak ondervinitori leerrijke zaken, dit zijn is naar ontwikkeling, maatschappij voor een kotjentje, nou zodanig dat je eigenlijk op elke stuiver moet gaan letten.
0: Ja.
1: Tenko draai.
0: Ja,
1: tenko. Lobby Brangasa. Ja, we vloeken nu van jou en voeden je tien voor jou, maar kan dit tien voor jou, ik ben er, lukken de grauwe nu, de grauwe. Hoe ga je met ze om, leer de spaar ontwikkelen, chimney, wat appeltje voor de dorst. Toch?
0: Ja, absoluut. Ja, klap, maar ja. Ik denk, kijk, als sociaal werker, dan zie ik ook heel veel mensen die zich bij mij aanmelden vanwege schulden. Die normaal komen uit Moro. Mm. Dus aan de jongeren wang, ook toe de ouderen. En dat is atori sami etak nangaboom voor umasma. De loop bij Krosi, want ja. Ik ben ook guilty. Weet ja. Je wel? Ja. Gawa feesi, bijwa nyusani, bijwa nyusani. Maar deze tijd waarin alles duurder is geworden, leert jou om anders met je geld om te gaan. Ja. Om verantwoord met je geld om te gaan. Om mekane recycle, ibe weer akotokba. Dat je weer in bakken, maar misschien met een ander blouseje. Of hè, dat je op een andere manier ook kijkt naar wat je al hebt.
2: Ja.
0: In plaats van steeds maar kopen, overconsumeren. Want alles aan kondieren wordt steeds duurder, dus dan moet je keuzes gaan maken.
1: Ja, true. Crawford, Samoro, zijn je domoren voetbal, je play voetbal?
2: Nee, ik ben niet zo'n sportman. Nee. Ik verdien dat mijn voetkamper ook, mijn handkamper ook. Sorry hoor, je verdient er niets mee. Ik heb muziek gekozen omdat je daar wat kan verdienen. Mm-hmm. Ik heb er altijd ook mee verdiend.
0: Oh, echt?
2: Ik heb een hele tijd niet gewerkt ter tijde van Sukrusani.
0: In Suriname?
2: Jawel.
0: Oké, okay, omdat ik
2: we speelden niet elke dag.
0: Oh ja, tuurlijk. Maar Sukrusani is dan wel weer next level, omdat meer voel vaker, hè, op gesprek op Facebook van Pokumang in Suriname in normaal Libifa Moni.
1: Ja.
0: Maar in jouw geval was het anders. Dus als je in een populaire band
2: speelt. Jawel, dat speel je wel. Je verdient wel wat.
0: Oké, okay, dat je er ook echt van kan leven.
1: Maar je
0: dat
1: wordt
0: je geen
1: niet
0: baan, je hoeft geen baan ernaast te hebben.
2: Je wordt. Nee.
0: Oké.
2: Okay. Nee. De tijd was ook anders.
0: Oké.
2: Okay. En ik had ook geluk dat we haast elk jaar naar Nederland kwamen. Ja. Dus je kan uit €10 naar Senang, je pas wan dosu.
0: Oké.
2: Okay. Je koopt je kleren hier. Op de markt heb je genoeg.
0: Ja.
2: Als je in Suriname bent, dan heb je wat over van sieraden. Ja. Ik heb mijn kinderen ook geleerd hoor.
1: Ja.
2: Om je moet werken voor je geld.
0: Ja.
2: Mijn kinderen zijn, wat dat betreft, zijn ze goed getraind.
1: Mooi zo.
2: Ai.
0: Maar Norman, in de introductie gaf je aan dat Dennis, het is een soort kennismaking, een sollicitatie. Maar daar ben ik benieuwd naar, van welk geluid zou jij dan aan je programma geven als je hier bij Maarten, welk programma zou je dan doen en hoe?
2: Ik zou met muziek beginnen.
0: Okay.
2: Muziek, om een beetje ervaring op te doen met apparatuur, met het mixen, een beetje praten met de mensen, telefoongesprekken, feedback van luisteraars. En dan, dan ga je daaruit ga je tappen van ik kreeg veel mensen die van salsa houden.
0: Oh,
2: of ik kreeg veel mensen die van
1: Sebeda houden.
2: Sebeda houden, ja.
0: Ja, klopt.
2: En ik heb wat. Mijn muziekgeschiedenis is best wel op peil hoor.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
2: Vanaf Lieve Hugo. Want dan dat play naar Oosona Paranam kan ik aan Hugo eten. Lieve Hugo play naar mij Oso. Met washboard. Salak Mighty Philip. Namaza play naar mij Oso. Mijn familie hield van dansen.
0: Maar dat wil ik net vragen, want van een plein naar jou ook zo, voor vier jaar of zo, of de B.
2: Okay.
0: Wat was dat?
2: Voorzien.

0: iba podcast money.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mijn vader verdiende nogal goed. Mijn moeder verkocht dingen thuis. Stroop, sigaretten. Mijn moeder was een hosseler.
1: Ja.
0: Toch? Koek maken van mensen. Dat zie ik niet veel hier in Nederland hoor. Dit is makkelijk aan denk cultuur, ja, zo. Ik vind het heel fijn. En we hadden altijd geld. Mijn vader was geldschieter. Weet je? En mijn pa bij Abi. Mijn pa bij Abi.
1: Ja.
0: Mijn pa bij Abi.
1: Dus dat feest bij Hori.
0: Hai, feest bij Hori.
1: Ja.
0: En de familie kwam met... de ene brengt een blik koek. De ene brengt de fiadu.
1: Oh,
0: de
1: ja.
0: andere brengt een pot moksalezi. Dus ik wil brengen een bottle de manchare kon ja. Het was er al. Het was er al. En als je bij mij thuis kwam... If mijn ma... De man dat ik alleen kon je liba... Heer jari. Dat liba sa kon je alle wel eens toe toch?
1: Dat is zo.
0: Mijn moeder maakte voor de hele familie... Eten klaar. Koek klaar. Ik zit hier niet te jaffen voor mijn moeder hoor.
1: Mm-hmm.
0: En mijn vader was ook een sociaal mens.
1: Ja.
2: Oké.
0: Sociaal mens. Dus mijn karakter heb ik misschien van hun hoor. Oulibi boenangasma. Je kwam bij ons, je kwam eten, altijd niet aan bende. Ik was jonger, mijn mee bij toedosun aan levensmiddelen. En toch bleef er geld over. Dat mijn mee post mijn aan mijn buska of zo naar Paranam. Dat mijn mee kon aan eten aan dosu.
2: Zo.
1: Ja, zo. Anders, foto.
0: Ik zat naast die chauffeur. Heb ik hier dosu de bakamir in tijd.
1: Ja.
0: Kijk je tijd die zeep?
1: Ja.
0: Die zeep dosu waren heel lang. Dat ja. voer aan man.

0: Rachel, gimana pada hati asers natin ars kwa mabaita si Ralph Pusta siya lupa ang fabika sa erfaring. Well, mi panamasan ko las undro pathfinder, sentinel. Da, mafadra suon first class welder dat amabe, tamabe ko wika mamidri natin fuko las boro boto.
1: So?
0: And that eight that I krieg was van ons. Was ik krieg porties.
2: Yeah.
0: En dat mochten wij delen. Want ik ben wel aan de straat. Ja, ja, ja. Heel man.
2: Bijzonder hoor. En ik hoorde je net zeggen van hij was opleider. En mijn mentor, Sisa Mathilde Taki, heeft hij apuan gaf in hem horen je schreven in prating. Hoe doe jij dat dan met zoveel kennis, muziekervaring? Coachen ook jongeren? Of je doet aan Sani, net wat je zegt, akoro, abin, Sani. Hoe draag jij het over?
0: Oké, ik ben van huis uit geen egoïst. Ik ben geen egoïst, al moet ik het zelf zeggen.
2: Ja.
3: De luisteraar zei Arkie.
0: Ja, maar Arkie is dat niet.
2: Dat
0: is dat niet.
2: Dat is niet dat in Prata gaf.
0: In Prata gaf.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus, die denk nog wel mij zijn om een pokoe gimme.
2: Ja.
0: Maar dat denk ik Arkie gimme.
2: Zo.
0: Maar dat man op poesie ete, want aan elkaar door ete. Maar dat saman cherry. Dat met tegen maar saman cherry.
2: Okay.
0: Nanga ditak iabung.
2: Yeah.
0: Abung. Abung. In the tijd, Patrick tevreden disi, tama me kwa nyumpo kura me make me arking.
2: Yeah.
0: Stoffie e make me arking. Maar men weet het niet.
2: Ja. Yeah. Oké, okay. Nee, maar daarom me
0: men weet het niet.
2: Ik hoor je praten, ik denk dat ze maar met ervaring. Maar ik denk ook.
0: Sama een keer, dan ben ik boy, a drum terang, ap chinso boy. Charen ko pakka na a master.
2: Mm-hmm.
0: Ko master opnieuw. Ik vind die drum een beetje te luid in die muziek. En het koor is een beetje ook te luid.
2: Yeah.
0: Saka akkoor, die opende slaginstrumenten. Opening keyboard en zo, gitaar. Dus dat heb ik ook mee hoor.
2: Ja, ja, ja.
0: Nooit gestudeerd.
2: Nee.
0: Maar je luistert.
2: Kadogave.
0: Je luistert.
2: Ja, maar wat maakt een muzikant een goede muzikant? Of wat maakt een pokoe een goede pokoe? Samus de, is dat naar de ingrediënten?
0: Je tekst vooral.
2: Okay.
0: Je tekst, let op je tekst.
2: Mm-hmm.
0: Let op je arrangementen.
2: Yeah.
0: Een goede mix. Daarom kan ik me soms niet voorstellen dat men hier een pokoe komt op een markt. De man tak tapa mata, om het met de street.
2: Strata.
0: Apa ko kuwanta pa mata, maar dan hoor je zoveel fouten. Dan ben ik dat, fawa ka nga mastering, fawa ka nga a mix. Weet je, kon niemand daar. Want kijk, wij hier kunnen een koor vormen in de studio. Maar a massa moest mix, o jere tak ane klop.
2: Yeah.
0: Dan moet hij van zeggen van, a man had non koor.
2: Oké.
0: Okay. Want nam hij pura koor. En je moet niet aarzelen of heuverig zijn van, pura manati.
2: Yeah.
0: Nam je valsa koor, jongen.
2: Okay.
0: Dat heb ik ook al meegemaakt.
2: Yeah.
0: Want je bent ook niet de geweldigste zanger. Zullen ze me nou een voorzanger, maar mij valt zo'n koor.
2: Ja.
0: Misschien is het niet zijn dag. Is dat niet dan?
3: Maar een voorzanger, maar mij valt zo'n koor.
0: Want aan mij denk je dat, if aan mij zing je zo, en soms zing je omgekeerd naar de rest toe, dan zeg ik, een koor is niet makkelijk.
2: Yeah.
0: Is het langste bij een nieuwe band om op lijn te krijgen.
2: Zo.
0: Is het moeilijkste voor een nieuwe band met verschillende mannen.
2: Ja.
0: Dus goed dat ik naar Rotterdam nu dat ik op een band.
2: Ja.
0: Is dat een akkoord naar Amor moeilijk, Sani?
2: Echt? Nee, dat wist ik niet. Juist voor ik denk dat ik nu in het koor, want ik nu zou zingen. Ik dat ik nu zou zingen.
0: Je gaat een selectie moeten maken.
2: Oké.
0: Je moet een selectie maken van iemand die zingt zo'n partij.
2: Yeah.
0: Daar is hij goed in.
2: Okay.
0: Maar in het moment, mama bij de iemand zingt altijd een tweede partij. Maar iemand is door al level voor een tweede partij. Dan een keyboard maar opdrapen. Dan gaat hij op zijn toonladder, op die keyboard, gaat hij zeggen van, het is mij overkomen. Mijn leegte met gitori, mijn gitori spantori. Die niet compleet aan een combinatie 16. Daar heb ik gezien dat ik al die tijd omgekeerd zong. Maar ik probeerde de man betekent niet. Maar ik kon het niet vatten.
2: Maar wat houdt het in omgekeerd zingen voor een leek als ik?
0: Dus kijk, je zingt een bepaalde partij in een koor.
2: Mm-hmm.
0: Toch? En je zingt tegendraad. Maar als je op een keyboard zo de toon zou aangeven, dan is dat aan het rapen idee.
2: Ah,
0: het is de ronder
2: okay.
0: Of de rob.
2: Of de rob.
0: Maar
2: ja.
0: Met je oor.

0: hoor je het goed.
1: Ja.
0: Het klinkt goed,
1: ja.
0: Maar het is niet goed.
1: Als je het opneemt, dan... Want als ik het zou horen, dan denk ik, nou, het klinkt
0: aboom.
1: Goed.
0: Maar ja. aboom. Als je op een keyboard zou die tonen zou meten met je stem,
1: ja.
0: Dan zie je dat je onder die doer bent.
1: Ah.
0: Of boven die doer bent.
1: Ja.
0: Maar het klinkt goed, want een keyboard heeft ook verschillende... hoe noem je dat? Je hebt hoog en laag.
1: Je hebt toonhoogte.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En daar merk je van, ik heb het jaren niet goed gedaan.
1: En niemand heeft je gecorrigeerd?
0: Niemand heeft me gecorrigeerd. Maar in proberen, een voorzanger weg met dat denk, zing en zo. Maar je bent denkbaar en het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Daarmee liep je.
2: Oh.
0: Want als ik ook geen kino, dan wordt het vals.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat idee wil
0: dus
1: leren.
0: Daarom zeg ik vanaf.
2: We leren.
1: Ja,
2: we
1: zijn
2: van Sabi.
0: Daarom
2: dus
0: zeg
2: we leren.
0: Mijn koro, bijna 35 jaar in band.
1: Wow.
0: Dus een koor is een van de moeilijkste dingen. Kijk, een voorzanger heeft ervaring.
1: Ja.
0: En mij zingen niet eeuwen.
1: Ja.
0: Dus wij staan al hier als band. Want voorzanger ik mijn poten naar, zeg maar, Den Haag. Compleet naar Uno. Hij maakt zich niet druk met het koor. En mij zingen dat je moet spieken.
1: Ja.
0: Dus wij die daar staan in het koor moeten onderling
1: ja.
0: een koor vormen.
1: Ja.
0: En dat gaat niet 1, 2, 3.
1: Nee, dat je harmonieus...
0: Maar moeilijk voor een band, een nieuwe band. Soms hoor je het nog bij een nieuwe band, dat mm-hmm. akkoord no boom.
1: Mm-hmm.
0: Het koor moet apart gaan oefenen.
1: Ja. Yeah.
0: Met een slaginstrument.
1: Oh.
0: Het kan een keyboard zijn, het kan een saxofoon zijn. Daarmee ga je toen ladder, dat eeuwerenja. Je zingt het rapen, Dan komen we bij elkaar. Dan gaan we opnieuw gaan oefenen, alleen het koor. Maar in een geheel hoor je het verschil niet. Want die slaginstrumenten, die drums, overstemmen de rest.
1: Ja, ja.
0: En dan is die focus niet gelegd. Je moet apart een koor onder de loep nemen.
1: Ja. Trainen,
0: coachen.
1: Ja.
0: En dat wordt een koor.
2: Oké.
1: Okay. Ja, mooi hoor. Dat nou, dankjewel.
2: Mooi. Samere, ja, je klinkt
1: lekker.
2: Op producent. Termee producer.
1: Ja,
2: de Amala, die moet eruit. Die moet even achter op de achtergrond.
0: Ik moet op een koor. In de chef takking. Maar dat denk ik in een klop boy. Ja, oké.
2: Mooi.
0: Oké.
1: Mooi hoor.
2: Ayurukba. Was leuk. Kennis met je te maken zo. Nou zie je dat. Leuk hè?
1: Ja, zeker.
2: En Heliante ook.
1: Ja.
2: Dus we looken voor de ontraleis. Nou, we gaan ontraleis. We zijn er dede. We gaan daar liever morgen. Wegens omstandigheden. Ik kon ziek. Ik kon het last van zijn nieren. Freddie Jackson. Kennen jullie hem?
1: Oh ja. Ja, wie niet.
2: Zo. Zo pokoe samfeng.
1: Dede mooi bellet.
0: Mai.
2: Nee. Naar Johnny Gill.
1: Wacht die. Toevallig Aladdin die is
0: ik kan het niet terughalen.
1: Wacht die. Ja, rock toch?
3: Rock.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, dit is grijs gedraaid.
1: Ja.
2: Vaak afgedraaid op de soulparties. Hallo dames, last Desiree Vita bij Poco de Sierra. En ze hebben zichzelf overgegeven.
1: Helemaal.
2: Aan de mannen. En omgekeerd ook.
1: Ja.
2: Luisteraars, hij is er niet meer. Freddie Jackson, 1985, Rock Me. Met dank u, Grand Tangi voor bijdrage.
1: Ja, graag gedaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar ex-

0: extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: 107.9 Maar Radio.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete ala si grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som foi a ting sobun souman no december. Esse nanga gol pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn. Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje Pimmering.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
5: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Trouwe luisteraars van Radio Maart, een goedenavond. Ja, goedenavond. Het is al 6 uur geweest. En de tijd gaat hard. Afgelopen 2 uurtjes hebben wij hier in de studio gehad. Amara Bassi van Radio Maart, Mr. Norman van Gom. En mevrouw Heliante Landbrug. En mevrouw Landbrug had het over de activiteiten die aanstaande zijn in het verband met de jaardag van Sisa Matilda, die momenteel in Suriname vertoeft. Die wordt 80 jaar op 27 oktober. En de bedoeling is dat collega Heliante Landbrug vaker naar de studio zal komen om het steeds te hebben over alles wat zich gaat voltrekken met betrekking tot de jaardag van Sisa Matilde. U heeft al eerder gehoord, Sisa Matilde wil zelf geen feest, maar haar feest gaat ze meer in de belangstelling plaatsen voor seniorenmensen, zodat die ook een beetje in het zonnetje gezet kunnen worden. Mijn naam is Raymond Dalvoer en ik ben uw gastheer tot de klok van 8 uur. Na 8 uur krijgen we in de studio de heren van stand. Krijgen we het programma de heren van stand. En daarvoor zijn verantwoordelijk de heer Gordon Kruden en de heer Vito Boerne. Traditiegetrouw heb ik op elke maandag ook het programma. Tenminste geen programma, maar traditiegetrouw. Breng ik ook het nieuws in het Surinaams, in de Surinaamse taal, Nieuwsjo in Sarana Tongo. Die breng ik ook elke maandag traditiegetrouw bij u thuis in de huiskamer. En ik hoop dat, dat u dat als prettig zal mag gaan ervaren. We hebben ook hier in de studio gehad de heer Crawford. De heer Crawford die heeft aangegeven dat hij ook graag in de keuken van Radio Maart niet alleen wil gaan rondkijken, maar hij zal ook, als het goed is, gaat hij ook deelnemen aan programma's. Hij heeft aangegeven zelf heel eenvoudig te beginnen met muziek maken. En natuurlijk zal hij ook jullie thuis te woord staan als daartoe behoefte aan is. Maar wij zijn blij met de nieuwe aanwijs. Want dan kan ik misschien een van mijn dagen aan hem geven. Ja, en we hebben ook hier in de studio mevrouw Marita. Ja, kijk, het lachen hoort ook bij de uitzending natuurlijk. La vous moest de, per la vous de, kreeg de ook toe. Dat na liefde eenmaal. En de bedoeling is, had ik al eerder gezegd, dat ik tot 8 uur uw gastheer zal zijn. U bent nu beland in het programma Mart Gevarieerd, waar wij met elkaar van gedachten wisselen. Ik kom met wat items en ik draai ook muziek daarbij. En dan hoop ik dat het naar tevredenheid van u mag verlopen. Voor ik verder ga, dan is het ook een traditie, want ik hou van tradities. En is het ook de bedoeling dat wij even stilstaan bij al degenen die ons zijn voorgegaan. Wij staan daarbij stil. Als mens staan wij daarbij stil. En wij condoleren alle nabestaanden. En natuurlijk wensen wij hun heel veel kracht daarbij toe. Want dat hebben ze nodig in deze donkere dagen. Verder heb je ook mensen die ziek zijn. Al degenen die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap toe. Laten wij hopen dat ze gauw weer de oude mogen worden. En natuurlijk heb je ook een derde tendens in het leven. Het is gewoon een circle of life. Dat is mensen die wat te vieren hebben, jarig zijn geweest, jarig zijn of misschien ook jarig moeten worden. Aan allen zeggen wij van harte gefeliciteerd. En we wensen u natuurlijk heel veel succes toe met al dat positieve dat u van plan bent te doen hier op dit aardse. Ja, het is nu intussen 11 minuten over de klok van 6 geweest.

is niet zo regenachtig meer zoals gisteren. Het is, ja, zouden we zeggen, niet echt koud. Maar ja, dat is oktober. En als het goed is, hebben deze de schoolgaande kinderen hebben nu vakantie. En ja, dat wordt altijd spannend, want de ouders kijken dan van, goh, wat gaan wij allemaal doen met onze kinderen? Die hebben ook recht op een beetje ontspanning natuurlijk. Want dat zorgt er weer bij. Dat draagt er weer bij toe. Dat als ze dat gehad hebben, dat ze weer volop kunnen starten wanneer de school weer is begonnen. Ja, wat gaan we doen? We gaan kijken wat er allemaal, allemaal gebeurt in Switizerland. Van hier weten we al zo'n beetje. En we gaan lukken op zijn als erna of zo, snap je? Dat is altijd iets dat ons bezighoudt. Hoe was op zijn sana of zo zie. En alles wat nieuws doet. Sweet nieuws. Sari nieuws. Opopo. Iviri. Alles politiek nieuws. Alles wat nieuws doet. Iviri. En we gaan, als het goed is, we gaan. We beginnen aan nieuws. Na ini, Sernang Tongo. Ja, dat na atjoen voor Uno, zo we begin ala Joro. En Wolugu San Pesa. Wel, Archimang, Dau Kaka un Yesi. Zo we zien dan Varekara a ministerie DC. A ministerie voor Varekara de man. LVV. A ministerie van LVV. De man te kwam aan de tak de teka bostroiti. Maar de man wang ni. De man wang sorgu tak de man epot drones. Drones nou op chinsa ni. Je wrokon nang amang nang wang soort afstand bediening. Dan asan gers wang ching opolanyi wang ching kisi wang ching vliegtuig. Zo boom. Dat. You sa aba a pilot in anu na ye sorgu tak apchin kisi apchin vliegtuig kan sa kringwa lok tu a kan make foto a kan frip sa omen presif luku san def du drape ifiri de my karen drones aso LVV wan pot drones isabi en ook tu de mo wan pot new machine fu sorgu tak den bigi paiman di den pranman den buru den maikaren de boeren de man chaden de paiman sa de mai miki den productiekosten de man isap te produceer na ye produceer fu sorgu taki tamara ikango oost en maya te produceer anegof sozo te produceer i musa sorgu taki Je bij alles wat zijn, je bij dressy, je bij mest, je bij DC, je moest abi combine, je moest olie, diesel. Dus de toren dat chapai man en zo LVV want zorgen dat de pai man is de man chagua grong. En alleen voor de man, de pranman, de boeru, de boeren, zo boem, dat die de man kan bro moro sweetie. Minister Mike Nur Salim, amarat na minister voor LVV, amai wrokon nang wan soort proefproject voor bij VV landbouwdrones en de man gebruikt den drones dat die voor sorguji bemesting nang gewasbescherming en na schrijf jullie dat die ook toe. Dan je ziet dat je mij taki tak ding de mouw bij ook de tractor en de tractor dat hij de man dat hij moest keurboom in de kan bij een tractor de in mega tractor begin rijdt tapa a wee nee en moest keur fossie je ziet ook toe de mouw bij de chingraaf machines alle de soort zijn die LVV want doe
voor zorg dat ook of den boeru de aan het boeru dat een praxer wet man maar de man zei ook dat we de man zei prani iviri de man zorg dat de man het abem chin beter ook toe shabby talk en de man ook toe een look at prijs voor den voor de prijs voor den drones dat den prijs dat nee guahi ook toe en dan gaan drones de man luku de man zorgen dat Auroco zijn vindt prestap de way ze gaan meer tapen fasie die visie die fiti in situat de ook toe de man stimuleert de chim pranman de kleine boeren zo boom de man stimuleert de man voor teki leren in a technologie dat want taki a technologie en of tak fire pransan in nomo maar ook toe fai kan sorgu taki de tori se edu tap de wei fai kan sorgu taki you ook to e kontrol betre fin ana kan deso taki e pranchani dan de sandi e prane pori fu di kan de free free of kan de wan lo trasani commit den sandi e prani dat wan taki ne ma ook to want a ook spori ifiri dus de mo trin de man in de sut sanat ook to was en ator sam chaka fesi de maikari gewas bescherming dat bij de man op die tori voor LVV in Viri LVV en Lanti ben me kwang berekenen en Lanti kon shitaki un attack LVV tori moro attack oso tori nou dan Lanti-Conchitak bijna 30 doezoen. Smaar die op dus huishoudens, maar zijn tijnoa ozo. De man dat die op troetroe ozo van Odo. En een vereniging, en een vereniging, ja, een soort zandie die mijn kaar huisvesting, nationaal huisvestingsprogramma Suriname, de man korte af. Na Hasu, de man kon shitak bijna 10.000 sma is de tapu aan lees en aan het dinnen de tapu aan lees wang, maar de sma is suku de man is suku also ook true en lantisa luku fademo charator disi gahi en fademo also gutak de sma disi kan kisi den also want also probleem dan een big story in Senang in Viri en ook to in Senang in de ma wanita online dus dat want dat gua internet je moest registreren zich revi lek was maar die esuku also en de eerste story zijn dan maar checken in karta de man kon shitak bijna 10.000 registratie kon zekba dat want dat na de sma zijn suku also true, in Viri, als dan is aan prinsparitori, want je ziet ook toe dat die wat los jongens maar ook toe trouwens werkers, maar de jongen kan het den wang, maar kan het den mij tangen vrouw ook toe in os of de ouders, aan de tak na vrede en een freak moet uit dat osso, maar voor die osso nog deze ding is in een go. Dat je ziet dat wat los maar etana de ouders eten de etana de bigisma ifiri en regering wan lugu fusorgu fu los den probleem dis op ifiri en dat bent de wan chatori fu na behoefte fu also sa omenisma abi bijna 30.000 huishoudens 30.000 huishoudens nou want dat 30.000 sma maar is apuan huishoudens na mapa dan heb ching isabi pitani ifiri en so de sande en mim go luku moro fara want dan meshita ki wan sari tori tapa kontren fu Yokohama na ser Winston Churchill pasi na houtuin, moeder Nettie, de man kon van een man, maar dat ne ben, dat liep moro.
De man kon fijn aan man drapen en aan man schien bij lijn aan broedo. En schook to taki taki...

attendi de ascolto chissà a nuncio di si non ha tempo ascolta chi ten for nega mantin in fieri e natuurlijk di de man chissà a boscopo da de man car alla de instanzi sa ap te maken na nga de sot san dati fu tu wa ondro suku and de man sa ap ete sumana man of sumana vrouw di de man fin drape dede in fieri en skoutu tak do kanga moro voor nyunzu in a tor di si ta deso fara en tanga nou da ye si if ye luka weri in senang da tanga nou dan atan faya tru tru si bito ye si abito amang de man tak nou a tipis a munde dis nou a tipis nou a tipis tropis day a day sa cha faya ane tak faya tak brong ma ou benou tu foktekeit dan af en toe dan ye si taki de wisselende lucht dat want ik de wolken een change die ze heeft dan aman de bewolk dan aman de bewolk je vieri en in a bakana dan je vira je shira je vira hitte maar de mij hoop dat ik kan de in a mofoneti dan op chin kans dit dat alleen kan kom a temperatuur zou de mij vier nono of zou de mij marchi nono na 27 Grenny Celsius in Viri. Maar ik kan ook toe in een richting voor 320 Grenny Celsius. Ja, drink voor water. Sap zei je weer, pot wat atitap je de. Zorg dat is donder een bong, even een manja bong, even een knepa bong, even een palm bong, even een morisi bong in Viri. Maar ja, in de kantan waka. Bloot in een fire zone die zie. Ja man. Ja, dus de wego moro fara. Ministerie ook toe voor LVV. Maar dat de valk voer in een jongen zo. Aan mij tromp af tot poepie man. Maar ik zag voor zo bij op de pompo na die keri in de wakker. De pompo die bij zorgo die... Taki... presne sumu da man be poti de wakai pompu ifiri maar a minister fu LVV masra nur salim amang me kon studi tak amon lukuta ki f at kan fu dos amay chawa ondro suku fu luku f den pompu disi de man kan sorgu tak den pompu e woroko bakawan den pompu ouru grand way before maar dan mijn luku de man start wat onderzoeken voor luku of de man kan zorgen dat de pompo die si kan horen op baka en de man zorgen dat de pompo dus kan horen op tap van de karing zonne-energie in Viri en zonne-energie luku senang zonne-schijn dus even een sideline senang moet zorgen voor pot moro onderzoeken naar een stuka tap zonne-energie ook toe. Ja, we maken money vrij natuurlijk, want alles aan de komst zo. Want die fasong is geen zo in zijn naam. En zijn naam wang, alle de kondre die download toe evenaar, is hij weer een tropisch gebied. Tropisch gebied, zo is geen voeren. En je ziet dat hij, dan moest je maar denken ook toe voor zorgen dat zonnepaneel en dat zonnepaneel de pot in zijn langs zonnepaneel dekbaar maar ja, die pot wang onderzoeken want denk je voor poten moro biji en dat je hebt money van hoe ook toe voor zorgen dat de tordisi kan kona kring in vieri maar ze gaan nu zal hem lek van takik bij de pompo ouro de pompo op 60 jaar misabete taki in a tefu West Suriname de man ben gebruikt den soort pompo dat ook toe in Viri en a minister amang Chaf City go na den pomp gemal en amamek desma de drape de vertering fawa kan den pomp gemal

en fadenshi en sana de voorbereiding die de mij treft voor saai in is op de saai in dat want taki je saai alisi voor zorgo tak alisi en grokong in vieri en te alisi gro bogo dan ik kan zorgo tak je go oost in vieri maar natuurlijk je watervoorziening moest de op orde toe. Alla soort afwatering moest zitten. En alleen net doordat minister Nusalim ook toe. Dus maar vertellen aan mijn vader zijn dat hij vindt precies. Ja. Dat ben ik op zijn toren voor. En als toeka. Za minister Nusalim. Want ja, za meki. Voor zorgen dat de pompen voor wakai. Kan komen roken baka. Wij benen en blijven benieuwd. In Sitor. Maar je wilt bereik ja ook toe dat je aan Edeman in een fractie, dus in een assemblee, je hebt altijd wat differente partij. En zo je hebt een partij die de kar bep. En aan Edeman in een fractie, de Amerikanen fractieleider voor bep, maar Ronnie Asambina. Maar ik denk dat voor Chawan Wetkong in haar DNA voor zorgen voor puur accent die het op watra. Watra zei je dringi, watra zei je wasi, watra zei je bori. Dus Amandisi, fractieleider, Edeman voor BEP in haar DNA, Archibunsa metaki. Amai denki voor zorgen dat de mij pure accent die het op watra. Ik heb het ook, ja, wat er zei je drie, je bent je wasang en je borang en in een kaap accent stap dan door dat die vier het ook. En dat Master Asabina Wandu, een man bechara aan jouw sudisi in DNA, die de man be op een koma kandra in DNA en pe de man be behandel wan invorderingswet. En de kostenwet invordering belastingen in de Nationale Assemblée. Iviri. Ja. Amang Asabina taki. Wan belastingheffing. En om des pesrutu. Fusorgo tak e chamoni konji lanti. Maar amang veni tak belasting. Kan ook to sorgo. A man kan beïnvloed je gedrag, Firi, op een maatschappelijk niveau. En zo, ik kan ondersteunen aan dat ook toe. En daarom, a man vind ik dat ik, a denk ik die de man abi, dat de man hef, accent stap watra, a man verdedigen, a man denk dat pis dat die, want aan de van nodu, na zo, masra, asabina, taki, Firi. En, hij sprak die Masra Asrabina Miki dat hij aan mij hoort in de assemblee. En aan mij hoop dat hij traman zat nap neem baka ook toe in de assemblee. In Firi. Want aan mij vind ik dat hij de manum zorgen wang voor mek belastingwet naar het cha prodo kong. Aan het tak prodo, maar cha modernisering kon in de belastingwet. Maar ik vind ook toe dat hij moest koppelen de wet DC in een brady beleidsplan. Het zo Masra Asabini, Ronnie Asabini, Taki. En ik moest ook toe dat de belastingmaatregelen, de man moest sluit aan op een werkgelegenheidsbeleid, milieubeleid, dan het decentralisatie, want boem belastingbeleid. Moest zorgen uiteindelijk voor een mooie kring. Een kringbelastingstelsel. En dan moest man concurreren. En dat moest je concurrentie ook toe. Dat bij de Samasra Ronnie Asabina. En man is de man in een fractie voor BEP. En man is een fractieleider. Dat is een man die een visie. Iviri. En ze mensen ja, het was een tori de, tori lai.
En Kouluko, hoe bij Abi over hij, mijn vriend. Wat man die bij rijdt op een brom bicycle, een brom fiets zo boem. En mijn laatste libi, in een aanrijding, na een wagi, wat man die bij rijdt een wagi, na Anamustrati. Atendi wagi na kabron ba amandi bechara bron by sigri na yurudi amambe reita pa bron by sigri di wagi naking dan ambulance chara mango na academia atoso ma chatnen baka amang kolas libi fudi amang chichwan lo hebi mancheri viri for hon skoutu kisa aboskopo disi bena to afiura neti viri. En afas fas koutu kisa boskopu, a kisa boskopu taki wagi na kwan wamandi bere tap wang brombay sigri. En de manasap ete sumana mandi las libi, en fadu kong tak ama las en libi, en skoutu e ondersukato disi moro fara. Ea, yeah. Wegwa koroni, wegwa kosu, en de wij sitaki kosu, satra di psade, da kosu, koroni, koroni be ap fur prisiri, en ook to de smade tandra pe want koroni, abi, wan ondro, sebi tenti, na vijf jaar. Na wan ondro, sebi tenti, na vijf jaar di psade, da koroni, kistap bestuurlijke fasie, amang kies zijn identiteit. En a fas vader man memre, a DDC, en a de wang in wan teken voor la historia, dat president Jennifer Simon Staki, ook to district commissarsie Eric Boldewijn, dan a parlementariër Lior Dorson Taki, en de man tjaka feestje dat voor Namku, de mama zorgen dat de toekomst voor Koroni, voor Kosu, moest, af toekomst voor Kosu, moest zorgen dat productie, onderwijs, ondernemingschap, dan offshore ontwikkeling, moest de moro voor Namku Tori, ze moest confinpressie in de ting, ze dan een visie. De wekaring toekom zo boem. In oktober 1851 dan de man vindt de man bent verteri taki atenda de man bekar Opper Nikeri in 1851 Opper Nikeri kon prati nanga Nikeri. En Opper Nikeri ben kies wan soort manspasi, wan soort zelfstandig district, abetro wan zelfstandig district onder een naam voor Koroni. En een naam voor Koroni, de man de een naam voor Koroni, dan kong voor die, de man ben abede soort tak wan soldati, wan soldat post bij da Corona. En Corona, dena Corona kreeg. En zo akon tronta Koroni kies ening. Even binnen takken boem, de Jude Archie, de Isabel Kong, maar mij lees uit Akranti Star News. Na ten die de mijn memory, walo takimang betantiri na historia voor Koroni. Maar ook de man tantiri. Na tori die de kar eenheid, herstel. Nanganeng economia tori die de vanodu in Kosu, in a district. Presidenti Sisa Simons, Jennifer Geerling. Taki, na de dati, taki,
a ontwikkeling corona en spesuru toe a ontwikkeling moest vind precies vanuit Paramaribo. Maar president Simons zorgde man en taputa coronis revi moest ook toe moest pot den de moest pot den skouro onder auroko in coroni vooral die coroni apwang landbouw historia en ook toe tra product de lokaal product voor coroni lek oni oli froktu Arnold Sobun Agu, je begrijpt. En alle de sandati, president Venitak, de sandisi, de smadeta coroni, de musorgutak, de tordidisi, muskomora, de mus rokomoro trangana den tordisi, fucharen, alle den tordis, guahei, je begrijpt. En natuurlijk, if je sorgutak, je rokotap den tori, dan altijd adesotak, yo ap money van odo. En natuurlijk, if je money van Oru, dan heb ik een plan. Dan heb ik een plan N. Dan een plan ik naar Lanti. Dan Lanti onderzoek een plan dat hij. En dan heb ik een look op soort fasie. De man kan zorgen dat money kan kon free. Voor zorgen dat corona kan kies morgen ontwikkeling. Lek van de noja zo. Ifiri. Na schriften. President Simons taki. Tak umu sorgu dati unop tan luku den bigisma waf corona den senyoro sobun mar umu sorgu tak we horden jongu wang ook to ina distrik omdat dem asane deso taki furuf den jongu wang dene de gwelip corona ma datu kan begrijp walo rede detak de mai gweliba a distrik trawe gonyan buku na fotosei trawang ego sukuroko na fotosei trawang e gwelip korone tefik badema de no opalange de kontena ptata infiri dus sisap president Jennifer Simons venitaki a vergrijzing biji in korone en de jongwang e gweliba a korone. Dus adesso ta coroni de mus mek sorgu ta coroni komoro a coroni mus kon de un principe i mus ma firi seref suiti en i mus ma sorgu ta ef yaba okasi da ya cha moi ontwikkeling kon coroni en dat kan sorgu tapu en dat kan sorgu ta in egoliba apresi en de mai praxeri taki fucha ontwikkeling de mai praxeri agrarische innovatie, agrarische, dat wij denken landbouw, in feri, prani, en ook toe de man zorgen voor a productie, voor a beroepsopleiding, tenminste, de man zorgen dat hij een beroepsopleiding en kon, zijn de gerichte productie. Zo boem, den koronman kan zien dat hij temi wan produceer, mim sap van met je product, van mijn produceer en tegen mijn produceer dat want taki me kies je score voor produceer en na een productie dat hij me kan je ontwikkelen kon in corona dat hij sisa president die fusenang sisa Jennifer Simons taki en sisa Simons president Simons tak ook toe de mij onderzoeken de mij onderzoeken wat occasie voor luku if de man kan pot wan haven en is op feit tak in San Antonio wan prespe sipi en Londoro wan haven de man onderzoeken voor zorgen tak wan haven en kon ook to na corona want zo fasi je ziet dat die if wan haven de da alasani zijn je zorgen voor je in ontwikkeling, je prani, je kwekie, je begrijpt. En de zijn dat die, als we hebben de botel kan tjaren, kan foto, maar als nou een biggie, als nou biggie tori zei je doet, dan een tori dat kan gwaadoro seconde ook toe de wij prakteer. Ja. Yes, yes. Amrabashe, ik baru odi, dan asisa Marta, Marita. Ja, dat ben ik even van intermezzo.
En alle de ontwikkeling die zie.

moes de in corona. Uno kalip corona zo, misref dija, mi lop corona fu true. Ik zei wie en mijn man is corona kan feestje ook toe mijn is song in corona maar bloba die strek true in vier en aan mijn wang ook toe en ook toe regering vindt dat die onderwijs in corona voeding van de karing lager onderwijs moest haring wel ook toe en moest komora hier. Ifiri, en if je zorgt dat je je boom onderwijs kon naar een presi, dat je ziet dat je smaak nog dongo goeliba presi, dat je dan voor zorgt dat je je boom scoren, en de man ook toe, occasie de man chako ook toe voor jouw praktisch beroeps onder van de karen, de man ja scoren kon voor zorgt dat smaak kan doen praktische roko, ifiri, fosfosi. Je hebt toe aan u, je gaat zo'n toe, je gaat je roko, of je een hand langer, of je een temmerman, of je een disi. Maar nu de man doen, tap op een heel niveau. De man zorgt dat je een boom ontwikkeling kon voor scoren. Tap op, en dat scoren dat moet zorgen dat sma ik sabi fa de kan doe de roko, tap op een boom fasi. Alla soort de todis na, mooi tori voor lazy, is het ook. En. En ook toe alle roko die tan dong in de jaren die psa walo roko sani tan dong dat trasan moest de man moest herstelden sani en de san kon verwaarloos en de man vindt dat die regering vindt dat alle de sani si de man moest chakon karta de man moest meko een stukafing de man moest onderzoeken de sani si voetje alle de sani tan dong voor zorgen dat de man kan tja de sani kon baka voor libi wat moro sweet libi kon na ini Coroni en tik seks commissarsi me bri me be karening ba masara Boldoway no ama fenta ki na historia of Coroni na maglasi ana maglasi a historia of Coroni mus chibri am chibri in buku fu de one time kau baka fu de man kan tek sabi fu sabi sana Coroni fa Coroni kon ifiri Asan dis nou boomtori, sabi. En ook tu aman fu DNA masra Leroy Dorson, aman fenta ka a historie fu koroni musji rutu, en de rutu mus de wan prinspari tori fu cha ontwikkeling kong ina fu a toekomst di koroni. En dat ben de wan chin tori fu koroni. En dan we gomoro fara in a nyung suf senantongo. Je begrijp me, skuf broken junu in chimoni alasan mine sabi. Me mek moiti fu prata a nyung suf senang in untongo. Je begrijp. En an alasan mi sabi. Maar me do mi best. We si ook tu taki ubawa maron de. De sanat unum vergitu. Maron. De maron, eigenlijk om karen maron, om kalen, om taki, alleen is maar sabetang, fosfosi de betang buskondre. Ef ik kaart, allemaal maron, mine denk tak nou een joistitori. Nee, na alleen brada, na de safuno, zijn tang, sank mopona buskondre, om sukuan neem voeding, ja, want ef ik kaart de maron, ja. Je hebt al jouw stam die neemt maar rond. Ik heb een stam dat hij waar je takkie toch. Maar het betreft alle de man, alle de brarangas safunu. Want allemaal, ook toe de wan die ka foto kon libi, de wroko, de sorgo voor chasernan ka fesi ook toe. U moest alle speji die ding. En de be apwan maar rond dee, ifiri, en kouluku pade. A de Prins Pari Fusabi, tak 10 oktober, dat de man, dat we denken, ana a free wang voeding marons in a jari 1760, Archibong, 1760, jawantumang, de man kardenschrift maron, de man vindt dat

moest kon ook toe in de ontwikkeling van kinderen, ook toe naar pissie voor grondrechten. En dat hij wan ook toe de man moest abi, de man moest ab wan sting in de politiek. En dan naar de politiek wan, maar de man moest artis hadden abi taki. Ifiri, nou ja, zo, jawan lo partij in de DNA, die etak. Gides mama, zo is de sma schreef wan ook toe, de wan tak den tori. Fulanti, Granlantica, Archie, Sade Ap van Nodu, Ifiri. En Afri, die de befri, en de bede wan kado, wan geschenk zo boom. De Maron is, de Maicharu kon abaga in Athene, die wan vredesverdrag bede, nanga ding, nanga a koloniaal bestuur, tapu 10 oktober 1760. De man srotte wan so to vredesoverdrag. Dan gaan de Okang man, Okaners zo boem, de Njunka, je leest Njujuka, en de trouwekaart in Okanisi, die vier idee. En een verdrag dat hij, bevindt precies die jarenlange, de man bestree, en zorgu dat hij, de man die ben long gwelip de pernasie, dat de man het ook toe. Die de zorgu tak den bondur den serifi. De man zorgu tak den bouw wang. De egi gemeenschap. En an wang zomaar gemeenschap. A gemeenschap dat bij de wang gemeenschap die nap tap in serifi. Een zelfstandige gemeenschap. En des man at sap ambusi. Nanga den liba. Isa en de besap ook to fade zorgu taki. De dorpu per de tang. Smana kan kon zomaar in die. De atheef den koloniaal, de zodat hij aan de zomaar je kon drapen. Je moet voor moeite voor en voor denk je voor boeken en aan de wand dat hij toch. In 1762, daar bouwen we een vredesverdrag ook toe. Dan gaan de Smadidekari Samaka. En in 1767, wan vredesverdrag kon naar de Matawai, naar de tragroepen lek den Aluku, oftewel Boni. En de man had ook toe betang, de man had betang fiti, ifiri. Dat maakt de maitaki a vrede de manchisi, en een kado de manchisi. De man vetveng, de man streveng. Ifiri. En als tredi de man stree, om ons tantiri, voor sabitak den brara voor in Athene, die douwvisie, na fet de man feti, voor kontjes den egi fri. Dus om ons die de man een boel presie, in a maatschappij disi. Ifiri. En amaronde, de maitja grani, tidena de maitja grani gine nyuka, de Samaka, de Matawai, de Pamaka, de Quinti, nanga de Aluku. En de Marat nou een prins pari pisi voor afvorming voor Sernang. Ja, een verhaal die is langer voor true. De man vindt ook tot tak, als street die de bestreed, a chinchi, maar een gwe. Als street de tangano, als street de. De man memre onu tu di attendi de ma ben froisi. De man de dorpuf de Samaka, de man ben froisi fu di de man be bou wa stu dam. Sa we sa usap ti de delik afu baka stu mer in sibi. A stu mer kong a cha ontwikkeling kong ma an a GTS ma di betandra pe wan des ma di betandra pe de Samaka sma de sma dat ben de mem gawa hertra presi. Maar amoro prins pari in atori stak den schrijf die betaan drape. Den hebben op occasie voor takken aan Granlanti voor die debben moest vroisi. Je van dat is aan een goto. Dus hoe rekenen aan desmadisi. Desmadisi op een bradi prati in na historia Fusernang. Alle desmadik mopa buskondere. Unom si desma lek lau. No, umusale speci di deng. Umusale speci di deng. Ifiri toh.

En dat bij de Wamchintori, die Masra Percy Landveld bij Chakafesi, Tori Moro Langa, maar Michatem Chinso Juno, en Meshitaki, Ayuru Newakti Mina Ayu, Iviri. En ook toen mijn laatste PC, Motegono, dat na voor die. Vader man is neng. Mijn neef drapa score, hè? Mijn neef, de familie, mijn ben drapa score. Mi begwa attending berasena mi begwa kweko quick school mi bengo wa menel bar school te beslag de betron scoro meester no so scoro yo fro ma i bab moro menel bar scoro en one of them scoro di usabina meester dr JC de Miranda Lyceum meester dr Miranda Lyceum adesso tak na 60 jari de ma o de man op bestaat. En in dat toer dat hij de man op een activiteit. En in de activiteit de notantiri wang naar de historie van Skoro. Maar de man ook aan de toekomst ook toe. Dus dat was ook de tijd die de officie voor onderwijs voor Sernang. En man ook een lustrum jari, volgens mij 60 jari na 10 lustrum. Is dat een Sernang woord voor lustrum. 60 jari Miranda College. Furu funu go drapa scoro. Trawantron bigiman in a maskape. Trawai libija. Trawantron bigiman ja in Holland. Ook to in Tata. Iviri. En ook to ibab scoro. Meester scoro. Je vrouw die bij les drape. Tapu Miranda scoro. En natuurlijk. Audesso taki. De mawa sorgu. Fuhor wa sotre. Unie. Abou Moefsi, alle de wandi da liberté, en de man dat kan kamindri, de man kan komen naar Makandra, voor takanga de serifi, en mene sapfa skoro, sana mene sapfa fa skoro deno, want die me ben godrapen naar Pascal school, dat nou een Milo school, dan lyceum, bij de toepanti morafesi, ibab hafu fosi, da baka hafu ibe chise Miranda College en abarase ifu Miranda College babi teko technische school en in a kader in a tendi dem of 60 jari dan 10 a 7 oktober da dem of hor one wandel lang a trim loop isabi en drape in a wandel lang a trim loop sa dem of hori dan a gozoon toe na a verbondenheid moest de centraal in a tor dat die in Firi 20 november dan hem over a reunie dan wa moef san if si mi denke misref na drape ma if you di drape ik kan dongo go januari 2027 dan mo ap wans social project dan mo start wans wat programma sa de kar wans social project samen na a en a na de modwing dan gaan we een vak die bij Gina scoren dat hij de karavak sociologie en ook toe de mo dan gaan pis dat de moor een schooltassen project voor de pitani en vooral de pitani die daarna kinderen te huis en de mo zorgen ook toe die renovatie project want lek van tak ik ba a scoren moest kies wat nieuw versie. Door de jaren in Ascoro Guabacan, ik bedoel, dat moest weer een nieuw kroosje geng, een nieuw broek, een nieuw japon, Ifiri. En dat zong, ik moest zorgen dat meester Miranda Lyceum kan kiezen een nieuw feestje. Baka! En dan moet ik op een toetra feestelijk activiteiten, dan moet ik het op Lico 1, volgens mij Lico 1, dan was dat dan zorgelijk van Takikba. En dat bij de One tutorial for Mr. Dr. J.C. de Miranda College. En zo kon ik bij voor nieuws voor Instagram Tongo. En le spetje Archimang met ook grand tangen voor die opot J.C. Archie. Mi breng tango nu. En met ook een PC. En dan mo luku voor Chawapchi Poku. Die unu. Dan mi kan kismiserefie. Mi hoop dat ik ook zo begin.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gall&Gall en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoog.

0: Streef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmeri.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Dit is Mart. Al langer dan
2: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Sipora, dat bij de Sisa Sipora, Sipora, nanga en poku, wang gado de. Ja, dat nou al vaarlijk voornaam Kutori, Ifiri. En de Britaku Potjesi Archibaka, Minena Masra Dalvoer, Raymond Dalvoer. En met Taku Grand Tangi, die weer Tampo Jesse Archie. En met Baroom Sweet Konijni. Hey, goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Goedenavond, u bent live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, goeiedag, heer Raymond.
0: Meneer Jan.
1: Af you.
0: Ja. Naar omstandigheden, mina mag klagen.
1: Boom, boom, boom. Dan want ik hier weekend, ik ga kerkje toe.
0: Nee, we hebben een uitzending die man, is de maand. Is de maand.
1: Nee, dan ga ik kerkje.
0: Nee, want we hebben de tangen even euro.
1: Nou ja, we hebben een strafpot.
0: Ja, maar we hebben een strafpunt.
1: Voorzitter, dan ben ik een kerkje, ik ben een paai toch.
0: Ik ben een paai, als je dat aan het bidden, ja.
1: Ja. Maar net meisje, we hebben bericht dat wereldtop racisme en discriminatie. Tegen racisme en discriminatie hoor. Volgens meneer Baldeusing in Nederland. Wem volgens mij. Zo aan top. Je past precies de tendis in een kondere editie.
0: Zo.
1: Dat is een wereldtop. Amatjar en Konja. UNESCO wereldtop 29 en 30. Dat is waar ik op meneer Norman moest. Nodig meneer Baldeusing, want net heb je dat taboe van ABC.
0: ABC, hè?
1: Ja, Michel Nengi.
0: Oh ja, ik zag net iets voorbij komen, ja.
1: Dus, ik hoop dat ze ernaar komt. Maar ze ernaar moest komen voor taboe.
0: Ja, ja.
1: Vanwege vier, alle soort feest, tapewa, alle soort. Alle soort ze ernaar. Misschien heb nog maar een keer om eens naar mama Akari.
0: Ja.
1: Maar dat is aan de 60, voor zich was 60 groep.
0: Ja.
1: Nou ja, we bijna 10 groep komen bij.
0: Zo.
1: Haitian, Braziliaan, Cubaan, India, uit India, wat nieuw groep, wat nieuw. En mijn Chinese, nieuwe Chinese. Dus bijna wat 10 groep gehoord. Baka die Ugrampa kon dat.
0: Amy boy.
1: Dus meneer, hoop dat meneer de vice-president waarschijnlijk. Hoop dat meneer Gregory Reslam kon naar conferentie. Dan ik ga zorgen rond taboe. Was er dan die in hokjes zitten. Maar we kruten al serefi, maar we nyandringen en priseren al serefi.
0: Zo.
1: Dat is meneer Baldeusing.
0: Ja.
1: Dus,
0: Baldeusing. Is hij, woont hij in Suriname? Aan mijn tank?
1: Nee, Baldeusing, een directeur, ja, voor...
0: Ja, klopt. Zuiver, nee. Hij
1: ben de wethouder van Pistena.
0: Juist.
1: Dank mevrouw, of voorstel mevrouw van Sana Uma Fahuma Meneng, van commissie ben de commissie dat bestelling voor een directeur van antiracisme bureau.
0: Zo.
1: Mevrouw Nembaga.
0: Die vrouw.
1: Ik ben Mekoetjes Afevi Dusung.
0: Ja, ik kan niet op haar naam komen, maar ik mis absoluut mijn attack. Ja, ik ben de burgemeester.
1: Nou aan toe.
0: Ja.
1: Foto Jan Naarden.
0: Klopt.
1: Bussen mensen. Vergeten, nee, even, maar goed. Hoe zat ze maar met haar?
0: Juist, klopt. Ja.
1: Dus dat was mooi te horen. Volgens mij, hij moest nodig gaan. Nee, dat is er naar Manja ook toe. En om nodig ergeren tapoeien om nodig den buitenlandse van de Maikaruja migranten naar
0: minderheden
1: en minderheden moesten tapa congres Voor zorgen rond
0: dat van Nederland en doen we nu. Zo, dan doen we een
1: allochtoon. Alles wordt nu kiezen. Eerst werden de gekoloniseerde, migrant, slaaf gemaakt, slaaf. Dan doen we een bakatje voor alle mensen die we aan dat die.
0: Nederlanders.
1: Nee, voor ze toch een Nederlander.
0: Nee, medelanders.
1: Maar hoe beter om medelanders. Van je Barenbeek aan haar neem dat hij. Sabi toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Op televisie.
0: Op tv. Ja.
1: Voor zo beter om Nederlanders, hoe bij de man bij elkaar, Rijksgenoten.
0: Rijksgenoten.
1: Dat is niet zo'n aantal onafhankelijk. Dat is wel een Rijksgenoot, maar hoe nou naar Surinaamse Nederlanders nou.
0: Ja, altijd van verschillende. Altijd dat soort goed dat van verschillende.
1: Maar goed, hoe zei je er?
0: Hoe zei je er?
1: Of u of meneer Norman moest met contact hangen met elkaar dat markt.
0: Ja, want ik kwam in de warning aan, want die app was ook toe. In Twente had je een politiechef. En die naam klinkt ook als.
1: Nee, dat nou want er aan man de chef het.
0: Ja, hij was eerst. Aman bij Willip Koutou daar bij Gorokona SVB.
1: Troondirecteur voor een kinder. Instelling.
0: Ja, maar ook SVB. Sitalsing. Sitalsing.
1: Amana, commandant van Midden-Nederland.
0: Ja, hij is commandant van Midden-Nederland, klopt.
1: Ja. Eigenlijk de Memchara mandat kan Amsterdam.
0: Zo.
1: Want ja, begin toch?
0: Ja, en dan kun je ook scouten toe.
1: Ja, begin hebben. Tienlijk scouten, ja. Inspecteur Mibri.
0: Ja, ja.
1: Dat is een mooie even. Korpschef, ja.
0: Ja, en hij heeft ook veel te vertellen, want Amanbe verteert ook toe over dingen waar hij tegenaan loopt. Hè? Ook toe.
1: Ja.
0: De man accepteert hem al, ik basi.
1: Nee, maar ja, want toe schooltoe, maar ze naar schooltoe, maar gewoon Caribisch commissie toch? Af en toe, nee, ben daar radio, maar toen op piste.
0: Ja.
1: En wij komen met programma. Maar boelang heb je nog jere ding. Maar ik was er dan. Offshore olie en oliedomheid.
0: Ja, ik had het gelezen, ja.
1: Meneer, ex-professor die zei. Maar hij was er tegen olieren. Terwijl staatsolie tap 45 jaar in nou. Die van Manning.
0: Jarap.
1: Eddie Jarap. Begin in 1980, Mibrino.
0: Ja.
1: Dan met Abaka als staatsgreep. Dan van mijn ben Herman Adin bij de minister.
0: Minister.
1: Na mijn tina verzoek naar de man tegen man in een regeringsje naar zijn. Ik kan go boren olie. Nou, want toen man ben ik zo naar Isabatori. Nee, want ik ga rap op ik kronto dat op massa. Al verzamel kronto dat al kronto dat al persa olie.
0: Dene bebribit ook.
1: Dene bebribit. Is dat zo wat beta kator dat is. Nee, ex-paluman.
0: Oké.
1: Of de paluman van de nadi.
0: Ja.
1: Maar de wat effect dat ik ga rap no man doing. Maar goed, die was meneer. Meneer Menke de tegen. De Amanoka Hora San Mora. Ja. Offshore olie Ogodoro. Want de man investeert toen ze voor money. Voor tapa project.
0: Ja, dan moet op een gegeven moment moet het weer eruit gehaald worden.
1: Ja. In elkaar investeren. Zijn naam ik afspraak naar een bedrijf. Voor bedrijf. De suku olie. En. Toef de Apache dan vaderwaan in
0: een Fransman. Total.
1: Total. Maar dat ook op pompa olie dan gas dem takete. Dus jammer ging meneer Menke. Heb hem schrijven artikel van toen der tijd al.
0: Ja.
1: Die jarab baby ging. Zo laat ik ba.
0: Ja, ik ga er.
1: Meer reed ik was op Coroni. Coroni ben de was uit de strekker.
0: Nog steeds.
1: Eerst lees ik ga Coroni naar een fiets.
0: Zo, voor Wageningen uit, hè?
1: Ik vang Wageningen net op passie op de regel.
0: Dat zo.
1: Ik boy 10, 12, 13 jaar.
0: Zo.
1: Maar dat zat er al bij rij, want soms ben ik wel van Presnin. Klein-Einaar, Polder, Wageningen,
0: Wageningen,
1: of Kusvoeser naar Hertenriks, Teepsala, de Rijsvelden, Wageningen, daar heb ik nou Oeroe, Ingidorp, dat bij Hertenriks.
0: Oké.
1: En dat die koron pas bij op, dan ben ik aan de fiets. De eerste prespo bij een koron in Burnside.
0: Burnside. Oké. Okay.
1: Dat na laatste district.
0: District. Ja. Richting foto no?
1: Nee. Burnside. Teek moet aan Wageningen. Ik wou koroni.
0: Oh, de emiet Burnside lijkt eerste.
1: Beurste. Ja. Moet aan foto zijn. Na Ingi Kondre. Emiet lijkt eerste.
0: Ja.
1: Voor ze bij Abra nang affair.
0: Nang affair bij Abra, ja.
1: Nou ja, bij Bosje 1. Dat na Bosje 2.
0: Bosje 2.
1: Maar ik kan geen agrarie dat aan 3 jaar president aboot toe broodje.
0: Toe broodje.
1: Heb ik Suralkoot stort aan belasting money in Balasneidam.
0: Balasneidam.
1: Fene compaia broodje money.
0: Ja. Het geld moet vandaan komen.
1: Wij dan boos aan familie dat af koronie toch. Wij dan boos Bruma. Van het Ramane Rogers.
0: Oh, Rogers afdrappen toe?
1: Ja, de Rogers af Coronie toe.
0: Nee.
1: Henk Aaron. Aaron ouders. Naar Coronie.
0: Okay. Dat wist ik nooit, maar voor Wijntuin.
1: Nee, Wijntuin ook, ja. Wijntuin, de Esaias, Friesde. Maar velen Henk Aaron. Ouders, voorouders naar Coronie.
0: Oké, okay, dat wist ik
1: niet. Ook Chinees.
0: Nee, dat wist ik
1: daarom niet. Daarom is hij Aaron Abibje Chinees.
0: De Aifeng.
1: Nee, Morako Oru, Morako is zo lekker bij de Chinees bij elkaar loopt toe.
0: Zo.
1: Dan geen blakkate, is dat Aaron wel of smoke blakkate toch?
0: Ook nog, dat, zo.
1: Ja, dat ben ik. Allemaal bij onderhandel naar Jada, naar Den Uyl. Of als er nou van ja, van onafhankelijkheid. Dan man, stop van vergadering te geren. Met blagatheek, ba. En we bij ontpakken in blagatheek. Hij zei, dat was ja, hij zei, dat was ook. Hoe
0: nee, mijn Jezus, jongen.
1: Stop van vergadering.
0: Voorbij ons mogen zijn.
1: Voorbij blagatheek, dan gaan.
0: White talks.
1: White talks, papa. Na papiera ben en voor zich aan op en de wat die wap nou.
0: Aan een vloeien of verder gaan.
1: Ja, ben de nou een soort naar kwam boekoe.
0: Kwam boekoe, abbe de leg kwam boekoe. Yes.
1: Dat, ik kan zak, zijn naam, u tjaas geen. Hoor wat vergadering, pedagogie. Tak, nanga prong, mi bri, nanga. Seni, smago bij, plakat teji.
0: Nou.
1: Maar dat nap dat nou het terug aan mijn pas toe.
0: Oké.
1: Dus dat was de man nog de 1 jaar is aan mijn eis.
0: Aan
1: monie naar de voorwaarden.
0: Ja.
1: Daarom dat ik mijn blagatheek ba. Mogen ze nu een mango bij een blagatheek.
0: Oké. Maar ontwijken toestand dat
1: is. Ja, dus blagatheek. Dus daar vergaderen ben je dus de man. Bij de vel tegenover elkaar.
0: Ja.
1: Ik lees een boek of een Peter Meijl schreef een boek.
0: Oké.
1: Een boek dat interessant voor lezen.
0: Ja. Maar dat is een meisje dan nog maar. Dat wij Juru moest door een pester naam schrijven en schreef een boek voor Aaron. Dat zou ook mooi zijn.
1: Ja, nee, maar goed, Peter Meijl. Bij een Gilles als er naar een kweekschool.
0: Oh, bij Gilles drapen, oké.
1: Ja, maar troonen gaan wapnen. Isabram Dien die Baba Bar.
0: Zat hoogte.
1: Naar Heilige Weg.
0: Heilige Weg, en allemaal Biggie Bar, man.
1: Troonen gaan wapnen. Ching. Of wapnen Ramdien dat ik. Die hebben kompas dan bij Minden.
0: Ja.
1: En volgens hem nooit in mijn wakamor is mijn.
0: In mijn demoro.
1: Nee, mijn gastrati moro, mijn gaf. Nou, een kruutu, nou, van de vergadering.
0: Vergadering,
1: de lijn. Precies. Alle Wikipedia-congres. Nou, bijna in een tempo voor zorg je eigen skin.
0: Ja, dat is nou op de eerste plaats in Vierde.
1: Dus, Het heeft me dat zakba.
0: Zakba.
1: Met een Dombaka computer tijden of meneer Norman of meneer Eichen me
0: yeah.
1: In Milan Aberetori. Maar meneer
0: Dalvoer.
1: Dalvoer net met een bericht dat me Belwine op zijn een bericht.
0: Wa nei fu ro call of dede. Mm-hmm. Ebe te kaps gaitving. Ja, misschien wa call of dede, me
1: persetak sumara manat, joh. Da mi senwan berech giewine. Da wine spreken, da senwan video berech, na wa nei fu
0: ro call of
1: dede kaps gait.
0: Oké.
1: Maar ook... Ina sabah call of dit, ro call of is ala, maar sabi.
0: Nee, misschien ta beri.nl, toch.
1: Ja, beri.nl, is er luke. Ewan wa lo jongens mij de nationaal.
0: Dat gaat hoor.
1: Beti den bijna vijfie krematie nang a beri misik ba.
0: Ja, maar mij kon goed op die manier jongen. De onde.
1: Ja, sama. Awan no de moron no pusa na hermano no.
0: Ja, de man daar net de straat ook.
1: Ja, pusa. De dokter Sofera het mooi serpater. Antifuane kasratwa ma manier dat ben in baka.
0: Ana henap, nee.
1: Henap no de moron membri.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, want hij heeft me mekaar als hij niet, hoor.
0: Ja, en kijk, de man die daar ook heeft de artje de kant tegen, hoe heeft hij dat beter?
1: Hij heeft me een crematorium, maar bij Pusa bijeen.
0: Ja, Pusa heeft een groen ook te drapen naar Menkendam te ook drapen.
1: Ja, de abie hebben een crematorium naar pad van Monika toe. Pusa.
0: Op het terrein de man kiest vergunning uiteindelijk ook toe voor Beris, maar daar op het apart terrein.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nee, want als aan dat je moet.
0: Ja, zolang al is, maar altijd moet nou de. Dat is mijn dede toch.
1: Ja, zo'n nou nou even hier in mijn bedrag. Even een Beri. Daarom heb ik voor ons maar een crematie.
0: Ja.
1: Maar nou de maf en een nieuw stijl. Maar ze zijn zo wel lang aan. Maar Nederland heeft daar geen praxeer nu of dat ik ging.
0: Dan dat
1: hè? Resumeren. Dat moet ik de mij boor u.
0: Oh, de mij boor u?
1: De mij boor u en die... ...maar zuurstof.
0: Zo?
1: Dan alle u met die alles aan de... ...op tien zo boeien en dan de mij stampen boeien... ...dan de mij lang in die... ...en een beker.
0: Zo?
1: Ah, de boelen aan de... Amerika.
0: Ja, de Amerika ook wel.
1: Ja, want we lezen een man bij interview met op de Appermark Samiwani. Dat me belees over als aan dat bijna 20 jaar geleden. Me dat ik was aan dat boek om, lijkt mij beter dan kermeren. De mij poti een vast wafelsuur of een soort sani.
0: Ja, je los op tien zo.
1: Ja, de mij boren in een.
0: De mij boren in een.
1: Ben een kwartier klaar.
0: Zo.
1: Amora snel, moroa.
0: Moroa onfu.
1: Ah, onfu. Dus mij op te vatten, wat mij nodig deed. Mij afspraak aan een misrefi.
0: Een misrefi, ja.
1: Dat was in 2050.
0: 2050, mooi tijd.
1: Dus het is 26 jaar, 24 jaar modern geworden.
0: Niks nog fout.
1: Dat is naar mijn wens.
0: Ja, toch.
1: Daarom heb ik mijn ego voor de straat.
0: Nee.
1: Ik heb mijn dringen, mijn smokken bijna al lang nakba.
0: Zo, mooi tori.
1: Dus nu mijn ego tramon. Maar vrouw Mathilda begint net wat moeder om mij.
0: Oké, 80 jaar, ja.
1: Ja, want ik ben niet meer tegen mij,
0: In Suriname, maar minus afpersen.
1: Latour zei mijn vrienden.
0: Kijk, ja, ze heeft ooit verteld dat ik me op een Van Dijk, Loorstraat.
1: Ja, dat heb je ging. Meneer Jenny van Manen, Jenny de Bel. Rellem, mijn vrouw Matilda naar Rellem toch?
0: Ja, Rellem is de familienaam, ja, klopt.
1: Maar weet je, Blanco en Pistentum, ze hebben wel weer terug Blanco.
0: Nou, Well, Axa collega van hem, want die heeft die gaat een paar programma's al Chacon doen. Dan kan
1: ik ja,
0: erin gaan verteren.
1: Ik hoop dat ik het zo wel mooi deed.
0: Zeker. Ja, man.
1: Dus bijna een versie.
0: Mooi, Tori.
1: Dus tegen. Sa, dacht ik dat mijn opvolging.
0: Tuurlijk.
1: Nou, meneer, dat voeren mee, hoor je toen zo lang.
0: Ja, oké.
1: En,
0: blij dat u heeft gebeld en ja.
1: Laten we hopen dat meneer Gregorius Westland op die uitnodiging ingaat.
0: Mm.
1: En dan ook hier in Nederland komt vertellen over racisme en discriminatie.
0: Mooi Tori, we gaan het zien.
1: Wat wij onder elkaar en ook wat we ondervonden hebben in het koloniale tijdperk. Van Nederland in Suriname.
0: Goed. Mooi man.
1: Oké,
0: Jan. Tot de volgende keer. Oké, man. Dag. Ja. En dat was de heer Jan Ramkisoen. Maar naar Tjawantu Tori Kafisi. Over Oli Tori. Atendi Masra Jarab. Bede Namoro. En bede Afis. Afis directeur of hoe staatsolie. Dat bede Masra Eddie Jarab. En vrouw bij die les als score waar mij bij geschiedenis voor een vrouw op een kweekschool in Viri. Maar ze Jan betak ook toe over het de heer Baldeusing. En ook bij nodig meneer Gregory Rusland. Voor konja voor contact op tjinsen met hoe sap moro fatori don trutru. Dat was een korte uiteenzetting van de heer Jan Ramkisoen. Mij bij kieswaan app. Voor Archie Wang, voor Radio Mart. En de Besenwang, Abesenwang, San Konjimi. In een app, bij Naputak, Masra Adolf Gravenberg. Dat na Fos Blaga Datra in Sernang. En de man schreef ook tot op internet dat Amandia playbal naar Liverpool, Bibri. Maar ze hebben Liverpool of soort pool. Maar one of the man die de kar, Ryan Gravenberg. En afos dat traditie, Master Adolf Gravenberg, nou is een voorouder voor Amanda die. Maar kon de alle tapator dat baka. Ik dacht dat ik een beller had, maar die. Toen ik die in de uitzending wilde brengen, dan was die weer verdwenen. Next no fout, kan gebeuren, misschien technisch was Anipsa. Die vier niet bij ons hier, want ik heb conform opgenomen. En mijn heren het moro. Dus Temi Luku Aberig. In november 2025 verscheen het boek Gravenberg, een Surinamer in Nederlands-Indië. Daarin wordt ook ruim aandacht besteed aan de bijzondere stamvader van de familie, Adolf Frederik Gravenberg, 1811 tot 1906. Die uitgroeide van slaafgemaakte tot eerste zwarte arts van Suriname. Zijn leven omspant bijna de hele 19e eeuw. Een turbulente periode in de geschiedenis van Suriname. De afschaffing van de slavernij en de snelle opkomst van een gekleurde elite. Door uitgebreide research konden de bestaande biografieën over Gravenberg fors worden verbeterd en aangevuld. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, meneer.
0: Meneer Uchen.
2: Ja, wat ik zeg, meneer Jan, die gaat over meneer Baldeusien.
0: Baldeusien.
2: Maar die mevrouw heet Sylvester.
0: Juist, ik kon ook niet op de naam komen. Ja, het is een Surinaamse vrouw, mevrouw Sylvester.
2: Ja, oké.
0: Uiteindelijk was er ook een debat.
2: Ja, er was ik heb er met de vader vroeger gewerkt ook hoor.
0: Op Suralco?
2: Nee, hier in Nederland.
0: Oh, in Nederland.
2: Sylvester, ja.
0: Sylvester, ja, want
2: ja.
0: Uiteindelijk vond.

0: Men dat ze had
1: ik
0: meerdere...
1: Ik woon hier in Oud-West, hier in de buurt is ze geboren. En,
0: ja.
1: Jacob van Lennepstraat of zo.
0: Maar tegelijkertijd had ze ook... Ze had die staatssecretaris ook geadviseerd.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: en die Surinaamse groepering hier, die vond ook dat zij... Ze had meer... eruit moeten halen, snap je. Maar goed, maakt niet uit. Je kan niet iedereen tevreden stellen.
1: Maar ja, ik ben wel tevreden, want ik heb ook dat geld ontvangen.
0: Dus mooi te horen,
1: man. Ik heb goede dingen meegedaan.
0: Kijk eens aan, netjes, netjes, netjes.
1: Ik heb er vroeger... Ze kwamen vroeger in Riazana, dan kwamen ze ook altijd vroeger, weet je.
0: Ja, oké, Riazana was vroeger in Noord, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Het was eerst in Noord, zo mis op Riazana.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Feitelijk, Riazanaan begint volgens mij vroeger, even kijken, ook meer zoiets, weet je.
0: Oh, drapen naar blauw-wit.
1: Ja, ja, ja.
0: Blauw-wit heet erin, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Vanaf in de jaren 60.
0: 60. Jaren drapen.
1: Dat kon ik daarin.
0: Ik wist ook dat oud-president Chulwijne Bos was ook een tijdje...
1: Die... Ja, ik heb meegemaakt dat...
0: Allemaal bij de directeur.
1: Ja, de prima toernooi. Nou, even kijken... Dat was in Ookmeer.
0: Mm-hmm.
1: Daar is een wedstrijd gespeeld. Toen was ook een vechtpartij daar geweest.
0: Ah, toen
1: was meneer Pengel op bezoek in Nederland, kan ik nog even.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Ja, ja toen was het. Met meneer Uja vanaf 1961.
0: Ja, meneer Uja, dan ben je verteerd rond dat jullie. Wie lang had
1: Ja. Dat was jaren 90, moet dat
0: voor doen. Ja, maar ik zat daar. Ik zat Sisa Matilda.
1: Ja, ja, natuurlijk. Matilda naar mijn
0: nicht. Dat is van
1: mij. Ik kom Pimbeli weer op, Matilda weer.
0: Ja, want u bent ook Rellum, toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Land van Dijk.
0: Van Dijk, Loorstraat, toch?
1: La Loorstraat, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Mooi, zijn niet, man. Mooi, toch? Boemetorie, ja.
1: Boemetorie. Alles is maar niet, nou weet u dat.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Charles King en...
0: De Doelweit.
1: Ja, nee, geen Doelweit.
0: Doelweit naar bed aan de rap, hè.
1: Cairo, dit soort
0: Cairo.
1: Allemaal in Nederland. Mm-hmm. Alleen maar dat wel is.
0: Alleen maar dat bed aan de rap,
1: dat is,
0: ja, ja.
1: Daar heb ik mee gevoetbald en gespeeld.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar we geen voetbalveld, dus we brengen gewoon Alanya
0: of
1: Olympje, dit soort
0: zaken. Of je put maar, je maakt wel een bal van Kousu.
1: Ja, ja, ja, ja, dit soort zaken. Ja.
0: Mooi toerie, mooi toerie. Hey.
1: Meneer Lisse, af een heleboel oude dingen wat hij vertelt en nou. Ik heb ook een heleboel ook hoor, maar ik ben niet op de radio.
0: Nee, maar af en toe de jesuit dan kon je nu, ik van jesuit dan kon je nu.
1: Ja, van ik voor op voeren.
0: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ach ja, dat waren die dingen voor Fossi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dan maar je doet het tra-tra niet.
1: Ja, een jachtboontje, die soort dingen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mooi toren, mooi toren.
1: Ik heb een heleboel, als ik moet vertellen, weet je.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Wat heb ik allemaal gedaan.
0: Ja, zo'n DTA, als je weer in de gelegenheid bent, dan je verteren.
1: Ik was met 13 jaar, moet dat scoren lager school.
0: Kijk.
1: En wat op 90 heb ik alles zelfstandig gedaan.
0: Zelfstandig?
1: Nooit hulp van stiefvader en al, nooit hulp van iemand.
0: Vanaf 13 jaar? Nou, wat?
1: Ja, heb ik allemaal niet gekozen, heb ik zelfstandig.
0: En u bent ook zelf hier gekomen, nou allemaal naar Jeppie, Jozef Konja?
1: Nooit, nooit was maar Jeppie.
0: En dat ik kon naar Boto?
1: Ja, en via Trinidad.
0: Oh, via Trinidad, zo. Ja,
1: Trinidad, Barbados, al die soort dingen, weet je.
0: Oké, okay. Nou, maar lange reis, maar.
1: Ja, de Southampton, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Herwies, die soort dingen, Londen, weet je.
0: En naar Engels, Engels
1: ja, precies. En dan ga je oversteken met een boot, ook van Holland.
0: Ook van Holland, de RK Holland.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo!
1: Ja.
0: Nou, een lange rit, man.
1: Het was gezellig aan
0: boord. Het was gezellig, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik kan met de jongens als je niet voren, toen was ook aan boord, al die soort dingen.
0: Zo. Hey, altijd meneer...
1: Meneer Dors was er ook, kan ik nog weten.
0: Ja.
1: Ja, waarvan die namen.
0: Maar meneer, is jij net altijd in Amsterdam, in de Gano?
1: Ja, altijd.
0: Altijd Amsterdam.
1: We hebben ook 40 jaar
0: hoog over. Hoog, hé, we lossen namen hebben ook daar op hem.
1: Ja, ja, ja, natuurlijk. Maar we lopen komen, maar we lopen. Daar hebben we nog dat hier voor moeten, waar die mee aan gebleven.
0: Ja, ja, maar meer.
1: Maar ja, ik heb zoveel negatieve dingen ook ontvangen, dat heb ik moeten houden. Ja. Dan moet ik allemaal die zien, lawee, ik moet de tas en dan kan ik
0: opvloggen.
1: Maar betekent dat Tim dit, maar mijn spijt met dit voor ons, weet je.
0: Ja, ja.
1: Dan moet ik allemaal dat was aan. Want een aantal van die waren niet eens verzekerd, weet je.
0: Nee, hè.
1: Ik
0: denk dat we ook een paar meter voor ons hebben. Nee, maar wie vond ze maar? Nou, zo'n smal. Jullie paai man gaan bakken.
1: Ja, wie is van de vrouw Abomtjing? Of dat er na een jaar is, alles aan
0: het. Ja, ja, ja.
1: Ja, Abomtjing. En Frankrijk met Abomtjing, boerderij, dat heb je ook toen.
0: Zo!
1: Ja,
0: jongen.
1: Frankrijk Noord, ja. Ik doe mijn best, maar ook altijd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus de sommer dat je doet, dat je in Frankrijk.
1: Nee, maar pas met kiezen, met kiezen.
0: Oh ja.
1: En we knappen op, nu, weet je.
0: Ja, ja.
1: Ik want to... Niemand op haar ossel. Mijn jongen is zo. Meteen mijn man is wel als een vrouw als een paar jaar. Ik word mijn man. Ja. Dan van straat.
0: Oké.
1: Okay.
0: I'm a boy.
1: Toen was een jaar in Pijuwa, half hectare. Zo.
0: Kijk.
1: Ja. Nee, mijn look, oh, dat moet ik wakker worden. Ik heb niet traumatisch genomen, ik heb altijd gewerkt.
0: Ja.
1: Die ik moet dat bij de maat hebben, ik dacht, je hebt het heel goed gedaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik kwam hier zonder opleiding en zo. Niet eens meer opleiding.
0: Dat voor de...
1: Dat viel vroeger niet.
0: Ja, dan moet je training, hè. Wat een training heb je gezien. Ja, ja, ja. Ik
1: gebruik hem door een productieregisseur.
0: Ja.
1: En aandrijven, alles zo staat dat.
0: En bepaalde woorden ook al zei, om de zoveel tijd moet je herschoold worden?
1: Nou, maar niet heel vaak.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Met een... en de automatisering en zo, weet je. Dan moet je ook even scoren.
0: Ja.
1: Want die moest... Die was storing, die heeft tijdens de omstandigheid.
0: Ja, maar op was...
1: Of bankwerker, dit, dat.
0: Precies. Die maar op was scoren naar Velsen toch? Velsen Noord of Velsen Zuid. Ja, dan heb je... Ik zat ook daar op school, ja. Want ik ben ook het elektrisch bedrijf en een gasbedrijf. Dus... Alla jullie moet erop naar Velsen, goed ik stuka. Ja, man.
1: Ja, maar ik kom niet tegen mijn duffel om wat op je
0: heen. Goed zo, man.
1: Ja.
0: Boontori.
1: Ja, mijn wist ik bijna nooit jaren. Dus,
0: ja,
1: ik ben zo rokken, maar je hebt mijn ouders als ze.
0: Nou. Ja, ja.
1: Vooral die feestdagen toch Theorokken. Theorokken. Heb je 200%, weet je. Als ik Theorokken aan april, mei, al die soort dagen.
0: December.
1: Mijn praatje dat ze dan al die dingen. En Goede Vrijdag, al die soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier in Nederland meteen. Maar dat doen ze. Was dat ja zo.
0: Nee, hè?
1: Geld verdienen. Dan was je moeten we draaien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Goede Vrijdag weer. Jertje bellen. Bam, bam, bam. My God, Jertje. Nou, maar dat was dat ja.
0: Nee. The show must go on.
1: Nee. Alleen december dan heb je stilstand. Dan de machine moest kunnen onderhoud, weet je.
0: Ja, ja, ja. Precies.
1: En dan staan dat dan ik was. En dan toen.
0: Juist.
1: Op de map Sinterklaas en zo. Dan ik meldde me eigenlijk ziek van mijn wajera rot, Zwarte Piet, weet je.
0: Dat klopt.
1: Ja, maar ik heb het... Die kan ook zo de man lukken, bon toe, ja. Ik mag niet zeggen. Behoorlijk patiënten gekregen ontvangen.
0: Bon tori, man. Bon tori, mooi tori. Goed zo.
1: Dat wil ik alleen zeggen.
0: Dankjewel, meneer Eugène. Dankjewel.
1: Oké.
0: Dank je. Doei,
1: doei.
0: Fijne avond. Doei, doei, doei. Ja, maar dat bij de meneer Eugène, Relm. Maar dat we ook om een jaar in Jana, tata. Maar we ook die hoog oefens. Vanaf 13 jaar, maar stoppen we ook. Alles aan man doen in Serifi. Maar overleven in Tenno. Maar het is belangrijk, zo'n 50 jaar, ja, zo'n 60 jaar aan mijn libidje in Holland. In Viri. En eigenlijk, de soort zand is nou een mooi prins Paris aan voor Tiki. En je ziet dat hij, de soort dat hij is er niet dood van gegaan. Hij is er juist beter van geworden, ik vier dus. Uroko aan een Sheng, even man Uroko, Uroko. Dus don't denk ik dat je, meneer Uroko, maar op mij aan. No, even man Uroko, Uroko. Vooral de jong Wang, ik vier. Oké. Nee, volgens meneer Usjane bel me bij Abouver. Na Fos Avro, Sernan Datra in Sernan, bij de Adolf Gravenberg, de eerste zwarte arts van Suriname, Iviri. Dus na Torah, ik ben van Chakonjune. En jullie daar ook even op morgen voor Datra Adolf Gravenberg, de Belkong, Mekusabi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.
2: Hallo?
0: Ja, goedenavond.
2: Dat is het, ja.
0: Radio Mart, goedenavond. U bent nu in de uitzending. Zegt u het maar.
2: Meneer Davoor.
0: Dag meneer Paé.
2: Mane.
0: Meneer Saf Savri.
2: Oh, meneer zie je toch, dat ze daar maar. Ja, met gaan goed hoor.
0: Nou, mi condoleri, ja, mane.
2: Meneer zie je dat ze daar een beetje weer. Maar dat is een oorlog, dat is.
0: Zo.
2: Voor de Sabbe. En dat is Verlam. En dat is zo.
0: Oké.
2: Ja, Verlam.
0: Verlam.
2: Ja, Asari Tori.
0: Nee, maar we zien boven voor krak die toe, met condoleren ook toe.
2: Ja, dat is het. Ibrahima, Issa.
0: Issa.
2: Ibrahima.
0: Zo.
2: Maar dat over, nee, dat over Holland, toch? Ja, en daarvoor. Ja, Abidjan.
0: Oh, naar je familie, no?
2: Maar je dan over Holland. Oh, Holland.
0: Oké. Okay. Ja, Holland, sorry.
2: Ja, maar Holland, de jaren 60. Hè? Ja, zo. Fossie. Ja, ja. Ik heb een
0: zestig. Ja, Marokko, ja, dat maakt voor goed.
2: Ik ben al vanaf oorlog, ja, van wie?
0: Ja,
2: oorlog,
0: ja.
2: Goed,
0: je punt mannen, dat met tagi mooi grand tangi. Hey, nee, dat is in een tak dot taki. No, dot taki un tak ja. Oké, goedenavond mannen, goedenavond. Ja, mannen. Luku. Mannen, mimiti walisi. Mimiti na Koningskerk, die maakt betap voor 20 jaar. Maar. Het is een balkon als studio. No, probeer even een tak dot taki. Ja? Oké. Ja, laatste zand zijn bij actie Uno F Wasmade die sap dat er Gravenberg, Adolf Gravenberg, maar bij daarna Fos Blaka, a Fos Avro dat er in Sernang. Maar mogen nou een pokuno, want voertene de moro, mogen daar een pokuno, mogen Latinos. Latinos, dan een rambigidam.

0: Het lijkt erop, ik heb het idee.
1: En dat was Latinos met een Rampigidam. Trouwe luisteraars thuis, we hebben nog 4 minuten. En dat betekent ook dat ik ook aan het eind ben gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat u daarvan hebt mogen genieten. En laten we kijken, morgen hebben we Raap Pengel. In het, tenminste in de voormiddag. En dan hebben we ook onze collega Henk Albertsoon met zijn programma. En ik ben er weer donderdagavond en vrijdagmiddag. Nou, ik bedank u voor het luisterend oor van u. Ik bedank u dat u heeft besloten om afgestemd te blijven op Radio Maart. Zometeen krijgen we het nieuwsbericht en het reclameblok. En daarna hebben wij het programma De Heren van Stand. U gepresenteerd door de heren Gordon Kruden en Vito Boerne. Ik zou zeggen, leef goed met elkaar, zorg goed voor elkaar, respecteer elkaar en zorg ook goed voor de kleintjes. Zwaai, zwaai, bye bye. We gaan eindigen met een staansnummer. Ik hoop dat, dat u dat leuk vindt.
2: Hoppa.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Maar de naam van dames en heren, ja, ik vlieg erin. U hoort de echo op de achtergrond. En ik was vergeten mijn box uit te doen. Hoe gaat het met u allemaal? En ik hoop dat u aan die radio gekluisterd gaat blijven. Gordon Cruden, Vito Boone, u gasteren tot klokslag 10 uur. Want u weet het, maandagavond, het is weer tijd voor een programma. Voor uw programma, ons programma, het programma van iedereen. De Heren van Stand. Vito, ben je klaar?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Je zag er niet klaar uit, hoor.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Altijd ready.
0: Oké. Of kom je langzaam op gang?
1: Nee.
0: Je vlamt meteen vanaf het eerste moment.
1: Jawel.
0: Oh, even kijken. Wat is die hippie stem die je vanavond zet eigenlijk?
1: Nou, dat is mijn stem.
0: Of opeens hoor ik... nooit gehoord.
1: Baard in de keel.
0: Een baard in de keel.
1: Als je jong bent, krijg je dat.
0: Testosteron speelt een beetje op.
1: Nee. Een baard in de keel. Op een bepaalde leeftijd krijg je baard in de keel.
0: Oké, als je erover wil praten...
1: Wat? Heb jij dat niet gehad?
0: Nou, ik heb de baard in de keel gehad. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Mijn stem zo... Nee, dat sloeg mijn stem zo over.
1: En daarna... Was het anders, toch?
0: Ja, daarna is het dat fluwele stemmetje wat je nu hoort. Hè?
1: Oh, oké. Nou, ik heb het nu.
0: Je hebt het nu?
1: Ja, nu ik pas. Heb het nu daarna.
0: Je hebt het nu pas.
1: Nou, ik ben een stukje jonger als jou, hè?
0: een stukje of een beetje?
1: Nou, een stukje. een stukje. Huh? Ja. Ja.
0: Oké, maar ik denk dat sommige luisteraars denken dat we het hebben over 10, 15, 20 jaar. Huh?
1: Nou.
0: Die denken dat.
1: Ja, nou.
0: Het zou te onrechten zijn als ze dat zouden denken. Ja? Vito, jawel.
1: Ja?
0: Jawel.
1: Okay.
0: We zijn transparant.
1: Oké.
0: Ja, we houden van transparantie bij de Heren van Stand.
1: Dan gaan ze denken, hoe oud is Gordon? Dan denk ik, hoe oud is Gordon?
0: Misschien, ja. Maar jij begon er natuurlijk mee. Dus ik denk dat... En de luisteraar hoort dat je dus de vraag probeert te ontwijken. En dat maakt de luisteraar extra nieuwsgierig. Hoor, om het van jou te horen.
1: Dat is niet chic.
0: Hoezo is het niet chic?
1: Nee. Huh? Je leeftijd moet je niet over praten. dat hoeft niet.
0: We zullen er niet over praten.
1: Nee.
0: Je hoort het, dames en heren.
1: Maar even, hè. We hebben een befaamde uitzending gehad.
0: Een befaamde?
1: In verband met... testament, ja, nee.
0: Ja,
1: weet je nog, we hadden het erover, de
0: klopt.
1: Voordelen,
0: ja.
1: Waarom je het zou moeten doen.
0: Nadelen, ja.
1: Precies. Klopt. En toen heb jij gezegd, dit jaar, dat jij dat ook toch zou gaan doen. Heb je er al over nagedacht? Heb je al een afspraak gemaakt? Want
0: nee.
1: Ik wil even herinneren. Ik wil je er even aan herinneren.
0: Nee, ik heb nog geen... Ik ben blij dat je eraan herinnert. Ik zei net transparantie, toch? Of niet? Dus ik hou van transparant zijn.
1: Precies. En het is het is nu al half oktober.
0: Nou ja. Mijn vader zei altijd, het is maar 1 seconde heb je nodig om een wereldrecord te verbeteren. Dus we hebben nog tot en met december, jongen. Dus dat is
1: Maar je moet bezig wel afspraak maken van de morgen.
0: Ik zeg toe bij deze dat in ieder geval de afspraak gemaakt gaat worden.
1: Ja?
0: Om het in orde te gaan maken. Ja,
1: want de luisteraars weten het maar hoe belangrijk. En we hebben het verteld.
0: We hebben het inderdaad verteld. Maar dit is dus wel een van de drie dingen die ik me... een beetje had voorgenomen dit jaar.
1: Dat wel.
0: Ja.
1: En die andere twee heb je al voorgenomen of die zijn ook nog in de planning?
0: Nee, een aantal zijn in de planning. Een van mijn voornemens was het aanvragen van mijn PSA-status.
1: Oké. Maar die heb je dus al, toch?
0: Die heb ik gehad. Kijk, er hoort nog één onderdeel bij, want ik wil ook een identiteitskaart gaan aanvragen, maar daarvoor moet ik in Suriname zijn.
1: Oké.
0: Dat was ook nog een plan.
1: Dit jaar?
0: Ja, ik denk niet dat het dit jaar wordt.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Maar als ik kijk hoe exotisch de ticketprijzen zijn, dan moet ik even pas op de plaats maken, toch? Dan moet ik een ander moment kiezen.
1: Okay.
0: En om dat bedrag te betalen en dan vervolgens niet langer dan 3 dagen te kunnen blijven, dat lijkt me niet een goed vooruitzicht.
1: Dus dat gaat niet dit jaar zijn, dus?
0: Dus
1: van die drie valt die alweer af?
0: Nee, die andere, maar dat is een beetje een privé ding. Maar... Kijk, deze is een nieuwe, want ik wist dus niet... Ja, en natuurlijk, luisteraars, ik doe wel alsof ik alles weet... maar dat weet ik natuurlijk niet. Ik wist helemaal niet dat je met een PSA-status... ook een Surinaamse identiteitskaart kon aanvragen. Dat wist ik niet.
1: Oké.
0: Dat was voor mij helemaal nieuw.
1: Ja. Dus dat was eigenlijk niet in de planning?
0: Nee, dat heb ik toegevoegd aan het palet. Maar je moet iets hebben om naartoe te blijven werken, toch? Dat houdt de mensen gemotiveerd. En ik heb begrepen, maar misschien weten luisteraars het beter dan ik... dat je dan vervolgens naar CBB moet gaan in Suriname. In dit geval in Paramaribo. Daar betaal je, daar heb je een soort van intake... en er wordt een foto gemaakt. Ik dacht dat daarna, een dag of twee... Gemiddeld, dacht ik, kan je dan die ID-kaart ophalen. Of je kan hem gelijk meenemen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat laatste stukje niet zo heel goed weet.
1: Weet je wat ik bedoel? Kijk, jij wil dan officieel weet je, iets met nalatenschap of testament. Ja. Of hoe je het wilt. Je weet je hoe de... Maar ik ben benieuwd, als je het gewoon opschrijft. Hè, hoe rechtsgeldig zou dat zijn?
0: Ik weet het niet. Dan is er maar de vraag natuurlijk. Waar gaan die mensen het vinden en wie gaat het vinden? Want je kan het wel opgeschreven hebben, maar waar laat je in je kladblok?
1: Nou ja, in een
0: schoenendoos.
1: Nee, bovenste, bij wijze van bovenste la. Je kan het altijd zeggen tegen iemand van luister, als er wat gebeurt, daar staat, daar kan je alles vinden hoe ik het geregeld wil hebben.
0: Nee, maar ik denk serieus dat het zo geregeld kan worden, maar dan moet iedereen zich aan afspraken houden.
1: Hoe bedoel je? Dat schrijf je toch op?
0: Nee, kijk, jawel, maar tegelijk, je kan het wel opschrijven, maar je bent er toch niet meer bij om te zien als mensen het ook gaan uitvoeren op die manier. Of als ze er geen ruzie over gaan krijgen. Want dan uiteindelijk zal het wel bewijskracht hebben, maar je zal wel iets meer aan bewijs moeten leveren omdat het vaststaat dat dit het officiële document is. Ik ben geen notaris hoor, trouwens, maar,
1: nee, maar
0: ik kan me niet voorstellen. Maar,
1: maar stel dat je niet echt het is niet dat je een huis achterlaat of zoiets, maar gewoon spullen in jouw, gewoon in jouw woning.
0: Dan moet het kunnen, maar iedereen moet het dan aan de afspraak aan. Ze moeten geen ruzie gaan maken.
1: Ja, maar als jij het officieel opschrijft, dan lijkt me niet dat het daarna...
0: Okay, maar
1: dan heb je het opgeschreven.
0: Maar dan
1: het
0: moet je me uitleggen.
1: Het is net hetzelfde als in het testament officieel.
0: Ja, maar wat is dus of, maar wat moet ik erbij voorstellen? Dat je een kladblok hebt en dan...
1: Een
0: kladblok en daarin schrijf je... Ik, Vito, en et cetera. Die tv is van Sientje.
1: Ja.
0: Die bank is van...
1: Mijn gouden sieraden, nou dat gaat daar naartoe, dat gaat daar naartoe. En ik wil mijn uitvaart, of wat je ook, wil ik zo en zo.
0: Zo wil je zo en zo. Ja, ik denk dat het moet kunnen, ja. Alleen, nogmaals, degene die ziet wat je hebt opgeschreven, die moeten met z'n allen wel besluiten, of alleen besluiten, hier ga ik me aan houden.
1: Ja, maar...

0: dat als je het sowieso doet via... Stel dat je een echt een officiële doet, hè?
1: Ja.
0: Nou, behalve dat je bijvoorbeeld bepaalde nalatenschap... kan je ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn uitvaart op zo'n manier doen. Hè? Dat kan je allemaal gaan beschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan ben je altijd afhankelijk of ze eraan gaan houden.
1: Ja, precies, daarom.
0: Dus of je het nou via een notaris gaat doen...
1: Nou, kijk, via een notaris betekent dat iemand...
0: Ja, die notaris gaat checken.
1: Die kan naar de rechter stappen en die zegt... Nou, kijk hier, ik heb hier een officieel document. Dus dat gaat niet gebeuren. Dat huis kan niet door die persoon verkocht worden. Ik zeg maar even wat... Want kijk hier, het staat hier en hier. Ik denk dat dat het verschil is. Maar ik weet het niet zeker, hè? Ik weet het niet zeker.
0: Nee, oké, dus dat wel. Maar als jij, het lijkt me niet als jij als degene het mooi heeft... gewoon alles hebt opgeschreven, zeg ja. maar. Mijn goud gaat daar naartoe.
1: Ja.
0: Dat iemand gaat zeggen, nee, maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nou ja, dat weten we niet. We horen toch tenslotte altijd heel veel verhalen rondom... erfenissen.
0: Ja. Dus daarom
1: ging het programma ook onder andere over.
0: Daarom is het belangrijk.
1: Huizen in bezit van, erf in bezit van, huis en erf, auto, inboedel,
0: maar ook wie
1: spaargeld.
0: Regelt, ook wie regelt wat?
1: Wie regelt wat, ja.
0: Als je dat niet opschrijft, dan wordt het van, nee, maar...
1: En ik denk dat daarom die notaris wel een meer gewicht heeft, denk ik, misschien, dan als je het zelf opschrijft.
0: Ja, dat denk je wel.
1: Ja, dat is wat ik denk. Maar nogmaals, ik weet het niet zeker. Maar ik zeg gewoon, ja, dat gevoel krijg ik er op de een of andere manier bij. Want wat zou anders dan de taak van de notaris moeten zijn?
0: Nou, dat heeft meer te maken als er echt verdeling wat betreft een huis. Hè, verkoophuis.
1: Ja.
0: Weet je, dat zijn wat grotere.
1: Nou ja, maar volgens mij maakt het niet uit als het groot of klein is. Het komt neer op verdelen, toch?
0: Ja.
1: Ja, dus ja, ik zou het echt niet weten.
0: Jij zou dat risico daar niet willen lopen? Dat je denkt, ik schrijf het op?
1: Nee, ik zou er gewoon voor kiezen om het officieel te doen. Zodat ik weet dat ik het serieus heb gedaan. Zodat het ook heel serieus overkomt op de mensen die het betreft. En daarmee om te voorkomen dat daar conflicten uitbreken die totaal onnodig zouden moeten zijn. Maar het is geregeld. En de afspraken liggen vast. En nou ja, dat lijkt mij. Ja, het lijkt me mooi. Omdat zo met die wetenschap.
0: Als je niet opschrijft, dan zou het lastig kunnen worden. En iedereen kent dat wel eens om zich heen, heeft dat wel eens gezien.
1: We hebben het wel eens gezien, maar ik heb natuurlijk geen idee. Want ja, ik bedoel, ja. Ik bedoel, het is nou niet dat ik Michael Jackson ben. Dus die zorgen heb ik niet. Dat op die manier mensen misschien met elkaar overop gaan liggen. Dat heb ik absoluut niet.
0: Nee,
1: maar het feit dat je dan zegt van het is goed geregeld. Ik denk dat het wel goed is om het zo te doen. Ja.
0: Het kan toch wel belangrijk zijn?
1: Ja.
0: Maar iedereen is dan toch al verdrietig. En als het dan nog is van nee, ik wil het zo doen. En die andere, weet je. Of
1: dan krijg je dat weer. En dan praat die niet met die. En die praat niet met die. En die kinderen van die praten niet meer met die kinderen. En dan worden ze oud. En dan kennen ze die kinderen niet. Die eigenlijk niet alleen die kinderen zijn. Maar ook nog een keer hun familieleden.
0: Ja,
1: toch?
0: Maar,
1: dat is toch heel gek dat dit soort dingen zouden moeten gebeuren. Alleen omdat volwassenen niet in staat zijn om zaken te regelen. Zegt de man die nog niks geregeld heeft, maar wel van plan is het is om te gaan doen.
0: Nee, maar dat soort dingen kan je natuurlijk ook niet te lang wachten natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Je
0: hoopt natuurlijk 10 jaar later, komt nog wel een keer.
1: Ja.
0: Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit.
1: Nee, maar daar ben ik dan een typisch voorbeeld van. Weet je, ik bedoel, ik ben wel iemand die zich heel lang dat realiseert, maar ik heb nog geen actie ondernomen.
0: Ja, terwijl...
1: Dus vandaar, het moest ook een voornemen worden voor mij om het ook belangrijk te laten zijn.
0: Ja, wat gek toch, eigenlijk?
1: Ja, het is ook gek.
0: En het is denk ik veel mensen onder ons die hebben dat wel.
1: Ik denk dat het heel menselijk is.
0: Je hebt wel verhalen gehoord van gewoon in mensen die je kent of binnen de familie of net vrienden of wat dan ook. Waarbij dat helemaal uit de hand is gelopen. Of dat, weet je, mensen praten die broers en zusters.
1: En dat willen we niet, toch?
0: Kleinkinderen. Ja. En dat in principe wil je dat niet hebben. En zelfs dan kan het nog wel eens zijn, weet je, daarna. Maar ja, dan is het gewoon van luister. Het stond gewoon vast dat,
1: precies.
0: Dat je boos wordt.
1: En daar hoeven we geen gedoe over te hebben. Maar ja, het is het is misschien wel vreemd, hè. Aan één kant denk ik, het is noodzakelijk, maar dan... Daar handel je er toch niet op. Dat is misschien wel een vorm van lakse zijn. En ook misschien ook wel iets dat je denkt van, nou ja, dat is misschien niet zo'n onderwerp waar ik me ook weer heel, heel graag mee bezig wil gaan houden of zo.
0: Ja, maar veel mensen, ja, je hebt het wel eens onder Surinamers die denken, ik wil het niet, ik wil niet. Wat nou?

0: ik het toch maar af.
1: Maar ik weet niet of het alleen onder Surinamers is. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, weet je dat? Ik denk niet dat, dat het niet, iets typisch Surinaams is.
0: Dat je niet
1: is.
0: Iets hebt van, wat je hebt van, no, ik, nee, dus, ik ga er niet over praten. Want...
1: Nee, er zijn wel heel weinig mensen die heel positief staan tegenover de dood. Althans, nou, het is niet heel van weinig. Positief, maar een grote minderheid, laat me het zo zeggen.
0: Het is niet van positief, maar een beetje angstig van, ik moet het niet. Ik heb geen zin om daarover te gaan praten. Ja. En hoe moet het geregeld worden? Want vanzelfde dat regelt, dan lijkt het alsof... Ik het wil versnellen of dat er al iets aan de hand is.
1: Weet je, ik zal je zeggen. Kijk, vroeger kon ik me dat dus niet voorstellen. Ik dacht, ja, als je ziek bent, ga je naar de dokter, weet je wel. En mijn pa zei toen een keer, ja, maar wacht tot je ouder wordt. En nu snap ik dat dus wel beter. Op de een of andere manier, weet je, ouder wordende mensen die hebben nog geen kwaaltjes en dergelijke. Maar je ziet om je heen van, oh, weet je, mensen krijgen kwaaltjes, ja. Hebben dit, hebben zus, hebben zo, hebben medicatie en... Etcetera. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. En soms, dan wanneer je denkt bij jezelf, iets voelt niet goed in mijn lichaam, dat je het uitstelt. Want je bent natuurlijk, kan je ook niet, je zat er niet naar uit te kijken om slecht nieuws te hebben. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Zeker nu kan ik me er steeds meer bij voorstellen. Terwijl het nu noodzakelijker is dan het, toen ik jonger was, dat ik alles goed gecheckt word en dat soort zaken. Want voorkomen is beter dan genezen. Maar heb je vrede, je hebt vrede.
0: Maar je hoort ook wel eens mee, weet je, ze hebben iets, ze gaan naar de dokter en dan horen ze zo'n nieuws dat je denkt, aflopende zaak.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dat, weet je, dus dat je denkt van, nou maar daarvoor ging ik niet naar de dokter.
1: Nee, klopt.
0: En dan hoor je dit soort dingen, nou ja.
1: Dat is het. Maar het is ook niet makkelijk, hè? Laten we eerlijk zijn.
0: Nee, natuurlijk is het niet makkelijk.
1: Ja.
0: Het is vreselijk als zulke dingen gebeuren, maar... daarom, ja, je kan dingen uitstellen, zoiets.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat zou je dat eigenlijk niet moeten doen.
1: Maar wanneer heb jij die tori geregeld? Hoe lang geleden?
0: Zoiets 2 jaar of zo, zoiets.
1: 2 jaar geleden?
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Er zit trouwens, er kan nog een drempel in zitten. Ik vind dat prijskaartje is wel heftig, hè?
0: Ja, dat is wel zo. Je kan nu wel hond kijken, hè? Dus het is wel een beetje...
1: Maar zoveel het is niet opeens dat ik naar de Aldi ga of zo. Dat is het niet.
0: Nee. Dat ga je niet vinden.
1: Die mannen hebben die tori tijd op slot. Dus ja. Die tori hebben ze al met elkaar geregeld, natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar alleen een heleboel Surinamers hebben toch... wat bezittingen ook al. Ja, of het nou niet een huis is, of het is een Suriname, of een erf. Of waar dan ook.
1: Maar ook hier, ik bedoel, mensen kopen hier ook huizen, bezitten dit, bezitten zus. Ja.
0: Dus
1: absoluut.
0: Ja, dus daarom eigenlijk om te voorkomen. Het is niet eens van, ik wil het, dat die het niet moet krijgen, of ik weet niet wat. Maar het is merendeels van, omdat je wel eens hoort dat er ruzies van komen. En dat wil je voorkomen.
1: Dus dat is nog wel een van de dingen waarvan ik heb gezegd dat ik dit jaar daar in ieder geval een stap op moet ondernemen.
0: Een stap.
1: Oh, kijk, bedoel, zoals je net zegt, je kan een afspraak maken, maar op een gegeven moment, die afspraak moet je ook... kunnen plannen. En heel vaak zijn die wachtlijsten enorm, merk ik. Huh?
0: Ja, kijk, en daarom, als dat qua financiën best wel veel is, dan zou je het kunnen opschrijven.
1: Ja, misschien. Maar ik heb geen idee van de rechtsgeldigheid en als het overeind blijft, als er een conflict is en het komt bijvoorbeeld voor de rechter. Ik zou bijna wel zeggen dat je hetgeen wat jij opschrijft, moet het wel waard zijn. Maar het moet wel heel hard en duidelijk te maken zijn dat jij degene bent die dat heeft opgeschreven. Ik denk dat het is. Het moment dat je zo'n stempel, daar ben je aanwezig, de notaris heeft getekend en
0: dat is het. En dan wordt ook in een register gezet.
1: Ja, want,
0: dus dat wel. Maar wat je zegt financieel.
1: Ja.
0: Al, jij zou bijvoorbeeld kunnen denken van, nou ja, nu lukt het me nog niet financieel.
1: Ja.
0: Of je bent al op een leeftijd dat het je misschien sowieso niet kan lukken. Ja, dan zou je het kunnen doen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, je hebt nog geen afspraak gemaakt. Nou, laat het gewoon nu alvast opschrijven.
1: Ja.
0: Want je weet maar nooit, niemand weet hoe het morgen
1: zou kunnen lopen. Maar daar heb je gelijk in. Maar ja, het is net als een beetje als het overleven. Pakket, dat heb ik niet in huis. Huh?
0: Nee. Maar ja, overlevingspakket is toch wel ietsje... Dus jij denkt wel dat het... Kijk, weet je wat het is? De dood gaat eens komen.
1: Jawel.
0: Overlevingspakket, ik weet niet of er een keer... voor de oorlog of voor... Nee, sabotage. Maar,
1: kijk, wat er ook aan de hand is, we zijn allemaal opgeroepen om een voorraad te hebben. En voor de oplettende luisteraar is het verlengd. Hè? Het is 6 dagen geloof ik of zo.
0: Ja, of 8 nu.
1: Inmiddels is het 8. Hè?
0: Ja.
1: Maar jij hebt een pakket trouwens met je praatjes.
0: Nou, ik heb wel bepaalde dingen, maar nog niet helemaal compleet.
1: Nee,
0: ik heb wel bepaalde dingetjes, maar nog niet helemaal compleet.
1: Heb je dat mis?

0: Zeker dat mes heb je al, of niet? Dat over survival knife.
1: Voor als je op pad moet.
0: Ja.
1: Klopt. Nee, maar je moet veel. Wat zijn er? Blikjes eten?
0: Ja.
1: Ja, ik heb toch wat, maar ik weet niet, voor 8 dagen. Dus zulke dingen. Cashgeld bijvoorbeeld niet.
0: Nee, cashgeld ben ik slecht in.
1: Nee. Dus kijk, dat wordt al een ding.
0: Maar dat is een ding.
1: Dat wordt dus ook al aangeraden. Ja.
0: Dus je kan maar beter een wapen kopen. Want als je te laat bent...
1: Een radiootje?
0: Huh?
1: Die heb ik wel.
0: Die heb je zo wat? Zo'n eentje die je moet aanswengelen?
1: Ja, zo'n hele. Ja,
0: dus maar gebruik... Maar oefenen jullie ook thuis? Hoor?
1: Nee, dat niet.
0: Ja, maar hoezo?
1: Ga je oefenen?
0: Ja, je moet even simuleren. Je moet toch een beetje proberen te bootsen dat het misgaat?
1: Nee. Kaarsen. Dat hebben we wel.
0: Kaarsen heb ik ook
1: niet. Kaarsen? Jongen. Nee, je hebt ook niets. Wat is het pikken donker?
0: Bij mij is van... Ja, wat ik had... Ik had de stroom was uitgevallen bij mij in de straat een keer. Ja. En ik wist dat ik een zak lat had, een kleine zak lat had. Dat was nog zo zwaar, hè?
1: Ja.
0: Die had ik in een la liggen. Dus, met mijn telefoon, en die was natuurlijk op 30%.
1: Dat kan je ook niet meer laden.
0: Dat
1: moet je ook hebben.
0: Ja. Dus als ik weet niet wat. Maar in ieder geval, dus met dat licht zoek ik dat ding. En ik druk ik druk hem aan. En hij ligt 1 keer op. En dan
1: het, maar ja, is het klaar.
0: Ja, die man lag er al een aantal jaren in dat ding ongebruikt. Weet ik veel. Hè? Ja. En toen dacht ik van... Ah, dat is niet goed. Dus ik heb wel een nieuwe zaklantaarn. Dat is eigenlijk wel mijn enigste survival ding wat ik in huis heb.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou ja, dan heb je
0: maar, toch... Maar wat we vroeger hadden bij mijn ouders thuis... hadden we olielamp.
1: Dat kan ook, ja.
0: Ja, dat is handig. Maar probeer maar eens een olielamp te zoeken nu.
1: Ja.
0: Dat zijn echt vreemde olielampen. Die zijn meer een soort van meubelstuk of zo, decorstuk geworden. Het is niet een oude functionele olielamp meer.
1: We hebben ook nu gewoon als zo'n kleine, weet je zo'n camping met de gast.
0: Oh, die blauwe. Een bunsenbrander.
1: Dan kan je iets... bakken of zo, of iets...
0: Ik moest met school, toen ik naar de middelbare school ging, moest ik op kamp.
1: Want anders eet je de hele dag mais.
0: Ja, mais of bruine bonen. Ja, maar je moet wel dingen hebben die ook rauw kan eten.
1: Nou, maar hoezo eet je bruine bonen? Kan je toch niet uit een potje eten?
0: Ja, nee, ik zei bruine bonen. Maar je moet ook... Kijk, mais kan je opwarmen, maar je kan hem ook...
1: Rauw eten, ja.
0: Ja.
1: Maar bruine bonen niet.
0: Nou ja.
1: Alles kan. Maar ja. Het is niet echt smakelijk.
0: Na dag 5 zal ik je horen met je mond. Dat je die dingen niet wil hebben.
1: Ja, dan ga je wel gewoon die pot eten, ja.
0: Ja, toch? Of niet? Dus dat kan wel. Hè?
1: Ja.
0: Hou op.
1: Dat is het befaamde verhaal dat ik een keer... Ik ging een keer met een... ik was met een vriendje van mij. Hollandse jongen. Ja. Weet je? Dan ging ik eten daar.
0: Ja.
1: En toen zei... Ja, toen zei die moeder van... Ja, wat wil je eten?
0: Ja.
1: Ik zei, nou, bruine bonen. Iedereen houdt van bruine bonen. Iedereen, elke Surinamer houdt van bruine bonen. Dus het zijn bruine bonen.
0: Cultuurshock.
1: Ik kom daar aan tafel, weet ik nog. Weet je, Zuid daar. Ja. Ik kom aan tafel. En ik zie als eerste aardappel.
0: Ja.
1: En ik denk, ik heb toch gezegd bruine bonen. Dus wat doet die aardappel op tafel gewoon? Dus toen de tijd dacht ik al van, hè?
0: Ja.
1: Een bruine bonen moet gewoon met witte rijst.
0: Je dacht dat iedereen zo uit thuis.
1: Ik denk, het is vrij normaal.
0: Ja.
1: Je moet denken, ik ben 9 of zo, hè,
0: ja.
1: Zo. Dus ik denk, wat doet die? Want ik ga geen bruine bonen met aardappel eten, want dat kan niet.
0: Nee, dat is een goede combi.
1: Nee. Dus ik denk dan gewoon, maar ja, dan zit je daar. Ja. Je kan niet meer weg.
0: Nee.
1: Nou, en dan zie ik ineens, komt de bruine bonen, een pot, komt bruine bonen erop. En ik kijk al.
0: Ja.
1: En ik denk... Volgens mij is hij toch ietsje anders eruit.
0: Hij was niet gevuld.
1: Die vriend van mij, die zei van... Is jij bruine bonen?
0: Ja, dat...
1: Dus ik wist niet. Ik denk, hè? Maar goed, ik denk, nou, ik hou wel van. Ik hou van gewoon rijst en bruine bonen. Oké. Nou, dan wordt er opgeschept. En ik krijg gewoon aardappel. Ik denk, nou, dan ga ik voor het eerst... Ga ik bruine bonen. Ga ik met aardappel eten. Dus ik zet die... Oké, en ik krijg dan die bruine bonen en ik ga het eten.
0: Ja.
1: En ik denk...
0: Zonder iets.
1: Dit is een hele andere bruine bonen. Dit is gewoon opgewarmd gewoon. Dus je moet niet denken, er zit geen...
0: Ja.
1: Uien, makkie... Het is gewoon uit die pot.
0: Waarom?
1: Die pot is warm gewoon.
0: Waarom uien? Waarom?
1: Nou,
0: is niet nodig.
1: Ik heb het wel gegeten, maar het moest echt... Weet je, op een gegeven moment slik je, hè. Dus je koud niet.
0: Met lange tanden.
1: Ja, je slikt het gewoon door gewoon. Want je denkt, als ik ga kouden, ga ik proeven.
0: Ja.
1: Maar dat was een hele andere ervaring.
0: Dat is een nieuwe ervaring, hè?
1: Dat was een hele nieuwe ervaring. Want ik had gewoon het idee van... Nou, ik krijg gewoon mijn rijst met bruine bonen. Met alles erop en eraan gewoon.
0: Maar dan weet je het ook meteen, hè? Voor altijd. Toch?
1: Ja.
0: Dan ben je voorbereid.
1: Ja, nee, dan weet je het meteen. Dus daarom dacht ik...

0: Een beetje later, als ik, weet je, dan heb je meer van dit soort dingen. Dan denk je van, hey, luister, ik moet niet in het leger komen hier in Nederland.
1: No.
0: Want als je in het leger komt, denk ik
1: nee, hoor. Nee, Eva, ja.
0: Ze gingen me altijd al een beetje waarschuwen van, nou, jij gaat het moeilijk krijgen. Jij gaat het moeilijk. Als je nu al nukken hebt, maar dat ga ik niet eten.
1: Nee, daar ga je geen nukken hebben, want dat is precies wat het is.
0: Of je gaat brood eten gewoon de hele tijd.
1: Yes. Ja, nee, ik heb het inderdaad ook niet mee mogen maken, het leger. Dus gelukkig maar, zou ik zeggen.
0: Soms, weet je, dan moet je soms op kamp, weet je, zo. Dan is het opwarmen.
1: Opwarmen, met zo'n blauw, ja, precies.
0: Met zo'n brander, en dan moet je gewoon uit dat potje eten.
1: Wat doen die commando's, die bijten die kip zijn nek, toch?
0: Dat is niet voor jou, hè?
1: Nee, dat is niet voor mij. Nee.
0: Dan wil je ergens naar een... je wil ergens in een warhoek even gaan zitten.
1: Ja, nee, dat is niet voor mij. Nee, ben je gek? Nou, ik ga niet.
0: Dat ga je niet doen.
1: Nee.
0: Nee, dan is het anders.
1: Als we geen keuze hebben, hebben we geen keuze. Maar,
0: Ja, maar daar heb je dus geen keuze.
1: Is onder protest, hè, in mijn geval dan. Ja.
0: Je wil al niet daar zijn?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar wie wil er nou wel zijn?
0: Nou ja, er zijn veel mensen die vonden militaire dienst leuk.
1: Ja, zolang er geen oorlog was.
0: Nee, dat
1: Ja, maar ik bedoel. Ja, maar militaire dienst...
0: Kijk, mensen vonden het leuk.
1: Nee, natuurlijk, omdat het een periode was dat er weinig gebeurde. Maar ik bedoel, als je gewoon in militaire dienst zit... en je weet dat je van de een op de andere dag in een vliegtuig kan zitten... om aan de andere kant van de wereld een oorlog te vechten, no man.
0: Nee, hè?
1: No.
0: Maar ook als je bijvoorbeeld dienst, weet je, nachtdienst moest lopen en zo. Je krijgt echt straf als je in slaap valt.
1: Ja, dat
0: ik hoor dat je echt straf kreeg van, weet je, als je tijdens wacht of maar zo. Want moest je de hele nacht wakker blijven, toch? Maar hoor je dan.
1: Ja, maar ik zou niet slapen.
0: Als jij in slaap vallen.
1: Ik zou niet slapen als er enige dreiging was.
0: Nee, kijk, maar als er dreiging is. Maar als jij weet, je staat daar in Drenthe.
1: Ja.
0: Je weet, die dreiging gaat toch niet... Er is geen oorlog.
1: Oh, in Drenthe, ja.
0: Dan moet je gewoon wakker blijven. Want je moet wachten, hè. Dus je moet denken, de vijand. Maar je weet, de vijand gaat toch niet komen. Want Nederland is niet in oorlog. Dus je kan niet ineens mensen... Je kan niet ineens militairen komen. Dus je weet gewoon, dat wachtlopen is een oefening.
1: Nou, laten we zeggen, het is niet... Het ligt niet voor de hand, dat moet je zeggen.
0: Maar,
1: toch of niet?
0: Hand, maar wie zijn dat? De Duitsers. Dus je moet eerst... Stel dat het vanuit het oosten zou komen, dan moet je eerst Duitsland... Dat komt gewoon.
1: Je moet een eind... Je moet een eind deze kant op. De hoed is al voor de deur.
0: Je weet gewoon, als je wachtloopt... er komt geen vijand. En als er vijand komt, ben je alleen.
1: Ja, maar je moet voorbereid zijn.
0: Ja, maar dan ben je in eentje of ben je met z'n tweeën. Wat ga jij doen?
1: Ja, maar zij zou waarschijnlijk ook niet met z'n honderden.
0: Nou ja.
1: Dat mag ik aannemen, of niet?
0: Nee, maar je weet toch wel, als jij in de militaire dienst bent, dat er geen vijand gaat komen. Dat weet je toch?
1: Maar je praat bijna alsof je in militaire dienst bent geweest, joh. Hè?
0: Nee, ik was toevallig uitgelopen.
1: Toevallig?
0: Het was wel een treurige dag.
1: Ja, maar voor wie?
0: Nou ja, voor mij, ja.
1: Voor het Nederlandse volk.
0: Ik zat wel even kapot dat ik niet hoefde
1: te gaan. Je zat even stuk. Okay.
0: Ja, dat ik niet hoefde te gaan.
1: En toen ben je naar het Vreemdelingenlegioen gegaan, of niet?
0: Nee. Toen ben ik uitgelopen.
1: Oh, dus die drang was toch niet zo hoog, dus blijkbaar.
0: Nee, dat niet.
1: Toen
0: de tijd had je Libanon.
1: Ja, jongen.
0: Maar dan vroegen ze van, wil je naar Libanon?
1: Ja, ik heb dat gezien en ik ken ook nog mensen in mijn omgeving die wat ouder waren dan ik. Maar die zijn toen gegaan.
0: Oh, die zijn er wel naar Libanon.
1: Ja, die zijn gegaan.
0: Een goede vriend van mij is naar toegevochten Joegoslavië.
1: Ja, dat is ook een heftige ervaring, man. Ik zou echt maar niet kunnen voorstellen hoe dat is, hoor.
0: Nee?
1: Nou, echt niet.
0: Ja, hij vertelt er wel eens over. Is wel anders.
1: Ja, anders is nog zacht uitgedrukt, denk ik, of zo. Hoor. Maar het feit gewoon dat je dus een strijd levert met iemand... Hè? Die eigenlijk jou dood wil hebben en jij probeert die andere uit te schakelen, toch? Ik denk dat dat daarop neerkomt. Ja, dat lijkt me wel iets. Dat doet wel iets met mensen, hoor.
0: Ja. Nou ja, zeg van vooral de spanning de eerste keer, weet je. Dan zit je in zo'n auto, weet je zo. En dan weet je voordat die klep omloopt.
1: Ja.
0: Dan zit je gewoon, dan zit je tegenover elkaar.
1: Ja.
0: En je weet gewoon, als wij gaan stoppen... En je hoort al hè, van alles. En je weet, als die klep zo omhoog gaat en jij moet eruit... Dan is het geen
1: showtime,
0: oefening meer.
1: Ja.
0: Dan is het geen oefening meer. Dan is het echt echte. En je ziet soms gewoon mensen gewoon... Of ze uit angst. Want je kan oefenen.
1: Ja.
0: Is net als je penalties neemt.
1: Ja, precies.
0: Je kan oefenen. Je moet gaan lopen. Klopt. Met Polstadion en WK of zo. Dan is het totaal anders. En dit is nog erger natuurlijk. Want dit weet je gewoon van... Dit is leven en dood.
1: Ja, nee, maar
0: dus
1: dat is het
0: de
1: ook.
0: De spanning die je hebt en je gaat op dat moment... Ja, je kan ook niet meer zeggen, ik wil niet meer. Maar je gaat op dat moment. Nou ja, zo'n spanning, dat ga je... Dat kan je haast niet nabootsen.
1: Nee, dat is inderdaad zo. Nou ja, daarom, ik ben niet gemaakt voor het leger. Maar even terug naar die survival tour. Dus je hebt wel wat in huis, maar je bent nog niet... Maar heb je niet zo'n standaard pakket gekocht?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, had ik wel moeten doen.
1: Oh, ik dacht dat je dat wel zou doen.
0: Nee.
1: Maar koop je er dan één of koop je per persoon een pakket?
0: Het is, ja, is het voor twee personen toch volgens mij?
1: Nee, voor mij is het niet voor twee personen.
0: Ja, maar radio hoef je niet voor twee te hebben.
1: Nee, maar ja... Maar,
0: wat er is. Er zijn ook van die dekentjes erin.
1: Ja.
0: Een soort foliedekens.
1: Foliedekens,
0: ja? Ja, dat heb je erin. Ik weet niet
1: ik hoor wel dat je er een beetje in verdiept hebt.
0: Ja, ik heb wel naar gelezen wat er allemaal in zit.
1: Ja?
0: Ja, dat heb ik wel gelezen. Oh. Ik heb een beetje een paar dingetjes gekocht, maar... Ja, zal het ooit gebeuren? Het is niet alleen voor oorlog. Hè. Soms kunnen ze zeggen ook of het nou zo'n cyberattack of wat dan ook. Dan kan bijvoorbeeld de stroom 8 dagen uit zijn.
1: Ja. Maar kijk, het feit dat we...
0: In principe kan dat gebeuren, want nogmaals...
1: Nee, natuurlijk.
0: In Spanje, Portugal, volgens mij was het verleden jaar
1: gebeurt
0: het. Was het ook 2 of 3 dagen? Nou, stel dat dat gebeurt.
1: Nee, maar we worden een beetje allemaal gemasseerd op een soort oorlog die eraan zit te komen, toch? Want iedere drone boven de luchthavens, worden de drones gevonden. En weet je,
0: denk jij dat er wel een oorlog gaat komen?
1: Nou ja, ze proberen wel de oorlogstroom te slaan, ja, inderdaad. Dus dat is een... En met name dan Europa, die is er wel op uit. Lijkt erop uit te zijn om een oorlog te beginnen. Onbegrijpelijk hoor.
0: Vandaag heeft de NAVO-hoogste chef nog gezegd... een beetje een toespraak gehouden tegen Rusland. Van, nou, we zijn op alles voorbereid. Ja. Als ze komen, dan gaan we dit. We hebben al een plan, bla bla bla. Dus dat heeft hij wel gezegd. Maar men vermoedt nu ook veel meer van... Weet je, stel dat er energiecentrale wordt geraakt.
1: Ja, dat soort dingen gaan een rol spelen. En natuurlijk, het kantelt in Oekraïne. Dus dat is weer de andere kant.
0: Ja, maar bijvoorbeeld...
1: Kiev ligt zwaar onder vuur. En feitelijk is het dan... Als dat verloren wordt, ja, dan heeft de NAVO een nederlaag geleden. En ik denk dat vooral met het feit dat ze een nederlaag leggen... dat niet kunnen verkroppen... Ja, dat is een gevaarlijke situatie.
0: Maar stel dus dat de stroom 5 dagen uitvalt.
1: Ja.
0: Wat gewoon zou kunnen gebeuren.
1: Dat zomaar zou kunnen gebeuren, ja.
0: Kan jij 5 dagen, lukt het je wel? Als je thuis zit?
1: Boy, je zou wel moeten.
0: Je moet niet toevallig in de lift zitten. Want er gebeurt heel veel dingen.
1: Ja,
0: want dat
1: natuurlijk.
0: Heb je een probleem.
1: Ja.
0: Als jij toevallig in de lift zit.
1: En ik woon niet op 1 hoog.
0: En voordat de brandweer voordat je eruit wordt gehaald. Want niks doet het meer.
1: Ik moet je eerlijk zeggen. Want soms als de lift wel eens uitvalt waar ik woon. En je moet de trap op. Als je boven bent. Bedenk je toch wel even een paar keer. Hè?
0: Ja, maar als het stroom uitvalt voor langere tijd. Nou, dan heb je een probleem.
1: Ja, zeker. Maar weet je wat het ding is? Er wordt nu zoveel gewaarschuwd. Er wordt bijna dat je bijna het gevoel krijgt van dat mensen je aan het voorbereiden zijn op iets wat staat te gebeuren of zo.
0: Alsof ze het weten van desnoods zetten zij de stroom.
1: Ja, toch alles is meer. We moeten aan dit en de wetten moeten worden aangepast. We moeten meer controle over de mensen hebben. Weet je, er is ook weer zo'n wet in Nederland aangenomen. Dat ze je dus helemaal kunnen natrekken en blijven volgen en weet ik veel wat allemaal. Allemaal in het kader van veiligheid. En de vraag is ook nog maar... überhaupt als dat het land veiliger maakt. Dus laten we daar ook eerlijk over zijn. Maar ja, er is wel een soort van sfeertje. Een temperatuurtje waarin ik denk van ja... Het lijkt wel als mensen uit zijn op confrontatie. En je ziet ook over de hele wereld hoeveel conflicten er zijn. Hoe die conflicten beginnen... hoe ze opeens... Weet je, neem bijvoorbeeld dan... je hebt Israël, je hebt Iran. Dan op een gegeven moment komen die golfstaten komen erbij. De Houthis komen erbij. Houthis aan Saoedi-Arabië. Amerika tegen de Houthis, Saoedi-Arabië. Ja, dat gebeurt ontzettend veel. En dat gaat alle kanten op. Dus.
0: Maar als er een cyberattack komt, dat zou gewoon kunnen.
1: Er is vandaag een cyberattack geweest op de grootste supermarkt van Nederland.
0: Oh ja. Precies.
1: Dus,
0: schappen leeg. En
1: schappen leeg. En ze konden dus niet meer geen boodschappen meer leveren.
0: Er zijn andere winkels ook nog, hè, die eraan gelinkt zijn.
1: Oh, die zijn, oké.
0: Logisterijen.
1: Ja, binnen dat hele consortium. Nou ja. Nee.
0: Maar stel dat het 5 dagen eruit is.
1: Als het 5 dagen...
0: Kan jij 5 dagen... Overleef jij 5 dagen?
1: Nog niet met wat ik in huis heb, nee.
0: Nee.
1: Wat dat betreft ben ik helemaal niet voorbereid. Absoluut niet, man.
0: Ja, nou, dat is al wat dan.
1: Ja, natuurlijk is er wat. Maar wacht even. Maar ben jij voorbereid op 5 dagen?
0: Ik denk wel voor 5 dagen, denk ik wel, hoor.
1: Dat je genoeg eten en drinken hebt?
0: Ja, je gaat natuurlijk zuiniger aan doen. Maar
1: hoe bedoel je wel? Eén suikerklokje per dag.
0: Je gaat niet. Ja. Nou, dan zitten we en dan gaan we uitgebreid.
1: Maar je hebt genoeg brood en dit, vlees, groenten.
0: Ja, maar kijk, weet je, het is vlees. Je kan dus niks bakken dan. Hè? Als, of je moet zo'n stelletje hebben. Zo'n
1: ja. Maar die heb jij dan natuurlijk.
0: Nee, maar die heb ik nog niet dus.
1: Nou, die heb je nog niet.
0: Nee. Dus je moet meer blikjes zoeken, fruit.
1: Ja.
0: Dat soort dingen.
1: Ja, dus dan eet je 's ochtends
0: flessen water, als je water wil gaan drinken.
1: Flessen water. Ja, als ik flessen water thuis heb, zijn ze ook op.
0: Ja, maar goed. Dus eigenlijk moet je wat apart zetten gewoon.
1: Je moet wat apart zetten, een noodvoorraadje. Ja. En je moet op tijd kijken als ze niet bedorven zijn.
0: Ja, dat wel. Maar je moet ze dus niet zonlicht zetten. Dan kan het vrij lang.
1: Nee. Maar ik bedoel, als er maar niks gebeurt, dan die blikjes worden er niet jonger op. Die worden alleen maar ouder, toch? Dus moet je, op een gegeven moment moet je ook gaan vervangen.
0: Maar als je een beetje kijkt, dan denk ik wel dus dat ik... Nou, 3 dagen moet wel lukken gewoon. Maar jij denkt dat het dan moeilijk gaat worden?
1: Nee, omdat ik helemaal niet op die manier boodschappen doe, jongen.
0: Nou ja, kijk, en dat is wel iets wat je zou kunnen doen.
1: Dat is absoluut iets, ja.
0: Dat is wel iets wat je denkt van jezelf. Dus zoals blikjes, hè. Dan zet je die gewoon... Die blijven lang goed.
1: Maar geef me eens een tip. Wat voor blikjes?
0: Nou, mais.
1: Volgens mij hoorde ik dat net ook al.
0: Ja, ik weet het. Maar er is niet gewoon... Je moet een beetje...
1: mais.
0: Dingen die lang... ik weet niet.
1: Maar jij bent een survival man. Maar je komt alleen maar met...
0: Ik ben geen biggie survival man.
1: Je komt met een blikje mais.
0: Je hebt verschillende soorten bonen. Zwarte bonen. Rode
1: bonen. Ja. Oh, dat soort lekkerijen.
0: Dat soort dingen moet je hebben. Ja. En als je toch wel iets wil gaan maken, dan moet je zo'n gaststelletje, zo'n camping. Ja, een brander, zoiets.
1: Die absoluut niet binnen huis mag gebruiken.
0: Ja, en dan kan je toch nog iets een beetje opwarmen.
1: Ja.
0: Kijk, brood en zo, die is snel weg. Die is snel oud.
1: dat
0: kan je niet doen. Beleg is ook snel, dus je moet een beetje beleg, zo kijken.
1: Je gaat alleen brood eten.
0: Ja, je moet een beetje zo kijken. Ja. Kijk, kaas kan nog wel lang goed zijn. Alleen dan gaat elektriciteit uit. Ja, en dan heb je volgens mij nog 2 dagen of zo.
1: Dus zoiets. Dat is ook geen oplossing. Ja. Je bent nog niet helemaal... Maar ik ben even benieuwd wat er in zo'n overlevingspakket zit. Nee, wacht, ik ga op mijn telefoon bekijken. Wat zou er allemaal in moeten zitten? Maar je klinkt ook niet echt goed voorbereid.
0: Nee.
1: Want dat is het enige wat je hebt is...
0: Eten is gewoon wat je nu hebt. Gewoon.
1: Maar heb je ook een gasmasker?
0: Nee, een gasmasker hoeft ook niet.
1: Maar waarom niet? Vind je dat te ver gaan?
0: Nee, dat hoeft niet. Dat staat niet in het overlevingspakket, een gasmasker.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar volgens mij, als er iets van gas komt, is het toch wel fijn als je er eentje hebt?
0: Nee, maar gewoon nee. Dat,
1: dus jij bent...
0: Een gasmasker. Wat kom jij nou allemaal mee?
1: Nee, maar een gasmasker. Het is oorlogstijd, toch? Je kan toch...
0: Nee, maar het is meer voor cyberattack.
1: Oh,
0: Het is meer cyberattack. Stel dat de stroom uitvalt. Vallen dat aan en 3-4 dagen heb je geen stroom.
1: Ja.
0: Nou ja, wat we zeggen in... Hoeveel was dat in Portugal, Spanje? 2 dagen?
1: Ik weet het niet, maar lang in ieder geval.
0: 2 dagen volgens mij. En een bepaald gedeelte 3. Maar stel dat het 2 dagen. Red jij 2 dagen?
1: Nee.
0: 2 dagen al niet?
1: Ja, jawel. Ja.
0: En het punt is...
1: Nou, het ligt er een beetje aan...
0: Stel dat je wel naar beneden moet gaan. Want je moet snel naar de overkant en dan moet je dingen gaan kopen. Maar je hebt geen cashgeld. Want pinnen gaat niet meer.
1: Dat is waar.
0: En dan heb je al een probleem.
1: Ik heb...
0: Wat ga je dan doen?
1: Ik heb ook... Ja, maar dan krijg je dat mensen andere mensen gaan beroven op straat.
0: Dan wordt het de purge.
1: Dan wordt het gewoon. Ik ken die film niet, maar aan de titel kan ik wel een beetje horen wat voor soort film het is.
0: Ja, dan wordt het een beetje lastig. Je hoeft mij niet te bellen.
1: Nee, maar ik kan ook niet bellen.
0: Ik kan ook niet bellen.
1: Dus het enige wat ik kan doen is hier komen roven. Dat is wat ik kan komen doen.
0: Ja, maar dat... Ja, dan heb je ook geen cashgeld.
1: Dan zeg je thuis, ik ga naar de stad en dan loop je naar Amsterdam-Noord. Net als vroeger.
0: Precies. Nee, maar als je dan ook geen cashgeld hebt, dan wordt het een probleem.
1: Ja, maar dan krijg je anarchie toch?
0: Ja, maar iedereen zit natuurlijk thuis en die doet de deur op slot. Ja, en mensen die op straat
1: lopen. Maar je zou op straat moeten komen.
0: Ja, dan wel. Als jij niks in huis hebt, dan moet je de straat
1: op. Ik loer je in die trappenhal.
0: Maar denk je dat mensen ongewapend de straat op gaan?
1: Nee, maar dat is het Wilde Westen. Dat is net als vroeger, toch?
0: Nou ja, precies.
1: Daarom moet ik je loeren. Daarom zeg ik zei mij loerie. Ik heb niet gezegd van... Hè? Dus ik spring uit de donker tevoorschijn en dan denk ik... Bap, bap, bap. Weet je, klaar.
0: Maar je maakt grappen, maar...
1: Maar daar gaat het serieus van komen. Ja. Of als ik zie dat jij met een brood over straat loopt.
0: Ja.
1: En ik heb al een paar dagen niks gevonden. Breda.
0: Ja. Dan wordt het lastig.
1: Oké, laten we eens even kijken. Een overlevingspakket voor thuis, ook wel een noodpakket genoemd, bevat spullen waarmee je 72 uur, dus je moet wel twee van die pakketten hebben, heb je pas 6 dagen, hè?
0: Ja.
1: 72 uur is 3 dagen kunt overbruggen als bijvoorbeeld stroom of water uitvalt. Dat is het Nederlandse overheidsadvies. Nou.
0: Maar nu hebben ze het verlengd, hè?
1: Ja, ja, nu. Dus eigenlijk moet je bijna 6, 7. Je moet bijna drie van deze pakketten hebben om aan 9 dagen te komen. Of niet bijna, met 3 pakketten heb je 9 dagen. Oké, wat hoort erin? Water. 3 liter per persoon per dag. Dus 9 liter per persoon voor 3 dagen. Denkatorie voor 8 dagen, hè?
0: Ja.
1: Houdbaar eten. Nou, dit is speciaal voor jou. Even opletten, hè, met je... Wat was het? My story. Bijvoorbeeld crackers, noten, gedroogd fruit en conserven. Kies ook eten dat je zonder koken kunt eten. Je ziet toch, mijn oude commando dingen komen naar boven. En leg een handmatige blikopener klaar. Dat heb je niet aan gedacht, hè?
0: Ja, maar...
1: Oh, dat heb je aan gedacht. Of je doet het met je tanden, toch? Ja, dat is het, Tori. Licht, een zaklamp en extra batterijen. Communicatie, radio op batterijen. Opgeladen powerbank en laadkabel voor je telefoon. EHBO en medicijnen, verbanddoos met gebruiksaanwijzing en je persoonlijke medicijnen. Warmte, dekens en warme kleding. Hygiëne, toiletpapier, vochtige doekjes, desinfecterende gel, tandenborstel, tandpasta en eventueel menstruatieproducten. Praktische spullen, een fluitje. Dat is wel iets voor jou, Vito.
0: Die heb ik wel, volgens mij.
1: Ja, dat...
0: Ja. Weet je, als je in nood bent...
1: Als je in nood bent, je...
0: Kom helpen.
1: Tussentijd naar mij voor me, je...
0: Kom me helpen.
1: Oké. Fluitje, eenvoudig gereedschap en reservesleutels. Je hoeft eigenlijk een gereedschap. Dat gaat niks worden. Ja? Dus doe het niet, hè. Doe jezelf niet uit. Sla deze over. Documenten, kopieën van identiteitsbewijzen en belangrijke telefoonnummers op papier. Heb jij kopieën?
0: Van identiteitsbewijs?
1: Ja.
0: Nee, ik heb het niet geprint, nee.
1: Nee, hè?
0: Ik heb het wel op mijn telefoon, maar ja, dan, die doet het daar straks
1: nee,
0: niet
1: die doet
0: dus
1: het niet, nee.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Je moet kopieën erbij hebben, ja.
0: Telefoonnummers heb ik wel.
1: Maar minnet, je hebt aantekening.
0: Telefoonnummers heb ik wel. Ja?
1: Telefoon heb je geplastificeerd?
0: Nee, gewoon op papier, gewoon uitgedraaid. Want ken jij de telefoonnummers uit je hoofd?
1: Allang niet meer.
0: Ja, dus dat moet je dus
1: allang niet meer, jongen.
0: Ja.
1: Persoonlijke benodigdheden. Bijvoorbeeld babyvoeding. Luiers en eten en water voor huisdieren. Oh, water voor huisdieren. Ik dacht luiers. Contant geld. Een richtbedrag van €70 per volwassene en €30 per kind. Liefst in kleine biljetten en munten. Voor 3 dagen €70?
0: Ja, dat lijkt me niet. Is het niet per dag? Is het niet per dag? Is het gewoon voor 3 dagen?
1: Er staat geen per dag bij.
0: Oké.
1: Bewaar alles op een goed bereikbare plek met een tas voor als je snel weg moet. Controleer ieder half jaar de houdbaarheid en volledigheid. Je kunt het pakket zelf samenstellen. Veel spullen heb je waarschijnlijk al in huis.
0: Ja, dus, dan weet je het.
1: Dus dan ga je. Dus het eten is dus crackers, noten, gedroogd fruit en conserven.
0: Nou, dat is wel te halen.
1: Kies ook eten dat je zonder koken kunt eten. Dus Vita denkt direct mais, maar oké. En een handmatige blik openen. Die, daar had ik niet aan gedacht.
0: Jawel, maar die heb je toch thuis wel? Of heb jij een elektrische?
1: Nee, ik heb een handmatige inderdaad. Oh ja, je hebt gelijk.
0: Mensen hebben een handmatige.
1: Ja. Ik heb een... ik vind het altijd een struik. Ik heb er als laatst gezien dat ik dat ding altijd verkeerd heb gebruikt.
0: Ja.
1: Dat zag ik weer eens op TikTok voorbij komen.
0: Erg technisch ben jij niet.
1: Nee. Ik ben absoluut niet technisch, nee.
0: Ja, nee, maar dat zie je.
1: Geen maar voetballen, het is anders. Maar ik bedoel, in dit geval, nee.
0: Maar dan zie je dus dat je die dingen kan je in huis hebben.
1: Maar ik lees niet dat je een mes moet hebben en zo.
0: Nee, als je mensen wil gaan beroven, dan...
1: Nee, maar ik bedoel, je moet kunnen, weet je, je moet wat kunnen snijden, je moet kunnen, weet ik veel.
0: De meeste mensen hebben wel een mes in huis, hè?
1: Ja. Hoort een mes er niet bij? Laat me dat eens vragen.
0: Maar ze zeggen wel dus dat je het eigenlijk apart moet hebben met een tas. Dus als jij weg moet, moet je die dingen dus mee kunnen nemen.
1: Ja, je moet in één keer weg kunnen redden.
0: Ja, hangt van wat er gebeurt.
1: Dat je lonang in je tas.
0: Ja. Maar goed, dat zijn dingen die ik denk dat een heleboel mensen, meer dan de helft van de bevolking, het nog niet heeft.
1: Nee, ik behoor tot die helft.
0: Ik denk dat veel mensen het nog niet hebben.
1: Ja, en jij ook eigenlijk. Jij hoort ook tot die helft. Van wat ik hoor wat je in huis hebt.
0: Dat klopt, maar die...
1: Maar waarom baseer je dan dat je 3 dagen volhoudt? Je hebt bijna niks.
0: Jawel, maar eten wel nu. Huh? Jawel, eten gaat me wel 3 dagen
1: ja?
0: lukken. Jawel.
1: De eten waar je niet aankomt, heb ik het over.
0: Ik ga wel een beetje honger hebben, maar het gaat me wel lukken. Jawel.
1: Die man hebben crackers erop gezet.

0: voedsel en het doorknippen van touw.
1: Nou.
0: Bewaar het mes ingeklapt of in een beschermhoes. Buiten bereik van kinderen. Dat is een mooie toevoeging. Huh?
1: Nou goed, maar dit soort dingen. Ja, weet je wat het is? Er wordt altijd... je gaat over mensen lachen en zo. Maar stel dat het
0: Ja, ik lach erom, maar ik geef ook toe dat ik slecht voorbereid ben.
1: De centrale wordt gehackt. Ja. En wat gewoon kan. Hè,
0: wat
1: gewoon.
0: Natuurlijk kan. Ja.
1: Dat is nog
0: absoluut.
1: Je kan het gewoon vanuit een ander werelddeel doen. Bij wijze van. Wat dan? Want volgens mij ook niet zo lang geleden was er in Berlijn. Volgens mij een dag of een hele dag was het helemaal donker. Dat was ook...
0: Ik heb hier ook in Amsterdam een dag meegemaakt. Dat bijna de groot deel van de... sowieso de middag en een deel van de ochtend... Dat alles uitviel. Dat er geen metro's meer reden. En de verkeerslichten werkten niet mee. Dat heb ik hier ook meegemaakt. Ja. En op een gegeven moment reed het openbaar vervoer niet. En toen moest je lopen. En je kwam mensen tegen. Ik ben ook één keer... dat was in december. Had het dusdanig gesneeuwd. Dat is niet helemaal te vergelijken, maar het had heel erg gesneeuwd. En de snelwegen waren dicht. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zaten vast op de snelweg. Verkeer reed niet. En toen was ik in Den Haag. Ik moest daar werken. En daarna was ik dus met de trein ben ik teruggegaan naar Amsterdam. En ik zou dus naar mijn ouders gaan. Want mijn vader was toen ziek. En op een gegeven moment kom ik op het Centraal Station. En het openbaar vervoer reed niet meer. Toen ben ik met de pont, die voer nog wel, die ging naar de overkant. En toen liepen we terug en zonder overdrijf. Ik stapte zo diep in het sneeuw, hè, dat ver boven mijn enkels, weet je, zo laag. En op een gegeven moment liepen allerlei mensen, want ik ging dus naar mijn ouders Amsterdam-Noord. Je komt dus mensen tegen en mensen begonnen in groepjes met elkaar op te trekken. En weet je wel, echt wel interessant om te zien dat het gedrag anders was. En iedereen groette ook elkaar in de dag. Ja. Maar het was pittig, jongen. Alles lag plat, jongen. Wanneer was dat ongeveer? Ik denk 2020 moet dat geweest zijn.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, of 2019 denk ik is het geweest.
1: Maar als je dit hoort, heb je dan ook een goede voornemen?
0: Nog niet helemaal. Ik erken de ernst van dit. Hè. Laat me daar wel in zijn. Maar ik heb nog niet het idee dat ik nu dingen ga kopen.
1: Maar denk je ook dat het zou kunnen gebeuren?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar kijk, dus je weet, overlijden weet je dat dat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, iedereen weet dat.
0: Iedereen weet het.
1: Hier ben je ook best wel overtuigd.
0: Ja.
1: Tussen nu en 5 jaar, denk ik, dat het zou kunnen gebeuren.
0: Ja, want we kampen natuurlijk met problemen.
1: Het is geen oorlog, hè? Het kan gewoon...
0: Nee.
1: Stroom valt uit 3 dagen.
0: Nou, stroom is een hele belangrijke. Feitelijk is ons elektriciteitsnet... kan niet meer de stroom leveren die je eigenlijk nodig hebt.
1: Nu al is het op kilo.
0: Nu al, ja. Dus sommige nieuwe wijken kunnen nog niet eens worden aangesloten... want het is vol en er is dus te weinig geïnvesteerd in het stroomnet. Dus
1: er hoeft niet eens een grote cyber en dan bam, valt die uit.
0: En ja, er valt uit of we worden geblokkeerd. Dan hebben we per direct een probleem hier in Nederland. Dat wordt niet zo vaak gezegd. Want we houden ervan om te zeggen, we hebben het allemaal goed voor elkaar, hè, hier. En alles is hier goed geregeld. Maar er zijn zeker problemen op het gebied van de stroomvoorziening in Nederland.
1: En stel dat dit dan 3 dagen uitvalt, dan heb je een probleem.
0: Dan heb je een probleem. En dan, de industrie heeft ook een enorm probleem. Veel van die industrie hebben natuurlijk, die werken ook in eigen stroom. Maar Nederland heeft te weinig geïnvesteerd in het stroomnet.
1: Ja, maar oké. Okay, maar wat ga jij dus dan persoonlijk dan? Op dat moment ben je te laat.
0: Ja, ik ben wel te laat. Maar ik ben niet zo'n man die denkt van... Oh ja, wacht even. Nu moet ik even die powerbank die ik in mijn noodpakket heb... weer even opladen, want hij moet wel vol zijn. Ik ben daar niet zo heel goed in, zeg ik gewoon eerlijk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk raar. Het is net hetzelfde als jij zegt, je erkent de belang van het testament. Of dat je het vastlegt of zo. Je erkent het, je vindt het ook belangrijk.
0: Ja.
1: Je hebt het om je heen gezien en je gelooft er ook echt in.
0: Nee, dat klopt.
1: En
0: dan,
1: ja. Ja,
0: en toch heb ik iedere keer dat ik denk van... Ik denk wel eens, laten we even voorraadje. Dan had ik een flesjes water gekocht. En dan denk ik, ik heb dorst.
1: Ja, oké, maar dan koop je nieuwe. Je moet gewoon eigenlijk doen van, dat is er niet.
0: Jawel, maar dat is dus dat ding. Als ik dan weer die nieuwe moet gaan kopen, dan denk ik dat het weer niet... Ik maak het niet belangrijk genoeg. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
1: Ja, maar dat andere maak jij ook niet belangrijk genoeg.
0: Nog niet. Nee. Maar daar heb ik al beterschap beloofd. In tegenstelling tot mijn noodpakket in huis.
1: Dus die ga je ook niet dit jaar aanschaffen?
0: Wat?
1: Die zit niet bij
0: dat noodpakket.
1: Dat zit niet bij de planning.
0: Het zit niet in de planning. Dus ik weet niet wie daar buiten luistert en die van plan is hier oorlog te gaan voeren. Ze moeten nog even wachten tot ik zo ver ben.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Ja.
0: En het liefst komen jullie helemaal niet. Maar ik ben daar slecht op voorbereid. Ja. Op dit ogenblik heb ik daar geen

0: concrete actie
1: op onderwijs. Er zijn mensen die kunnen gewoon denken van, hé, dat zie ik dan wel weer hoor, zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nou, we hebben een heleboel mensen bijvoorbeeld, laten we zeggen, we hebben geen testament. Hé, ik zie dan wel weer.
0: Ja. Maar kijk, je kan het ook op een lager niveau. Heb jij bijvoorbeeld een reserveband in je auto?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, is toch verplicht?
0: Nou, ik weet niet. Ik zie zet-automobilisten die geen enkele band in hun auto hebben.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Het is meestal hoor, zit dat reserveband onder, jawel.
0: Nou,
1: het is bijna verplicht hoor.
0: Dat is niet mijn ervaring. Er zit wel een ruimte om een band in te zetten, maar er zit niet altijd een band in.
1: Oké, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar je hebt soms ook dan zo'n soort thuiskomen, dan kan het bijvoorbeeld zoveel kilometer, als je er gaat, zeg maar 100 kilometer, kan je er maar mee rijden. Het is niet echt een hele band, maar je kan wel erop zetten.
0: Je kan een stukje, maar je kan niet vluchten.
1: Nee, je gaat bijvoorbeeld Frankrijk niet redden.
0: Nee, je gaat er niet redden met die band,
1: klopt.
0: Hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Nou ja, dat zijn van die dingen. Ja, nou ja, het is vervelend om je mee bezig te houden. Maar misschien moet ik eens proberen. Maar ze hebben 3 liter water, hè, per persoon per dag.
1: Ja.
0: Dus het is bij 8 dagen is het 24 liter.
1: Ja.
0: Hè?
1: En dat doe je dan niet.
0: Dan een manetta guassi zit er niet eens bij, hè?
1: Dat denk ik juist wel.
0: Hoe dan? Als jij zoveel liter per dag hebt, dan ga je dat niet...
1: 3 liter wel.
0: Dan ga je dat
1: drinkt niet 3 liter op een dag.
0: Nou ja, je moet flink wat drinken.
1: Nee, maar niet 3 liter.
0: Maar ik ga maar liever wel drinken, want dan is je maag een beetje gevuld
1: dat
0: in ieder geval.
1: Ik denk dat het voor alles is.
0: Ja, dat denk je?
1: Ja. Ik denk het wel, die 3 liter. Het is niet van... het is wat.
0: Maar hoe was jij dan? Wat?
1: Je hebt toch een beetje... Je hebt toch een washandje?
0: Je neemt het af. Ja. Huh? Zoiets.
1: Op dat moment weet je niet hoe lang dat gaat duren. Je gaat geen risico nemen.
0: Oh.
1: Nou en dan.
0: Oh, of, je lijkt te gretig om ermee te beginnen.
1: Nee, je gaat niet meteen eronder dompelen. Dan weet je niet hoe lang die stroomstoring
0: blijft. Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Dan is het op na 2 dagen.
0: Hey, ik heb dat ding even van de stroomvoorziening in Nederland. Het is een serieus probleem. Nou, het grootste probleem in Nederland is dus netcongestie. En op veel plekken kunnen kabels en transformatorstations tijdens piekmomenten onvoldoende stroom vervoeren. Je kunt het vergelijken met een weg die te weinig rijstroken heeft voor het verkeer. Ja? Dus we gebruiken steeds meer elektriciteit, elektrische auto's, waterpompen, datacenters en bedrijven die overstappen van gas op stroom. Vragen extra capaciteit. Vooral wanneer gebruikers tegelijk stroom nodig hebben, raakt het net, het elektriciteitsnet, zwaar belast. En we leveren ook steeds minder stroom terug. Zonnepanelen en windmolens produceren soms tegelijk veel elektriciteit. Het net moet die stroom kunnen afvoeren. En daardoor kan het zowel bij veel verbruik als bij veel producties, vastlopen. En uitbreiden gaat langzaam. Nieuwe kabels en stations vragen ruimte, vergunningen, personeel en materialen. Grote elektriciteitsprojecten duren gemiddeld 8 tot 12 jaar. Van verkenning tot aansluiting. De groeiende vraag loopt daardoor vooruit op de uitbreiding. Woningbouw en bedrijfontwikkeling lopen vertraging op. Bedrijven kunnen niet altijd uitbreiden of verduurzamen. Ook huishoudens kunnen in gebieden met een vol net moeten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Bijvoorbeeld voor een laadpaal. Nou, sinds 1 juli 2026 gelden daarvoor nieuwe voorrangregels. Dat is dus de situatie in ons land, Nederland.
1: Ja.
0: Daarin lopen we absoluut niet voorop. Er is te weinig capaciteit. Er is overal geld voor, maar niet hiervoor. Gek toch?
1: Ja.
0: Nee, dat vind ik eigenlijk ook gek.
1: Ja.
0: Nee, daarvan mag ik toch ook zeggen van... Ja, je hebt toch een regering waarvan je zegt... Nou, daar zou je op moeten letten. Maar ik heb er nog nooit echt een behoorlijke discussie over gehoord.
1: Ja.
0: Omdat iedereen schuldig is, denk je dat?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Dat denk ik wel.
0: Hoe zeg maar dat? Iedereen heeft boter op zijn hoofd? Iets in die geest?
1: Boter op zijn kop.
0: Boter op zijn kop, inderdaad, ja. Ik vond het zo grof klinken, maar nu je zei... Je hebt inderdaad wel gelijk.
1: Ja. Dus nou ja, dat moet je dus ook bij je goede voornemens... erbij zetten.
0: Oké.
1: Dit jaar.
0: Ik moet een hoop doen. Ja. Ik weet dat je controleert. En wat moet ik bij jou controleren? Of is dat niet nodig?
1: Ik ben vrij...
0: Je bent wat? Geregeld? Georganiseerd?
1: Ja. Ik treuzel niet.
0: Je treuzel niet?
1: Nee, maar ik maak gewoon meteen afspraken.
0: Je bent doortastend.
1: Ja.
0: Ik hoor wel eens andere verhalen.
1: Je moet een beetje voorbeeld nemen aan mij.
0: Dat probeer ik ook.
1: Een beetje een twijfelaar.
0: Dat probeer ik ook. Ik probeer een voorbeeld te nemen. Maar
1: harder je best doen.
0: Nee, maar groot zijn is moeilijk te overtreffen. Hè? Dus
1: bij mij bedoel je dat?
0: Ik ben bescheiden. Nou ja, degene die zich aangesproken voelt, die mag hier iets van zeggen, toch? Dus dat is geen enkel probleem.
1: Maar goed.
0: Nou, het is bijna 9 uur, dames en heren. En u luistert naar de Heren van Stand nog steeds. Hier bij Radio Mart, rechtstreeks vanuit Amsterdam Zuidoost. De Bijlmer. Nee, we zitten in Gasperdam.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Toujours, Nauwiegi Reisbureau Capricio Stoers. Is apade toch? Haartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op een lange free, wa Paramaribo, na kande, is afasande. Trasef grond tapalontu. Ook toe kan naar Kouan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije moon de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
3: Dit is Mart. Al langer dan
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatie.

0: communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. Het is 9 minuten over 9 om precies te zijn. En we zijn aangekomen bij het tweede deel, het laatste deel van de Heren van Stand. En Vito, die vertelde me een verhaal, maar dat verhaal gaan we dus niet nu meenemen. Hè? Want we moeten nog iets overhouden voor de andere uitzendingen, toch? Of niet?
1: Precies.
0: Ja,
1: precies,
0: toch? Je moet niet alles weggeven. Hè?
1: Nee.
0: Er moet een vleugje mysterie moet er een beetje blijven, toch?
1: Ja.
0: Oké. Nou, gelukkig zijn we dat stukje zijn we eens. Hey, heb je het bericht meegekregen van een Nigeriaanse bruiloft die in Rotterdam door de politie uit elkaar is geslagen, toch eigenlijk wel, toch? Zo mag
1: precies,
0: ik het noemen.
1: Ik wist wel van een bruiloft. Ik wist niet dat het Nigeriaans was.
0: Ik heb vandaag gezien in
1: Rotterdam
0: het Algemeen
1: Zuid,
0: Dagblad,
1: he?
0: In Rotterdam Zuid, waar het was een Nigeriaanse bruiloft. Er stond in het artikel dat er al door omwonenden geklaagd was vanwege geluidsoverlast.
1: Ja, te harde muziek.
0: Te harde muziek. Er werd herhaaldelijk is er op gewezen. En er was een weigering, stond er bij de mensen om het zachter te zetten. En toen heeft de politie ingegrepen.
1: In een partycentrum. Weet je hoe... Ik ken dat niet, hè, daar.
0: Ja.
1: Maar in een partycentrum, dat
0: ja.
1: de omwonenden
0: ja.
1: Daar wonen,
0: ja.
1: dat heb je al niet vaak.
0: Nee.
1: Want laten we zeggen, hier partycentrum, ook al ben je in Rhône, of daar zijn gewoon geen mensen.
0: Nee,
1: geen
0: meer
1: trouwzalen. Daar zijn gewoon, of je nou bij Sloterdijk of wat dan ook. Er zijn haast nooit in een gebied dat er woningen er vlakbij, want het is nog wel een partycentrum. Dus met andere woorden, zijn meerdere zalen daar.
0: Dat klopt helemaal.
1: Dus dan
0: klopt
1: is het wel heel hard willen de buurtbewoners
0: geklaagd hebben. Ja, ik weet niet als de muziek dan de aanleiding was of de mensen op straat.
1: Ik las ergens wel dat het muziek was die zachter moest, maar ze reageerden er niet op. Maar
0: ja, precies.
1: Dat zou kunnen.
0: Want zij dachten van, wacht even, ik ben hier mijn bruiloft aan het vieren, dus kom nu niet.
1: Ja,
0: toch?
1: Kom nu niet. En toen op een gegeven moment werd het hardhandig. Toen zijn ze echt mee ook met wapenstokken.
0: Met wapenstokken zijn ze erin gegaan.
1: Dus,
0: ik probeerde even nog wat te vinden erover, maar ik kan het even niet
1: dus als je dit soort dingen
0: vinden.
1: Dan, als je dit soort dingen dan leest, ja, mensen hebben dus de politie gebeld.
0: Ja, dat is ook wel iets. Maar ik kan me niet herinneren dat ik eerder heb gehoord dat het op die manier ging. En dusdanig veel geweld, begreep ik.
1: Ja.
0: Ik heb het niet gezien. Dat het ook gewoon de kranten heeft gehad. En ook het buitenland zelfs volgens mij.
1: Nou, er zullen wel beelden van zijn.
0: Ja.
1: Zullen wel circuleren. En ik wist niet dat het over Nigerianen dat het was.
0: Ja, dat had ik dus begrepen dat het Nigerianen waren. Maar ik probeer nu even iets qua... ik zie niks in de krant staan. Maar ik zie wel heel veel in de buitenlandse kranten staan.
1: Politie beëindigt groot huwelijksfeest in Rotterdam-Zuid na geluidsoverlast. Twee aanhoudingen staat er gewoon. Bij een partycentrum. De sfeer sloeg volgens een woordvoerder van de politie om nadat de eigenaar van het zalencentrum vroeg de muziek zachter te zetten. Dus de eigenaar.
0: De eigenaar.
1: De politie kwam in actie en hield twee mensen aan. Meerdere buurtbewoners maakten volgens een woordvoerder van de politie zaterdagavond rond 11:15 melding van geluidsoverlast bij de trouwlocatie Diamond Plaza aan de Dynamo-straat Rotterdam-Zuid. Vond een groot huwelijksfeest plaats met zo'n 200 à 300 gasten.
0: Oké, je zei Diamond Plaza. Laten we even kijken waar die ligt.
1: Aan de Dynamo-straat. Ik kan me niet voor dat er een partycentrum gewoon in een woonwijk zit. Dat gebeurt zelden hoor.
0: Even kijken hoor. Dynamo-straat. Rotterdam was het toch?
1: Ja, Rotterdam-Zuid. Op social media
0: circuleren
1: beelden van het abrupte einde van het feest.
0: Nou, ik zit hier even te kijken. Oh, nou ja, ik moet wel heel erg inzoomen, zie ik daar. Maar laten we eens kijken als we kunnen zien wat daar in de buurt ligt. Het ligt in de buurt van de Motorstraat, zeggen we natuurlijk niks. De Tandwielstraat. En daar is het Diamond Plaza in Rotterdam. En ik zie dat het lijkt op een... bedrijvengebied.
1: Ja, de meestal is dat zo.
0: En er staat ook nog... bevindt ze achter twee scholen... waarvan we zeker weten dat die niet...
1: open zijn.
0: Open zijn.

0: Nou, hardhandig werden sommige mensen naar buiten.
1: Er is een sportschool is er in de buurt. Tot zover ik nu kan zien, liggen er eigenlijk alleen bedrijven. Het is een bedrijvenpark, heb ik het idee.
0: Ja.
1: En ik zie niet direct waar de bewoning om zit. Ik zie hier wel wat bewoning in de buurt. Maar, er zit nog een hotel, zie ik, zit ertussen. Het Flex Hotel.
0: Okay,
1: in het Zuiderpark. En dan heb je dan hier verderop. Maar dat ligt niet pal aan het partycentrum.
0: Nee, maar dat vond ik
1: interesting,
0: ook wel een beetje...
1: Interesting.
0: Ja.
1: Nou, wacht even. Aan de achterkant daarvan zijn er wel wat dichterbij. Is er een woonwijk? Ja, ik zie nu wel een woonwijk.
0: Oké.
1: Okay. Niet pal erachter, maar ook niet super verder van achter. Nee. Ja.
0: Oh ja, ik zie wel dus dat het... Ze zeggen dat het pal tegenover woningen en appartementen...
1: Nou, pal niet, want ik zie wel dat het in een bedrijvenblok zit. En daar zit nog een huisarts zit daar. Er zit een studio zit daar. Een huisartsenpost. Zuidplein in de buurt van Zuid. Nou ja, het ligt niet vast aan de huizen. Dus er zit wel enige speling tussen. Oké.
0: Okay. Dat wel.
1: Maar klaarblijkelijk is er dus heel veel lawaai gemaakt. En vond men het noodzakelijk om op deze manier op te treden. Hè?
0: Ja.
1: Ja, nou ja. Ja, ja, ja. Het is...
0: Het
1: leek me een beetje overdreven. Laat me het zo zeggen. Maar ik ben er niet geweest. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn op... wat dat betreft om daar direct een mening over te hebben. Maar wel opvallend dat de eigenaar het niet zachter kon krijgen.
0: Ja.
1: Dat is ook wel interessant.
0: Dat wel.
1: Ja, toch?
0: En het is vervelend dat zo'n bruiloft op zo'n manier... ik ben wel eens op een... dat was dan geen Nigeriaans. Dat was iemand uit Congo.
1: Ja.
0: Of Angola, zo weet het. Weet ik wel.
1: Die mannen die met de heupen soepel zijn.
0: Ja, het was wel ook een live band. Dat was vrij hard wel.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is gewoon. Je bent gewoon binnen in zo'n trouwcentrum.
1: Ja, maar blijkbaar is het dan zo hard dat het helemaal die woonwijk. Woonwijk ligt wel in de buurt, maar niet eraan vast. Verre van dat zelf trouwens.
0: Nee,
1: aan de andere kant is het alleen maar bedrijventerrein.
0: Dat kan natuurlijk. Misschien stond de deur wagenwijd open, een beetje zo.
1: Ja, dan,
0: gaan mensen bellen en zo.
1: Het moet wel heel hard zijn geweest. Maar oké, we kunnen dit niet verifiëren. Hè? Dus dan. Nee. Laten we het bij wat het is, maar opmerkelijk in ieder geval.
0: Ja.
1: Ook een uitspraak van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die gaf daar een toespraak en hij vertelde... Nee, sorry, Marco Rubio had een toespraak, de minister van Buitenlandse Zaken. En die zei van al 500 jaar is de westerse wereld on top. Ze domineren de wereld, et cetera, et cetera. En er is geen enkele reden waarom daar nu een einde aan zou moeten komen, toch?
0: Ja,
1: een beetje kort samengevat.
0: Precies, hij heeft een beetje een visie gegeven.
1: Ja.
0: En men heeft het een beetje over, dus dat eigenlijk hij met strijd eigenlijk met J.D. Vance.
1: Ja.
0: Om de
1: opvolger van Trump. Ja.
0: En daardoor heeft hij een soort visie hoe hij dat ziet.
1: Ja.
0: De westerse samenleving en US daarin.
1: Ja.
0: En dus hij wil een beetje voorkomen. Een beetje laten zien van dat hij de waardige de opvolger wordt. Dus het gaat een beetje tussen.
1: Want Trump gaat de verkiezingen verliezen. Althans,
0: en hij mag niet
1: als de peilingen
0: meedoen.
1: Dat uitwijzen.
0: Ja, dat is niet
1: meer
0: midterms.
1: En hij mag niet meer meedoen. Dus. We zijn nog niet, want hij heeft nog... dan komt hij zijn derde jaar komt hij terecht. Hè?
0: Ja, dat zou niet meer mogen.
1: Maar het is het derde jaar van deze vijfjarige periode. Dus dan ga je al richting het einde. En dan wordt er voorgesorteerd, toch?
0: Ja. En dan wie gaat het worden? Gaat het Marco Rubio worden? Of gaat het J.D. Vance worden?
1: Maar denk je dat Marco Rubio enige kans maakt?
0: Nou ja, hij presenteert het zo. En veel mensen hebben wel een beetje zoiets van hoe hij zich zo gedraagt.
1: Ja.
0: En vooral omdat hij dit soort toespraken houdt gewoon. Dat ze hem wel een goede kandidaat
1: vinden.
0: Jij denkt meer J.D. Vance.
1: Nou, ik bedoel...
0: Ik vermoed dat het tussen deze twee zal gaan.
1: Het lijkt me heel wat als een Cubaans-Amerikaan president zou worden van Amerika. Ja, dat lijkt me... Ja, ik denk dat het nog wel eens kan bemoeilijken.
0: Maar hoe hij staat tegenover ICE en tegenover Cuba, wil hij...
1: Maar je hebt geen keus.
0: Nee, dat wel. Maar hij laat wel zien van... qua sentiment hoef je niet te denken van dat ik... als ik Latino's hard aanpak... pak ik het, doe ik het gewoon. Als ik Cuba hard aanpak. Dus
1: hij is zo rechts als ik weet niet wat. Ja, dus dat is duidelijk. Hè? Ja, ja, ja.

0: een discussie over.
1: Hij laat wel zien van... ik ben niet bang. Je hoeft niet voor mij te stemmen om de extra stemmen te krijgen. Nee, precies. En zo, want dat laat hij wel zien. Dat is bijvoorbeeld anders als Obama. Die had wel een beetje zo van... Ik ben er voor iedereen, maar ook voor de zwarte bevolking. En
2: hij was een beetje poppenkast natuurlijk. Hè?
1: Nou, dat was achteraf gezien.
2: Ja.
1: Maar daarvoor
2: dus,
1: niet.
2: Nee, hij probeerde dat wel te zien. Maar dat is dus het sluwe van de politicus. Hè?
1: Ja. Maar Rubio die zegt nu gewoon... Die is gewoon open.
2: Nou ja, kijk, tegenwoordig kan je extreme dingen kan je zeggen. En als je ze blijft herhalen, dan worden ze vanzelf gewoon.
1: Ja.
2: Weet je, want nu kan er openlijk over het feit gesproken... dat Marco Rubio zegt, ja, eigenlijk die periode van 400, 500 jaar kolonialisme, uitbuiting en dergelijke. Dat was een toptijd voor het Westen. En als je kijkt naar hun daden, dan doen ze exact hetzelfde nu weer.
1: Alleen,
2: stelen, roven.
1: Ze zeggen, in Nederland missen ze wel zoiets.
2: Ja, veel mensen.
1: Ze missen wel een in Nederland missen ze van...
2: Ja,
1: en ook die vorige regeringen ook wel hoor. Maar deze regering ook al van, ja, wat is jouw visie? Wat is jouw...
2: Maar
1: hadden we het ook over Suriname.
2: Juist, maar de visie is niet ingewikkeld in Nederland. Je moet Amerika volgen. Dat is wat je moet doen. Dus dat is de visie.
1: Ja, maar dat kan je niet zo presenteren natuurlijk.
2: Nee. Maar,
1: je kan niet gaan zeggen,
2: maar daar zit juist het probleem in. Omdat je het niet zo presenteert, hè, doe je voorkomen alsof het niet zo is. Maar in de praktijk blijkt het zo te zijn.
1: Ja, maar ze vertellen dus helemaal niet zo over. Oké, komende 5 jaar. Waar wil Nederland naartoe komende 5 jaar?
2: Ja.
1: Nou, ze weten het niet eens.
2: Nee, omdat je dus te maken hebt met mensen die feitelijk alleen maar...
1: Ze hebben deze vraag gesteld aan Wilje Silkes van de VVD en die kon geen goed antwoord
2: geven. Nee, maar die kan ook helemaal geen goed antwoord geven. Omdat deze mensen vooral erop uit zijn om te zeggen... Oké, ik heb een probleem met huizen. Dan hebben ze dus 1 of 2 schuldigen. Dus weet je, dat is hun hele logica.
1: Ja, dan zeggen ze, ja, we gaan huizen bouwen.
2: Ja, we gaan huizen bouwen, we gaan dit doen, we gaan zus doen. En kijk, u heeft net gehoord, in het stroomnet in Nederland kan het niet eens aan.
1: Ja.
2: We zijn niet in staat in Nederland voldoende stroom te hebben... om al die economische ontwikkeling in goede banen te leiden. Elektrische auto's. Als iedereen morgen een elektrische auto rijdt, hebben we een enorm probleem.
1: Want ja, maar er zou dus wel een visie moeten hebben. Of,
2: precies.
1: Het werd genoemd de roadmap. Net als Suriname dat zou moeten hebben. Komende 5 jaar, waar gaan we naartoe? Hoe gaan we het bereiken?
2: Juist.
1: In die richting. Dat heeft Nederland
2: niet echt. Nee, klopt.
1: Het werd gevraagd, hè, want ze hadden die van Marco Rubio gezien.
2: Ja.
1: En toen vroegen ze het aan Jasilkus van VVD. En hoe zie jij gewoon komende 5 jaar? En er kwam gewoon nauwelijks iets uit.
2: Ja.
1: Ze zei wel dingen, maar dat sloeg helemaal nergens op. Terwijl, kijk, je kan zeggen wat je wil van Marco Rubio. Er kwam wel een, ook al was het geen goede visie.
2: Ja, maar, maar dat zijn ze ingeoefend, hè?
1: Ja,
2: om dat te verkopen.
1: Toch liet hij wel iets blijken van waar hij naartoe wil met de
2: klopt.
1: US. Of het gaat lukken, dat is
2: dat is een tweede ding, inderdaad. Laten we hopen dat het niet lukt, want dan hebben we er allemaal last van.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar China, die heeft dat ook heel duidelijk.
2: Heel
1: die
2: duidelijke
1: hebben echt
2: visie.
1: Steeds 5 jaren plannen, gewoon. Dit moeten we komende 5 jaren. Dus die heeft dat wel. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar, laten we zeggen, Traoré.
2: Mm-hmm.
1: Die heeft wel gewoon van,
2: nou, visie.
1: Ik heb met Burkina Faso dit zijn we.
2: Ja.
1: Hiermee zijn we bezig. Daar moeten we van doen. Zo willen we het bereiken.
2: Klopt.
1: Daar gaat het een beetje om. En Nederland heeft dat helemaal, heeft dat niet.
2: Nee.
1: Maar ook Suriname. Laten we zeggen, volgend jaar beginnen de boringen. Of 2028.
2: Nee, 28 moeten de eerste inkomsten eruit komen. Ja.
1: Ja. Maar... Wat gaan we ermee doen? Ook in die voorbereiding.
2: Er lijkt onvoldoende plannen te liggen.
1: Ja. Wat doen Surinamers? Gaan wij zelf mensen opleiden zodat we, dat, we dat kunnen afbouwen?
2: Maar dat zijn jarenplannen. Als je al kijkt wanneer dat geld, althans de eerste inkomsten binnen zullen komen. Dat opleiden, daar heb je zeker een tijdspanne van 10 jaar nodig. Wil je het op een bepaald niveau krijgen?
1: En maar dan je zou het nu al moeten beginnen.
2: Je had al moeten beginnen.
1: Eigenlijk bij de vondst.
2: Ja, alleen het grote probleem is... daar moet je dan ook wel weer geld voor hebben om te kunnen beginnen. En ik denk dat dat een beetje het dilemma is.
1: Ja.
2: Ik denk dat iedereen wel wist dat ze zouden moeten beginnen. Maar je moet wel de inkomsten hebben om dat te financieren. En daar zit natuurlijk het voornaamste probleem.
1: Nou, maar je zou wel mensen in ieder geval op... studie kunnen laten gaan naar...
2: Maar die fondsen moet je hebben. Maar als je land... betalingen... Weet je, ik bedoel, je weet zelf van... arme landen betalen veel hogere rentes als ze geld lenen bijvoorbeeld. Het is een misdadig systeem, hè? Laten we wel zijn. Want hoe groter en machtiger je land... hoe goedkoper het krediet is, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, ja.
2: Waardoor het extra moeilijk wordt voor landen als Suriname. Want die hebben, kunnen alleen maar met dollars kunnen ze dan vervolgens de spullen inkopen die ze nodig hebben. Dollars, euro's, maar voornamelijk dollars. Ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk. En als je geen inkomsten hebt, althans, niet dat er geen inkomsten zijn, maar beperkte inkomsten. En die komen maar uit maar een aantal bronnen. Ja, dat is een probleem. Dus dan kan je wel willen ontwikkelen, maar je moet wel afvragen waarmee. Toch?
1: Qua geld.
2: Ja, maar qua geld, qua mensen. Weet je, de mensen die wat in hun mars hebben, die trekken weg. Zo gaat het altijd.
1: Dat wel, maar als je al weet dus dat er al wat er binnen zou kunnen komen. En jij hebt het al...
2: Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk om iets te gaan leveren wat nog moet komen.
1: Dat wel.
2: Is wel gebeurd natuurlijk. Maar
1: als je al weet wie er gaat komen. Dus die namen zijn al bekend.
2: Oh, je bedoelt namen. Ik dacht over het feit dat er inkomsten zouden komen.
1: Die bedrijven zijn al bekend.
2: Ja.
1: Wie is daar gekomen?
2: Die zijn er al. Ja,
1: ja, dan zal je met hun moeten praten. Maar luister, stel dat je zegt van er komt, ik weet niet hoeveel vaten per dag. Nou, ja. Aardig wat.
2: Ja.
1: Dus je weet al ongeveer wat de inkomsten gaan zijn. Nou, dan zou je met die oliemaatschappij van luisteren. Wij hebben op dit
2: moment, maar je loopt al achter, hè? Want kijk, die oliemaatschappij en alles wat daaromheen hangt, die hebben nu die mensen dan. Want die zijn nu aan het voorbereiden op wat er komt. Dus het moment dat je wacht op die inkomsten en jij pas daarna de boel wil organiseren, dan is die markt...
1: Nee, maar bedoel ik scholing.
2: Ja.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja, scholing. Ja, dan moeten mensen naar school gaan.
1: Ja.
2: En naar school willen gaan. Op dit ogenblik is er zijn er te veel Surinamers van wie de hoogste schoolopleiding een basisschoolopleiding
1: maar,
2: is.
1: Maar er is nu niet eens een plan.
2: Er is wel een plan.
1: Ja.
2: Ik zeg niet dat er geen plan is. Alleen die plannen moeten uitgevoerd worden. En dat uitvoeren. Dat, de uitvoeringscapaciteit.
1: Nou, wij hebben hem geïnterviewd. John Goedschalk. Daar is er op dit moment nog geen roadmap. En dan bedoel ik die plannen.
2: Er is geen roadmap, nee.
1: Ah, ja,
2: er is geen hele duidelijk. Er zijn wel een aantal initiatieven. Want je ziet wel dat er investeringen zijn. Luchthavens. Ja. Haven komen erbij. Luchthaven. Maar Suriname... Nee, dat is ook belangrijk. Want zonder die dingen kan je het ook niet doen. Alleen opleiden van je mensen... waarvan eigenlijk bijna een hele lange periode... het overgrote deel van de inwoners... niet meer dan een basisschoolopleiding heeft. Ja, dat is veel gevraagd.
1: En wat er met de inkomsten gaat gebeuren? Waar gaat het naartoe?
2: Ja.
1: Wat gaan we het gaan besteden?
2: Klopt,
1: nou,
2: ja.
1: Dat soort dingen. Dat is
2: maar ja, daarvoor hebben we die heerlijke democratie... want dan heb je verkiezingen. En dan mag er weer een partij mag het gaan bedenken.
1: Ja, maar goed, die roadmap kan je nu al maken natuurlijk. Want
2: nee, die had je al moeten maken natuurlijk. Ja. Die had er al moeten liggen. Maar
1: als het tussen 2028 is, dan hebben zij nog tot 2030 de tijd om er nog wat mee te doen.
2: En er zullen ongetwijfeld dingen gedaan worden, maar het is niet op een manier zoals je gehoopt had. Nee, ja, en dat is dat kan een groot probleem zijn.
1: Maar goed,
2: ja.
1: En hetzelfde zie je bijvoorbeeld hier in Nederland. Dan is het ook hapsnap en het ligt meer aan de zetels en aan de peilingen. Want ik moet niet te hard ingrijpen, want anders verlies ik in de peilingen.
2: Maar dat is politiek.
1: Nou ja, dus dat is er eigenlijk een beetje.
2: Ja.
1: En dat is jammer. En dat zie je dan bijvoorbeeld landen waar bijvoorbeeld maar één leider is.
2: Ja.
1: Die kan wel plannen maken, want die is niet bang om de verkiezingen te verliezen.
2: Nee.
1: Want die zijn er niet.
2: En soms heb je meer tijd nodig, denk ik ook, om een land voor te bereiden zonder interruptie. Alleen ja, je moet wel met die enorme macht die daarmee gepaard gaat, moet je om kunnen gaan. En ja, daar zit vaak het probleem, hè? Laten we wel zijn.
1: Hoe bedoel je enorme macht?
2: Nou kijk, het moment dat je die leider bent die geen verkiezingen heeft... en die aan de slag kan gaan met die klus... dan moet het wel iemand zijn die met die enorme macht... om het te kunnen beslissen, om het kunnen gaan.
1: Dat wel, ja.
2: En dat misbruik, dat is ontzettend. Nou ja, oké. Laten we het niet te zwaar maken vandaag... want vorige week waren we ook al redelijk politiek. We gaan even naar een wat luchtiger onderwerp, dames en heren. En het is even, we gaan een geluidsfragment met u delen. En het is een verhaal van Sam van Raalte. En het gaat over de spookvoetballer. Nee, niet Vito, maar die man heet Bernio Verhagen. En een zeer kundige, nou, een broeder die zeer kundig was, toch? Zo mag ik het wel stellen, toch? In het voor de gek houden van mensen. Het is bijna ongelooflijk. En het wordt verfilmd, geloof ik, hè? Zelf dat verhaal. Toch heb ik dat goed begrepen?
1: Ja.
2: Voor degenen die niet weten waar ik het over heb, ga ik dit fragment met u delen.
0: Programma eigenlijk?
3: Jawel, zeker. Ja.
0: Hoe zou je dit programma willen omschrijven?
3: Onvoorspelbaar.
0: Ja. Nou, dat is een goede omschrijving, toch of niet?
3: Ja,
0: onvoorspelbaar.
3: En netjes.
0: Ja. Ja. Je zit hier als documentairemaker over een spookvoetballer.
3: Ja, een nepvoetballer, een oplichter.
0: Ja, een echte oplichter.
3: Ja,
0: die een echte oplichter. Hoeveel landen heeft gespeeld?
3: 4 landen. Hij heeft bij 4 clubs in 4 landen getekend, maar niet gespeeld.
0: Oké. Okay. Ja. Laten we even gaan kijken naar de trailer. Dat is wel handig voor de mensen thuis. Je weet, een beetje vreemd programma dit, onvoorspelbaar, je zei het al. Maar even het verhaal van Bernio heet hij toch? Ja. Bernio Verhagen.
3: Ja, hij noemt zichzelf Jordan, maar hij heet eigenlijk Bernio.
0: Ja, hoe is het tot stand gekomen?
3: Nou, ik heb hem in 2019 leren kennen. Toen maakte ik verhalen over voetballers die eigenlijk niet goed genoeg zijn om in Nederland profvoetballer te zijn. En dan ja, vaak hele wilde avonturen aangaan in het buitenland. Clubs, denk tweede niveau van Colombia of zo. En hij was naar Moldavië gegaan. Daar had hij getekend voor een club in Transnistrië. Ik weet niet of jullie die regio kennen, maar dat is, die hebben zich eenzijdig onafhankelijk verklaard. Die willen eigenlijk bij Rusland horen. Is een enorme boevenstaat. En daar had hij, 1 maand heeft hij daar gezeten. Ze hadden hem trots gepresenteerd. Was hij weer weggegaan. Dus ik wilde weten van hem, wat is daar dan gebeurd? Dus ik heb hem uitgenodigd, toen hebben we een podcast gemaakt. Ik hoefde gelukkig geen reclame voor een stofzuiger te maken.
0: Nee.
3: Toen heeft hij heel erg kleurrijk aan mij verteld over wat hij daar had meegemaakt. En ik geloofde hem. Hij heeft mij ook voor de gek gehouden. Ik heb toen ook heel erg gelachen met hem. Hij vertelde dat het heel koud was, dat hij daardoor even niet zo goed kon voetballen toen. Hij vertelde dat die mensen daar in Moldavië, die teamgenoot van hem, nog nooit een jongen van kleur in de kleedkamer hadden gehad. Dus dat ze erg onder de indruk waren van zijn geslachtsdeel en zo. Nou, we hebben gelachen. Ik dacht, nou, onschuldig verhaaltje. Leuke podcast. Dus ik heb die gepubliceerd. Nou, leuke reacties. Maar toen kreeg ik ook 2 reacties die een beetje verontrustend waren. Er was 1 iemand die zei, ik heb met deze jongen heb ik gevoetbald in Brabant, amateurvoetbal. Hij is nooit goed genoeg om profvoetballer te zijn. Toen dacht ik nog, nou ja, die club in Moldavië was een hele kleine club waar die zat, heeft hij ook niet gespeeld. Dat kan nog wel. Maar er was ook een man die benaderde mij. Die zei, deze jongen die heeft gedate met mijn dochter en hij heeft creditcardfraude gepleegd. Hij heeft heel veel geld van ons gestolen. En toen dacht ik, shit, weet je, wie heb ik nou tegenover me gehad? Wie heb ik een podium gegeven? Dus toen heb ik hem gebeld, heb ik gezegd, ik heb wat berichten gekregen van mensen die jouw integriteit in twijfel trekken. En toen zei hij, ja, dat zijn haters, maar hij wou wel de namen hebben van wie dat waren. Die wilde ik niet geven. Toen zei hij, dan weet ik genoeg. En toen hing hij op. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou voor raars? Wie heb ik nou eigenlijk tegenover me gehad? Maar ik dacht, het voetbalgedeelte is nu klaar. Want hij is naar Moldavië gegaan, het is daar niet gelukt. Ja, waar kan je dan nog heen gaan? Maar binnen een half jaar daarna dook hij op, eerst in Kaapstad in Zuid-Afrika. Werd hij met alle egaars gepresenteerd bij Cape Town City FC. Dat is daar een serieuze club. Oprichters van Ajax Cape Town hebben die club opgericht. Was hij binnen een maand was hij daar weer weg. Dook hij op in Chili, een subtopper in de Chileense Eredivisie. Was hij ook binnen een maand weer weg. En toen dook hij op bij Viborg FF, op 2 niveau van Denemarken. Werd hij ook weer groot gepresenteerd. En daar is hij tegen de lamp gelopen. Daar is gebleken hoe hij dit allemaal voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja. Ja. Hey, ik zou dan graag over door willen praten, maar we hebben het half 11 in dit
4: verhaal. Nee.
0: Dus ik moet het een beetje kort houden.
4: Het is wel een raar verhaal.
0: Het is een bizar verhaal, bedoeld. Want hij heeft er ook nog vriendinnen in elkaar geslagen, begrijp ik. En
3: ja, in Denemarken is hij veroordeeld uiteindelijk omdat hij een vriendin had mishandeld. Daar zijn ook gruwelijke beelden van. Heeft hij door een kiosk heen gesleurd. Maar hij heeft op een hele ingenieuze manier heeft hij die voetbalfraude gepleegd. Wat hij namelijk heeft gedaan, hij heeft al die clubs benaderd als zijnde een grote zaakwaarnemer, Sinou, dat is een bekende
0: broer van Galit.
3: Ja, broer van Galit. Sinou heeft onder meer bijvoorbeeld Tagliafico, Serginho Dest vertegenwoordigd bij transfers. En hij zei dan tegen die clubs, als zijnde Mo Sinou, van jullie kunnen met mij samenwerken, een groot zaakwaarnemerskantoor, daar kan je dan veel geld aan verdienen. Maar dan moet je eerst even 1 Nederlandse speler contracteren, die train je even op en dan kan je hem doorverkopen voor 2 miljoen aan een Chinese club.
5: Maar in de tijd van internet, hoe is het mogelijk? Hoeveel heeft die jongen zichzelf verrijkt dan?
3: Ja, dat is het ding. Hij is bij de meeste clubs is hij binnen een maand moest hij weer weg. Want ja, dan kwam hij daar aan en dan moest hij gaan trainen. En dan bleek dus meteen voor al die spelers van dat hij kan helemaal niet goed voetballen. Alleen in Chili heeft hij wel 4 maanden gezeten. Al die clubs zeggen, we hebben hem niks betaald. Maar ik vermoed dat hij in Chili, omdat hij daar best wel lang heeft gezeten, dat ze hem toch wel wat betaald hebben. Ja.
0: Maar hij zit nu vast voor 9 jaar, volgens mij.
3: Ja, 9 jaar. Ja.
0: En we gaan ervan uit dat het gewoon maandag bekeken kan worden.
4: Maar heeft hij niet niks gedaan?
0: 9 jaar? Nee, ja, hij heeft wel het een en ander gedaan.
4: Dat is behoorlijk.
3: Op een gegeven moment kon hij niet meer die voetbalfraude doen, omdat andere journalisten en ik de onthullingen daarover hadden gepubliceerd, over hoe hij dat had gedaan. En toen is hij wel vrijgelaten in Denemarken. En toen was even een tijdje onduidelijk wat hij daarna heeft gedaan. Is hij opgedoken in Colombia. Heeft hij allemaal prostituees en boten allemaal gehuurd. Gezegd dat hij grote voetballer was, dat hij ging betalen. Maar ja, als je die sekswerkers niet betaalt, dan komen die pooiers natuurlijk achter je aan. Ja. Dus toen is hij bijna opgehangen midden op straat daar. Hebben ze hem gearresteerd. Is hij de cel ingegaan. En uiteindelijk is hij uitgeleverd aan Nederland. Want wat bleek daarvoor, heeft hij in Nederland, in Brabant, een serie gewapende overvallen gedaan. En daarvoor zit hij nu 9 jaar vast.
0: Bijzondere
4: dat
0: jongens.
4: Dat was dus een levensgevaarlijke spits, zei hij.
6: Hij was wel van alle markten thuis. Ja. Hij speelde rechts buiten, deed een bankoverval.
0: Hij bleef maar schieten. Wat dat betreft, gevaarlijke jongen. Maar goed, maandag dus te zien, tenminste als het lukt met die... Maar dat kortje ding gaat helemaal niet lukken. Ja. Hij blijkt niet eens die broer te hebben. Hè?
4: Ja. Ja.
0: Ongelooflijk allemaal.
4: Het is gewoon een leugenaar op alle gebieden, dus daar gaat een rechtbank ook niet
0: Ik zag
4: mee.
0: Dat...
2: Wacht even, ik ben mijn microfoon eigenlijk even vergeten open te zetten. Wat een verhaal, hè, Vito?
1: Ja, ja. Dat is echt een film waardig.
2: Maar weet je wat ik wel moet zeggen? Linksom of rechtsom, hè? De dingen die hij heeft gedaan, die zijn niet goed te keuren. Maar je moet toch wel over een behoorlijke intelligentie beschikken... om je in 4 landen een contract te kunnen tekenen.
1: Ja, maar dit zijn gewoon die meeste oplichters.
2: Dat is toch wel iets, hè?
1: Vaker van die filmen. Die
2: maar het is toch bijna jammer dat zo'n jongen zijn intelligentie daarvoor gebruikt. Want dit is wel echt doordacht. Ja, en ik zou hier niet opkomen, hoor. Nou, nee. Nou wil ik niet zeggen dat ik de maatstaf ben, maar... Je geeft je uit voor een grote zaakwaarnemer. En dan vervolgens zeggen ze dat je een speler moet nemen om de boel op gang te krijgen. En dan is hij de... Precies. Dan biedt hij zichzelf aan.
1: Ja. Nee, dat doet hij wel goed, hoor. Ja,
2: maar weet je dat ik nog een ander verhaal ken?
1: Nee.
2: Van een... Ik dacht dat het een Argentijnse voetballer was. Die heeft bij allerlei soorten clubs gespeeld. En hij kon niet zo goed voetballen. De clubs wisten het, maar hij was altijd zo geliefd... dat hij gehandhaafd werd. En hij regelde dingen voor trainers en nog wat allemaal. En... Daar is een soort mini-documentaire over hem gemaakt. Dat is in Zuid-Amerika. Helaas ben ik de naam kwijt. Ik moest gelijk denken aan deze man op de een of andere manier. Dat ik denk van, ja, het is natuurlijk niet uniek. Laat me het in ieder geval goed uitspreken. Volgens mij worden we nu gebeld. Goedenavond.
7: Goedenavond, met Anne.
2: Hallo Anne, hoe gaat het?
7: Ja, nou, niet zo best.
2: Oké.
7: Okay. Ik heb ook gisteren wat raars meegemaakt.
2: Heibaya.
7: Ook met iemand die dus zo kennelijk... Ik denk dat bepaalde mensen zo geboren worden, hoor.
2: Ja, no?
1: Ja.
7: Als crimineel en zo.
2: Mm-hmm.
7: En dan zit ik ook te denken van, weet je... Dat die uitspraak...
2: Ja.
7: Die stelling van elk mens verdient een tweede kans.
2: Ja.
7: Ik vraag me af waar het vandaan komt, dat idee.
2: Mm-hmm.
7: Want... Als die verhalen van bepaalde doorgewinterde criminelen en et cetera hoor en lees, dan denk ik van waar halen die mensen die dat idee vandaan dat iedereen een tweede kans verdient? Ik denk er anders over, sorry, het spijt me.
2: Ja, maar ben je niet bang dat je vergist?
7: Het spijt me, ja. Moeten mensen nog steeds meer slachtoffers maken dan? Anderen kapot maken, doorgaan. Nee. Ik heb het idee, je wordt een beetje geboren zo, hoor. Sorry, hoor.
2: Ja, je wordt geboren zo.
7: In de omgeving kan je een beetje beperken je gedrag.
2: Ja.
7: In gang houden of zo. Maar de kern zit er toch in, sorry.
1: Maar mensen verdienen dus geen tweede kans.
7: Wat zegt u?
1: Als ze eenmaal wat hebben gedaan, dan verdienen ze geen tweede kans.
7: Niet iedereen, nee. Sorry, het spijt me.
2: Ja, streng, is streng.
7: Veel ellende.
2: Is streng,
1: maar dan wie wel en wie niet.
7: De recidivisten, weet je hoe groot die zijn?
2: Ja.
7: Ook gigantisch groot, hoor.
2: Dus we nemen geen kans.
7: Wat zei u?
2: We nemen geen kans met niemand, dat is eigenlijk wat je zegt.
7: Nou... Oké, tweede kans, maar geen derde en vierde. Oh. En het ligt eraan hoe erg door de dingen het geweld is geweest.
2: Ja.
7: Als jij een vrouw haar keel hebt doorgesneden.
2: Ja.
7: Dat is laatst gebeurd in Sint Maarten. Was dat. Bij BNR Vara.
2: Ja, klopt.
7: Je verstopt je anderhalf uur in je kofferbak. En wanneer die vrouw gaat rijden omdat ze die relatie heeft uitgemaakt, dan ga je dan tevoorschijn komen en een mes pakken en haar 20 centimeter de keel doorsnijden. En haar gewoon op straat laten als viesvuil.
2: Is wel een punt,
7: Vito. Ik denk dat zo iemand nog een kans verdient.
1: Ja. Maar kan het ook zijn dus dat die...
7: Als je mij vraagt, vind ik verplicht steriliseren. Klaar. Weet je? Niet nog meer mensen ongelukkig maken en ellende.
1: Maar kan het ook zijn dus dat die dader, dat hij in het verleden dingen heeft meegemaakt? Dus dat hij psychisch zodanig is beschadigd dat hij dit soort dingen doet?
7: Ja, ook al heeft hij dingen meegemaakt. Men zegt ook van ja, misschien is hij verkracht geweest. Maar als je dat zelf hebt dingen meegemaakt, waarom ga je daar? En het was al zo erg. Heb je het beleefd?
1: Huh? Ja.
7: Dan zou je dat 10 keer, vind ik, moeten nadenken om het een andere aan te doen. Zo denk ik erover. Begrijp je?
1: Okay. Ja.
2: Is een sterk punt.
1: Ja.
7: Hey, want ik ga voor veiligheid in de wereld. Dat is mijn dingen en mensen moeten gewoon veilig kunnen rondlopen. Begrijp je? Dat is mijn idee. Ja.
1: Dus hogere straffen.
7: Nou kijk, het geval van iemand wat... Ik zal je een voorbeeld geven, hè. Er is een jonge man, hè, van een jaar of 25, 26. Waarschijnlijk heeft hij niet eens een schooldiploma van de VMBO-opleiding. Snap je?
1: Ja.
7: Hij roept zijn oma. Zijn moeder wil hem helemaal niet hebben.
2: Ja.
7: Dus hij blijft eigenlijk bij zijn oma. En even kijken, en die oma is flink uit de dingen, hoe zeg je dat, uit de...
2: Mooi stampel.
7: Uit de aarde, ja, gestampt, ja, precies.
1: Ja.
7: Dus het is een vrouw met overgewicht, nota bene, en hij is één dun mannetje, ventje is hij.
2: Ja.
7: Snap je? Een vetolus. En... en die jongen is zo, er zit zo veel agressiviteit in hem. Want hij rookt veel, hij gebruikt drugs. Hij is altijd met bier, een blik bier in zijn hand. Dus hij is gewoon een totale loser en een nietsnut. Begrijp je?
1: Okay.
7: Hij heeft die oma gewoon omver gegooid een keertje.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
7: Hij, laatst kon hij geen geld krijgen. Je kan gaan kijken bij aan de overkant van... bij Krugerplein daar, waar die Albert Heijn is aan de overkant.
2: Ja.
7: Heb je een eethuiswoning.
2: Ja,
7: hij heeft
2: bedoel,
7: de hele deur dicht getrapt, kapot getrapt.
2: Oh, dat is
7: dat ding
2: best.
7: Heeft één grote beschadiging van het glas.
1: Ja.
7: En gisteren was er iemand in die zaak, die ging in die zaak. En ze zaten daar te praten. Hij, eigenlijk mag die vent helemaal geen toegang tot die zaak krijgen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
7: Aan een tijdje mocht ze ook geen... Dus ze was alleen afval, hè?
2: Ja.
7: Het was ook vanwege die kleinzoon.
2: Oh, oké.
7: Dat ze mij vertelt.
2: Oh,
7: maar
2: yeah.
7: Volgens mij moet het door... Nou is het weer, hebben ze het opgegeven. Maar het moet volgens mij weer ingevoerd worden. Want die vent is zo agressief.
2: Ja.
7: Iemand kwam daar binnen en hij roept tegen die vrouw van... I poentje et tingi. Het is toch wat, man?
2: Sorry.
7: Het is die je overkomt, ja?
2: Nee, het is niet leuk.
7: En er zitten daar andere mensen bij.
2: Nee, klopt.
7: Aan de Surinamers.
2: Nee, maar toch klonk het grappig, sorry.
7: Maar die twee, één is een loser ook, hè, buitenlander. Ook een leegloper.
2: Ja.
7: Ook aan de alcohol en de weet ik wat, de drugs en alles. En die andere is ook een leegloper.
2: Ja.
7: Ook, die is een Surinamer. Die hebben niks gedaan ook. En die vrouw, misschien zijn ze bang of misschien waren ze blij voor die vrouw. Ik weet het niet.
2: Okay.
7: Maar in elk geval, die gast ging nog naar achter. Terwijl die vrouw nog biologische dingen bracht. Een Chinese kool voor die oma. En nog iets bracht ze melk, biologische melk. Kreeg ze nog zo'n verschrikkelijke behandeling van die kleinzoon.
2: Nee, dat is niet fijn, hè.
7: En toen ging hij nog poging doen om die vrouw te schoppen ook.
2: Ook nog.
7: Het was een paar centimeters dat hij er echt geraakt had in haar gezicht.
2: Nee, dat zou vreselijk zijn.
7: En ging hij ook nog spugen op die vrouw.
2: Ook nog.
7: Ja. Dus die vrouw gaat nu naar de politie, want die vrouw heeft toevallig meegemaakt dat een wijkagent in de zaak was gekomen, een paar weken geleden. En die zei toen aan die vrouw, we hebben klachten over een kleinzoon gehad van de buurt.
2: Oh jee.
7: En toen zei ze van, hij is rustig of weet ik wat. Maar kijk, die vrouw die neemt een risico. Ik bedoel, als zij het risico wil nemen in haar woning, dat die jongen haar wat aandoet, Maar ze kan niet zo ver gaan dat ze het moet veilig zijn in de zak van haar.
2: Dat is waar. Dat moet zeker.
7: Deze jongen binnen laten.
2: Het moet zeker veilig zijn. Daar ben ik het helemaal met u eens. Ja, het zijn moeilijke zaken.
7: En wat ik ook vind, ja. Deze jongen mag eigenlijk helemaal niet met de mes.
2: Ja.
7: Ik heb hem wel eens een keer gezien dat hij in timper aan het snijden was. Die draait zo plotseling door. Hij mag eigenlijk helemaal niet in de buurt zijn van messen.
2: Nee, dat gaat het niet goed. Nee, dat gaat het niet goed.
7: Dus die mensen gaan heel onverantwoord om met die jongen.
2: Ja.
7: Totaal onverantwoord. Ja, kijk, opvoeding is echt investeren hoor, in kinderen.
2: Dat is, dat
7: je
2: is
7: moet
2: het zeker.
7: Eigenlijk een deskundige zijn tegenwoordig, min of meer.
2: Ja.
7: Vooral als je een moeilijk kind hebt.
2: Ja.
7: En je moet je echt tijd voor maken en een goed voorbeeld geven.
2: Zeker.
7: Je kan niet gaan suipen en drugs gebruiken, verdorie. Wat voor voorbeeld geef je? Weet je, Isabsamipraxeri.
2: Ja.
7: Ik heb gedacht, Abu Homo de in feite, want de man wat deelt de adopteerking. Maar een overgrote deel voelt in het tikkie. Begrijp je?
2: Ja.
7: Dus de ellende is ook nog wat dat betreft bespaard.
2: Mm-hmm.
7: Want het is nog de vraag wat ze ervan terecht zouden brengen. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ik begrijp maar voor...
7: Dat is niet dat aan het takro oude boom voor zover je want een keertje want tak nou aan het takro. Begrijp je?
2: Ja.
7: Ja, toch?
2: Ja. Oké, maar Atoria, maar ik ga je bedanken voor je bijdrage.
7: Ja.
2: Oké, okay, dankjewel hoor. Samas je net, ja, dankjewel. Hé, Baja, ai. Sambi tingi Baja? Bakker?
8: Inosabi.
2: Oh, Inosabi. Je hebt niet zitten opletten. We gaan even naar de actualiteit van vandaag. Luister naar dit fragment.
9: Oh, heb jij nog een nieuwtje, Noah?
10: Want geen nieuwtje, maar wat is het nieuws van de dag? En ik vond het toch best opvallend dat ik vandaag las dat Clarence Seedorf weer voetbaltrainer gaat worden. Hij gaat aan de slag bij Corinthians in Brazilië. Dat is de club van Memphis Depay. En ik vind het enigszins opvallend vanuit die ploeg, want die staan volgens mij 16e, beetje in degradatienood. En dan nemen ze een trainer, ik bedoel, wat Clarence Seedorf als speler heeft gedaan, dat staat buiten kijf. Maar als trainer niet succesvol geweest. En ook zijn laatste trainersklus was in 2019, was hij bondscoach van Cameroen. Hij heeft heel kort, kijk maar, 5 maanden bij Milan gezeten. Hij heeft even in China gezeten, even in Spanje gezeten. En daarna heeft hij in Iran, is hij adviseur geweest. En hij is natuurlijk al een tijd commissaris bij de KNVB. Dus ik vond het best opvallend dat hij dit weer gaat doen. Misschien dat hij het idee heeft, ik wil een keer revanche. Ik wil een keer laten zien dat ik het wel kan. En even nagevraagd bij de KNVB, die gaan nu de komende dagen gaan zij bespreken met elkaar of hij beide functies nog kan doen. Commissaris bij de KNVB en hoofdtrainer bij die club.
11: Is dat eigenlijk, loopt dat door elkaar? Bijt dat elkaar?
10: Nou, dat is dus de vraag die ze elkaar gaan stellen. Ook de directie.
11: Wat vind jij?
10: Nou, ik denk dat als je commissaris bij de KNVB bent, dat het ook best belangrijk is dat je veel hier in Nederland bent.
9: Ja, maar zo 5 maanden weer terug.
10: Hoe bedoel je?
11: Dan is hij ontslagen.
8: Nou ja, als je inderdaad de lengtes kijkt van hoe lang die trainer is geweest.
10: Nou ja,
8: een jaar het record.
10: Je denkt ook meteen, kijk, als hij ziet dat Memphis Depay weer een beetje in vorm begint te raken. We hebben gezien dat Seedorf best wel veel invloed uitoefent bij de KNVB. Zou hij dan ook Xavi weer een belletje geven met roep hem weer eens op? Dus
9: ja,
10: ik ben heel
9: record. Maar waarom denk jij dan dat ze toch hem kiezen?
10: Nou, er werd ook gezegd, kijk, hij heeft zijn spelerscarrière afgesloten bij Botafogo in Brazilië. Kijk, het is natuurlijk wel een grote naam die je binnenhaalt. En misschien is dat iets waarvan zij denken, dat heeft effect op onze jongens. Ja, ze zijn in nood, dus dan moet je iets. Ah, ik vond het opvallend.
2: Nou ja, het is allemaal weer opvallend, hè, dat hij weer een baan heeft gekregen.
8: Ja, het is heel opvallend.
2: Of is het opvallend dat Dirk Kuyt weer een trainersfunctie heeft gekregen in Turkije. Hè?
8: Ja.
2: En de bondscoach van België, die inderdaad kampioen is geworden in België, maar ook nog niet terug kan kijken op een zeer succesvolle start.
8: Precies.
2: Lijkt mij, toch?
8: Ja, maar is wel een risico wat Seedorf wel weer neemt, vind ik zelf.
2: Ja, een risico voor zijn reputatie, ja. Maar,
8: ja, want maar ze meer staan ook niet op degradatie.
2: Ja, maar dat staan ze vaker, hè. Want toen Depay daar naartoe ging, stonden ze ook op degraderen.
8: Ja, dus daarom. Maar goed, misschien had hij niet...
2: Maar we moeten even kijken, hoor. Is dit Campeonato Brasileiro of is dit het Statenkampioenschap? Hè? Dat weet ik even
8: niet.
2: Maar ze spelen 2 competities, hè.
8: Nummer 17 en de nummer, volgens mij 20, die degraderen. En zij staan 16e. En ja. ze staan gelijk met nummer 17.
2: Ja, dus Seedorf komt helpen en probeert ze van
8: een
2: troubleshooter. Ja.
8: Het is vervelend, want als je zegt die naam, die clubs allemaal. Ja, het ging niet allemaal.
2: Nee.
8: Het gaat niet allemaal lekker. Maar goed, nee. ze kwamen wel altijd, waren het probleemclubs.
2: Deportivo stond onderaan volgens mij toen hij daar kwam trainen.
8: AC Milan was ook niet
2: Cameroen heb ik niet zo gevolgd.
8: Nee, AC Milan was ook niet best.
2: Dat deed hij trouwens met Cameroen, deed hij met Kluivert samen.
8: Ja, maar dat ging ook niet.
2: Dat ging ook niet onderling ook niet helemaal lekker, begrepen.
8: Is ook nou wel, misschien wel onderling, maar dat hangt ook van het talent wat er is op dat moment.
2: Uiteraard.
8: Cameroen, die zal een hele tijd al niet meer echt...
2: Maar hij kan natuurlijk...

0: hoeft daar niet voor te kiezen. En hij kan natuurlijk ook assistent-trainer worden, toch? Die veilige positie, toch?
1: Ja. Ja, nou ja, dus dat, maar goed.
0: Maar hij ambieert het hoofdtrainerschap. Nou ja, hij probeert.

0: Dat is het risico.
1: Want dan gaat dit weer aan het rijtje...
0: worden toegevoegd.
1: Ja.
0: Ja, want over 5 maanden is hij weer terug. Dat zeiden ze toch?
1: Ja, en dat is niet leuk.
0: Nee, dat is zeker
1: dat
0: niet leuk.
1: Dan zou je liever, weet je, bij een AZ of zo, weet je, dat je nog iets... weet je, zoiets zou je dan hem gunnen.
0: Ja, maar daar hebben we Liro echt heel veel, hè?
1: Nee, maar zoiets. Hoeft niet hier in Nederland, kan ook in Italië. Como, weet je, Italië. Weet je, dat soort leuke...
0: Ja.
1: Ploegen waar je bij ook goed kan investeren, waarbij je, weet je zo.
0: Nee, we zullen zien. Misschien is hij in staat. Sommige trainers hebben zich gespecialiseerd in het redden van clubs. Kun je dat nog herinneren? Die werden er altijd ingefietst als ze dan op degraderen stond. En dan heel vaak. Je hebt ook trainers die gespecialiseerd zijn in ploegen naar de eredivisie te brengen.
1: Dat je Simon Kistermaker.
0: Simon Kistermaker, dat is ook zo'n man. De kist die werd dan ingevlogen, toch?
1: Ja. Maar je hebt van dat soort trainers gehad en dat soort dingen. En ik zie Seedorf, die is echt een opbouwer. Die wil goed voetbal.
0: Ja.
1: Weet je, dat zie je hem een beetje voor. En dan, dan moet je wel de selectie voor hebben.
0: Ze zijn wel redelijk hoog geëindigd. Ze hebben natuurlijk ook in een van die Zuid-Amerikaanse bekertoernooien gespeeld. Dus dat was nog maar enkele maanden geleden, hè, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus waarschijnlijk zit daar toch wel zitten er toch wel wat voetballers tussen. Ze hebben wel een spits. Ik vergeet zijn naam altijd, maar die heb ik nog nooit bij het Nationaal Elftal gezien. Dus misschien is hij ook niet zo goed, hoor. Dat kan ook nog wel een keertje. Nee.
1: Nou ja, laten we hopen dat het hem lukt. Ik gun het hem wel, maar...
0: Wat zeg?
1: Gaat hem niet worden.
0: Oké, is eerlijk, is eerlijk.
1: Nee, jij.
0: Ik vrees het erg, maar ik hoop dat ik het fout heb.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus jij vreest ook het ergste.
0: Ja, maar dat is meer vooral omdat ik ook heel erg hoop dat het goed gaat een keer. Want je geloofwaardigheid in het voetbal... Hè?
1: Ja, het wordt moeilijk.
0: Nou ja, je kan nog wel analist blijven natuurlijk op basis van je reputatie. Dat kan nog wel.
1: Ja, of je wordt gewoon een assistent van een toptrainer.
0: Ja.
1: Weet je wat Arteta heeft gedaan bij bij Guardiola?
0: Maar Arteta was nog vrij jong, hè, toen hij ermee begon. Hè?
1: Ja, was hij vroeg gestopt?
0: Ja, of niet, voor mij, ja, maar niet een volledige, toch? Tot dik achter in de 30, of niet, toch?
1: Ja. Maar weet je hoopt dan zoiets, weet je? Of dan
0: ik hoop het ook van harte.
1: Bij Jurgen Klop en dan loop je mee, of weet je? Of je
0: aan de andere kant, het is toch Seedorf. Ja, moet hij dan gaan meelopen met Jurgen Klop?
1: Ja, of je loopt mee met
0: Carlo.
1: Carlo, ja. En dan ben je bij Braziliaans. En dan denk je, als Carlo dan weggaat, dan neem jij het over. Zo'n beetje.
0: Carlo heeft trouwens een Engelse assistent-trainer, hè?
1: Ja, een Engelse assistent-trainer.
0: Ja, die zit er ook bij, ja. Naast zijn zoon natuurlijk.
1: Oké, dat wist ik niet, dat er een Engelse assistent-trainer... En dat wist ik helemaal niet, dat zo was. Maar ja, dat is goed. En ik lijkt me, Carlo... die heeft een goede relatie, volgens mij, ook wel met Clarence.
0: Dus... Ja, maar Carlo heeft zijn zoon al, toch?
1: Ja, dan,
0: waar Carlo is er zo.
1: Die Engelsman weg. En
0: wie?
1: Dan,
0: nee, die Engelsman. Daar heb ik een interview mee gezien. Ik wist helemaal niet dat...
1: Heeft hij gevoetbald, die Engelsman?
0: Het zal haast wel. Bijna altijd wel, hoor. Bij die Engelsman. Maar ik ken hem niet. Laat me zo zeggen. De naam die ik zag, die zei me niks. Maar ik heb een interview met hem gezien. En hij werkt nu al een aantal jaren mee voor de Braziliaanse voetbalbond. En hij zegt, het is een enorme ervaring. Want het is natuurlijk helemaal anders dan dat hij gewend is. De beleving, de druk die op het team zit. Over het team gesproken, er gloort een klein beetje hoop. Hè? Want in principe staat bij Brazilië toch wel weer een voorhoede nu. Waarvan we zeggen, nou.
1: Ja, nee, voorhoede.
0: Dat is niet verkeerd. Want er speelde dus Estevão, Rafinha speelde nog voordat hij geblesseerd raakte. Vinicius op links. En daarachter stond Endrick ook nog een keer. Dus ja, je kan niet zeggen dat je geen voorhoede hebt, toch?
1: Nee, maar de backs zijn gewoon
0: de backs, het waren gewoon dezelfde backs nog van de WK. Ja. Dus dat vind ik een beetje jammer.
1: Nou, dan heb je Bruno Guimarães. Nou, en die daarnaast staat is steeds maar iemand anders.
0: Ja, en hij heeft ook Douglas Santos geprobeerd. Nee, hij heeft geen Douglas Santos. Hij speelt bij Manchester United.
1: Om opkomende backs. Hoe moeilijk kan
0: heel moeilijk, klaar blijkbaar.
1: Want je kan ook gewoon... Je hebt middenvelders die, weet je, die veel lopen, hè, diepgang.
0: Ja.
1: Daar zet je die als back.
0: Nee, maar niet iedereen is verdedigend ingezet. Kijk,
1: het hoeft niet eens verdedigend.
0: In Nederland struggelt ook al jaren met het vinden van een spits.
1: Nee, maar het gaat...
0: Toch?
1: Ja, maar het spits is anders dan een back.
0: Nee, maar ook bedoel...
1: Omdat jij back hebt
0: soms zijn er periodes... Nee, soms zijn er periodes dat die spelers gewoon niet voorhanden zijn van een een bepaald niveau. Ook, ik kan ook geen Europees of Braziliaanse back zetten.
1: Een back kan je wel. Nee. Maar,

0: linksback kan je wel maken.
1: Nou, je kan hem maken als iemand die verdedigende kwaliteiten heeft. Nee, heeft diegene.
0: Dat hoeft niet. Ach. Dat kan je leren.
1: Niet omdat het een paar keer gelukt is.
0: Hij is nu verdedigende specialist. Maar Bogarde was geen back.
1: Ja. Ja.
0: Eigenlijk heeft Van Gaal op dagen.
1: Maar je kan ook zeggen, misschien was hij ook niet goed genoeg om in aanval te spelen.
0: Masraoui in de jeugd was nooit back.
1: Nee.
0: Die was gewoon. Michael Reiziger was nooit back.
1: Ja.
0: Dus in principe een back. Oké, je hebt altijd. Maar je zal zien, net als Marcelo. Dat waren heel vaak middenvelders. Nou, die gaan even naar achteren.
1: Maar luister, Marcelo was geen goede back.
0: Nee. Maar hij zou nu wel spelen in Braziliaans elftal.
1: Hij zou zeker spelen.
0: Nou,
1: hij was een fantastische voetballer. Maar een zwakke verdediger.
0: Nee, maar ook al.
1: Jawel.
0: Ja, dat klopt. Maar ook al ben jij back, dan kan je denken van, luister, die rechtsbuiten moet maar achter mij aangaan.
1: Ja.
0: Bij wijze van, hè, dat wordt de strijd van, dan ga jij maar achter mij. En als je mij niet achterna gaat, dan kan ik weten.
1: Moet je wel een team voor hebben, hè, dat backs, je zo kan spelen.
0: Die backs die nu staan, hè?
1: Nee, die zijn niet zoveel waard. Nee.
0: Behalve, ze kunnen niet naar voren maar ze kunnen niet
1: maar
0: verdedigen.
1: Ik denk toch niet dat Carlo Ancelotti met opzet gaat denken van,
0: Nee.
1: Ik ga ze niet oproepen, want het is zelfs zo ver gekomen dat Mauro van PSV is opgeroepen voor de Selecao.
0: Nee, en is en ook laatste basis ook nog.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel,
1: nou ja, als hij hem dan toch oproept, dan kan ik me voorstellen dat je hem laat spelen. Maar dat een speler als Mauro mag denken.
0: Maar met zoveel clubs in het Braziliaanse, gewoon Braziliaanse competitie,
1: ja, maar ik zie
0: zijn er dus geen backs.
1: Blijkbaar.
0: En nogmaals, wat ik noem gewoon namen.
1: Er zijn geen
0: backs. Een back is niet zo moeilijk om te
1: spelen. Er zijn geen backs. De centrale verdediger was nog steeds Marquinhos.
0: Nee, maar ik zeg van...
1: Dus dat is niet best.
0: Ja, maar centrale verdediger, dat is nog wat anders. Maar een back
1: kan jij gewoon creëren. Ze hebben ze niet. Anders had hij ze wel genomen.
0: Ja,
1: en in die hele competitie speelt er geen back. Je kan me ook nu niet Europees aangeven van die back, die Braziliaan is een geweldenaar.
0: Nee, omdat het waarschijnlijk gewoon...
1: Het
0: ligt dus aan de trainer.
1: Nou,
0: die trainers in Brazilië.
1: Ja, dat zal aan de opleiding liggen. Maar
0: ik noem net 3-4... spelers die gewoon, ga jij gewoon, en die zijn gewoon opgeleid.
1: Ja, maar die zijn er dan niet. Ze zijn gewoon
0: dan ligt er dus aan die trainers.
1: Ze zijn gewoon onder het niveau.
0: Maar dan kan je zeggen als Van Gaal, zeg maar, als stel dat Van Gaal trainer zou zijn van, laten we zeggen, Santos, gaat hij van een middenvelder een goede back maken.
1: Ja, maar blijkbaar is niemand in Brazilië in staat om van die middenvelder, misschien doen ze dat wel, maar,
0: dus
1: niet, maar niet een middenvelder die ook nog het niveau is om op topniveau te kunnen spelen, want de achterhoede is gewoon echt.
0: Ja, maar ik noemde net namen. Masraoui. Dat was nooit back. En die was altijd kiele.
1: Maar zijn Braziliaan, dat weet je toch?
0: Nee, maar goed. Nee, maar die was wel altijd kiele bij Ajax. Hij was altijd op het randje, zal hij doorgaan of valt hij af of zoiets.
1: Ja.
0: Nou, heeft Ten Hag gewoon gezien van, luister, ik ga jou back zetten.
1: Ja.
0: En nou, je gaat hem trainen.
1: Maar,
0: nou,
1: maar ze zien het niet.
0: Is de back geworden.
1: Maar ze zien het niet bij Brazilië. Zie je het niet. En er is
0: Van Gaal heeft het eigenlijk met Reiziger en met Bogarde ook gedaan.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Nou, top backs geworden.
1: Maar Brazilië ontbeert het aan topmiddenvelders en aan topverdedigers. Hebben ze niet.
0: Ja.
1: Ook geen middenvelders.
0: Ja, dan ligt het aan die trainers.
1: Nee, maar dat zijn toch geen... Als Bruno Guimarães... Notabene Bruno Guimarães. Als hij nu bij uitstek de beste Braziliaanse speler is. Waar hebben we het dan over?
0: Nee, dat klopt. Maar als
1: dat is toch zorgwekkend?
0: Ja, maar als jij dus kijkt naar die trainers in Brazilië.
1: Ja.
0: Er is ook nooit eentje die denkt van, nou, die ga ik halen gewoon.
1: Nee, wat dat betreft is het helemaal dood in Brazilië. Ja.
0: Er is niet dat een subtopper in Spanje of in Portugal denkt, nou, ik ga een Braziliaanse trainer halen.
1: Nou, misschien in Portugal, want dan kunnen we het niet helemaal zien, hè, aan de achternaam.
0: Nee, precies.
1: Maar het is niet meer dat je Braziliaanse trainers overal in Nederland hebt. Oh, lang niet meer. Nee.
0: Dus betekent dus dat het niveau vrij laag zal zijn, denk ik.
1: Nou ja, ze produceren nog steeds wel hele, wat ik noemde net, 3-4 spelers op. Dat zijn gewoon spelers die tot de top van de wereld behoren.
0: Ja, maar
1: alleen er zit een gat tussen wat op het middenveld en achterin moet. Ook kijk, zelfs de Braziliaanse keepers, die ik niet slecht vind, zijn niet fantastisch. Ze zijn niet de Courtois.
0: Nou, de top 2 keepers, die zijn wel goed hoor.
1: Nee, ze zijn goed, maar niet top.
0: Alisson is gewoon goed.
1: Ja, maar niet top.
0: Nou, hij hoort toch wel tot de top 6, 7 van Europa.
1: Hij heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen voor Brazilië.
0: Hij hoort wel tussen 6 en 7.
1: Maar ik moet stoppen, want de tijd zit erop, dames en heren. Bedankt voor het luisteren. U luisterde naar de Heren van Stand.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njondraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njondraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond. Dat Wantaki Royal Voices voor u. Hier bij Radio Mart. Reggae voor u op deze maandagavond. Royal Voices met Marijke Marie. Nou, het is een hele mooie week geweest. Het weer is veranderd. Dat moeten we zeker zeggen. We hebben nu best wel heel veel regen. Voor de tuinders, de mensen die nog bezig zijn in hun tuin, heel veel succes voor het klaarmaken voor de winter. En ja, wat zullen we vanavond doen? Want muziek is nog steeds een probleem waarbij men nog steeds in een machtsstrijd is qua muziek. En dat is niet de bedoeling. Muziek moet altijd leuk blijven. Het is een, het zijn ook leermomenten voor de artiesten zelf. Why should I fight with my other colleague? Het is niet nodig. Support and join. Because music is very beautiful. Het is te mooi om het kapot te maken. Mevrouw Lea Veller. We hebben net getraind. Zoals u weet zitten we in een toneelgroep. En ons toneelgroep heet Moxipatu. Moxipatu. En bent u geïnteresseerd in toneelspelen? Sluit je gewoon lekker aan. We trainen in Kwaku. Kom gewoon een keertje langs op de maandagavond en kom kijken of het iets is voor u. Hartstikke fijn is dat. En dan ga je heel veel leuke dingen doen. Marleen, chapeau. Want Marleen heeft dan de groep overgenomen. En we zijn bezig met een heel mooi stuk. En we hebben heren nodig. Dus heren, bent u vrij op de maandag van tussen 7 en 9? Kom dan lekker bij ons trainen. En dan hebben we een hele mooie groep. Dat is het bericht. En verder, Mapa, Friede en Paul. Een hele fijne avond. Maar we hadden het ook over muziek. Dat de strijd van muziek gestopt moet worden. No fit, don't fight. Don't

fight each other, but embrace it. En daarom gaan we Daddy Happy even uitnodigen om ons weer uit te leggen wat muziek is. Because music is a mission, not a competition. Bless up. Onze eerste voor vanavond. We starten met Daddy Happy straight out Belgium.

Ja, we gaan nu richting Nieuw-Zeeland. En als ik het heb over Nieuw-Zeeland, dan heb ik het over House of Shame. And they want to bring harmony. Because music is too beautiful. So we're going to bring some harmony in the place with House of Shame.

Jawel, die heb je allemaal hier op de wereld hoor. En Moses B gaat het straks gelijk zetten. Dat want ook wakankang. You got to be yourself.

komen bijna bij de reclameboodschappen in het nieuws. Stay tuned for the next hour. And then we start with a love. Time for love. This is Ganja time. Pressure Bespipe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: This is your captain.

0: www.flyfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

because I know asama met sikura. I know van lang, lang, long, long ago. Maar we gaan nog naar eentje van hem luisteren. En dat is met ADB. I know. En welcome in time for love. We're gonna listen to Place in Your Heart.

Zo Sujitsan kom ik aan het einde. Maar we zijn nog lang niet klaar. Bossa olle Eva Bakker.

Jawel, het was mij weer een genoegen om hier aanwezig te kunnen zijn. Ja, ja, Marijke moet naar huis, hè. Nou, ik zal zeggen, een hele goede, gezonde nachtrust. We gaan met Don Carlos afsluiten vanavond. And he's gonna wipe up all the sadness. And after that we got the Naya Bingi. That means bye bye swai swai.

En Lea, als je gaat slapen, wel te rusten voor jou. You know een kankan, Janja Uma. Een echte vechter hier in de Bijlmer. Mevrouw Veller. Please, sister, try. Nou, tot volgende week, mijn lieve mensen. No use trying, 'cause you can't. Ja, bless.

0: Ay, boy, wat ik wil tegen mij, Holland boy. Holland na TV, mij beti, ara met tegi.
1: Paka, jong broer. Je gota vakantie. Ome wiki jotan.
0: Vakantie. Mine bribina, Sancho. Asa me goe nuno rape. Nata me goe taser nang.

0: Eitjes tokoe, nang a goma koekjes. Odo's hier zijn de wijzer aan. Dan naftegi faal aan kontra. Draait even mee. Tap 1000 en even beschrift telefoonnummer diep tjimetje. Go to in afko. BMW, Panjai de Benz, Porsche. Maar wans al mino gebruik me verstaan moet. Nu no mis doen aan plein eguassenaren. Maar misref no sappe mimgo. Groetje, is dat timo?
1: Ai, mis abba madan.
0: Na man, toch contact me. Boy, only money is left me na bib jamara me te gi woy.
1: Hey, my bror, deji mi ne piki. Mi se refi na lome longwe.
0: Eh, I a problem to no. Mi dek na mi

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden.

0: Vandaag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file in onze regio op de N205, een Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Paris, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file in onze regio op de N205, Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: come next.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205, Nieuw-Vennep, Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op